0: komen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
9: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
10: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Shaping your future. Nieuw Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al gebeurt.

tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: Goedkoper stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect, een opdracht van Nieuwe Stroom, blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: voorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Ze opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
5: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

werk verandert. Banen veranderen en jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

0: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
5: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd, koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
0: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: De laatste inzichten.
1: Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
2: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
5: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. In elke uitzending gaan we aan de slag met slechts één inzicht dat de meest succesvolle impactorganisaties kenmerkt. Op zo'n manier dat jij er morgen in je organisatie vrijwel meteen mee aan de slag kunt.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beginnen altijd vanuit de toekomst en bouwen vanuit daar terug. Dat klinkt misschien wat filosofisch, maar het verschil met gewone organisaties is enorm groot. De meeste organisaties redeneren namelijk vooruit. Ze kijken waar ze nu staan, formuleren ambities die net iets verder reiken dan vorig jaar en plannen stap voor stap hoe ze daar komen. Dat werkt prima zolang de wereld van morgen erg op die van vandaag lijkt. Maar voor organisaties die echt iets willen veranderen, leidt vooruit redeneren bijna altijd tot dezelfde uitkomst. Een iets betere versie van wat er al was. Impactorganisaties doen dat anders. Zij beginnen met een glashelder beeld van de wereld zoals die nog niet bestaat, maar wel zou kunnen bestaan. En bouwen vanuit daar terug naar wat ze morgen kunnen doen. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom iedereen kan begrijpen dat het werkt. Het eerste is dat in vrijwel alle culturen mensen handelen vanuit een gevisualiseerde toekomst. Een helder toekomstbeeld werkt inspirerend als een kompas. Zo willen we graag dat het werkt. Dat geeft richting zonder te dwingen en dat is veel krachtiger dan een lijstje met regels. Daarnaast is het zo dat mensen het langer volhouden als ze een toekomst voorstellen die een probleem oplost. In de psychologie heet dat episodic future thinking. Het feit dat je die toekomst voor de geest kunt halen geeft moed om vandaag eraan te werken. Ook als de weg ernaartoe nog niet helemaal helder is. En als laatste de reden waarom dit werkt, het verbindt teams op een hoger niveau. Niet de vraag wat we vandaag moeten doen of hoe we dat nou gaan regelen, maar het beeld dat iedereen met elkaar wil realiseren is wat verbindt. Het reduceert eindeloos overleg over taakverdeling en controle en het versterkt vertrouwen. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Een van de organisaties die echt excelleert in dit toekomstdenken is Too Good To Go. Sinds 2020 keer op keer uitgeroepen tot een van de meest inspirerende organisaties voor Nederlanders. Too Good To Go begon met een simpel maar confronterend inzicht. Perfect eetbaar voedsel wordt elke dag verspild, omdat het volgens een datum op de verpakking niet meer verkoopbaar is. De oprichters zagen dat dit niet een logistiek probleem is, maar een systeemfout. Ze visualiseerden een toekomst waarin voedselverspilling sociaal onacceptabel is. En ze bouwden vanuit daar terug. Naar een platform dat consumenten, horeca en retailers met elkaar verbindt om overschotten alsnog te gebruiken. Door verspilling zichtbaar, meetbaar en economisch relevant te maken, werd minder weggooien niet alleen moreel juist, maar ook nog praktisch en schaalbaar. Een paar cijfers op een rijtje. Too Good To Go is inmiddels actief in 19 landen en daarmee een internationale marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers wereldwijd. De omzet tikte 75 miljoen euro aan en er zijn meer dan 450 miljoen geredde maaltijden sinds de start in 2016. Dat klinkt bijna too good om waar te zijn, toch? Daarom bellen we met Gijs van Schoot, de landendirecteur van Nederland en België. Gijs, jullie missie is een wereld zonder voedselverspilling. Hoe werkt dat denken, misschien wel dat dromen vanuit die toekomst? En wat doet dat voor Too Good To Go in de keuzes die jullie elke dag maken?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag natuurlijk. Het begint ergens met heel helder hebben welke toekomst je dan precies wil realiseren. En in ons geval is dat gekoppeld aan de missie zoals je net schetste. Dus wij dromen van die wereld zonder voedselverspilling. En als je bedenkt dat 40% van al het eten in de wereld wordt weggegooid en dat 10% van alle broeikasgassen in de wereld daarmee samenhangt, dan heb je echt wel een groot probleem te pakken en is echt wel de moeite waard om na te denken over hoe dat er zou uitzien als dat niet zo is. En daar ga je dan aan bouwen. Dat doe je eigenlijk, dat wordt ook een heel groot probleem, dus heb je een schaalbare oplossing nodig.
1: Ja.
2: En nou ja, tegenwoordig in 2026, maar gelukkig ook al in 2018, 2017, 2016 toen we begonnen, kon het dan met een app. En die app die verbindt eigenlijk consumenten aan partners, zoals wij dat noemen, die eten wat over is. En op die manier proberen wij met technologie eigenlijk de oplossing te vinden voor dit probleem. En de schaalbaarheid daarvan laat zich het beste uitleggen door te vertellen waar we dat allemaal doen. Want dat is niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel West-Europa. maar ook in de US en Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en sinds kort Japan.
1: Fantastisch. Nog daar een vraag over. Heb je misschien een voorbeeld waarin dat toekomstbeeld ook jou en jullie in je organisatie hielp om een keuze te maken?
2: Uiteindelijk maak je dus elke keuze om het redden van eten. En dan gaat het dus niet per se over het maken van zoveel mogelijk omzet. Maar uiteindelijk wil je dat elke partner kan meedoen met jou om zoveel mogelijk eten te redden. En dus in de taal die je spreekt naar partners toe en de keuze die je dus maakt over waarover je praat, gaat altijd over hoeveel maaltijden hebben we gered van de vuilnisbak afgelopen maand, afgelopen jaar. Hoeveel gaan we er redden in de komende 2 maanden of de rest van het jaar?
1: Helder, dankjewel Gijs. En succes met de volgende stappen richting een wereld zonder voedselverspilling.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten, bewust klein, want backcasting begint niet alleen met een strategieproject, maar vooral eerst met een gesprek. Bijvoorbeeld beschrijf morgen eens met het team waar je over 10 jaar wil staan als organisatie. Niet abstract, we zijn marktleider, maar gewoon heel concreet. Wat is er dan opgelost dat nu nog niet opgelost is? Voor de klant natuurlijk, voor de markt. Doe het tijdens een bakje koffie of op een treinrit. Zet het op een bloknoot, 10 minuten en de eerste stap is gemaakt. Begin je eerstvolgende jaarplangesprek niet met de cijfers, maar met champagne. Letterlijk een vraag. Welke verandering willen we op 31 december van het komend jaar vieren? 5 minuten voordat je in de KPI's duikt. Het verandert vrijwel meteen de toon van het hele plan. En als derde, plan bijvoorbeeld een future day in je strategieproces. 1 dag, 1 thema... Hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit als we gedaan hebben wat we kunnen? Geen tussen de bedrijven doorsessie van een uurtje, maar bewust de hele dag. Zodat het denken echt losbreekt van de dagelijkse to-do. Wil je gezond groeien en gebruik maken van dit eenvoudige inzicht? Begin dan klein. Niet met een groot strategieproject of een visiedocument van 50 pagina's, maar met 1 gesprek. Met je team. De vraag voor je eerstvolgende teamoverleg. Hoe willen jullie eigenlijk dat de toekomst eruit ziet? En maak dat eens concreet. Schrijf 5 minuten lang mee en laat iedereen 1 zin opschrijven. Dan heb je een uitgeschreven verhaal klaar liggen om op verder te werken. En dat is precies de plek waar bouwen vanuit de toekomst begint. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet ook te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Martine Howard.
10: Ja, hoe groei je van pionier naar een Europese speler in de energieopslag? Vandaag duiken we diep in de business achter de batterijsystemen en energieopslag. En dat doen we met Giga Storage. In 2018 zijn ze in Nederland gestart en sindsdien ontwikkelen en exploiteren ze grootschalige batterij- en energieopslagsystemen. En inmiddels opereren ze ook over de grens in België en Duitsland. Hoe zijn ze in de afgelopen jaren zo gegroeid? Welke rol speelt opslag bij netcongestie en prijsstabiliteit? En welke marktvoorraden zijn nodig om grootschalige batterijopslag in Nederland en Europa verder op te schalen? Dit en meer gaan we het aankomende uur bespreken. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Kevin Dijkers, CEO, en Maarten Quist, co-founder, beide van Giga Storage. Welkom bij een nieuwe Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business, Martine Howard.
10: Ja, heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
11: Dankjewel.
10: Hebben we er een beetje zin in ook?
11: Zeker, ja.
10: Ja, volgens mij wel. Hè? Ik zie al sprankelende oogjes hier zo. We gaan natuurlijk echt hebben over energieopslag. Daar zijn je natuurlijk ook echt een expert in wat dat betreft. Maar als we de krant openslaan, dan zien we toch eigenlijk ook wel het stroomnet zit op slot. Wat denken jullie dan? We hebben echt goud in handen of worden jullie er zelf ook een beetje zenuwachtig van?
5: Dat is gelijk een goede vraag. Ik denk dat we zijn het jaren geleden begonnen met het idee dat we zagen net congestie aankomen. Als ik naar mezelf kijk, ik heb daarvoor 15 of 18 jaar lang windenergie gedaan.
10: Yeah.
5: Daarmee brachten we heel veel flex eigenlijk op de grid. Toen in die periode zag ik ook, had ik het met een oud collega over. Ik zei van joh, volgens mij is de volgende stap batterijen.
10: En waarom dacht je dat?
5: Omdat er problemen ontstonden op de grid toen al. Dus dit is niet van de laatste 2 jaar. We zagen dit al 10, 15, 20 jaar geleden aankomen. Alleen het probleem was nog niet zo groot als dat het nu is. Nadat ik flex op de grid heb gezet door middel van wind- en zonne-energie, dacht ik van nou, nu moet ik maar het probleem wat ik zelf heb veroorzaakt proberen op te lossen. Dus ja. Toen zijn we ingestapt met dit idee uiteindelijk inderdaad om er geld mee te verdienen. Gelukkig lukt dat ook per vandaag. Maar het feit dat het net op slot zit, helpt ons ook niet om nieuwe projecten te bouwen in sommige gevallen.
10: Nee, dat is van weer de andere kant. Maar jullie zijn wat dat betreft wel positief gestemd. Jullie geloven er nog steeds in.
5: Wij geloven in duurzame energie. En wij geloven in dat we uiteindelijk naar 100% duurzame energie moeten in Europa. En dat betekent dat je dus zon en wind op het net krijgt. Zon en wind op het net betekent volatiliteit. En met opslag kunnen we een deel van dat probleem oplossen. Dus daar geloven wij in.
10: Mooie missie, hè?
5: Absoluut.
10: Die hebben. Maarten Quist, co-founder van Gigastorage. Was jij zelf ook meteen zo, wel gedreven? En had je er meteen ook zoveel vertrouwen in vanaf het begin?
11: Ja, absoluut. Wij zijn natuurlijk in 2018 begonnen. Ik was daarvoor al, ik ben van de achtergrond groen ingenieur.
10: Yeah.
11: Dus ik ben altijd heel erg met de techniek bezig geweest. Ik heb in Wageningen gestudeerd. Dus echt wel een passie voor duurzaamheid vanuit mijn studie ook al gehad.
10: Ja, wat fascineert je daar dan zo aan? Wat is dat?
11: Dat je natuurlijk gewoon eigenlijk het hele systeem van voor tot achter duurzaam kan inrichten. Hè? Dus dat je het zelf kan opwekken. Dat is zo mooi, hè? Met zon en wind.
10: Hm.
11: Maar dat je ook op het moment dat het er niet is, hè, en daar is dan Gigastorage speelt daar een belangrijke rol, dat je dan ook die zon en wind nog steeds kan gebruiken.
10: Ja.
11: En dat verbaasde ons eigenlijk in 2018 wel heel erg. Hè. Het is natuurlijk een lang verhaal hoe we ontstaan zijn, maar ook een heel leuk verhaal. Maar dat er eigenlijk niemand mee bezig was op dat moment. Hè. Dus eigenlijk op het moment dat zon en wind er niet waren, worden vooral gas- en kolencentrales ingezet.
10: Klopt, ja.
11: Ja,
10: en het speelde toen in principe al, maar niemand was nog heel erg bezig met die opslag. En daar wilden jullie eigenlijk wel dus induiken. Als een soort, misschien ook wel gat in de markt toen die tijd in 2018.
11: Ja,
10: moet een beetje zo voor me zien.
11: Ja, ik denk het aan de ene kant wel. Aan de andere kant waren er eigenlijk nog geen businessmodellen voor. Dus dat was vrij lastig.
10: Ja.
11: Het was echt een pionierfase. Hè? Dus we hadden wel zoiets van, dit moet groot gaan worden. Want 30% van de tijd heb je eigenlijk te weinig energie. En die andere 30% van de tijd heb je te veel energie.
10: Ja.
11: Dus er is echt een gat. Alleen werd dat gat natuurlijk toen op dat moment door centrales nog gevuld. Maar dan uiteindelijk ben je dus een dubbel energiesysteem aan het uitleggen, wat heel duur is. Dus ja, we zijn toen gaan kijken van zijn er nu eigenlijk wel business cases al te maken? Want de toekomst is groen. Maar die was op dat moment natuurlijk nog niet, financieel groen, zullen we maar zeggen.
10: Nee, snap ik. Daar gaan we straks natuurlijk ook nog wel dieper op in. Hè, hoe dat allemaal is ontwikkeld ook in de loop der jaren. Want wil natuurlijk wel echt weten hoe jullie zijn gegroeid. Ook als ik even naar jullie website ga, dan zie ik ook voorbij komen. Wat jullie speciaal maakt is een slimme combi van hardware en software.
5: Klopt.
10: Waarom maak jullie dat zo speciaal? Waar zit het dan in?
5: Batterijen is niet alleen het neerzetten van een batterij. En dan zet je hem op het net en dan gaat de boel vanzelf. Er zit heel veel aansturing in van de batterij. Je moet op de juiste momenten moet je laden en kunnen ontladen. Je moet de frequentiemarkt kunnen managen. Er zijn verschillende manieren, of tenminste verschillende diensten die wij feitelijk aan de grid leveren.
10: Ja.
5: En daar moeten we op ingeregeld zijn. En dat doen we door middel van software. Maar mag ik heel veel terugkomen op dat businessmodel? Want ik had collega's van Maarten, Lars, Rupert en Ruud Nijs. De twee andere founders. Die had ik ooit voor 2018 of in 2018 zo'n beetje op bezoek bij mijn vorige bedrijf. Toen we in de wind zaten. En die kwamen inderdaad met grote verhalen van wij gaan grootschalige batterijopslag neerzetten. En mijn vraag was toen, wat is de business case? Ja, dat komt allemaal goed. Dat was het verhaal. Dus toen zei ik, jongens, als je de eerste hebt neergezet en het draait, even niet de geld mee, kom dan maar eens een keer terug. En nu zitten we hier.
10: Ja.
12: Ja. Dus je was in eerste instantie misschien eigenlijk ook nog wel een klein beetje sceptisch van hoe gaan ze dat precies doen?
5: Nou ja, er was niks. Of nieuwsgierig. Er was niemand. En dat was papier en een Excel en een presentatie. Ja, dat is toch lastig investeren.
12: Ja.
5: Dus het pionierwerk van de mannen, dat was heel, heel mooi om te zien. Maar als het dan eenmaal gebeurt en het wordt neergezet, ja, dan kun je opschalen. En toen werd ik ook wakker. Dus,
12: ja, jullie werden natuurlijk echt wel als pioniers gezien. Als je er nu ook op terugkijkt, Maarten, is het dan ook wel iets waar je echt trots op kan zijn, wat jullie als team voor elkaar hebben gekregen?
11: Ja, zeker als je terugkijkt. Hè. In het begin dan ben je natuurlijk aan het pionieren en heb je het eigenlijk nog niet zo door.
12: Uh-huh.
11: Maar als je dan terugkijkt en je ziet dat je eigenlijk wel een van de eerste partijen bent geweest die een grootschalige batterij aan het grid heeft gehangen, onafhankelijk van een energiemaatschappij. Hè. Dus we zagen het in Australië gebeuren, in Engeland werd het neergezet. Maar in Nederland eigenlijk nog helemaal niet. Je gaat ook door best wel diepe dalen om het voor elkaar te krijgen natuurlijk. Want je moet nog een hele hoop uitvinden. En je begrijpt op een gegeven moment ook al waarom andere partijen misschien al gestrand zijn of gestopt en het niet hebben gedaan. Ik denk dat we de timing en vooral de juiste mensen om ons heen hebben kunnen verzamelen. En die ook echt het geloof hadden dat dit moest gaan lukken.
12: Ja.
11: En ik denk dat dat ook wel een van de belangrijke bijgedragen heeft aan het succes wat we uiteindelijk dan hebben bereikt. Echt een mooi team, zowel binnen Giga, maar ook buiten Giga. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste om dit voor elkaar te krijgen.
12: Ja, Kevin, jij bent dus later aangesloten. Wat sprak je zo aan? Waar zit het hem in? Kun je een beetje misschien ook wel omschrijven wat jullie cultuur is? Wat is dat?
5: Nou, het werd net al even genoemd, hè, het pionieren. Dat is natuurlijk een heel mooi element erin, het ondernemen. Ik ben al vanaf 2004 zelfstandig ondernemer geweest. Dat 20 jaar met een eigen bedrijf gehad. Toen hier als aandeelhouder bij Gigastorage aan boord gestapt. Eigenlijk om te kijken van, joh, kan ik mijn expertise... kan ik met mijn expertise van projectontwikkeling helpen om die grootschalige projecten neer te zetten die toen langzamerhand in de pijplijn kwamen te zitten.
12: Ja.
5: En het een stapje verder te helpen. Dus op die manier ben ik eigenlijk betrokken geraakt. Maar gegrepen door het enthousiasme en het ondernemerschap van de heren, dat was toch de aanleiding om te zeggen van nou dan gaan we ermee aan de slag.
12: Ja, ja. Ja, jullie zijn enorm aan het groeien. Niet alleen in Nederland, maar dus ook juist echt in Europa. België, Duitsland is er nu ook bijgekomen.
5: Ja.
12: Kun je een aantal voorbeelden geven van waar jullie aan werken? Aan wat voor projecten moet ik denken? Zodat de luisteraars ook echt een idee hebben wat jullie precies doen.
5: Ja, we hebben een hele duidelijke keuze gemaakt. We zijn natuurlijk klein begonnen om te testen en te kijken of er een verdienmodel was. En hoe we dat moesten doen. En wat het allemaal betekende om een batterij aan te sturen, et cetera. Maar daarna hebben we vrij snel het besluit genomen om grootschalig te gaan. Het zit ook al in de naam, dus het was al van tevoren bedacht. Maar ja, je moet het ook maar uitvoeren.
12: Ja.
5: Dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd, oké, willen we alleen ons richten op projecten die rechtstreeks op het hoogspanningsnet aangesloten worden. Dus dan kijk je al gauw naar 100 megawatt of meer aan batterijprojecten per project. We hebben gezegd, dat beginnen we mee in Nederland. En er was een goede markt, leek er te zijn, ook in België. Dus dan hebben we al gauw de overstap gemaakt, ook naar België. Dus we hebben een aantal grote projecten in ontwikkeling in Nederland, waarvan één groot in aanbouw in Delfzijl. En dan hebben we van 300 megawatt. Dan hebben we in België nu een 700 megawatt project in aanbouw, wat een van de grootste van Europa is. Of misschien wel op dit moment de grootste van in ieder geval continentaal Europa. Maar het zal wel weer. Binnenkort zal er wel nog een grotere komen, zo werkt het nou eenmaal. En dan gaan wij binnenkort een project, als het goed is, closen en gaan bouwen in Duitsland van 350 megawatt.
12: Heel eventjes, hè, want ik hoor enorme getallen, maar hoe groot? Ja, inderdaad. Hoe groot is dat dan? Hoeveel hectare moet ik dan aan denken? Hoe groot is zo'n?
5: In België is het ongeveer 15 hectare wat we bouwen.
12: 15?
5: Dus wat zijn dat? 30 voetbalvelden, geloof ik. Ja. En dan in Nederland zeg maar 6,5, 6 hectare in Delfzijl. Dus dat zijn 12 voetbalvelden vol. Dus dat is een
12: enorm
5: dikke oppervlakte. Ja.
12: Ja, grote projecten. Zeker. Grote uitdaging lijkt me ook.
11: Ja, enorme uitdaging. En misschien nog even voor het vergelijken. Als je dat project in België vergelijkt met wat we daar neerzetten aan capaciteit.
12: Ja.
11: Dan is dat vergelijkbaar met 47.000 Tesla's.
12: Zo.
11: Dus dat zijn meer Tesla's dan er in Nederland verkocht worden per jaar. Ja. Dus dat zetten we daar op een aantal voetbalvelden neer. Maar dan weet je dus ook hoeveel power je hebt om dat net echt te voeden.
12: Ja.
11: Dus...
12: Word je er ook wel zenuwachtig van? Want dit zijn natuurlijk geen kleinschalige projecten.
11: Aan de ene kant wel. Maar ik weet dat het eigenlijk de techniek is heel robuust. Hè? Als de projecten in het klein werken, werkt ze in het groot ook.
12: Is het er, ja.
11: Dus dit is eigenlijk herhaling van de getallen. Alleen de, uiteindelijk natuurlijk als het niet werkt, ja, de risico's zijn wel veel groter.
12: Ja, ja, nu zijn jullie natuurlijk echt, inmiddels kun je wel zeggen, echt een Europese groeispeler. Als je nu misschien ook wel kijkt, hè, je bent misschien niet meer echt die pionier. Hè? Je begint nu echt wel een grote groeispeler te worden. Wat is dan belangrijk als je gaat internationaliseren? Als je dan juist ook naar het buitenland gaat? Wat zijn de belangrijke stappen?
5: Nou, uiteindelijk is het allerbelangrijkste om je fundament te hebben staan. Hè? Dus eigenlijk je organisatie die waarmee je kan opschalen. Mm-hmm. En de systemen en de processen. Ik denk dat dus je moet de mensen hebben, je moet de systemen hebben, je moet de processen hebben om dan grootschalig te kunnen uitrollen. Zodat je het ook kan kopiëren. We hebben eigenlijk onze eerste kleine projecten, daar hebben we geleerd. Het eerste grote project, dat wordt eigenlijk onze blueprint, zoals we het willen hebben voor de andere grote projecten.
12: Ja.
5: En vanuit daaruit gaan we dan verder uitbouwen.
12: Ja, dus eigenlijk ook meteen een soort pilot is dat dan eigenlijk ook wel. Een eerste zoon, hè? Dat is misschien een hele goede testcase. Wat werkt niet?
5: Ja, maar het is wel gelijk, die hele grote is wel gelijk een hele grote testcase.
12: Dat
5: ben ik wel eens zenuwachtig.
12: Je wilt absoluut niet
5: ja,
12: dat het...
5: Ja. Zeker wel eens zenuwachtig.
12: Ja.
5: Ik lig er ook wel eens wakker van.
12: Ja?
5: Zeker, ja, absoluut.
12: Dus en, toevallig is dat ook een businessvraag. Dus die hoeven helemaal niet meer te vragen. Okay, maar,
5: ja, zeker. Zeker ja? Lig ik er af en toe wakker van. Ja. En, want dan besef je weer dat je gaat om heel veel geld waar we mee omgaan. En waar we in investeren. We hebben een investeerder achter ons. Die onwijs ons support in wat we aan het doen zijn. Maar ja, je wil ook die mensen niet teleurstellen. Dus dat is één. En twee, je hebt een organisatie inmiddels van 55 man. En we gaan doorgroeien naar 85 mensen volgend jaar. Die elke dag vol enthousiasme en passie aan het werk zijn. Die wil je ook niet teleurstellen. Maar er kan natuurlijk best wel uiteindelijk kunnen dingen misgaan met dit soort grootschalige projecten. Ja, die combinatie van factoren, daar word ik wel eens wakker van. Ja,
12: ja. Ja. Ja. Jij kijkt er heel relaxed bij, Maarten.
5: Dat komt, nou, dat komt erbij.
11: Nee, af en toe heb je zeker je stressmomenten. Maar ik heb wel geleerd dat het... we hebben echt een mooi team gebouwd. Dus ik heb echt het vertrouwen dat we dat dan ook samen oplossen.
12: Ja, ja, we gaan zo meteen ook even terug de tijd in. Om echt eventjes kijken hoe het nou echt allemaal gegroeid is met de loop der jaren. En daarna gaan we natuurlijk echt ook kijken wat nu echt de ontwikkelingen van dit moment zijn. En wat we kunnen verwachten in de toekomst. Maar eerst muziek. Tot zo meteen.
13: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Ja, Rubber Band Man. Je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. We zitten hier met Kevin Dijkers en Mater Quist van Giga Storage. We gaan even terug de tijd in. Heren, we hebben zojuist eigenlijk al wel aangestipt. Jullie waren echt pioniers. Het bestond nog niet. Jullie dachten, alle twee denk ik al wel, van wat zeiden jullie ook net, van ja, hey, waarom zijn die batterijen er eigenlijk nog niet? Hè? Dat wordt dan de toekomst. En toen, Maarten, want een idee hebben, maar het ook uitvoeren, dat is nog wat anders.
1: Ja, dat is zeker wat anders.
0: Ja.
1: We hadden een goed idee. Het is eigenlijk een beetje ontstaan van, we zagen dat gat. Maar we zijn ook eerst gaan kijken van waarom is dat er dan nog niet? En we wisten eigenlijk zelf ook niet zo heel veel van de energiemarkt. Dus ik had mijn toenmalige collega Lars, die kon alles rondrekenen. Dus elk idee zat 's avonds in een Excel en dan vlogen de EBITDA's om mijn oren. Geen idee wat het is, maar hij wist het allemaal rond te rekenen. En we hadden Ruud en die was van de contacten. Dus met z'n drieën zijn we dat toen gestart.
0: Aan de keukentafel? Hoe moet ik dit voor me
1: zien? Ja, echt wel aan een soort keukentafel in een oud Rabobank kantoor. Ja. Dat was heel grappig. Er stond een hele oude kluis, nog van de Rabobank. En Lars die had altijd wel een gevoel voor humor. Dus we hadden een oud doodshoofd op de kop getikt van goud.
0: Ja.
1: En die lag in die kluis. En dat was dan altijd de grap als er bankiers aan de deur kwamen. Ja, daar ligt nog het hoofd van de oude Rabobank directeur. Dus het was in die begintijd was het gewoon de kinderen kwamen over de vloer. Het was eigenlijk een soort klein familiebedrijfje. Echt een bijzondere tijd.
0: Ja.
1: Maar goed, om dat idee natuurlijk te laten groeien, moesten we ons verdiepen in de energiemarkt. Dus we hebben ook gekeken van welke batterijen zijn er al wel kleinschalig. En het grootste probleem was eigenlijk dat die techniek was heel niet robuust. Dus die batterijen die vielen heel veel uit. Ze waren ook heel erg duur. Dus als je het vergelijkt met nu, de batterijprijzen zijn dus zo'n beetje 90% gedaald ten opzichte van 2010. Dus dan weet je al wat dat voor je business case uiteindelijk gaat doen.
0: Ja.
1: Dus het eerste wat we gedaan hebben is gekeken van joh, welke partijen leveren er wereldwijd nou technieken die wel robuust genoeg zijn om dat grootschalig neer te zetten.
0: Ja, moet natuurlijk ook echt betrouwbaar zijn.
1: Het moet gewoon werken.
0: Ja.
1: Ja. We zijn uiteindelijk bij een Japanse partij terechtgekomen die dat in Duitsland en in Engeland al neerzetten.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we uiteindelijk, we zijn er ook naartoe gegaan, gekeken, veel partijen gesproken van nou ja, als we dit systeem kopen, dan hebben wij het geloof erin dat dat goed komt. Nou ja. Dus stap 1, we hadden vertrouwen dat we in ieder geval een systeem hadden geselecteerd wat ging werken. Alleen dan moet je natuurlijk geld ophalen.
0: Ja.
1: Nou, dus Ruud die had alle contacten bij de banken. Dus er kwamen elke dag bankiers bij ons over de vloer. Alleen, ja, die bankiers die vonden dat natuurlijk best wel risicovol. Dus uiteindelijk werkte dat toch niet. Want die zeiden van ja, nou ja, goed. Zelfs de groenste bank van Nederland. Die zei van ja, het is toch wel een groot risico. En alles wat je verdient, dat moet je maar zo snel mogelijk dan terugbetalen.
0: En wat vonden ze dan het grootste risico? Waar zat het risico voor hun dan vooral in?
1: Het verdienmodel. Toch wel.
0: Echt het verdienmodel?
1: Echt het verdienmodel. En natuurlijk dat je gewoon nog heel klein bent. Je hebt nog niks staan. Het is gewoon wat Kevin ook zegt. Het is een Excel.
2: Het is onbekendheid.
1: Het is onbekendheid.
0: Dat is het, hè?
1: Ja. Ja. Dus we hebben toen voor dat eerste project een subsidie gekregen. Dat was nog niet een gelopen race. Dus we hebben echt wel 2 of 3 keer dat moeten indienen opnieuw en moeten herschrijven. Want ja, uiteindelijk is batterijtechnologie deels vernieuwend in Nederland. Maar wereldwijd natuurlijk niet heel vernieuwend. Want de techniek bestaat al vanaf begin 1900.
0: Ja.
1: Maar ja, voor het energiesysteem inzetten op die manier is het natuurlijk wel vernieuwend. Dus ja, dan moet je in die regelingen zien te komen. Dus uiteindelijk kregen we die subsidie. Maar ja, we hadden nog geen financiering van de bank. Dus uiteindelijk zijn wij dus bij crowdfunding terechtgekomen. En dat was een heel spannend traject, moet ik zeggen. Want in het begin ging dat keihard. Hè. Binnen 2 dagen stonden we op de helft van het bedrag. Want we moesten 3 miljoen euro ophalen. Nou, dat is veel geld hè, als een startend bedrijf zonder track record. In die tijd was crowdfunding ook nog wat kleiner.
0: Ja.
1: We zijn daar toen gestart. En hij bleef op 1,5 miljoen hangen.
0: Al heel veel geld, maar ja.
1: Je moet wel het totale bedrag binnenhalen.
0: Dat is het.
1: Want als jij die 3 miljoen niet haalt, als je op 2,9 blijft hangen, dan kan je niet verstarten, want dan kan je het project niet kopen.
0: Dat is het.
1: Ja, dus toen zijn wij een grootschalige campagne begonnen. Dus we zijn in het FD geweest. We zijn op de radio geweest. Om ons verhaal te vertellen, waarom we dit zo graag wilden en waarom het belangrijk is voor de BV Nederland om dit voor elkaar te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk 10 dagen voordat het sloot, toen zagen we ineens de teller gaan lopen. En nog een leuke anekdote in dit geval is... mijn zoon die zat op de lagere school, maar die heeft een passie voor IT. Dus mijn compagnon die was op dat moment naar het toilet. En we hadden zo'n balk van hoe ver de crowdfunding volliep. Maar hij wist heel goed hoe je dat soort dingen kon manipuleren. Ja. Dus hij had even snel in zijn computer geprogrammeerd dat de groene balk vol stond. Dus hij kwam terug van het toilet en wij stonden... Lars, moet je kijken, we hebben het geld helemaal binnen. Champagne. Dus wij helemaal feestend door het kantoor. Maar het bleek nog niet zo te zijn. Dus dat was wel een hilarisch moment. Maar achteraf zijn dat natuurlijk de momenten waar je echt natuurlijk op terugkijkt. En ja, dat zijn wel de memorabele momenten van het...
0: Enorme mijlpaal.
1: Enorme mijlpaal.
0: Dan is die 3 miljoen binnen?
1: Dan is die 3 miljoen binnen.
0: En dan?
1: Ja, dan moet je echt gaan bouwen. Dus toen hadden
0: dan
1: we
0: begint
1: ook
0: echt, het eigenlijk
1: dan
0: pas
1: begint
0: echt.
1: Het pas echt.
0: Ja.
1: En de uitdaging lag er ook nog in dat we toen precies in COVID-tijd terechtkwamen. Dus onze Japanse leverancier, die had vooral Amerikaanse monteurs. Die zeiden, nou, sorry, er komt niemand over de plas.
0: Ja.
1: Dus toen hebben wij met kunst en vliegwerk zelf de handschoenen opgepakt, letterlijk. Om zelf die batterijcontainers deels te gaan neerzetten. Dus dat was best een spannende periode. Want ja, er was gewoon geen personeel wat ons kon helpen. Ja. Dus we hadden één techneut.

0: al goed.
1: Ja. Ja, wat is het meest belangrijke geweest als je nu terugkijkt in de loop der jaren, zeg maar? Wat is misschien wel een mooi inzicht ook wel geweest?
0: Ja, het mooie inzicht is, ik denk, pionier is één. Maar het geloof houden en het vertrouwen in elkaar dat je dit werkelijk kan realiseren.
1: Hoe doe je dat, juist als het moeilijk is?
0: Ja, wat ik zeg, dat vertrouwen houden, maar ook mensen de kans gunnen om dingen op te lossen.
1: Ja.
0: Zodat je het ook echt als team kan doen.
1: Ja.
0: Dus echt, en dat zit nog steeds nu in onze kernwaarden. Do it together is een van de dingen die wij als bedrijf echt... Je moet wel zelf opstaan om het te doen. Maar uiteindelijk ben je er als team om het gezamenlijk voor elkaar te krijgen.
1: Maar is vertrouwen houden tegen jezelf zeggen, joh, heb er gewoon vertrouwen in? Of doe je dan andere dingen om er vertrouwen in te houden? Wat doe je? Ja, want als het moeilijk is, dan kan het echt wel gaan knagen. Natuurlijk.
0: Ja, dan gaat het ook zeker knagen.
1: Ja.
0: En dan moet je ook echt in actie komen. Maar als je dat vertrouwen wel geeft aan mensen om in actie te komen, dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste.
1: Ja. Ja, dus toch wel iedere keer dat gezamenlijke eigenlijk.
0: Het
1: als team in het beweging
0: als
1: blijven.
0: Team voor elkaar krijgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mooi. Als jij hier ook naar kijkt, hè, Kevin. Jij hebt dit een beetje zo van de zijlijn toen die tijd ook wel meegekregen. Wat zijn voor jou nu belangrijke inzichten? Juist ook als ondernemer, ook met het bedrijf die je hiervoor hebt gehad. Die je nu nog steeds ook meeneemt.
2: Volgens mij hadden we het er net ook al even over. Hè. Elk plan is zo goed... als de executie.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat een... dus het plan was er. Maar uiteindelijk moet je het dus voor elkaar krijgen. En dat doe je met een team. Dat doe je met een team door knijterhard aan dingen te werken. Niet op te geven. Obstakels die er zijn uit de weg te managen. En dan op een gegeven moment is het laatste obstakeltje is weg. En dan kun je gaan bouwen, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat is nog tot daar aan toe. Dan ga je bouwen. Nu zitten we in de fase dat we gaan grootschalig gaan opereren. Dat vraagt om een hele andere manier van werken dan zeg maar het ontwikkelen en het bouwen. Dus we zitten ook als bedrijf in een enorme transformatie. Dat we naar meer wat ik net vertelde, ook systemen en processen aan het inrichten zijn. Om ervoor te zorgen dat we straks dit soort grote assets kunnen besturen. Ook dat gaat weer over team en mensen. Maar mensen met andere expertises, met andere DNA qua werk. Die kijken naar de lange, hè, die kijken veel meer naar de lange termijn. Terwijl normaal een gesproken ontwikkelaar denkt van, dit is mijn stukje. Hè. Dat was vroeger ook altijd. Als ik financial close heb bereikt, oftewel ik kan gaan bouwen, dan zat mijn taak erop.
1: Ja.
2: Nu ben ik elke dag aan het nadenken samen met het hele team over van hoe moet de operatie eruit zien? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat voor processen moeten we inrichten? Etcetera. Dus dat is ook voor mij weer de uitdaging in deze job om die volgende fase met het team in te gaan. Ik denk executie, discipline, goed team bouwen, naar elkaar luisteren, feedback geven constant proberen te verbeteren. Ik denk dat dat de basis is voor succes.
1: Ja, is een open cultuur ook wel, zeg maar, veel transparantie, waarin jullie veel feedback ook aan elkaar kunnen geven?
2: Ja, daar proberen we elke dag aan te werken dat het kan. Hè. Mensen vinden het nog wel eens moeilijk om feedback te ontvangen, maar ook om te geven.
1: Ja.
2: Dat is nou eenmaal zo, dat zit een beetje in de natuur. Hè. We willen graag met elkaar het leuke en gezellig hebben.
1: Feed forward kun je het ook noemen, hè, trouwens. Hè. Dan klinkt het een stuk positiever.
2: Misschien is dat een betere benaming. Ik zal hem onthouden en meenemen als ik terug ga. Maar... daar proberen we heel erg open in te zijn om dat als onderneming goed met elkaar te doen. Want alleen dan wordt het beter.
1: Ja.
2: Maar ik moet zeggen, dat kan altijd, ook dat kan altijd weer stapjes beter worden. Dus daar werken we aan.
1: Ja, mooi. Brengt ons ook meteen bij een businessvraag. Zijn we er klaar voor, heren?
2: Ja.
1: Hij geldt voor jullie beiden.
3: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
1: Nou, Maarten.
0: Ik geloof met de stroom mee. Ik ben positief gestemd altijd. En er zijn obstakels, maar uiteindelijk gaan we met de stroom mee.
1: Oké, met de stroom mee.
0: Ja.
1: Ook met wat jullie nu doen.
0: Zeker.
1: Ja?
0: En politiek zijn er natuurlijk altijd andere stromingen. Maar dat zie ik meer als draaikolken. Ik was van de week op de energiebeurs in Den Bosch. En daar ben ik 10 jaar geleden ook geweest. En toen was het echt een klein geitenwolle sokkenbeurtje. En wat je nu ziet, wat er gebeurt, is met de stroom mee, zeg ik dan. Misschien tegen de politieke stroming hier en daar in. Maar vrachtwagens die worden geëlektrificeerd. Gigantische laadstations. Alles wordt geconnect met een batterij.
1: Ja, klopt.
0: Dus het gaat gewoon gebeuren.
1: Ja, ja, dat wat jullie toen hebben bedacht, zeg maar, dat is ook echt werkelijkheid.
0: Dat is werkelijkheid nu.
1: Ja, ja, mooi.
2: Dat stroom mee.

0: Ja? Ja, stroom mee?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, ik denk dat we, als we alle technische ontwikkelingen in de wereld zien en waar het allemaal naartoe gaat en het gebruik ook van AI, ook ja, daar is ook stroom voor nodig. Maar ik denk dat we naar een hele mooie tijd gaan voor de mensheid. Stroom mee bedoel ik wel, dan ga ik er wel vanuit dat we ook naar een duurzamere wereld streven. Kijk, partijen die dat niet willen. Dus als ik daarmee, als dat de stroom mee zou zijn, dan zeg ik, dan ga ik tegen de stroom in.
0: Ja.
1: Maar ik geloof absoluut dat we op weg zijn naar een veel duurzamere, betere wereld. Ook niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mensheid. Ik ben positief gestemd erover. En ik denk dat we, nou, met wat we bij Gigastories doen, een bijdrage kunnen leveren. Een positieve bijdrage kunnen leveren. En ik ben gewoon niet zo tegen dingen. Ik ben gewoon meer mee.
0: Ja, gewoon positief gestemd. Ja.
1: Zo is het.
0: Ja, mooi. Ja. We gaan zo meteen natuurlijk ook echt wel verder praten over de ontwikkelingen die er nu gaande zijn. Hè. Er speelt nu natuurlijk ook best wel wat, ook als we kijken naar de politiek. Hè. Je stipt het zojuist al aan. Toch even dat verdienmodel, hè. Want daar waren ze in het begin, waren ze daar toch een beetje sceptisch over, Maarten. Over dat verdienmodel. Daar heb je natuurlijk een goed model voor bedacht. Kun je daar toch wat meer over vertellen? Hoe werkt dat bij jullie?
2: Ja, we begonnen dus met een heel eenvoudig verdienmodel. Mm-hmm. Het bijzondere natuurlijk van het stroomnet is dat je stroom gewoon niet kan opslaan op het net.
0: Ja.
2: Dus als iemand iets produceert, moet iemand anders aan het eind iets afnemen. En als daar een verschil tussen zit, dan raakt het net in onbalans.
0: Ja.
2: Nou, daar is een speciale markt van de netbeheerders voor. Dat heet de frequentiemarkt. En dat is eigenlijk de eerste markt waar wij onze batterij op hebben ingezet. Maar dat is een hele kleine markt. Dus die is in Nederland 130 megawatt groot. Dus we moeten met die batterij veel meer markten bedienen. Nou, daarmee is de eerste batterij natuurlijk wel uiteindelijk gefinancierd en heeft ook zijn ding gedaan, nog steeds. De dag van vandaag staat die batterij er om ons net in balans te houden.
0: Ja.
2: Maar die nieuwe batterijen die we neerzetten, die hebben een veel grotere capaciteit, zoals we dat noemen. Dus die kunnen veel langer energie leveren. Op dit moment werken we met 4-uur systemen. Dus die kunnen 4 uur op full power het stroomnet van energie voorzien. Of zon en wind op dat moment opslaan.
0: Mm-hmm.
2: En daar zijn dus verschillende verdienmodellen voor.
0: Ja.
2: En die verschillende verdienmodellen, ja, die stekken we. Daar kan Kevin nog veel meer over vertellen. Want die zit op dit moment veel meer nog in de business case dan ik. Want ik ben meer van de operatie.
1: Ja. Wat Maarten terecht zegt, er zijn verschillende markten waar we. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat zon en wind. Hè, we zien dat we op dit moment in Nederland wordt er heel veel gecurteeld. Dus zon en wind wordt afgeschakeld omdat er negatieve prijzen zijn op de energiemarkt.
0: Ja.
1: Nou, dan kun je al bedenken, 's avonds als iedereen naar huis gaat en het licht aandoet, dan stijgen de stroomprijzen heel hard. Nou, dat heet volatiliteit. Hè, dus er is een dal en een piek. En door middel van het inzetten van de batterij kunnen we eigenlijk de piek er een beetje afhalen en het dal een beetje ophogen.
0: Ja.
1: Dus verdienen wij nog steeds het geld. Maar uiteindelijk levert dat ook een kostenbesparing voor de consument op. Om dat op die manier te doen.
0: Ja, en ik denk dat die kostenbesparing ook heel belangrijk is om te benadrukken. Hè? Want zijn we ons daar wel echt bewust, ook wel genoeg bewust van?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat misschien ook nog wel een beetje door de sector zelf komt. Hè. Iedereen is gewoon begonnen en maar gekeken en daar nog niet. Ja, en wel met de gedachte van, oh, we kunnen een bijdrage leveren aan het net. Maar dat is nog, denk ik, onvoldoende over. Hebben we dat over kunnen brengen als sector?
0: Ja.
1: Daarnaast moesten natuurlijk de netbeheerders en de regulators ook wennen aan wat doet een batterij. Want ze waren er onbekend mee. Hè? Want in principe heb je altijd of een producent of een afnemer. Nou, mm-hmm. We zitten er tussenin. Daar was de regelgeving ook niet voor gemaakt in Nederland. Hè? We hebben dubbele tarieven. Hè? Dus en voor het opslaan en voor het leveren. En in principe dubbele tarieven. Nou, daar wordt nu aan gewerkt. Er is wetgeving en regelgeving die moet veranderen. Dat duurt allemaal lang. Maar die markt is volop in beweging. Maar wat er zo langzamerhand wel gezien wordt, is dat wij dus kostenbesparend kunnen werken voor totale gridkosten. Daar is ook ruim onderzoek naar gedaan. En wij kunnen echt een significante bijdrage leveren met batterijen aan het verlagen van de gridkosten. Of in ieder geval het niet verhogen van de gridkosten. En daar zetten wij op in. Dus, en dat wordt inmiddels ook wel erkend hoor, door de netbeheerders en door de regulators.
0: Ja.
1: Alleen daar goede regelgeving bij maken die passend is hè, voor de flexibiliteit die wij eigenlijk leveren. Dat is, ik denk dat we zien nu de afgelopen 12 tot 24 maanden veel veranderingen daarin. Maar dat het eindstation is nog niet bereikt, denk ik.
0: Ja, wat ik zag hier voorbij komen uit een onderzoek blijkt dat, eventjes nadenken hoor. Dus is het 9 gigawatt? 9 gigawatt, ja. Inderdaad. Aan opslag, ja. Nederland zo 2 miljard euro per jaar kan besparen.
1: Ja. Dat klopt.
2: Ja, en dat is dus 2 miljard op de gridkosten.
0: Ja.
2: Maar als je kijkt naar het energiesysteem. Zon en wind zijn een stuk goedkoper dan dat je een gascentrale aanzet.
0: Ja.
2: Een batterij is relatief wat duurder. Hè, als je de kilowattuur op dit moment nog. Als je die moet opslaan en later moet leveren. Maar als je de cijfertjes, die rekenen ze door. En dan zou het energiesysteem zelf 30% goedkoper zijn. Dan dat je het volledig fossiel zou uitvoeren.
0: Ja. Nou, dat is nogal een verschil.
2: Dat is nogal een verschil.
0: Ja.
2: Ja. En daarnaast, wat ook interessant is, want iedereen heeft het natuurlijk over die batterijen. Ja, 4 uur, is dat dan lang genoeg? Want ja, wat doen we dan in de winter?
0: Dat. Dan, ja, krijg je dat. Dat. Worden mensen toch weer een beetje sceptisch?
2: Worden we weer, ja, sceptisch. Nou, met onze batterijen kan je ongeveer 80% van het jaar kan je opvangen. En dus dat is echt substantieel. Maar voor die laatste 20% hebben we inderdaad andere technieken nodig. Ja, dus long duration storage. Nou, dan denk je inderdaad aan waterstof, wat we nog moeten gaan ontwikkelen met elkaar. Of groene energiecentrales om die laatste 20% in de winter. Maar 80%, nou ja, dat hoeven we dus allemaal niet meer straks te importeren aan fossiele brandstoffen.
0: Ja.
2: Nou, dat is ook wel lekker in deze tijd.
0: Ja.
2: Energieonafhankelijkheid, dat is natuurlijk enorm belangrijk.
0: Nou, en ook een positief geluid.
2: En
0: laten we wel wezen. Want ja, er wordt best wel ook wel gewoon best wel veel negatief erover gesproken. Hè? We hebben een tekort dat, het zit op slot. En dan is dit ook juist heel fijn om te horen van, oh, maar wacht eventjes, dit is de andere kant.
1: Ja, en we zijn er ingehaald, hè, door de tijd. Economisch gezien is wind en zon zijn gewoon de goedkoopste vormen van energie. We kunnen het zelf regelen in ons eigen land. Of in Europa, om het denk ik wat breder te trekken.
0: Ja, ik denk met ook wat er allemaal wereldwijd nu gaande is ook best belangrijk.
1: Ik denk dat het heel belangrijk, ja, is. En ik denk dat het daarop inzetten en daar hard aan werken. Ja, daar mag eigenlijk wel eens wat meer aandacht voor zijn.
0: Ja, des te belangrijker dat we hier nu over praten. We gaan hier zometeen natuurlijk ook nog weer verder over praten. Dan gaan we natuurlijk ook verder bespreken wat de laatste ontwikkelingen zijn. En wat we allemaal kunnen verwachten in de toekomst. Maar eerst Hungry van Dotan.

0: Hungry van Dotan. Ja, heren, we zijn inmiddels alweer toegekomen aan het laatste deel van Let's Talk Business. Gaat snel, hè, dit,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, snel, ja.
0: Ja, ja. Time flies when you're having fun.
1: Zo is het.
0: We hebben natuurlijk echt al heel veel met elkaar besproken, maar toch nog eventjes naar deze tijd. We zeiden het eigenlijk al wel, hè. Er speelt heel veel in de markt. Ook als je op zo'n beurs rondloopt, dan merk je ook van, ja, hey, wat is er toch enorm gegroeid en wat is er veel veranderd. Maar als we even kijken naar de overheid, de politiek, wat er inderdaad ook in de media naar voren komt, zeg maar, dan is dat ook niet altijd even positief, zeg maar. Dus het is ook wel goed om even een aantal dingen met elkaar aan te stippen. Hoe kijken jullie naar de politiek en naar subsidies, de veranderingen die er nu plaatsvinden? Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, we hebben altijd gezegd dat subsidies werken, daar moet je niet van afhankelijk zijn. Want subsidies die komen en die gaan.
0: Ja.
2: En op het moment dat je ervan afhankelijk bent, dan is dat gewoon slecht.
0: Ja, vanuitgaan dat dat altijd van tijdelijke aard is. In
2: precies.
0: Principe. Ja.
2: Dus we zijn heel blij geweest met die eerste subsidie om het eerste project te kunnen funden. Maar we hadden ook zoiets van prima, we moeten een business case hebben voor de toekomst. Dus je moet niet afhankelijk zijn van subsidies. Daar staat tegenover dat je ook eigenlijk niet hordes moet krijgen van de overheid, waardoor het eigenlijk de ontwikkeling moeilijk gemaakt wordt.
0: Mm-hmm.
2: En dat is wel iets waar we in Nederland vooral tegen oplopen. Als je in Nederland energie op het net zet, dan betaal je in principe niets. Want dat is van oudsher, de gascentrales die gingen produceren voor hun klanten. Maar als je energieafnemer bent, ja, dan betaal je behoorlijke kostenpost.
0: Ja.
2: Nou, als batterij zijn wij natuurlijk op het ene moment importeren wij energie van het net. Op het andere moment zetten we dus die energie weer terug op het net. Dus wij zeggen, we zijn eigenlijk uitgestelde productie.
0: Ja.
2: Maar wij worden dus aangeslagen als zijnde energieconsument. En dat zijn echt aanzienlijke kosten. En eigenlijk het probleem wat wij zien is dat die kosten, als die ook nog stabiel zouden zijn, hè, dan kan je daar een business case omheen bouwen. Alleen de kosten voor komend jaar die gaan dus 20% omhoog.
0: Ja, dat is enorm.
2: Dat is enorm.
0: Ja.
2: En in de komende jaren is ook niet duidelijk wat die kosten exact. Hè. Er zijn schattingen. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk alle netinvesteringen die gedaan moeten worden, die moeten direct, zeg maar, op alle afnemers afgewenteld worden. Ja, we staan natuurlijk voor een enorme transitie. Dus we begrijpen ook natuurlijk dat dat zo is. Alleen je gaat natuurlijk wel door een periode dat je heel veel investeringen met elkaar te maken hebt. En als die partijen dat allemaal op dat moment moeten betalen, ja, dan is het op dat moment natuurlijk heel problematisch.
0: Ja.
2: En eigenlijk de landen om ons heen hebben dat anders geregeld. Die hebben toch een wat meer lange termijn visie. Duitsland, België. Die zeggen van de komende jaren hebben we die gridkosten niet. Op termijn komen die natuurlijk ook, want je moet de lasten samen natuurlijk verdelen. Maar die zien ook van, ja, we hebben gewoon die energieflex in het systeem nodig. Dus het is belangrijk dat die partijen ook kunnen instappen.
0: Ja. Ja.
2: En dat is waarom je op dit moment eigenlijk nu ziet dat banken en financiers steeds huiveriger worden om in Nederland dit soort projecten te financieren.
0: Ja, terwijl in het buitenland dus wel kan.
2: Exact.
0: Ja.
2: Dus je ziet dat het geld verschuift nu van Nederland, en dat gaat om miljarden. Van Nederlandse pensioenfondsen, van banken. Dat we met z'n allen in Duitsland en België aan het investeren zijn. En uiteindelijk worden die kilowatturen gewoon, want het is natuurlijk een soort koperen plaat. Hè. We hebben gewoon snelwegen die over de grens lopen. Komt het uiteindelijk weer in Nederland terug. Maar ja, het geld wordt wel geïnvesteerd in de landen om ons heen.
0: Ja. Is dit ook wel een oproep naar de overheid? Van denk na wat je aan het doen bent nu?
2: Zeker. We zijn daar met de branchevereniging ESNL druk mee bezig.
0: Ja.
2: Alleen het is natuurlijk een systeem wat niet makkelijk zomaar van in een dag is om te vormen. Dus we zijn daar eigenlijk al 6 jaar mee bezig. We maken stapjes. Het wordt natuurlijk gezien. Alleen daar gaan verschillende partijen over. Dus de netbeheerder gaat erover, maar we hebben ook met een ACM en we hebben met EZK te maken. En eigenlijk moeten die drie partijen samenwerken met de branche om dit voor elkaar te krijgen. En dat is lastig.
0: Ja. Hoe kun je tijd keren? Wat is daarvoor nodig?
2: Je probeert de tijd te keren door mensen bewust te maken, door het uit te leggen, door het echt voor te rekenen.
0: Mm-hmm. Dus door het heel concreet te maken, praktijkgericht.
2: Maar soms is de enige mogelijkheid dat ze echt het voelen en zien van, hey, wat wij hadden verwacht aan energieopslag dat er in Nederland gerealiseerd zou worden, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus we moeten veranderen.
0: Ja, Dat is toch weer de pijnlijke manier eigenlijk.
2: Soms de pijnlijke manier.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Hoe kijk jij hiernaar, Kevin?
1: Nou, wat ik heel erg zie, ook als ik... ik ga regelmatig naar China toe om bij leveranciers langs te gaan van ons. En ik kom ook in Amerika, omdat er ook een leverancier van ons zit. Nou gaat in die landen echt niet alles goed. Maar er is wel een bepaalde mate van vooruitgang. In die zin van om dingen... De overheid is meer bezig wat om dingen mogelijk te maken in plaats van dingen tegen te houden.
0: Ja.
1: En als ik de speed van ontwikkeling zie in dat soort landen, en zeker in China, Amerika veel mindere mate, maar is extreem. En ik denk, ja, we kunnen hier de hele tijd over regelgeving nadenken. Maar als ik zie wat daar gebeurt, dan moeten we moeten wel een stap gaan maken om niet verder achter te lopen. Want mensen zeggen, ja, China gaat ons inhalen. Nou, het is al lang gebeurd in mijn ogen. Het is aan ons om weer een stap te maken, om weer een inhaalslag te gaan maken, want we lopen hopeloos achter. Eén land doet dat in ieder geval voor de battery storage, maar dat geldt voor andere sectoren misschien anders, maar voor de battery storage markt beter dan wat er in Nederland gebeurt.
0: Ja.
1: En geld zoekt net als elektriciteit de weg van de minste weerstand, dus dat gaat naar andere landen toe. Dus ja, zo simpel werkt het. Follow the money, zei Maarten.
0: Ja, maar is dat voor jullie dan ook echt wel een bepaalde reden geweest waarom jullie ook naar België en Duitsland zijn gegaan?
1: Nou, het zijn twee redenen, of een aantal redenen eigenlijk voor. Nederland is een kleine markt.
0: Ja. Klein land, kleine markt.
1: Klein land, kleine markt. Ja. Duitsland is een groot Europees land en een grote markt. En België was opportunisme op dat moment. Is ook een kleine markt, maar was wel heel aantrekkelijk om naartoe te gaan. Dus dat is één. Maar we wilden ook diversificeren. Je wil niet risico lopen op één land. Want als ook in Duitsland bijvoorbeeld ineens de regelgeving verandert. Waardoor we geen batterijen meer kunnen realiseren. Dan wil je niet helemaal stilstaan. Dus vandaar ook wel de diversificatie naar verschillende landen toe. Er zijn er nu drie. Ook landen dichtbij om het behapbaar en manageable te houden voor onszelf. Dat speelt ook een rol.
0: Ja.
1: Maar ik sluit niet uit dat we nog een keer een vierde land erbij aan gaan toevoegen.
0: Ja, ja. En wat zou dat kunnen zijn?
1: Je kunt drie kanten op ongeveer. Hè. Kijk, Engeland is een verzadigde markt en er lopen veel spelers rond. Dus naar het westen zullen we niet zo snel gaan in Europa. Ik denk wel dat we in Europa blijven. We kunnen naar het noorden, het oosten of het zuiden. Ik denk dat het zuiden het meest aantrekkelijk is, eerlijk gezegd.
0: Ja. Ja, ik ben nieuwsgierig wat dat uiteindelijk gaat worden.
1: Ja, die beslissing is nog niet genomen, dus daar kan ik nog niks over zeggen.
0: Nee, dus dat gaan we later wellicht dan nog ook wel weer
1: horen. Daar kom ik wel terug.
0: Wat kunnen we een beetje verwachten voor de toekomst? Hè? Want Maarten, jij stipt het ook al aan. Hè? Waterstof bijvoorbeeld, hè? Zou natuurlijk ook misschien nog wel iets kunnen zijn wat je hier aan toe zou kunnen voegen. Maar hoe zien jullie de aankomende 2 jaar uit? Hoe zien jullie dat voor jullie?
2: Voor ons als bedrijf.
0: Ja, voor jullie als bedrijf, ja. Maar ook gewoon meer in bredere zin voor de branche. Zin.
2: Ja, nou, wat wij zien is dat de batterijtechnologie zich natuurlijk snel ontwikkelt. We zijn ooit begonnen met, zoals ze dat mooi noemen, NMC-batterijen. Dat is wat in je laptop zit en ook best wel brandgevaarlijk is.
0: Ja.
2: We hebben inmiddels de overstap gemaakt naar ijzerfosfaatbatterijen. Zijn veel duurzamer. Minder brandgevaarlijk. En we zien de nieuwe technologieën komen. Dus dat zijn echt zoutbatterijen. Het lastige is altijd natuurlijk op de schaal waar wij het neerzetten. Is dat het grootschalig geproduceerd en veilig moet zijn. Dus wij zijn wat dat betreft kunnen wij niet pionieren. In dat geval. Dus we kunnen wel batterijen natuurlijk erbij gaan zetten. We willen op een gegeven moment ook wel misschien op onze grote centrales een klein proefvak maken om dat soort technologie te testen. Maar voordat je het echt grootschalig neer kan zetten, ja, dan moet het gewoon volwassen zijn. Volwassen technologie. Maar dat zien we echt als de next coming. Dus zoutbatterijen. En die gaan dan ook richting 8 uur.
0: 8 uur? Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel een enorme vooruitgang.
2: Dat is alweer een enorme stap.
0: Ja. Hoe snel kan dat gaan komen, denk je?
2: Dat is in principe op kleine schaal nu ready.
0: Ja.
2: Dus,
0: maar dat jullie dat ook
2: opschaling.
0: Echt...
2: Ja, ja. Dat zou in onze projecten over 2-3 jaar gaat dat denk ik gebeuren.
1: Ja, denk het ook.
0: Dat is ook al echt wel een hele verandering. Hoe kijk jij naar de toekomst, Kevin? Waar ligt jouw doelstelling?
1: Nou, de doelstelling van Gigastorage, dat is ook mijn doelstelling op dit moment. Maar dat is 2 gigawatt in 2030. Daarvan bouwen we nu al 1,4 gigawatt. Dus we gaan het halen. Ik hou van een doelstelling die ik ook kan bereiken.
0: Lekker toch ook wel.
1: Ja, is toch wel prettig. Dus dat ziet er goed uit. En daarnaast willen we nog tegen die tijd 2 gigawatt hebben die we bijna kunnen gaan bouwen. Hè. Dus die in de laatste fase van de ontwikkeling zit. Dus dat zou betekenen dat we dus de periode 2030, 2032 nog door willen groeien naar 4 gigawatt, 2033. Dus dat is de doelstelling. Met welke technologie dat is, dat zullen we gaan zien hoe snel zich dat ontwikkelt. En op welk moment de ene technologie interessanter lijkt te zijn dan de andere. Dat kan hoeft niet alleen economisch te zijn, maar ook veiligheid, et cetera. Speelt daar een rol in. Duurzaamheid speelt daar zeker ook een hele belangrijke rol in.
0: Combinatie weer van hardware en software natuurlijk ook weer hierin heel erg belangrijk, kan ik me ook zo voorstellen.
1: Ja. En uiteindelijk ook van marktontwikkelingen. Ik bedoel, we kunnen wel naar 4 gigawatt gaan. Als het niet nodig is of als er andere oplossingen zijn, dan moeten we weer gaan bijsturen ergens gaandeweg de rit. Dus we houden de boel in de gaten. Maar voor nu zijn dit de doelstellingen.
0: Ja. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze Let's Talk Business. Nu luisteren altijd heel veel leidinggevenden en ondernemers naar dit programma. Welke ondernemerstip zouden jullie ook nog misschien nog wel mee willen geven aan onze luisteraars?
2: Doorgaan als het tegen zit. Samen met een mooi team bouwen. En de goede mensen om je heen verzamelen.
0: Kevin?
1: Durf te besluiten. Je kunt overal heel lang over nadenken. Maar probeer vooral beslissingen te nemen. Het gaat goed met je zolang je 51% goede beslissingen neemt.
0: Kijk. Mooi. Mooie afsluiter ook voor nu. Heren, ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie kennis en visie. Mooi waar jullie mee bezig zijn. En blijf vooral hiermee doorgaan, want ik vind het fantastisch wat jullie doen.
1: Dat was heel leuk om hier te zijn. Dankjewel.
0: Dank jullie wel.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
6: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
7: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
6: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
7: Elke vrijdag van 2 tot 4.
6: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge, Ron Lemmens.
9: Nederland zit muurvast op het stroomnet en de benodigde investeringen lopen wel op tot 235 miljard euro. Volgens het recente FIN-onderzoek, dat staat voor Financiële Impact Energietransitie, en de nettarieven voor huishoudens dreigen te 3- tot 4-voudigen. Alleen maar verzwaren kan niet meer en technici en materialen zijn simpelweg ook op. In Arnhem kiezen ze noodgedwongen voor een andere aanpak. En hoe die aanpak is, dat gaan we vandaag horen. Richard Kaper is hier in de studio van de gemeente Arnhem, directeur bureau Energietransitie. Patrick Begeman van Liander en Harm-Jan Idema van APPM.
6: De echte vragen uit de praktijk en de oplossingen die je verder helpen. Wat speelt er in organisaties? Waar lopen leidinggevenden op stuk? En natuurlijk, hoe los je dat op? In Company Challenge hoor je herkenbare vraagstukken, frisse inzichten en praktische adviezen van ervaren leiders en experts. Dit is Company Challenge op New Business Radio.
9: Ja, het idee van deze Company Challenge is ook wel een interessante. Want je moet op een bepaald moment, je kan niet meer anders. Richard, van harte welkom. Begin even bij jou. Jij bent directeur bureau Energietransitie van de gemeente Arnhem. En jij kijkt natuurlijk vanuit de gemeentelijke pet. Dat betekent dat je een keuze moet maken, bestuurlijk een keuze als de gemeente Arnhem. En jullie hebben zelf de regie genomen. Daar is eigenlijk het begin. En dat heeft ook met als reden dat hier deze andere twee heren zijn aangeschoven. Patrick Begeman van Liander. Jij bent gebiedsregisseur bij Liander. Gaan we straks natuurlijk verder over praten. En Harm-Jan Idema, jij bent van APPM en jij begeleidt eigenlijk de processen, toch?
10: Klopt helemaal.
9: Goed. Ja. Nou, gaan we beginnen bij de gemeente Arnhem. Hoe lang geleden dachten jullie, oké, dit kan zo niet langer. We kunnen niet alleen maar wachten op de netverzwaring. We moeten nu in beweging komen.
10: Ja, het flauwe historische antwoord is dat we dat 100 jaar geleden bedachten. Want Arnhem is wel de stroomstad van Nederland. Er zit heel veel historie in de stad. Van de 100.000 banen in Arnhem zijn er bijna 20.000 werkzaam in de energie. Dus als je bij ons in de stad rondloopt, kom je heel veel kenners tegen. En alle gemeentes zijn verplicht geweest door de overheid om een warmteprogramma te maken. Dat is een specifiek beleidsdocument. En bij ons in de stad zeiden ze, doe dat niet. Ga geen warmteprogramma maken, maar maak een energieprogramma. Want het elektriciteitsnet zit op slot. En je moet veel meer natuurkundig ernaar kijken. Joules voor joules. Dus eigenlijk is dat een jaar of 3 geleden ontstaan. Terwijl we dat moesten van de Rijksoverheid. Een warmteprogramma maken. Zijn wij gaan denken, nee, we gaan een energieprogramma maken. En gezamenlijk met Alliander in die reis, daar zullen we het zo over hebben. Begeleid door APPM. Kwamen we erachter dat als je dat echt goed doet. Vanuit de omgevingswet als lokale overheid gaat sturen op energie, dan is er eigenlijk meer mogelijk dan je het nu zou denken.
9: En opvallend is natuurlijk dat het verhaal kennen we allemaal van de provincie Utrecht, waar het gewoon echt bedrijven niet meer kunnen worden aangesloten. Hebben ze het daar te lang door laten gaan?
10: We zullen een paar keer zeggen dat het een precair onderwerp is. Want als je heel zwart-wit ongenuanceerd over praat, dan schop je ook tegen zere schenen. Dat wil ik zeker niet doen. Dus Utrecht heeft niet iets per se fout gedaan. Maar je moet bij netcongestie altijd een bijvoeglijk naamwoord ervoor plakken. Het is geprognotiseerde netcongestie. Dus ook in Utrecht gebeurt er morgen niks. Het is voorspeld dat het in 2029, 2030 mogelijk vast zou lopen. En in Arnhem in 2032, 2033. Dus je hebt ook nu nog de tijd.
9: Is dat misschien ook wel doordat het zoveel in de media komt? Dat de foute inschatting is in de zin van het is 2 voor 12. Klopt, maar het is nog geen 12 uur.
10: Je hoort heel erg een eenzijdig verhaal. Dus wij willen ook vandaag de andere kant belichten. Het is zeker zo dat als je nu niks doet, dat het dus heel erg fout gaat. Dus dat verhaal klopt. Maar het betekent niet dat je nu iets anders kan doen. Dus het gaat ook heel erg over preventie. Dus wat kan je nu doen? Het lijkt een beetje de coronacrisis. Ga je allemaal in de crisismodus zitten? Een netcongestie is ook crisis. Maar je moet vooral nadenken, hoe kan je het voorkomen?
9: Ja, maar hoe kijk je dan naar de verhalen waarbij men zegt van laadpalen, daar is een wachttijd voor. Industrieterreinen, even niet aanvragen, even niet.
10: Ik zal dan nu alvast een wat boutere uitspraak doen. Ik denk dat niet nodig is. Maar je moet dan wel extreem gaan samenwerken als lokale overheid, wat wij doen met je netbeheerder. Als je gewoon zegt, laat maar aanvragen, gaat het fout. Maar als je als overheid samen met je bewoners en bedrijven daar keuzes in maakt, dan is er genoeg ruimte. Ik zal een voorbeeld geven. In Arnhem hebben we een van de grootste bedrijven heeft een enorme aansluiting. Die is 10 keer groter dan een woonwijk. Maar die aansluiting gebruikt die 2 keer 7 minuten per jaar. Dus als je met zo'n ondernemer een afspraak zou maken samen met de netbeheerder, dat hij dat 's nachts doet als iedereen slaapt, dan heb je eigenlijk ruimte voor 10 woonwijken.
9: Dus je haalt als het ware de krent uit de pap. Waardoor het net verlicht wordt.
10: We zullen het er een paar keer over hebben. En Patrick kan het veel beter vanuit netbeheerder zeggen dan ik. Maar het net in Nederland is ontworpen op een piek. Alsof je genoeg snelwegen hebt voor dat er nooit meer files zijn. Terwijl als je zorgt dat niet iedereen tegelijkertijd die snelweg opgaat, dan is het snelweg groot genoeg. Alleen die afspraken om niet allemaal tegelijk de snelweg op te gaan, die zijn wettelijk nog niet gemaakt. Dus het is heel, als je nu zou zeggen, we gaan geen wegen meer aanleggen en er ontstaan geen files meer, dan gebeurt dat wel. Want iedereen gaat 's ochtends die weg op. Maar je moet eerst met elkaar afspreken, ga niet allemaal 's ochtends die weg op.
9: Nee, precies. En dit geldt dus eigenlijk ook voor terugleveren bijvoorbeeld.
10: Absoluut, absoluut. Dat kan je met voor alle onderwerpen doen. We zullen het zo aanraken. En dan is in principe het huidige elektriciteitsnet kan heel veel meer aan. En dat zou dus, die 250 miljard die jij in je intro zei, die kan wat ons betreft, en de netbeheerder zal dat wat genuanceerder zeggen, maar voor in de Arnhemse situatie hoef je eigenlijk nauwelijks te investeren, of in ieder geval niet met die grote cijfers, waardoor het gewoon veel betaalbaarder blijft.
9: Nee, ik kan me ook voorstellen, want ik vertelde net ook, volgens onderzoek zou het voor een huishouden 3 tot 4 keer meer gaan kosten.
10: Dat wil ik nog even toelichten vanuit Arnhems perspectief, want we gaan het nu ook vrij technisch zal het zijn. Maar voor Arnhem is een reden dat we dit doen. Ik zei al vanuit dat we een energiestad zijn. Maar je moet ook niet vergeten dat Arnhem een van de meest gesegregeerde steden van Nederland is. We hebben veel arme wijken, om het maar zo te zeggen. En als jij 2000 euro per maand inkomsten hebt, of 2500 euro inkomsten per maand, en er gaat straks meer dan 100 euro per maand aan vaste lasten naar energie, zonder dat je iets gebruikt hebt, dat gaat echt tot grote, grote energiearmoede leiden. En dat kunnen wij niet hebben in de stad.
9: Dat kan ik me heel goed voorstellen. En waar ik eigenlijk naartoe wilde natuurlijk is dat er ontzettend veel initiatieven geweest zijn van gewoon particulieren die gedacht hebben, ik ga werken met zonnepanelen. En vervolgens kwam die salderingsregeling op de schop. Ik kan me voorstellen dat het hard aankomt dat je dan gaat vertellen dat het straks nog meer gaat kosten.
10: Ja, dus dat moet je dus voorkomen. Dus wij gaan echt, we gaan omdenken. We gaan het op een andere manier doen. Wij gaan naar lokale, decentrale energiesystemen. We zullen straks ook wat voorbeelden noemen. Maar als je de zon, die is van jezelf. Als je die oogst, maar niet teruglevert, dan kan je hem gebruiken. Je kan hem opslaan, je kan hem bufferen, je kan hem delen. En als je hem als buurt zelf gebruikt, dan snijdt het mes aan twee kanten. Dan hoef je er niet voor terug te betalen. Je krijgt er geld voor.
9: Dus is eigenlijk wat je ook zegt. Jullie hebben Arnhem als het ware opgedeeld in stukken.
10: Zeker, 150 energiegebieden. En elk energiegebied, dat wordt ook wel met een moeilijk woord de Holon-strategie genoemd. Maar die kan zo zelfvoorzienend mogelijk worden. En nu wordt alle energie aangevoerd. En we hebben een aantal voorbeelden dat je dat kan reduceren tot de helft of soms wel 80%. Dus als je veel meer zelfvoorzienend wordt, zelf opwekken, zelf bufferen. En dat kan op heel veel manieren. Dat kan in de grond, kan in een vaste stofbatterij. Er is zoveel meer dan alleen maar die simpele thuisbatterij. Dat is maar een topje van de ijsberg. Als je gewoon daar moderne innovaties op toepast, dan wordt het van jezelf. En dan wordt het meer van de samenleving. Dan wordt het eigenlijk meer buurteconomie. En dan wordt het veel betaalbaarder in de toekomst.
9: En dan ga ik toch even naar Liander.
11: Ja.
9: Want dat is natuurlijk wel een belangrijke. Daar wordt dan wel vaak gekeken van als netbeheerder. Wat doen jullie nu aan die verzwaring waar steeds om gevraagd wordt? Is dat wel iets wat nu speelt?
11: Ja, dat is iets wat vanzelfsprekend heel erg speelt bij Liander. Dus we hebben eigenlijk altijd die twee sporen naast elkaar. Ook al een tijd wel. Dus er wordt soms wel eens gezegd van ja, netbeheerders zijn alleen maar bezig met bouwen. Maar dat wou ik meteen ook even nuanceren. Dat is niet iets wat ik herken vanuit de netbeheerder. Ik denk dat Richard dat ook niet herkent vanuit ons. Het is natuurlijk wel een spoor waar wij van nature heel erg mee bezig zijn. Dus het uitbreiden van het netwerk. Maar daarnaast kijken wij ook heel erg naar het slimmer benutten van het netwerk. Omdat wij ook wel snappen natuurlijk, als je het over dit soort bedragen hebt van honderden miljarden over het hele land heen, dat je daar heel goed over na moet denken welke euro's je wel uitgeeft en welke euro's je misschien ook niet hoeft uit te geven, omdat je het ook op een slimmere manier kunt.
9: De afslag die we vandaag nemen is natuurlijk niet alleen die netverzwaring, maar met name wat kan er wel. Dat is de afslag die we vandaag nemen. Ja. Toch even over die netverzwaring. Daar is onlangs door Tennet een aanvraag gedaan bij de Europese Commissie om het verzwaren van het net, dat kost nou eenmaal energie. Met name zit je met de CO2 tax waar je, of het plafond waar je tegenaan zit. Daar worden nu uitzonderingen voor gecreëerd. Betekent dat uiteindelijk daar wel vlot getrokken kan worden? Of is dat iets waar jullie dan ook weer niet mee bezig zijn, omdat het echt puur bij Tennet ligt?
11: Nou, ik denk ook de stikstofproblematiek lopen wij natuurlijk heel erg tegenaan. En loopt Tennet ook tegenaan. Dus dat is eigenlijk heel gek dat je bent het net aan het verzwaren om uiteindelijk te kunnen verduurzamen. Dus uiteindelijk doe je dit om veel minder uit te gaan stoten. Maar dan loop je daarin vast omdat je tijdelijk even iets uitstoot.
9: Dat is eigenlijk inderdaad, dat je goed uit. Dat is het verhaal, precies. Ja.
11: En dat is iets waar wij inderdaad behoorlijk tegenaan zijn gelopen. Maar waar ook wel hele goede gesprekken over worden gevoerd om daar inderdaad uitzonderingen voor te krijgen. Zodat we wel gewoon onze netten kunnen uitbreiden.
9: Maar dat neemt niet weg dat je alsnog, gaan we weer terug naar de gemeente Arnhem, slim om kan gaan dus met net.
10: Ja, je hebt natuurlijk twee dingen. Je hebt stikstofplafonds en zo, maar je hebt ook gewoon ruimte. Er is gewoon in Nederland weinig ruimte. Dus je moet heel zuinig omgaan met de ruimte. Dus je kan het wel allemaal plannen. Dus dat is ook over een stad als Arnhem gepland. Dan hebben we het over onderstations. Maar het past ook gewoon niet allemaal. En dan gaan mensen inderdaad klagen, zoals in Utrecht. Dan kan je vanaf vragen, mag dat of niet? Moeten we dat niet aan ze vragen? Moeten we het gewoon neerleggen? Maar ik denk dat het heel slim is om een bewuste keuze te maken om iets wel of niet neer te leggen. En als het niet nodig is, dan baal je natuurlijk gigantisch over 20 jaar. Als je dit soort stations hebt gebouwd die niet gebruikt worden. Stel voor dat het net niet gebruikt wordt over 20 jaar op die manier. En we hebben al dat materiaal, al dat koper, al die ruimte. Dus je moet heel goed afwegen, is het echt nodig? En die prognoses, dat zijn we eigenlijk op de eerste plek in Nederland nu aan het doen. Er wordt in deze wereld heel weinig data gedeeld. Maar dat doen wij wel, gewoon open boek. Waarom denken jullie dat je moet verzwaren? Wat denken jullie dat er gaat gebeuren? En ook Tennet zal veel meer in de keten moeten gaan praten. Van is die verzwaring echt nodig? Of zijn het alleen maar plannen die wel bedacht zijn in theorie, maar gaat het ook echt uitkomen? En daar zullen we elkaar veel meer op moeten challengen.
9: En waar komt die intrinsieke, eigenlijk andere aanpak vandaan? Is dat puur om het feit dat je zegt van nou ja, het hoofdkantoor, en dat, ik weet niet of dat nog zo is, maar voorheen heette het Nuon, dat stond ook in Arnhem, hè, naast het station. Dus veel kennis in de stad, zei je net al. Maar is dat echt de aanleiding dat jullie naar een andere aanpak kijken? Of wordt het ergens anders doorgestuurd?
10: Nou, er is natuurlijk een grotere beweging in Nederland gaande. Hè? Dus we onder andere een platform als Transform, maar ook bureaus zoals APPM. Er is echt kennis over dat het anders kan. Je hoort dat in de stad. Maar ik werk voor de gemeenteraad. En dat is gekozen door de Arnhemmer. En die is relatief zeer progressief. Maar ook in onze gemeenteraad zitten weer mensen die bij die bedrijven werken. En iedereen voelt alleen maar op dat ene spoor, wat Liander dan ook niet alleen doet. Dat krijgt heel veel aandacht. Dus er is ook met elkaar gezegd, laten wij het in Arnhem dus ook vanuit de politiek anders doen. Dat komt omdat het beter is voor het milieu. Je gebruikt minder materiaal. En het wordt betaalbaarder. Dus elke sociale, meer groene-achtige gemeenteraad zal dit logisch vinden. Maar het bijzondere in Arnhem is dat het plan Energie voor Arnhem van de 39 stemmen met 37 is voorgestemd. Dus ook de klassieke, wat meer rechtsere partijen zien het ook, omdat het wordt onafhankelijker. Het is goed voor de lokale economie. Dus het is een waardegedreven model. Wat we in Nederland niet meer zo gewend zijn uit de vorige eeuw. Dus het is niet een neoliberalistisch model, maar waardegedreven. En voor de lokale economie ontzettend goed.
9: En waar zijn jullie gestart? Je noemde net al een voorbeeld van een ondernemer die twee keer per jaar een enorme piekstroom nodig heeft. En daarna eigenlijk niet meer. Maar dat wordt wel in het totaalplaatje meegerekend.
10: Ja, waar we gestart zijn is eigenlijk ook ons sleutelproject. We kunnen het al wel noemen, dat is Saxe-Weimar. Dat is een woonwijk met 200 koopwoningen. Klassiek, best wel groot. Zonnepanelen, thuisbatterij en een elektrische auto. En in diezelfde wijk ook 200 sociale huurwoningen. Geen zonnepanelen, verwarmd op gas. En de salderingsregeling die je al noemt, ja, die is bij die 200 koopwoningen best wel binnengekomen. Ja. En daar zijn we al gaan nadenken van, hey, kunnen we niet vanuit de nieuwe energiewet energie gaan delen? Als jij aan het werk bent overdag, mijn zonnepanelen thuis wekken nu op. Maar als jouw buren werkloos thuis zijn of thuis moeten werken en die hebben geen zonnepanelen, dan kan je eigenlijk al zon delen. Maar er is zoveel zon. Twee weekenden zon in Arnhem is genoeg voor de elektriciteit van het hele jaar. Dat je het ook moet durven te oogsten. En in die wijk zat toevallig een oude Koude Oorlog bunker. En die gaan we ombouwen tot een vaste stofbatterij. Dus die 200 woningen produceren zoveel zonne-energie dat je die kan opslaan in warmte. En die kan je dan in de winter delen tot warmte.
9: Dit is een mooi voorbeeld van de oplossing, maar daar zijn we nog niet in het verhaal.
10: Dus, doordat we dit dus raakten, dachten we, hey, als dit daar kan.
9: Dus jullie zijn eigenlijk, kleinschalig beginnen.
10: Het begint vanuit de praktijk. En dan ga je dus praten met specialisten, zoals bij een aantal adviesbureaus. En dan hoor je dat bij de netbeheerders en zeggen, ja, in principe zou je dat dus over de hele stad kunnen doen. Maar dan moet je dus, en dat zei ik net, niet een warmteprogramma maken, maar een energieprogramma onder de omgevingswet. En dat is in beleidstaal echt heel veel werk. Ja. En daar heb je echt hulp bij nodig van de externe mensen.
9: En ik denk ook een stakeholder in dit verhaal die ik nog niet gehoord heb, zijn de energieleveranciers. Hoe gaan die daarmee om?
10: Dan wordt het denk ik ook even stil. Je kan je afvragen op welke manier wat je bedoelt met energieleveranciers. Dus in principe is in Nederland een heel centraal systeem ingericht. En in de 98 is bedacht dat dat ook een markt is. Terwijl het is een netwerk waar natuurkundig elektriciteit overstroomt. Die zonne-energie van mij, die nu wordt opgewekt, die stroomt naar mijn buren. Dat gaat natuurkundig gewoon. Ik moet afrekenen voor terugleveren. En mijn buren moet betalen voor afname. Terwijl die energie stroomt gewoon. Dus je kan je afvragen, wie is de energieleverancier? Dus van die zonnestroom ben ik het zelf. Dan heb je het over energiegemeenschappen. En dat is
9: maar in principe, het voorbeeld wat je
10: dus
9: net al noemde.
10: Die stakeholder vindt het heel goed.
9: Ja,
10: maar
9: precies.
10: De energieleverancier die handelt in energie. Die, als ik het afneem in de winter, snap ik dat ik met hem moet dealen. Dus die heeft een heel ander belang. Dus handelen in energie is iets wat best wel op gespannen voet staat met decentraal. Nou, daar moeten we met elkaar een nieuwe vorm voor vinden. Dus ik zeg niet dat ze geen toegevoegde waarde hebben, maar de toegevoegde waarde van energie handelen is wel anders en minder in een lokaal en decentraal energiesysteem. Ja. Dus zij zijn daarop in de eerste instantie niet staan er.
9: Nee, maar ik kan me voorstellen vanuit dat perspectief dat het disruptief aanvoelt.
10: En dat is ook zo. Dus we noemen het ook wel bij Transform. Dat is echt een interessant platform voor mensen als ze het niet kennen. Die noemt dit de wereld van B. En de wereld van A zoals we het kennen, dat was de Free Record Shop. Ja, dat zullen de jonge luisteraars niet meer
9: weten. De CD-winkel, hè?
10: Ja, maar nu hebben we Spotify. Ja. Dus dat disruptieve zit hierin. En ik denk dat dat goed is. Dat de energie, in de energietransitie moet je ook disruptief durven denken en werken. En daar doen we graag aan mee.
9: Nou, we hebben volgens mij nu best wel een aardig beeld. Maar we hebben nog niet gesproken met jou, Harm-Jan. Jullie zijn eigenlijk een procesbegeleider. Kan je iets meer vertellen over welke rol jullie in dit verhaal spelen?
12: Ja, zeker. Dus wij vanuit APM begeleiden allerlei van dit soort processen. Hoe kom je als stad of als netbeheerder of als samenwerkende partij überhaupt tot transities? Dus ikzelf en ook alle collega's komen eigenlijk elke dag uit bed om Nederland mooier te maken en daar beweging in te krijgen. Nou, in dit geval gaat het echt over de aanpak van energie en energietransitie. En hier zie je een paar dingen. Dus Richard vertelt het mooi. Hij is de ambassadeur van een duurzamer en een energierobuuste Arnhem. Ja, en de kunst is, hoe krijg je dat dan ook daadwerkelijk voor elkaar van visie naar praktijk? Nou, daar helpen wij bij om dat voor elkaar te krijgen. Of het dan gaat over energie of mobiliteit of al die soort opgaven.
9: En met name dus eigenlijk, als je het heel praktisch zegt, de neuzen dezelfde kant op krijgen.
12: Het gaat over de neuzen dezelfde kant op kijken. En als je nu naar de energietransitie kijkt, dus de ik gebruik wel eens de term energiecultuur. Hè, dus waar traditioneel heel normaal was dat Patrick vanuit Liander bij wijze van spreken kon zorgen dat er een aansluiting was en de stad kon bouwen met nieuwe woningen, is dat natuurlijk niet meer zo. En nou, de voorbeelden die al voorbij komen laten echt zien dat je het met elkaar moet doen. Binnen de gemeente, maar net zo goed met steden of andere partijen in de stad die dat mogelijk maken. En dat proces, ja, zo is Energie voor Arnhem met het omgevingsprogramma ook tot stand gekomen.
9: 3 jaar geleden is dit ingezet. Wat was de grootste hobbel waar jullie overheen hebben moeten gaan?
11: Ik zit zelf even te denken aan hetgeen dat je elkaar natuurlijk echt nog veel beter leert kennen in zo'n samenwerking. En dat het gaat dan bijvoorbeeld over netverzwaring. En dan was het best wel even een eye-opener, denk ik ook voor jullie, van hoe maken wij nou eigenlijk dat soort afwegingen. Want soms wordt het als conservatief gezien. Hè? Van, nou, wij maken inderdaad een inschatting op basis van kentallen. En dan zetten we soms bijvoorbeeld heel veel middenspanningsruimtes in één keer in een buurt neer. En dat komt niet omdat we heel graag heel veel geld uit willen geven. Maar dat komt omdat wij nu proberen een inschatting te maken van hoe ziet dat energiesysteem er over 40 jaar uit. Want die assets die zetten wij neer voor zo'n lange tijdsduur. Dus dat best wel moeilijk is voor ons om daar een goede inschatting van te maken. Dat is denk ik wel helder. Want 40 jaar is gewoon super onzeker hoe dat energiesysteem er dan uitziet. En heel veel discussies die wij de afgelopen periode hebben gehad, die gaan ook over hoeveel zekerheid kan nou een gemeente als Arnhem ons bieden, Liander bieden, om met comfort te zeggen van, nou weet je, wij zetten er geen 10 middenspanningsruimtes neer, maar we zetten er maar 5 neer bijvoorbeeld.
9: Ja.
11: Daarvoor moet je echt...
10: Ik kan me herinneren in het begin een grote hobbel die we hadden, want ik ben natuurlijk als ambtenaar in dienst van de democratie. Dus ik kan wel dingen roepen. Maar het is dus ook heel spannend om het als wethouder te roepen. En we hebben in die zin stoere wethouders gehad. Want er is nu ook weer een nieuwe. Maar onze vorige wethouder, Katelijne Bouwkamp, die voelde dit. Die snapte dit ook vanuit sociaal gedreven. Wilde ze een betaalbaar systeem. Dus die dacht ook, die 250 miljard, hoe dan? En toen hebben we op een gegeven moment, er was dan jouw collega Casper bij. Maar naast Liander ook een aantal... Ja, gewoon specialisten uit de stad. En zij is heel stoer gaan vragen. Zij zei, ik geloof niet dat netcongestie bestaat. Ik geloof niet dat dat echt een probleem is. Klopt dat? Hmm. En die heeft dus een aantal experts om zich heen verzameld. En toen, dat is natuurlijk genuanceerder. Maar toen voelde zij echt dat dat klopte. En die hobbel moest wel eerst genomen worden. Van je kan het wel roepen als leek. Maar er zitten zoveel experts en je hoort zo'n ander geluid. Dus de grootste hobbel was om gezamenlijk met de netbeheerder en andere specialisten te durven zeggen, oké, netcongestie, als we zo doorgaan is het een probleem. Maar het is ook ergens een verzonnen probleem. En dat durven zeggen, dat was de eerste hobbel. Maar toen we dat eenmaal voelden en elkaar ook daarin wel wisten te respecteren, want je kan dat ook heel te bruut zeggen, zeg maar. Toen we dat namen, toen ging het wel stromen. Ja. En dan konden we het gaan uitleggen. En dan kwamen er steeds meer mensen achter je staan van, nee, dit klopt. Dit moeten meer mensen in Nederland.
9: En die 200 huishoudens in die wijk waar je net over had, waar je net refereerde, met al zonnepanelen op het dak. Hoe ga je dan om met eigenaarschap?
10: Ja, dat is... Ik zit achter jou ook te kijken, dat hier worden ook al veel sportpodcasts opgenomen. In mijn vorige leven, werkzame leven, werkte ik lang voor NOC NSF. En wat ik daar heel erg heb in meegenomen is de kracht van verenigen. En wat ik merk in de energietransitie is dat de energietransitie heeft gemeenschap nodig. Maar dat is op heel veel plekken in Nederland niet. En dan kan energietransitie ook gemeenschap creëren. En een land als Nederland is best wel georganiseerd als een stad. En ook in een stad als Arnhem is maar weinig gemeenschap. Dat is steeds meer weggedrukt. En je voelt dat mensen daar wel behoefte aan hebben. En dat is dus, mensen in die wijk zeiden, ik geef het liever aan mijn buren dan dat ik ervoor moet betalen. Nou, en dan heb je een haakje om te zeggen, oké, dat kan ook. Maar dan moet je wel gaan verenigen. Het is energiegemeenschappen, dus de grote koepel in Nederland is Energie Samen. Dat groeit, is ingewikkeld. Nederlanders zijn het een beetje verleerd, maar we doen het nog wel op de voetbalclub en op de tennisclub en op de handbalclub. Dus op die manier kan je ook gewoon je buurtbatterij en je energie delen. Maar dat is iets wat je de stad weer moet leren. Dus dat is echt.
9: Ik heb ooit 10 jaar geleden dus van een collectief in Amsterdam een reportage gemaakt. Wellicht bij jullie bekend. Daar werd het voorbeeld genoemd van de Amsterdam, de Johan Cruijff Arena. Met al die panelen, ja. Batterijen ernaast. Zodra er overschot is, energie leveren aan de buren. Maar daar hoor je vrij weinig van. Van dit soort grote initiatieven. Is dat in Arnhem wel veranderd inmiddels?
10: Ik denk dat, dat is natuurlijk het voordeel van adviesbureaus als APPM. Die zien heel veel in Nederland. Dus ik moet. Wij gaan het dus in Arnhem ook creëren. Er moeten meer voorbeelden komen. Ja. Dat is duidelijk. Want anders zeggen mensen, het is maar sprookjes en het bestaat niet. Maar in een land als Duitsland en landen om ons heen of verder weg is het veel normaler. We hebben zo'n centraal energiesysteem en het was zo betrouwbaar dat het niet nodig was. Maar
9: dus die marktwerking zeg je eigenlijk van draai die gewoon terug. Dan wordt het makkelijker.
10: Ja, laten we dat heel zwart-wit zeggen. Ja, ik denk dat het is nu veel te veel. Als je het niet kan oplossen, dan heb je de markt heel hard nodig. Maar ga eerst zelf denken als buurt hoe je het zelf kan.
12: Ja, ik zou er aan toe willen voegen, pak lokaal die regie. Je noemde al even de internationale voorbeelden, Richard. Als je bijvoorbeeld naar Zweden kijkt, waar de samenwerking tussen stad en netwerk.

0: je mag je weer aansluiten. Ik durf er iets op te wedden dat er geen aansluitingen meer komen straks. En dan wordt die hele verzwaring betaald door burgers. Want mensen gaan nu doorhebben. Oh ja, we kunnen veel meer samen bereiken. En zeker bedrijven die voelen gewoon. Schipholrijk, 8 grote logistieke centra achter 1 aansluiting. Die creëren met elkaar genoeg zonne-energie op al die logistieke daken, batterijen. Die gaan nooit meer naar 8 aansluitingen terug.
1: Volgens mij is het nu heel duidelijk. En gaan we zo meteen inderdaad uitgebreid verder praten over de oplossing en de voorbeelden die er inmiddels in Arnhem zijn ontstaan.
2: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: all I know. Need to know.
1: Mark Anthony.
2: Tell me, baby girl, 'cause I need to know.
3: De echte vragen uit de praktijk en de oplossingen die je verder helpen. Wat speelt er in organisaties? Waar lopen leidinggevenden op stuk? En natuurlijk, hoe los je dat op? In Company Challenge hoor je herkenbare vraagstukken, frisse inzichten en praktische adviezen van ervaren leiders en experts. Dit is Company Challenge op Nieuw Business Radio.
4: Ja, Nederland zit muurvast op het stroomnet. Dat hoor je continu. Het gaat continu over de netcongestie. In Arnhem kiezen ze dus voor een noodgedwongen andere route. En die route bespreken we vandaag in Company Challenge met Richard Kaper. Hij is van de gemeente Arnhem, directeur Bureau Energie.

0: transitie. Patrick Begeman van Liander, gebiedsregisseur bij Liander. En Harm-Jan Idema van APPM, procesadviseur. En extern perspectief wat je biedt eigenlijk. Voordat we zo meteen gaan kijken naar de oplossingen die de afgelopen 3 jaar in Arnhem zijn ontstaan. Hè, dus lokaal kijken naar hoe kan je de aanpak veranderen. En welke ruimte is er nog wel binnen het net. Eerst eventjes naar de oplossingen die er zijn. Ik bedoel, je kan heel veel energie opwekken. Maar een aantal jaren geleden was het nog heel moeilijk dat opslaan. Hè, de buffers creëren. Wat is daar veranderd? Wat voor perspectieven zijn erbij gekomen?
1: De afgelopen jaren dat er enorme transitie gaande is, technisch gezien. Hè, ook in wat er allemaal kan. Dus van de elektrische auto waar heel veel energie in kwijt kan, tot allerlei batterijen. We hadden het net al even over de vaste stofbatterijen. Tot zon direct omzetten in warmte of koude bijvoorbeeld. Hè. Dus alle dingen die daarmee kunnen, technisch. Zou ik bijna zeggen, kan eigenlijk alles hè, om de energietransitie mogelijk te maken.
0: En dat geldt van grote schaal tot aan eigenlijk de particulier die een zonnepaneel heeft en gewoon nu een accu bij wijze van spreken.
1: Zeker, hè, dus een paar voorbeelden te noemen. Hè. Dus de mensen met een elektrische auto thuis, hè, die zijn inmiddels bijna al wel gewend om dat op momenten op te laden dat de stroomprijs laag is bijvoorbeeld. Hoef je niks meer voor te doen, merk je eigenlijk ook niks van. Gaat al vanzelf. Nou, dan heb je al een enorme buffer die je eigenlijk in het net aan het inbouwen bent. Nou, laat staan als die auto ook zometeen met de volgende innovatieslag daadwerkelijk al gaan terugleveren. Dus dan kun je uitstekend zon van eigen dak benutten om ook weer je wasmachine of je wasdroger aan te zetten.
0: Dus het kan eigenlijk al heel erg op individuele schaal, kan het al geregeld worden.
1: Individuele schaal kan. Je ziet ook aan de kant van de bedrijven, de zakelijke kant, dat het enorm aan het opkomen is. Hè. Dus de slag die daar wordt gemaakt om daar juist ook die pieken af te vlakken, batterijen in te zetten, zon op eigen dak te benutten, om juist in tijden van congestie wel te kunnen groeien en te kunnen uitbreiden. Nou, ook daar zijn tal van voorbeelden in Arnhem, maar zeker ook bijvoorbeeld in de Brainport-regio rondom Eindhoven, gebeurt er ook ontzettend veel mee om dat te ontwikkelen en te laten groeien. Maar ook bijvoorbeeld in Arnhem, Rijnpark is een mooi voorbeeld. Hè, grote gebiedsontwikkeling in de spoorzone. Om daar met veel minder ruimte op het net dat gebied toch mogelijk te maken. Door daar slimme warmte-koude oplossingen te maken. Zodat je daar niet een piekvraag van het net nodig hebt voor airco's of warmtepompen. Ook weer die elektrische auto's op te sturen. Maar ook via batterijen de pieken die er nog zijn te bufferen of een beetje te verschuiven op de dag. Waardoor je zonder extra netuitbreidingen die woonwijk toch mogelijk kan maken.
0: Dus dit zijn de mogelijkheden. Dat biedt heel veel perspectief. Maar dan is het nog, en daar eindigen we eigenlijk zojuist mee, de neus in dezelfde kant op krijgen.
2: Ja, en dan komt de samenwerking met de netbeheerder dus enorm om de hoek. We hebben dat Energie voor Arnhem is aangenomen in de gemeenteraad. Dus wat ik zei, van links tot rechts de neus dezelfde kant op. Dus iedereen wil een betrouwbaar, onafhankelijk energiesysteem. En toen zijn wij samen heel erg gaan kijken. Oké, dus Liander heeft dat Energie voor Arnhem doorgerekend. Heeft dat dus, bereik je ook dat
0: effect? Maar kan je even vertellen, wat is er doorgerekend? Waar hebben jullie naar gekeken?
2: Wij minimaliseren dus het transport van energie. Dus als je het in 1 minuut zegt, Energie voor Arnhem zegt, oké, hoe kunnen we maximaal decentraal zoveel mogelijk opwekken, zoveel mogelijk opslaan, zoveel mogelijk de energie managen, wat er technisch kan. Als je dat doet, en dat heeft dan Liander doorgerekend, in theorie, laat ik dat erbij zeggen, dan hoef je dus veel minder te verzwaren. Dat hebben wij samen gedaan. Maar waar je dan achter komt, is dat je als gemeente moet vastleggen met je buurten, wij noemen dat een gebiedsenergieplan, samen met bewoners en bedrijven, gaan we dat dan ook daadwerkelijk doen in dit gebied? En je kan het opschrijven, maar gaan we het ook doen? En dan kom je erachter, en dat zijn eigenlijk 5 draaiknoppen, of we kunnen het ook wel bijna reduceren tot 4. Er zijn in Nederland een aantal paar apparaten die piek veroorzaken. Nou, bedrijven, maar dat is bijna een buitencategorie. Het is bedrijfsprocessen. Maar als je naast bedrijfsprocessen kijkt, heb je de zonnepaneel. We noemen het de Big 4. De zonnepaneel, de auto, de thuisbatterij en de warmtepomp. Nou, als je die Big 4 afspreekt met elkaar hoe je die piek managt. En dat kan dus, dat heet dus met een duur beleidswoord, omgevingsrechtelijk sturen. Je kan dat afspreken met elkaar. Dan is die piek weg. Want je hoeft niet allemaal tegelijkertijd de warmtepomp aan. In Arnhem straks vraag je aan elke auto, hoe laat moet je opgeladen zijn? Dat betekent dat je niet meteen gaat laden als je de stekker erin doet. Nee, dat apparaat is zo slim. Hij gaat pas laden als hij opgeladen moet zijn. En als je dat doet, dan vlak je zoveel pieken uit het net.
0: Maar heb je het dan over openbare laadpunten? Want ik kan me voorstellen.
2: Nee, zeker niet. Ook privé. Gewoon ook bij jou op de oprit.
0: Maar misschien juist
2: maar
0: privé.
2: Maar dat merk je juist privé. Want jouw auto is al, ik weet niet of jij elektrisch rijdt.
0: Nee.
2: Maar als je dat zou doen, die is al zo slim. Die software, die protocollen zijn al zo slim. En de middenspanningsruimte van Liander is in theorie ook zo slim. Dat die ook die middenspanningsruimte kan zien wanneer moet jij opgeladen zijn.
0: Maar dit gaat om particuliere laadpunten.
2: Ja.
0: Dit geldt dus niet voor de openbare laadpunt. Want dan wil je meteen kunnen laden, toch?
2: Nee, zeker niet. Een openbaar laadpunt in Arnhem vraagt aan je auto hoe laat moet die opgeladen
0: worden. Maar dan bezet je toch de plek.
2: Ja, maar niet iedereen die een auto parkeert moet meteen laden. Dus als jij, je hebt een zakelijke afspraak. Dus het is heel belangrijk dat je een apparaat vraagt. Wanneer moet je aan? Want nu stop je de stekker in en hij gaat aan. En daardoor krijg je pieken. Iedereen komt om 5 uur thuis. Auto eraan en pieken. Maar je moet vragen aan een apparaat wanneer.
0: Maar er zijn dan voldoende laadpalen. Want ik kan me dus simpel voorstellen.
2: Zeker. Die hebben wij. En wij laden op via de lichtmasten. Hebben wij een systeem dat je kan laden. We gaan trottoirpalen maken. Dat je gewoon aan de stoeprand kan laden. Maar het belangrijkste is dat systeem praat allemaal met elkaar. En dat zijn hele andere investeringen voor Liander. Om het slim te maken. Maar dat moet dan ook mogen. En in Nederland mag je op dit moment niet zo sturen. Maar als wij dat samen in een gebiedsenergieplan afspreken. Dat bewoners in een wijk zeggen. Oké, we vinden het prima als je hier stuurt. Ik wil geen last hebben, geen comfortverlies. Maar dat betekent dat je warmtepompen soms ietsje zachter, ietsje harder. Daar merken mensen niks van.
3: Ja, dus de vraag die begon eigenlijk met de techniek. Volgens mij is de techniek is het probleem niet. Dus er zijn
0: heel veel technieken. Dat hoor ik nu wel. Er zijn meer dingen mogelijk dan men
3: weet. Ja, dus wat we juist nu heel erg gaan doen zijn heel concreet ook maken echt in buurten in Arnhem. Is dat we kijken van... Dus dat wij ook helemaal doorvragen aan de gemeente Arnhem van oké, maar wat doen jullie dan met de thuislaadpalen? Wat doen jullie dan met bijvoorbeeld die kabelgoten? Van dat je van je voortuin toch nog een kabel naar de parkeerplaats kan trekken. Want gaan jullie dat dan verbieden of hebben jullie daar beleid op? En wat doen jullie met de publieke palen? En zo komen we helemaal tot het diepste detail eigenlijk waarop wij zoeken vanuit een app eerder naar het comfort van oké, als jullie dat allemaal doen en jullie leggen dat vast, dan hebben wij vervolgens... voldoende comfort om te zeggen, nou weet je, dan zetten wij dus ook minder middenspanningsruimtes neer in zo'n buurt. En dat is best wel spannend ook, want zo'n laadconcessie duurt bijvoorbeeld maar 10 of 15 jaar, terwijl wij die netten neerleggen voor 15 jaar. Ja. Dus daar zijn we elkaar ook heel erg aan het uitdagen van hoe ver kun je daarin gaan.
2: En de zonnepaneel is dan gewoon ook hartstikke interessant, want scholen. Zonnepanelen, sportverenigingen zonnepanelen. Nou, die produceren juist als ze niet open zijn. Dus dat moet je dan tegen elkaar zeggen, ook als stad. We willen niet dat je ze gewoon neerlegt en teruglevert. Dus dan moet je ze ook helpen, want dat hoeft ook niet. Maar we willen dat je de warmte opslaat in de bodem in een WKO. Dan kan je in de winter daarvan douchen.
0: Maar goed, al die investeringen die gedaan moeten worden, ook door scholen dan.
2: Ja, waar komt dat dan vandaan? Publiek geld. Maar als je dit investeert als gemeente met een school.
0: Precies, omdat het publiek geld is, kan je dat doen.
2: Wij kunnen mee investeren, maar ze kunnen ook zelf investeren. Maar het verschil is als je het zelf investeert in je eigen asset. Net als het verschil tussen een huur en een koophuis. Dan is het van jou. En dan is het van jou en dan betaal je niet een energierekening. Maar je betaalt gewoon je asset terug. Het verschil hoe het nu gaat, de assets worden uitgerold. Dan huur je het als het ware. En je bent elke maand gewoon je geld kwijt. Ook terwijl je het niet gebruikt. En dat is een cruciaal verschil. Dan moeten we misschien wel 10 keer. Moet je dit tegen sommige mensen zeggen dat je het verschil snapt. Maar als de zonnepaneel en de batterij en de WKO van jezelf is ook van school. Dan kost dat maatschappelijk veel minder geld. Veel minder geld dan dat je assets gewoon neerlegt die niet gebruikt.
0: En dat wordt gestuurd door eigenlijk al die technologische innovaties die er zijn. Wie doet daar die oriëntatie van? Zijn jullie dat gedrieën of...
3: Ja, ik denk dat
0: hoe gaat dat in zijn praktijk?
3: Ja, dus ik denk dat wij vanuit Alliander hebben we daar natuurlijk ook een heel breed beeld op van wat er door het hele land eigenlijk gebeurt op dit gebied. Waarin Arnhem dus wel ook echt een koploperrol neemt om dus ook niet alleen te kijken naar hoe kan het nu volgens de regeltjes, maar ook van nou wat nou als we echt helemaal doorspoelen naar 2050 en wat voor systeemveranderingen kun je dan ook echt toepassen. Dus dat komt echt wel van ons beiden. En wat ik nogal belangrijk vind om te benadrukken is dat we ook, soms gaat het heel erg over investeringen in batterijen bijvoorbeeld, maar er is ook best wel laaghangend fruit nog op het gebied van wat simpelere technieken. Dus ook bij de grote bedrijven bijvoorbeeld, heel veel bedrijven weten eigenlijk niet zo goed hoe hun energieverbruik eruit ziet. Dus wat zijn nou je grote energieverbruikers? Wanneer pieken die? Er kwam deze week een mooi voorbeeld voorbij over bijvoorbeeld de apenhul in Apeldoorn. En die zijn daar gewoon eens kritisch naar gaan kijken. En dan kom je op hele basale maatregelen als, nou, we zetten de frituurpannen niet om 9 uur aan, maar om 10 uur aan. Want om 9 uur is eigenlijk onze piek. En dat vet hoeft niet om 10 uur al warm te zijn. Zeg maar, het gaat soms ook om hele kleine dingen die je kan doen. Gewoon vanuit bewustzijn over dat het niet meer handig is om allemaal tegelijk die piek op te
2: zetten. Ja, dat is de mooie, dat is de gave kant van de energietransitie. Zeker als je nu jong bent en je zit op een HBO of een universiteit of je bent een slimme MBO-elektricien. Er is zo ontzettend veel mogelijk. Wij noemen onszelf de creatieve energiestad. We hebben de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Daar is een heel mooie, dat heet dan een lectoraat Balanced Energy Systems. Er zitten allemaal jongens en meiden van 20. Maar wat je kan verzinnen is dus, je kan, er gaan veel start-ups ontstaan in de software. Dit gaat over aansturen van apparaten. Maar ook, wij hebben dan Burgers' Zoo, geen Apenhul, maar Burgers' Zoo. Gewoon andere pomptechnieken. Ja. Het efficiënter maken.
0: Dus eigenlijk zeg je ook als gemeente, practice what you preach. Dat is wat jullie doen.
2: Zeker.
0: Wat kan je nu concreet zeggen over wat er aan energieruimte bijgekomen is sinds al, wat de initiatieven, we hebben een aantal genoemd. Maar
2: het
0: we gaan
2: is dus Energie voor Arnhem is een omgevingsprogramma, dat is een plan. En ik ben als directeur bureau energietransitie, moet ik het realiseren. En dat doe ik met een groep van nu 30 collega-ambtenaren. En ook denk ik ook leuk om er tussendoor te gooien dat we ook allemaal trotse ambtenaren zijn. Dus het maakt het werk als ambtenaar ook nog veel leuker. Dus we gaan echt de toekomst bouwen met elkaar. Maar we zijn dus soort van net begonnen. Maar als wij dit echt zouden gaan doen, dan zou je dus op Arnhemse schaal echt wel 80% minder moest hoeven te investeren in het elektriciteitsnet. En als je dat dus extrapoleert naar Nederland, dus als je 80% van die 250 miljard niet op die manier hoeft uit te geven, ja, dan heb je het over enorme bedragen. Dus maar dat, dan tel je het op. Maar voor Arnhem is het heel relevant dat we grote infrastructurische onderstations, daar zijn er best wel een aantal voor gepland. Ook op plekken dat je denkt, daar wil je hem echt niet hebben, omdat te mooi is in de natuur. Ja, die blijken nu al in eerste instantie mogelijk niet meer te hoeven. En dat zijn eerste tekenen dat Alliander echt minder hoeft te investeren in een stad als Arnhem.
0: Ja, dus eigenlijk wat betreft woningbouw kunnen jullie helemaal los.
2: Ja, nou dat denk ik. Wij voelen daar echt geen
0: grenzen.
2: Wij gaan echt niet minder bouwen door netcongestie. En het Rijnpark voorbeeld, ook vorige week maandag op Nieuwsuur geweest, is met innovatie van Liander. Een nieuw contractvorm die Liander bedacht heeft met innovatie van onszelf, bouwen we daar gewoon 7000 woningen. En,
0: ja, en 5000 arbeidsplaatsen lees ik hier ook.
2: Ja.
0: En dan binnen het netbudget.
2: Wat je eigenlijk doet, dat is bij de businessmensen denk ik al wel langer bekend, het fenomeen Energy Hub. En zo, dat heet ook een contractvorm, een gesloten distributiesysteem. Is dat je, of Patrick zal me zo corrigeren, maar eigenlijk zeg je, met iedereen die achter een middenspannings, een MSR station zit, dan delen we de energie. De supermarkt, de school, de woningen. En als je dat slim op elkaar afstemt, dan past dat.
0: Ja, en wat betreft het opwekken van de stroom, dat gaat, vooralsnog hoor ik veel zonnepanelen.
2: Zon.
0: Superbelangrijk. Maar ik hoor ook vaak de discussie die steeds weer terugkomt over kernenergie. Kleine mini-centrales in woonwijken.
2: Totaal onnodig.
0: Wat zeg jij daarvan?
1: Nou, ik volg Richard daarin. Hè. Dus de zon die we hebben of beschikbaar komt, die is zeer, zeer ruim voorradig. Aangevuld met wind van zee bijvoorbeeld. Hè. Dus daarmee kunnen we Nederland prima van duurzame energie voorzien. Hè. Dus de aanvullende behoefte is dan nog zeer beperkt. Terwijl die kleine kernreactors ook weer ruimte vragen. Moet energieinfrastructuur naartoe zijn. Ook, hè, we hebben het net over miljarden. Nou, hier gaan ook nog een keer gigabedragen naartoe. Wat mij betreft niet nodig. En kunnen we prima met de juiste lokale systemen waar het net over ging. De energietransitie.
2: Ik ben opgeleid als mijnbouwkundig ingenieur en petroleumwinning. En er is één wet in de mijnbouw dat je altijd oorlog krijgt om over grondstoffen. En het erge van kernenergie is dat je uranium nodig hebt. Dat is over 100 jaar op. En je ziet nu al, het is in 5 landen is uranium. Groenland, Canada. Nou, ik zal stoppen, want je weet meteen waarom mensen Groenland en Canada willen hebben.
0: Precies.
2: Maar de zon is van iedereen. En we hebben voor Arnhem berekend, als we alle daken die beschikbaar zijn volleggen met zon, hebben we genoeg terajoule voor het hele jaar energie. Dus je moet eerst al je zon oogsten en je wind. En dan kijken wat je nog over hebt. En dat is heel erg weinig.
3: Een hele belangrijke sleutel is dan wel om die opwek van de zomer, om die ook naar de winter te krijgen. Want de grote vraag naar elektriciteit, die zit in de winter. En dat kun je opwekken in de zomer. Maar dan moet je dus ook voor een hele lange termijn kunnen bufferen.
0: Is dat mogelijk, die buffer aan te leggen door middel van accu's of wat dan ook?
3: Dus dat is een van de voorbeeldcases die we in Arnhem hebben. In Sachsen-Weimar zijn we dat dus nu aan het onderzoeken, maar dat wordt al behoorlijk concreet. Dat
0: is een EU-project, lees ik ook. Kun je daar iets over vertellen?
3: Europese subsidie zit daar ook op. Ja. Dus dan het mooie daarvan is dat je dus in de zomer kun je eigenlijk nog meer opwekken in de buurt. Want er zijn genoeg daken beschikbaar om dat op te wekken. Alleen in de zomer is die vraag er niet. Dus dat gaat allemaal die buffer in. Die buffer die warmt op. En dan in de winter, waar je normaal gesproken zou zeggen van nou iedereen krijgt een warmtepomp en die elektriciteit komt uit het net in de winter. Heb je nu die warmte die dus uit die buffer wordt getrokken en direct naar de woningen gaat. Ja. Dus daar heb je geen extra elektriciteit meer nodig. Ja. Dus eigenlijk haal je de piek in de zomer van de opwek haal je eraf. Dat is één probleem wat we als Liander hebben. En de piek in de winter, die haal je eraf. Omdat je geen warmtepomp meer nodig hebt.
2: Dus als je nu een jonge vrouw of man bent en je denkt ik wil een start-up beginnen. Duik in de wereld van de vaste stofbatterijen. En het gaat dan over dichtheid. In Finland hebben ze zandbatterijen. In Denemarken hebben ze heel veel waterbuffers. Dat neemt veel ruimte in. Maar hoe hoger de dichtheid van die stof. En wij gaan dus iets doen met magnetiet.
0: Wat zijn de risico's überhaupt? Als er zoiets misgaat met zo'n batterij. In zo'n woonwijk. Kan daar iets misgaan?
2: Nee, er kan niks misgaan met een warmtebatterij.
3: Wat ik zelf vooral als risico zie bij dit soort projecten. Zijn eigenlijk meer de financiële business case. Want dit zijn geen goedkope buffers. Dus dit moet op een of andere manier rondgerekend worden. En dan kom je ook op discussies van, heel fijn dat Liander straks niet meer hoeft te investeren in die buurt. Of misschien wel in Arnhem veel minder. Maar dat geld moet dan eigenlijk op een of andere manier ook weer deels bij die buffer terechtkomen. Maar wij als Liander gaan die buffer niet neerzetten. Dus het is ook wel een kostenverdelingsvraagstuk soms, wat hier dan op tafel komt. Wat we ook op te lossen hebben.
0: Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, het is een EU-project. In hoeverre rapporteren jullie terug naar de ervaring en de kennis die hier in dit project wordt opgedaan. Want ik kan me voorstellen dat daar. Dat
2: is cruciaal. Nee, maar precies. De EU heeft een aantal van dit soort subsidies. En dat is alleen maar voorwaardelijk kennis delen. Dus wij zitten hier samen met Brugge en een Franse stad. In een andere zitten we met een Roemeense stad en een Bulgaarse stad en een Poolse stad. Omdat heel Europa hier tegenaan gaat lopen. Nederland is de eerste met netcongestie in deze mate. Maar in dit project zit ook de Franse Liander. Ja, die weten dat dit over 5 tot 10 jaar bij hun gaat gebeuren. Dus die zijn nu al aan het leren in Arnhem hoe ze in Frankrijk het probleem kunnen voorkomen.
0: Dus Arnhem wordt straks een soort van Europese energiestad.
2: Zeker. Ja, wij voelen ons ook de stroomstad van Nederland, maar ook van Europa. Ja. Ja.
0: Dan begeleiden van al die processen. Want ik kan me voorstellen dat je ook kijkt naar andere gemeenten. Hè. Wat zie je daar dan het wezenlijke radicale verschil? We hebben net al voorbeelden genoemd, maar wil je daarmee zeggen dat er geen enkele gemeente is in Nederland die ook op deze schaal aan het veranderen, aan de transitie aan het ingaan is?
1: Die beginnen te komen. Arnhem is hier echt wel de pionier of de koploper om op deze manier de energietransitie vorm te geven. Dus daar zelf regie in te pakken en als stad samen met de netbeheerder dat op te pakken. Dus de andere steden zijn nog niet zover. Daar wordt nu jaloersmakend naar Arnhem gekeken om dat ook te gaan doen. Dus andere grotere steden, Groningen, Utrecht, Rotterdam, zeg maar, die kijken ook om op dezelfde manier die energietransitie aan te gaan vliegen. Maar Arnhem heeft daar het bestuurlijk, maar ook onder het leiderschap van Richard, daar het lef in gepakt om dit wel te gaan doen. Hè, het te zien, maar ook te zeggen, wij zijn de eerste die hier daadwerkelijk die lans durft te breken en durft te zeggen dat het op een andere manier kan. En die beweging op te starten. Ja. Langzaamaan zie je nu gebeuren dat inderdaad die andere steden dat ook doen en daar vorm en richting aan geven. En dat zie je terug in oprichting van warmtebedrijven, lokale energiebedrijven, om in dit soort achtige projecten ook te gaan investeren.
2: Maar zonder Liander, zonder deze samenwerking hadden wij het totaal niet gekund en gedurfd. Dus het is ook een zoektocht dat gemeentes en netbeheerders moeten weer naar elkaar toe groeien.
1: Iedereen in Nederland is jaloers op de samenwerking tussen Liander en Arnhem.
0: Maar goed, nu hebben we het eigenlijk steeds over jullie als eenheid. En die is heel helder. Hoe zit het dan met de burgers van Arnhem?
2: Ja, precies.
0: Want hoe hebben jullie dat georganiseerd?
2: Ja, ik noemde al een paar keer het woord gebiedsenergieplan. En dat komt uit, laten we het ook de credits geven aan het Nationaal Programma Lokale Warmte. Het NPLW kwam met een soort uitvoerings. De wijk in. Dus wij hebben vanaf nu 6 fulltime projectmanagers. We hebben Arnhem opgedeeld in een aantal gebieden. En we gaan voor de eerste 17 gebieden die gebiedsenergieplannen maken. Dat is wel praten. Want men weet het niet. Dus het is ook, we gaan niet de keuze voor hun maken, maar we zeggen er is keuze. En nee, men realiseert dat nu nog niet. En als je dat gewoon uitlegt aan mensen, je kan of A of B of C en dit zijn de voor- en nadelen, dan zijn de meeste Nederlanders echt wel in staat om met elkaar te kiezen. Nou, als dat zo is, dan kiezen we liever voor B. Nee. Dus we doen dat echt samen met de bewoners en de
0: bedrijven. Ik kan me ook voorstellen dat er een verschil is tussen bijvoorbeeld type bedrijven, maar ook tussen bewoners, particuliere huizenbezitters, is waarschijnlijk een andere aanvliegroute dan iemand die sociale huurwoning heeft, of niet?
3: Ja, ik denk ook dat we bijvoorbeeld in het project Elderveld dit heel erg opzoeken. Dat we daar als technisch bedrijf, als Liander, zagen wij daar al vrij snel van, joh, daar staat een warmte of een rioolwaterzuivering. Daar komt warmte bij vrij. Dus heel technisch gezien, trek die warmte maar naar de buurt toe. En want dat is technisch, is dat allemaal heel logisch. Hoef je dat elektrisch niet meer naar die buurt toe te brengen en dan benut je de warmte. Alleen, ja, in die buurt, daar wonen ook heel veel mensen. En die hebben daar ook van alles van te vinden. En op het moment dat zij doorhebben van, hey, hier komt het grote Liander en de grote gemeente komen vertellen hoe zij hun huizen moeten verwarmen. Ja, dan kun je erop wachten dat dat soort projecten vastlopen. En dat hebben we denk ik ook in heel Nederland op best wel grote schaal zien gebeuren met die warmte, met de warmtetransitie. Dus juist daar kijken we nu ook van, ja, wetende dat die technische situatie er is, maar ook heel erg vanuit de bewoners in Elderveld. Van hoe kijken zij eigenlijk naar hun buurt en wat zouden zij nog veel meer willen toevoegen in hun buurt? En dan kom je uiteindelijk wel in gesprek over techniek terecht. Maar het begint ook wel echt bij de bewoners van zo'n buurt. Want die hebben uiteindelijk een warmtenet of een of weet ik wat in een huis wat binnenkomt.
0: Nou, ik heb onlangs een uitzending gemaakt dat ging over de burgerinitiatief in Utrecht. Onder andere een heel zonnepark wat ergens op een verlaten stuk grond bij een afvalreiniging of een rioleringsreiniging is neergezet. Dat zijn echte burgerinitiatieven. Heb je daar meer voorbeelden van?
1: Er zijn op tal van plekken in het land initiatieven die ontstaan. Er zijn veel energiegemeenschappen die je ook ziet, hè, waarbij dat dan gaat over zon of kijken of je energie met buren kan delen. En dat gaat echt van grote schaal zoals in Utrecht. Hè, dat is een behoorlijk zonnepark. Tot initiatief van wij spreken eigen dak met elkaar te delen. Dat gebeurt volop. Ja, en dat is fantastisch. Hè. Ook in Utrecht bijvoorbeeld een mooi initiatief om juist weer buiten de pieken stroom te gebruiken. Ook weer vanuit energiegemeenschappen. En daarmee zie je dat inderdaad die inbedding of dat lokale eigenaarschap enorm groeit. En dus de kans op oplossing en acceptatie ook toeneemt. Maar dat gebeurt inderdaad overal in het land. En dat is een fantastische manier om juist dat vraag en aanbod van energie bij elkaar te krijgen.
0: Ja, flauwe woordspeling ligt aan het einde van de tunnel.
2: Ja, precies. Wij doen wel jarenlang hoor, dit soort buurtgesprekken. Dus deze groep mensen bestaat. Maar ja, de massa wil gewoon dat het geregeld wordt. Ja. En de massa wil gewoon dat het betaalbaar is. En als je dat voor ogen houdt, ik denk dat dat ook onze taak is als lokale overheid, een betrouwbaar, betaalbaar systeem, dan moet je dus ook dit soort dingen onderzoeken. En mensen vragen uiteindelijk, wat kost het me per maand? Nou, je begon al je uitzending met hoe duurder het wordt. Wij moeten zorgen dat het minder duur wordt. En dat het dan zijn de meeste Nederlanders.
0: Financiële trigger daarmee.
2: Uiteindelijk is dat natuurlijk ook hartstikke terecht. Dus je moet voor minder euro per maand een duurzamere stroom energie binnenkrijgen. En dat proberen wij te regelen.
0: Tot besluit. Vraag ik aan jullie alle drie per persoon twee absolute tips voor gemeenten, misschien burgers, bedrijven. Waar morgen mee te starten als je dit verhaal hoort en denkt, oké, zo kunnen wij het ook doen. Beginnen bij Liander.
3: Ja, dus twee tips. Nou, dan zou ik eentje naar de ondernemers willen richten, die ik eigenlijk net ook al noemde. Dat stap 1 begint echt met het inzicht in je eigen verbruik. Dus mocht je dat nog niet hebben, is het heel interessant om te kijken van wat zijn nou bij jou de grote energieverbruikers? Wanneer vindt dat plaats? Want daar is soms al best wel wat ruimte te creëren bij jezelf, waardoor je bijvoorbeeld dan straks je wagenpark kan elektrificeren, om maar iets te noemen. Dus stap 1 is altijd inzicht in energieverbruik. Andere tip, die gaat zich dan wat meer richten op de publieke sector. En dat zit echt in die integrale blik naar het energiesysteem. Dus dat is één ding wat we nu in Arnhem wel heel erg aan het leren zijn. Als je naar zo'n buurt kijkt en je denkt na over het energiesysteem van 2050, dan moet je naar al die elementen kijken. Dus het gaat over laden, dat gaat over verwarmen, dat gaat over opwekken en dat gaat over opslag. En als je daar integraal naar kijkt, dan pas kun je eigenlijk een goede beslissing maken over welke investeringen je daar te doen hebt.
0: Gemeente Arnhem.
2: Ja, mijn eerste tip is de goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. Dus isoleer je woning en dat soort zaken. Dat is echt ontzettend belangrijk. En het tweede, kijk waar je woont als bedrijf. Wie zijn mijn buren? Met elkaar is de oplossing makkelijker en goedkoper dan alleen. Dus kijk of je met je buurt is, met je straat of met je omgeving iets kan doen. En bel naar je gemeente en zeg help me. Want de meeste gemeenteambtenaren zijn vaak heel erg gericht op de bewoners helpen.
0: Harm-Jan van APPM.
1: Nou, twee concrete dingen aanvullend op Patrick en Richard. 1. Zet alle apparaten die je als gemeente kan aansturen. Bijvoorbeeld laadpalen waar het over ging, meteen uit in de piek. Kun je morgen doen waarmee je ruimte maakt. 2. Gebruik nieuwe ontwikkelingen als katalysator om de rest van de stad ook net bewust te maken. Dus een nieuwe ontwikkeling zoals Rijnpark doe je met een buurtbudget, maar neem daar de rest van de stad in mee en je krijgt in één keer heel veel ruimte om wel door te blijven groeien.
0: Dank jullie wel voor het verhaal, voor de komst naar de studio. Dit was hem, Company Challenge met Richard Kapert, Bart Beggeman en Harm-Jan Idema. Deze aflevering is terug te luisteren via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
4: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
5: Dit is New Business Radio.
4: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal.

0: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
6: Ja, als je ergens cum laude in afstudeert, dan past zo'n vak bij je, zou je zeggen. Maar tegen mijn gast zeiden ze, misschien moet je wat anders gaan doen. En dat was misschien ook wel een blessing in disguise, want hij zou op een advocatenkantoor zijn beland. En dan had hij nu mogelijk het leidend voorwerp geweest van AI-disruptie. Terwijl hij nu juist een driver is van AI-adoptie. Al gaat dat natuurlijk ook niet zonder uitdagingen. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Met deze week Fabian van der Loosdrecht, AI Strategy Development en Innovation Enablement Center Lead. Daar win je Scrabble mee, Fabian, met die titel.
7: Hele mond vol, inderdaad.
6: Bij Conclusion.
7: Yes, zeker.
6: Welkom, man. Welkom, welkom.
7: Thanks.
6: En over disruptie gesproken, ook Move On Up is een beetje gedisrupt, want het is oktober. Die maand staat bij BusinessWise in het teken van 30 Days of Tech. Dus komen we voor de verandering niet vanaf de redactie, maar vanuit het Apple Museum in Utrecht. Als je kijkt op YouTube, dan zie je het. En als je luistert, dan moet je je voorstellen, ja, we zijn omringd door MacBooks, laptops.
7: Waanzinnig, ze hebben echt alles. Ja. Echt vanaf de eerste tot aan waar we nu zijn. 14 Pro, denk ik, opbouwen.
6: Gaat jouw hart hier sneller van kloppen, Fabian?
7: Ja, ik vind het wel vet. Ik ben wel echt een Apple-fan.
6: Ja?
7: Ja, zeker. Dus toen ik het kon betalen, laten we het zo zeggen, ben ik overgestapt. Ja.
6: Altijd al geweest? Als kind ook bijvoorbeeld? Bezig met tech?
7: Ja, altijd wel echt tech, computers. Maar niet alleen tech, zeg maar, gewoon in handheld, zeg maar. Maar ook gewoon in auto's en in vliegtuigen.
6: Ja.
7: Waanzinnig.
6: Hoe zag dat eruit, de passie van de kleine Fabian?
7: Ja, het begon eigenlijk met een waanzinnige fascinatie voor auto's, denk ik. En de ontwikkelingen daarin. En vervolgens kwam de technologie op. Eerst een Nokia, die ik toen kreeg. Vond ik al heel vet, speelde ik Snake op. Maar had ik verder niet echt nodig. Alleen ik woonde nogal ver van school en ik moest langs het water fietsen. Dus mijn ouders vonden het wel heel belangrijk dat ik die wel meenam op een gegeven moment.
6: Ja.
7: Ja, toen is dat gewoon gaan lopen. En toen met elke keer nieuwe tech, nieuwe release, vond ik het fantastisch om daar weer aan mee te mogen doen.
6: Dan heb je een passie voor tech en dan ga je rechten studeren.
7: Ja. Ja, ik vind het een hele leuke. Ja, inderdaad. Een passie voor tech ga je rechten studeren.
6: Ja. Wat ging er door je heen?
7: Ja, ik kwam van de middelbare school. Je moet je voorstellen. Ik vind heel veel dingen leuk. Dus toen dacht ik, wat ga ik nou eigenlijk doen?
6: Ja.
7: En wat is nou heel breed? En nou, toen had ik me ingeschreven op een aantal studies. En uiteindelijk kwam rechter eruit. En toen dacht ik van... ik vond de VU fantastisch. Een hele diverse groep mensen die daar studeerden. Amsterdam vond ik gaaf. En toen dacht ik, misschien moet ik gewoon bij de VU starten met de rechten. En dan kijken waar het schip strandt. En dan laat ik me wel meevoeren.
6: Ja, en dat maak je dus cum laude af.
7: Ja.
6: Was het dan omdat je de materie zo boeiend vond of deed je het op wilskracht?
7: Ik vond ook alles wat om de studie heen zat heel leuk. Studeren aan zich, dat ging best wel makkelijk voor mij. Mm-hmm. En op een gegeven moment wilde je daar meer bij doen. En dan ga jij in een studentenraad bijvoorbeeld. En ik zat in een groot studentenhuis met 18 man waar ik in woonde. Waar we allerlei commissies hadden en dat soort zaken.
6: Yeah.
7: En dat gaat voor je leven op een gegeven moment. En de rest kwam er een soort van bij.
6: Nou, maar desondanks dan toch een cum laude die studie afgemaakt.
7: Ja, dus mijn master inderdaad cum laude afgemaakt. Ja. En dat was... daar ging het meer over tech dan dat je zou denken. In de zin van, het was de opkomst van GDPR, van privacy en dat soort dingen. Ik was mega geïnteresseerd in octrooirecht, patenten en IP. Want ik dacht dan wordt, zeg maar, voor het recht wordt technologie tastbaar.
6: Ja.
7: Totdat ik dus bij die advocatenkantoren belandde en tussen het papierwerk zat. En dat ik in één keer dacht, maar dit is niet tech zoals ik het in mijn hoofd had, zeg maar. Het wordt wel allemaal tot in het kleinste detail uitgewerkt. En, ja. Maar ik weet niet of dit bij me past. En op het laatste moment toen ik echt dacht van ik weet niet of dit echt iets voor me is. Dat was eigenlijk op het moment dat we een hele grote zaak deden over een doucheputje.
6: Oh.
7: En toen dacht ik. Ik weet niet. Ik weet het niet.
6: Dit klinkt ook echt een hele grote zaak over een doucheputje.
7: Ja. Ja, ik kan er niet meer over zeggen. Maar je kunt je voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van...
6: Ja, wat WTF. Maar er was ook iemand die tegen jou zei van... Joh, Fabian, hartstikke leuk, maar misschien moet jij wat anders gaan doen. Wat was de aanleiding voor die uitspraak?
7: Ja, dus op een gegeven moment moet iedereen... zelfrespecterende student binnen het recht... moet een stage gaan lopen bij advocatenkantoren.
6: Ja.
7: Nou, dat had ik dus ook geregeld. Ik mocht stage gaan lopen bij een mooi IP-kantoor. En
6: intellectueel property.
7: Intellectueel eigendom, ja, precies. En op een gegeven moment... moet je dat dan evalueren na 2 maanden. Dat je zeg maar je helemaal uit de naad hebt gewerkt om te zorgen dat je goede indruk achterlaat. En toen zat hij daar en zei, ja, Fabian, je bent goed geweest voor ons kantoor. En toen dacht ik, dit is niet de opening die ik had verwacht of zo. Ik had echt gehoopt, je bent echt een sterspeler. Jij kan dit, jij hebt het helemaal onder de knie.
6: Mm-hmm.
7: Maar ik denk, je hebt nog zoveel andere dingen die je heel goed kan. Dus niet dat ik het slecht had gedaan of zo. Hij zei van, is dit wel de praktijk? Is dit wel de plek waar jij moet zijn?
6: Ja.
7: En toen eerst voelde ik een beetje alsof ik had gefaald eigenlijk. Ik dacht, waarom geef je me niet nu dan gewoon een contract? Ja. En mag ik hier gewoon zo snel mogelijk beginnen?
6: Dit was gewoon een beetje van, we kunnen niet zonder je, maar we gaan het toch proberen.
7: hij bedoelde, je bent goed geweest. Je hebt goede energie meegebracht. Je hebt mensen hier laten, zeg maar, in hun kracht kunnen zetten.
6: Je weet verder. Niet wat hij zag op basis waarvan hij zei van, joh, dit is niet jouw pad.
7: Nou, ik denk dat hij dacht van, Fabian, en ik had ook andere stagiairs om me heen. En die waren gewoon, die konden gewoon heel goed, nog beter dan ik zou ik wel willen zeggen, kwalitatief werk leveren.
6: Nee.
7: Ik denk dat het daarom ging. En dat hij dacht van, ik heb liever gewoon mensen die dit werk, zeg maar, de diehard IP goed kunnen toepassen. En die zaken en die lange stukken kunnen schrijven.
6: Ja.
7: En minder de mensen die gewoon ook goed kunnen praten daaromheen.
6: Ja, precies.
7: En toen dacht ik, En dan dacht hij waarschijnlijk, misschien is dit niet de juiste plek voor jou. Ja.
6: Uiteindelijk ben je terechtgekomen via een paar tussenstappen bij Conclusion.
7: Yes.
6: Voor de voetballiefhebber bekend als hoofdsponsor van FC Utrecht.
7: Ja.
6: Maar voor wie geen voetballiefhebber is, wat is Conclusion voor bedrijf?
7: Ja, Conclusion is eigenlijk een waanzinnig ecosysteem van meer dan 30 bedrijven. We zitten in meer dan 7 landen.
6: Mm-hmm.
7: Waar eigenlijk IT, technologie centraal staat. En waar we zeg maar op allerlei verschillende manieren daar raakvlakken mee hebben. Dus we doen hele grote implementaties van softwarepakketten. Maar we bouwen ook custom AI oplossingen. We doen heel veel in dataplatformen. Ja. Het is waanzinnig. We doen heel veel consultancywerk ook.
6: Misschien, want ik denk dan aan de Capgemini, Société. Dat zijn grote IT. Zit het een beetje in die hoek?
7: Ja, zeker wel. Ja. Qua grootte ook. Alleen Conclusion heeft 30 verschillende bedrijven. En daarom ook een aantal verschillende namen.
6: Ja.
7: Dus daarom is het op die manier minder bekend dan de Capgemini.
6: Ja, precies. Maar het is groot en het zit dus in IT-implementatie en dus ook volop bezig met AI. Want jouw rol is dus nu AI Strategy Development en Innovation Enablement Center Lead. Je begint er nu zelf al met te lachen.
7: Ja. Ik vind het heel mooi als mensen dat helemaal volledig gaan uitspreken. Ik zeg altijd gewoon Strategy and Innovation Lead binnen het AI First programma. Right.
6: Wat houdt je rol in?
7: Ja, mijn rol houdt eigenlijk in dat ik me bezighoud voor Conclusion op dit moment binnen het AI First programma. Dat ik me bezighoud met welke strategische stappen moeten we zetten om binnen het ecosysteem mee te kunnen in deze transformatie en dat te faciliteren. Dus
6: kun je dat binnen dit ecosysteem en de transformatie, kan je het wat concreter maken? Hoe zeg je dit in gewoon Nederlands?
7: Meedenken met wat we moeten doen om relevant te zijn voor morgen. Ja. En ook vooral niet de antwoorden geven, maar te faciliteren dat men in gesprek gaat met elkaar.
6: En relevant zijn voor morgen in de zin van AI komt op ons af, ontwikkelingen gaan razendsnel.
7: Precies dat.
6: Als we de boot missen, dan zijn we...
7: Ons werk verandert er ook door. Hè. IT is denk ik een van de... Van de sectoren die ontzettend wordt geraakt door AI. Omdat we gewoon nou helemaal sneller kunnen werken. Nou, wat komt dan onder druk als je sneller werkt? Nou, bijvoorbeeld een P-mal-Q model. En dan dus uurtje factuurtje in de volksmond.
6: Dankjewel.
7: Dus, wat gaan we daarmee doen? Ja. Hoe gaan we daarmee om? En hoe doen anderen dat al? Ja. Wat doen de voorlopers? Wat doen de achterblijvers? Ja. En waar willen we heen?
6: Ja. Stel, je zou een vacature moeten schrijven voor jouw rol. Hè? Met ook een karakterschets. Van dit zijn eigenschappen die je moet hebben om in deze rol succesvol te zijn. Hoe zou je hem schetsen?
7: Leuke vraag. Ik denk, je moet best wel sociaal zijn. Je moet, ben sociaal, wees sociaal. Ja. Dus sta open voor nieuwe dingen. Laat je niet gek maken.
6: Oké. Okay.
7: Ja, en dat klinkt heel algemeen. Maar dat komt omdat we moeten schaken op verschillende schaakborden.
6: Ja.
7: En er zijn verschillende belangen. En die belangen moet je allemaal constant wegen tegenover elkaar. Dus waarom zegt directeur X iets tegen jou dat hij iets wil realiseren? En waarom zegt iemand anders er tegenovergesteld?
6: Want er schaken verschillende schaakborden. Hoe kan je me dat concreter maken? Hoe ziet dat er dan uit in jouw praktijk? Want je hebt dat ecosysteem met al die bedrijven.
7: Ja.
6: Daar ga je als een satelliet, ga je daar tussendoor, begrijp ik?
7: Ja, ik zit dan zeg maar een soort van, ik probeer dat overzicht te creëren. Mm-hmm. En dan ga je in gesprek. Maar je kan het voorstellen dat zeg maar als je een custom AI agent ontwikkelt die bijvoorbeeld een chatbot vervangt.
6: Yeah.
7: En de ander verkoopt Copilot, wat een off-the-shelf oplossing is.
6: Ja.
7: Hoe wegen die dan tegen elkaar? En waar zet je op in? Nou, dat soort zaken. En dat zijn natuurlijk twee...
6: Ja.
7: Die met elkaar die zijn een soort van in competitie met elkaar, maar ze leven wel binnen hetzelfde ecosysteem.
6: Ja, inderdaad. Dus je hebt dus die hele grote verzameling bedrijven Conclusion. En waar wat voor de een een oplossing is, is voor de ander een bedreiging van zijn eigen business.
7: Nou, zo zou je het wel, zoals je het zwart-wit zou willen zeggen, inderdaad wel.
6: En daar zit jij dus middenin.
7: Ja, ontzettend leuk. Ja. Eén deel van mijn werk. Hè. Dat innovation en enablement stuk, dat gaat echt over die-hard technologie.
6: Ja. Maar je zegt dus, karakterschets, je moet sociaal zijn. En wat zijn nou nog meer?
7: Je moet sociaal zijn, je moet openstaan voor nieuwe dingen.
6: Ja.
7: Ik denk dat je wel creatief moet zijn. En je moet een heleboel energie meebrengen.
6: Yes. In hoeverre komt die karakterschets nou overeen met een advocaat? Om dan maar weer even terug te gaan naar je juridische start.
7: Ik denk dat het daar misschien ook wel gelijk de spijker op de kop slaat. Want dat, ik denk dat zeg maar, het inhoudelijk werk van een advocaat, zeg maar, voordat de AI kwam, was er heel erg op gericht dat je heel veel kennis had, dat je heel goed kon zoeken.
6: Ja.
7: En dat je dat bij elkaar, maar zeker in de junior functies. Als ik met mijn voormalige rechten studenten praat, of met mijn oude vrienden, die zeggen ook van wij waren in eerste instantie vooral zoekwerk aan het oplossen. We hebben geen klantcontact. Nou ja, en dat zou ik heel erg vinden. Want het klantcontact is juist leuk, want daar leer je heel erg. En dat is wat nu heel erg past.
6: Want een advocaat in mijn beleving is ook iemand van de afdeling beren op de weg. Alles dicht timmeren, want de ander is niet te vertrouwen. Dat is volgens mij 180 graden anders dan een mindset hebben van openstaan voor nieuwe dingen.
7: Ja, het is wel heel zwart-wit gezegd natuurlijk. Maar ik denk een advocaat heeft een hele mooie rol binnen het proces en het mee blijven denken. Alleen het niveau waarop wij opereren, dat je bijna in de IP kan je een soort van, dat noemden we patentmijnenvelden creëren. Ja. Ja. Waardoor je gewoon innovatie ook kan remmen bij de concurrent. Omdat je hebt iets bedacht en dat je wil graag dat voordeel vasthouden. En daardoor ga je het zo dichtbouwen inderdaad dat anderen niks kan doen. Ja. En daar ben je heel erg mee bezig. Ja. En dat is heel anders dan dat je tegen die ander zegt van, hey, jij hebt iets heel goeds gedacht. Ja. Ik wil daar ook wel mee verder en samen kunnen we verder komen.
6: Is het verschil tussen een beetje cynisch werk en optimistisch werk, wat je nu doet?
7: Nou, dit is wel een stuk optimistischer. Ja. En ik ben geen nee-zeer meer. Dat is inderdaad heel lekker.
6: Ben je dan aan een ramp ontsnapt door de senior advocaat die tegen jou zei, misschien moet je het anders gaan doen?
7: Ik denk wel dat het een duwtje in de goede richting was. Ja. Ja.
6: Maar hoe kan het zo zijn dat iemand met een passie voor techniek, die nu uiteindelijk ook in een rol zit bij Conclusion, omringd door technologie, waar je heel goed op gaat, dat je toch ooit bijna dat hele verkeerde pad op bent geslagen?
7: Ja, ik denk dat het ook de kans is geweest om te leren van wat bij je past. En ik zie het niet als een verloren tijd of zo. Ik vond het fantastisch. Want het geeft een hele mooie basis voor het begrip van samenleving. Waar we in zitten. Hoe werkt ons systeem? Hoe werkt ons rechtssysteem? En dat fundament, dat breng ik nu weer mee.
6: Dus wat is iets wat je uit je advocatentijd, wat je daar geleerd hebt, waarvan je nog steeds zegt, dat helpt me nu nog steeds? Advocatuurtijd,
7: ja. Ik denk dat het wel is de manier van denken of zo. Dat je toch op zoek bent naar af en toe naar van oké, maar hoe zit het nou echt precies en hoe kan ik nou de juiste vraag stellen om toch nog die verdiepingsslag te maken? Ik denk dat dat wel belangrijk is. We blijven veel aan de oppervlakte.
6: Ja.
7: En ik denk dat ik dat wel meeneem, want dat deden ze daar constant. Ja. Totdat ik het ook niet meer wist, zeg maar.
6: Ja. Ja. En hoe pas je dat nu toe in je werk dan?
7: Informatie opnemen, even stilstaan en dan inderdaad de vraag formuleren van oké, wat heb ik nog nodig om tot het juiste antwoord te komen of tot de juiste beslissing? Ik denk dat het wel heel belangrijk is. En dat dan op de juiste manier uitwerken. Ik vind het wel heel grappig. Tegenwoordig krijgen we soms 24 pagina's aan ideeën. Mm-hmm. En dan denk ik, ik had dit niet op één pagina gekund, zeg maar. Want dan had ik een beter begrip gehad. Want niemand gaat die 24 pagina's lezen.
6: Dat is toch ook wel wat, hè? Dat je gewoon dat gebeurt dan binnen Conclusion, AI-veeg bedrijf. En je krijgt alsnog 24 pagina's aan ideeën. Terwijl ChatGPT daar binnen no time één paragraaf van maakt. Dat vind ik er ook wel weer geinig.
7: Maar het komt dan waarschijnlijk ook van ChatGPT soms.
6: Okay. Je zit nu in die rol. In ook een beetje, want je had het net over IP-mijnenvelden.
7: Mm-hmm.
6: Maar wat jij nu net schetst, als het gaat over 30 bedrijven en wat voor de een oplossing is voor de ander een bedreiging van zijn business. Dat is toch ook behoorlijk mijnenveld.
7: Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Alleen je moet goed in gesprek blijven met elkaar. Ja. Want je moet, als je met elkaar, als je vooruit wil gaan, dat betekent, als we ecosysteem willen vooruit gaan, moet je met elkaar in gesprek blijven en overleggen van oké, wat is nou de reden dat jij voor X of Y kiest? Waarom gaan we met jou mee, voor bijvoorbeeld custom AI solutions bouwen? Waarom moeten we dit aan klanten meer centraal gaan aanbieden vanuit off-the-shelf oplossingen? Ja. En zodra dat gesprek er maar is, denk dat je er wel uitkomt met z'n allen.
6: Maar je fungeert wel in ieder geval in een ecosysteem, letterlijk en figuurlijk, waarin de belangen af en toe dus niet aligned zijn in die eerste instantie. En daar fungeer je in. Heb je een rol in te spelen terwijl je bent pas 28? Is dat een voor- of een nadeel?
7: Ik denk dat het een voordeel is in de zin van ik kom altijd met een nieuwe inbreng. Dus dat is wel leuk. Of uit een ander perspectief. En af en toe is het ook een nadeel. Want dan vragen ze zich soms wel eens letterlijk af. Wat kom je hier doen?
6: Ja. Ja. Maak je dat letterlijk zo mee?
7: Nou, letterlijk zo mee. Ja, ik heb wel eens een keer meegemaakt. Toen ik nog bij Deloitte zat. Toen was ik net over, zeg maar, naar Conclusion gekomen. En toen werden mijn ideeën al afgedaan. Als daar komt dat jongetje van Deloitte.
6: Hmm.
7: Ja, en dan denk je wel van, ben ik nu net gewoon weggezet als het jongetje van Deloitte? En het betekent dat mijn mening er niet meer toe doet? Ja, dat is niet vrij natuurlijk. Maar aan de andere kant, je leert er ook weer mee omgaan.
6: Ja, maar ben ik wel even benieuwd naar. Want hoe doe je dat dan? Want het is, je krijgt gewoon letterlijk te horen. Hoe reageert een Fabian daarop?
7: Nou, eerst denk je van, ik was vooral vrij verbaasd van, oké, maar we hebben toch een gezamenlijk doel hier.
6: Mm-hmm.
7: Het ging over toen een groot project wat we wilden verkopen. We zaten in de race. En we hebben een gezamenlijk doel waar we heen willen. Dus dan zeg maar dat je het niet eens bent met iemand of een bepaalde aanpak, dat kan je ook op een andere manier formuleren natuurlijk. Ja. Maar toen heb ik eigenlijk gedacht van weet je, we gaan wel meewerken nu aan dat idee. Want uiteindelijk hebben we nog steeds dat gezamenlijke doel. En dan gaan we maar linksaf even. En dan kunnen we daarna wel evalueren of dat goed is.
6: Ja, maar je laat je niet uit het veld slaan dus, door dat soort dingen?
7: Nee.
6: Oké. Okay.
7: Nee.
6: Maar jouw oplossing is dan vervolgens meeveren, begrijp ik.
7: Nou ja, niet meeveren, maar je moet pick your battles. Ja. Als dat vanuit iemand de invalshoek is geweest. Hmm. En je moet toch leveren. Ja. Dan is het de vraag of je die strijd nu gaat voeren of dat je die strijd straks gaat voeren. Ja. Ik denk dat dat wel de keuze is die ik dan maak is. Is het zodanig, is het idee wat ik heb, is, zeg maar, is dat zodanig gefundeerd dat we ook echt die andere route moeten gaan inzetten? Of moeten we nu gewoon het beste maken dan van de ideeën zijn ingeslagen?
6: Juist. Nee, je had het net al over Deloitte. Dat is was de eerste stap na je loopbaan, nadat je de advocatuur, de juridische zaken verlaten had. En dat omschreef je op voorhand op mij als een keurslijf. Ik ben wel heel benieuwd wat je daar hebt geleerd en waarom je dat keurslijf uiteindelijk hebt verlaten.
8: You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you.
9: Work a year for her and you can get a job at any magazine you want.
10: And now, for one last announcement of the night, I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back. Full time.
11: De scène van je leven.
6: Maar we gaan eerst naar de scène van je leven. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag. Joh, welke scène uit film of serie is je bijgebleven? Wat resoneert achterliggende gedachten? Is dat ik ooit een coach sprak en die zei van... Joh, ik laat al mijn coachees naar dezelfde film kijken. De scène waarop zij aanstaan vertelt mij iets over het thema wat zij hebben. Toen dacht ik, ja, dat kan ik ook. Dus vandaar dat ik al mijn gasten diezelfde vraag stel. Fabian, wat heb je meegenomen?
7: Ja, ik heb een scène uit de film Conclave meegenomen.
6: Ja, Conclave.
7: Ja, dat is een film. Ik hoop dat die bij iedereen bekend is. Dat gaat eigenlijk over de verkiezing van de nieuwe paus.
6: Ja.
7: Paus overlijdt. Iedereen moet bij elkaar geroepen worden. En vervolgens moet daar een keuze worden gemaakt. En het is eigenlijk een politieke thriller die zich in het Vaticaan afspeelt. En gaan we eerst naar de scène luisteren?
6: We gaan zeker naar luisteren. In de hoofdrol Ralph Fiennes. Die speelt een kardinaal die voorzitter is van het college van kardinalen. Die dus met elkaar die nieuwe paus moeten kiezen. En we gaan even luisteren naar een kort fragmentje. Waar zitten we dan in de film? Is dat begin of al wat gevorderd?
7: Nee, we zitten al wat gevorderd. Er is een hoop gebeurd al. Er is een hoop politiek spel al geweest. Laat het zo zijn.
6: Juist. Ja. En hij spreekt de kardinalen toe en geeft ze deze boodschap.
12: Certainty is the great enemy of unity. Certainty is the deadly enemy of tolerance. Even Christ was not certain at the end. Dio mio, perché mi hai abbandonato? He cried out in his agony at the ninth hour on the cross. Our faith is a living thing precisely because it walks hand in hand with doubt. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery, and therefore no need for faith.
7: Ja, waanzinnige scène. Ik denk, hij zegt natuurlijk, certainty is the greatest enemy of unity. Ja. En dan vervolgens zegt hij, it's the deadliest enemy of tolerance. Ja. En dit raakte mij zo. Ik heb het gelijk opgeschreven ook.
6: Ja.
7: Omdat dit is niet alleen iets hè, wat binnen dat Vaticaan op dat moment afspeelde. Binnen de politiek, binnen de samenleving. Maar het is ook iets wat in de zakelijke wereld zich afspeelt.
6: Mm-hmm.
7: Als jij claimt dat jij de waarheid in pacht hebt en dat al het andere niet goed is, dan creëer je daar geen binding mee en ook geen tolerantie naar elkaar. Mm-hmm. En dat doet niet alleen af aan de sfeer of aan het verder kunnen komen gezamenlijk, maar dat doet ook af aan de innovatie die ik met elkaar kan vinden.
6: En waarom, want je zei het raakte me meteen.
7: Ja.
6: En waarom is dat?
7: Ja, destijds was dat ook omdat ik dacht van jeetje, waar zijn we beland met de wereld? Dat ik dacht van we zijn door aan het polariseren. We zien het met de dag op het nieuws. En eigenlijk komt het omdat we gewoon onze zekerheden op elkaar projecteren. Terwijl we eigenlijk in gesprek zouden moeten gaan. Hey, waarom denk jij anders dan ik?
6: Ja.
7: En dat is niet goed of fout, maar hoe kunnen we samen verder komen?
6: Nou, en is dat iets, want probeer je dat dus ook actief in jouw werk te incorporeren, om het zo maar te zeggen?
7: Ja, ik heb een heel interessant vakgebied, vind ik zelf. Want zoals ik zei, dat strategiestuk, dat is dan vanuit mijn achtergrond inhoudelijke expertise. Vind ik dat heel leuk om mee aan de slag te gaan. Dat kan ik goed volgen. Ja. En dan kan ik met mensen in gesprek komen. Maar ik heb ook een heel technisch stuk.
6: Ja.
7: En er wordt aan mij gevraagd om keuzes te maken daarin.
6: Ja.
7: Maar ik heb de technische kennis helemaal niet in pacht om die keuzes zeg maar direct zelf te kunnen maken. Ja. Dus ik wil altijd een situatie creëren waarin iedereen kan vertellen waarom die links of rechts af zou willen gaan.
6: Mm-hmm.
7: En we hebben verschillende bedrijven, we hadden het net al over. Verschillende achtergronden. Dus er is altijd iemand die zegt links en altijd iemand die zegt rechts.
6: Zou je zeggen, helpt het gebrek aan technische kennis je of zit het je juist in de weg?
7: Ik leer snel. Ja. ik zou niet willen zeggen dat het een gebrek is op dit moment. Maar het zit me niet. Het helpt me wel.
6: Ja, in welke zin?
7: Het zorgt dat je overzicht houdt. Dat je niet zeg maar constant in de details treedt. En daar op basis daarvan de keuzes gaat maken. Maar het zegt meer van, hey, wat zijn op de hoofdlijnen de voordelen? Want uiteindelijk is dat het belangrijkste.
6: Nou, ik zou ook denken, het helpt. Omdat als ik zelf expert zou zijn geweest, had ik er al een mening over gehad. En dan sta je niet open.
7: Zeker weten. Zeker weten, ja.
6: Maar hoe zorg je ervoor? Want je zegt, ik hoor je zeggen, joh, het is goed om te twijfelen. In zekere zin. Of in ieder geval het niet zeker te weten. Want het blijft zorgt ervoor dat je open staat. Hoe zorg jij ervoor dat je ook echt open blijft staan? Want het is natuurlijk een valkuil voor ieder mens om in een tunnel te geraken.
7: Uitzoomen. Ja, in de auto was ik terugrij van kantoor. We hebben intense gesprekken gevoerd. Of er is letterlijk dat de boel in de fik staat, zeg ik altijd. Dus dat er iets is gebeurd wat onze voortgang blokkeert. Even terugkomen. Uitzoomen terug. En dan toch weer denken, ik ga toch nog eens even nabellen. Ik ga toch nog eens even die mening verder uitdiepen. En die energie elke keer opmaken, zeg maar, om daar weer aan de slag te gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
6: Want er zijn er genoeg. Ik denk dat iedereen dat herkent. Je zit in een discussie. Je denkt, maar ik heb gelijk. Vervolgens hoor ik je zeggen, dan zit je in de auto terug. En dan heb je dus kennelijk het vermogen om toch een soort van hernieuwde energie te vinden om die ander, waarvan je net nog in je hoofd misschien gedacht hebt, om die dan toch weer te bellen.
7: Ja.
6: He?
7: Ja, ik denk dat dat. Dat is mijn USP. Nee, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Ja.
6: Kun je een voorbeeld noemen van wanneer dat echt tot een doorbraak geleid dan heeft? Of in ieder geval in de samenwerking. Dat je zegt, van, maar zo werkt dat in de praktijk. Mensen thuis, luisteraar, daarom moet je dit doen. Want zo helpt het mij.
7: Ja, een heel recent voorbeeld. We gingen live met een nieuwe oplossing. En wij delen dingen op in innovatie, zeg maar innovatieontwikkeling en in innovatiebeheer.
6: Ja.
7: Dus dat betekent dat als je innoveert, dat is heel leuk. Hè? Iedereen zijn duizenden tools die nu oppoppen bijvoorbeeld. Maar kan dat in een grote organisatie landen? En op het moment dat de ontwikkelaars uitontwikkeld zijn en die hebben wat zij leuk vinden gedaan, dan moet dat ergens landen in de organisatie. Iemand moet dat beheren. Als jij een vraag erover hebt, moet het kunnen beantwoord worden bijvoorbeeld. Nou, daar was heel veel ruis ontstaan. En ik hoorde dus van de ontwikkelaars, ze hebben niet in beheer genomen wat wij hebben gebouwd. Nou, dat escaleerde heel snel, binnen anderhalf uur of zo. Toen dacht ik, oké, dus ik rondbellen, wat hadden jullie dan verwacht, zeg maar, specifiek. Het ging over iets heel specifieks. En toen kwamen ze bij me terug en toen zei ze, ja, ze hebben dit niet gedaan. Dus ik dacht, oké, dus nu ligt het ongeveer al bij stuurgroep, zoals wij dat dan zeggen.
6: Ja.
7: Dat is niet handig, want we weten niet het hele verhaal. En toen ben ik letterlijk een verdieping twee omlaag gelopen. En toen heb ik gezegd, Van de mensen van beheer. Ik heb gezegd dan, wat is er gebeurd? Vertel. Ik kan me niet voorstellen dat jullie dit op deze manier gedaan hebben. Dus kom eens terug. En toen zei ze, ja Fabian, dat is ook niet zo. Want we hebben gewoon de ontwikkelingen die we konden in beheer konden eenmaal, hebben we in beheer genomen.
6: Ja.
7: Maar de andere dingen zijn zo nieuw, dat we daar eerst nog wat extra stapjes voor moeten zetten voordat we dat ook mee kunnen nemen. Dus er was niet een andere oplossing in beheer gegaan. Het was gewoon, was nog niet klaar voor hun. Ja, en die werelden moet je dan weer bij elkaar. Want vervolgens ga ik weer terug en zeg, jongens, kom even bij elkaar. Wat is hier gebeurd? Ja. Volgende keer moeten we het anders doen. Hoe kunnen we dit samen volgende keer anders oppakken. Ja.
6: Kleine misconceptie. Voordat je het weet, ja, zit iedereen vanuit zijn eigen loopgraaf elkaar voor rotte vis uit te maken. Ja. Ligt het bij de stuurgroep.
7: Ja, ja, ja, dus dit was... ja, dat was een recent voorbeeld. Maar dat was, weet je, dat is ook het leuke eraan. Hè? Want mensen zitten, het zijn zo gefocust op... Ik werk met een groep, ik noem ze dan even techneuten. En die zijn zo ontzettend goed in wat ze doen. Hmm. En die worden wakker en die zeggen... Die word ik geappt. Ik kan niet eens gaan slapen, want er is een nieuw model gereleased. Ja. En ik denk...

0: En Nieuw Business Radio.
1: Ja, Fabian, we spraken net over Conclave. En vond ik grappig. Ik denk, misschien is dat ook een soort Freudiaanse associatie met die film. Want iemand van een Big Four kantoor zei mij ooit dat zo'n partnergroep van zo'n kantoor met elkaar, dat is ook een soort van Conclave. Hè? En dat brengt mij dus op het feit dat jij op een van die vier kantoren natuurlijk ook gewerkt hebt. Je bent ooit begonnen bij Deloitte. Waarvan jij mij van tevoren zei, ja, was ook wel een keurslijf. Maar ik ben heel benieuwd, waarom kwam je daar überhaupt terecht?
2: Ja, dat was wel heel interessant. Want ik had dus mijn studie afgerond. Ik had stages gelopen. Ik had mooie feedback ontvangen, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké, wat ga ik dan nu doen? Want ik had in mijn hoofd en met de mensen waarmee ik gesproken had om me heen, mijn ouders, mijn vrienden, ja, dat was eigenlijk heel duidelijk. Je gaat rechten studeren.
1: Ja, precies.
2: Daarna, als je het goed doet, word je advocaat. Ja. Nou, ga even naar de Zuidas, een paar jaar pijn leiden. En vervolgens kan je goed voor jezelf beginnen of ergens bij een leuk boutiquekantoor starten. Ja. En die wereld stond in één keer op zijn kop.
1: Was dat, was je uit het veld geslagen eigenlijk?
2: Uit het veld geslagen zou ik niet willen zeggen, maar ik stond wel even, met een soort van perplex, laten we het zo zeggen. Ja, ik dacht even, wat moet ik nou?
1: Ja.
2: Want wat kan ik met rechten dan verder doen?
1: Hoe kom jij er dan uit?
2: Ja, wat ik dus gedaan heb, ik ben met heel veel mensen gaan praten. Dus ik ben niet alleen bij Deloitte geweest, maar ook bij wat andere grote kantoren. En ik ben ik ben toch ook nog wel weer even gaan buurten bij de advocatuur. En toen raakte ik in gesprek met die grote advieskantoren. En toen dacht ik eigenlijk, hey, dit is wel, dit zijn mensen die bij mij passen. Dit zijn mensen die graag goed communiceren met elkaar. Die het gezellig hebben met elkaar.
1: Ja,
2: het lijkt hier bijna een grote studentenvereniging, dacht ik bij Deloitte. Ja. we leveren serieus werk. Maar in de communicatie met elkaar zijn we eigenlijk heel erg relaxed. En toen dacht ik, hey, dit is misschien wel een plek waar ik zowel heel hoge kwaliteit kan leveren, als dat ik ook heel goed met mensen kan.
1: Dus op gevoel eigenlijk.
2: Ja, op gevoel. Ja.
1: Je kijkt gewoon van, joh, waar resoneer ik qua als mens?
2: Absoluut. Ja. Absoluut. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want dan weet je ook vanaf het begin al beter of iets gaat passen. Hmm. Als je resoneert met de mensen om je heen. Want daarmee ben je constant in contact.
1: Ja. Wat bracht die lontje?
2: Een hele hoop. Ik denk structuur. Okay. Voor mij was dat heel belangrijk. Ja. Ik allerlei verschillende ideeën. Ze noemen me soms ook wel knalgeel. Ik wil graag leren. Hm. En ik heb er al heel veel ideeën bij. Maar wat Deloitte ook heel erg voor mij heeft betekend, is dat Frans gezegd, je doet het op deze manier, want daar hebben we over nagedacht. Hoe je een verhaal vertelt. Hoe je bepaalde producten levert. Hoe je adviezen opzet. Ja. En ga dat eerst maar eens leren, voordat jij daar weer je eigen ideeën op gaat projecteren.
1: Ja.
2: En dat vond ik natuurlijk niet altijd leuk. Maar dat was wel de manier waarop ik denk, zeg maar, ben geworden zoals ik nu ben, omdat ik die basis heb gekregen van ze. En daarom zeg ik altijd ook nog steeds, ga alsjeblieft even 2 jaar bij zo'n kantoor zitten. Zodat jij, of tenminste minstens 2 jaar, zodat je die basis mee krijgt. Want die basis is onbetaalbaar.
1: Ja, maar toch ging het wringen op een gegeven moment dan dus, blijkbaar daar.
2: Ja, nou ja, ik had best wel goede relatie met mijn collega's en ook met de partners daar. En ik vond het ook oprecht leuk. Alleen, op een gegeven moment denk je van, ik wil meer of ik wil groeien. En als je dan van die teksten krijgt van, ja, wacht maar totdat je manager bent, want dan heb je wat meer vrijheid. Ja, dan zit je omhoog te kijken en denk je, god, dat duurt nog wel een paar jaar volgens de huidige methodieken. Ja. Dus wat ga ik dan nu doen? En toen dat ging spelen eigenlijk. Toen op een gegeven moment kwam Conclusion om de hoek kijken.
1: Ja, maar dus je liep gewoon vast wat dat betreft op een soort standaard carrièrepad, wat kennelijk ook in een betonnen structuur gegoten is.
2: Ja, nou, dat ligt natuurlijk aan, als het geld tegen de plinten klotst, zeg maar, dan zijn er veel meer mogelijkheden dan als iedereen even wat meer zwaar weer komt. Mm-hmm. Op dat moment zaten we met Deloitte wat krapper bij kas, laten we het zo zeggen. Dus dan gaan al die fast tracks en ook de groei van directors naar partners, alles, zeg maar, wordt een beetje, zeg maar, onder de loep genomen. Dus dat ging sowieso al minder. Plus er zaten heel veel mensen boven mij. En op een gegeven moment is dat dan gewoon, dat je daar denkt van, hey, dit gaat niet snel genoeg voor mij. Ik moet iets anders gaan doen. En misschien is een andere plek ook alweer gezond.
1: Ja, is het, je zou dan 2 dingen kunnen concluderen. Nou, wat goed dat je daarop acteert. Maar je kan ook zeggen, joh, wat geef je snel op? Hoe bepaal je of dat je?
2: Ja, vind ik wel een interessante. Ik voelde Het voelde meer als durf ik dit risico te nemen? Want

0: Het zo'n pad, hè, of het nou advocatuur is, of als je dokter wil worden, of noem het allemaal, notaris, noem maar iets. Dan dat pad ligt vast. Hmm. En elke afwijking van een pad is een risico. Want je weet niet wat daar gaat komen. Het is nieuw.
1: Ja.
0: En dat was het met name de risicoafweging voor mij. Ja. Van hey, ik lever nu een positie of een plek in waar ik het op zich naar mijn zin heb.
1: Ja.
0: Waar er gigantische kansen en mogelijkheden liggen. En ik ga eigenlijk naar iets waar... ik ken de conclusie niet eens van de voetbalt-shirts.
1: Mm-hmm.
0: Dus waar ga ik aan beginnen?
1: Ja.
0: En durf je dat te nemen, je openstellen om nieuwe dingen te leren en dan misschien sneller te groeien of op nieuwe plekken te komen?
1: Ja.
0: En die afweging heb ik voor mezelf gemaakt. En heb ik op een gegeven moment gezegd, ja, dat moet ik doen.
1: Ja, want je zit natuurlijk dus je zit in de Deloitte lift. Die gaat dan misschien wat, wat langzamer dan je had gewild op dat moment.
0: Ja.
1: Was het een... En je zegt, het is dus een dilemma op dat moment.
0: Ja, absoluut.
1: Hoe lang heb je daarmee geworsteld met dat dilemma?
0: Ja, weet je, je bent er natuurlijk wel over na aan het denken op een gegeven moment. Als je denkt aan je promotie en aan een pad wat je volgt.
1: Ja.
0: Je kan de conclusie uittrekken.
1: Ja, want wanneer ben je nou een quitter? En wanneer ben je gewoon een goede assertief figuur die dus inderdaad gewoon niet als een debiel aan een dood paard blijft trekken, maar gewoon zegt van nee, ik ga een andere kant op. Hoe maak je dat onderscheid?
0: Ja, dat vind ik wel een leuke vraag. Voor mezelf heb ik dat, had ik het een beetje in mijn hoofd uitgekristalliseerd als je moet zorgen dat je altijd in een positieve situatie of een gezonde situatie weggaat ergens. Dus niet omdat jij gefrustreerd bent dat je niet kan, niet snel genoeg kan, of dat jij boos bent op je collega's, want dat is een ongezonde basis om weer ergens opnieuw te beginnen.
1: Ja, ga weg voordat je verzuurt.
0: Ja, en op een gegeven moment dacht ik van oké, ik merk dat dit wel bij mij gaat spelen. Ja. Ik heb mijn kansen afgewogen, met heel veel mensen erover gesproken, gewoon binnen het bedrijf. Oké, wat wil ik doen? Hoe flexibel ben ik hierin? En dan op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van hey, het is hier goed, maar ja, het is tijd.
1: Ja. Wat was dan in de kern wat je niet meer bij Deloitte kon krijgen, waarvan je dacht van, en daarom moet ik dus die leap of faith wagen?
0: Voor mij was het de vrijheid om je eigen initiatieven te kunnen doen. Ja. Dat is ook logisch, want ze waren natuurlijk ook mega groot. Maar als er dan iemand naar je toe komt die zegt, hey, we gaan een nieuwe AI-strategie bedrijf oprichten, waar je in eerste instantie gewoon een jaar lang mag ontdekken en mag proposities mag creëren en met de vetste mensen mag samenwerken, ja, dan is dat wel een grote wortel die voor je wordt gepresenteerd natuurlijk. Ja.
1: En vervolgens neem je de leap of faith.
0: Ja.
1: Dan kom je eraan. En het eerste wat ze tegen je zeggen is, moet ik nou gaan luisteren naar dat ventje van die Lloyd van 28? Denk je dan niet, kut, verkeerde, daar zitten we dan.
0: Nou, dat was in de samenwerking weer met wat anderen. En ik denk vaak dan, dat had ik kunnen verwachten.
1: Ja.
0: Zeg maar, je kan niet van iedereen verwachten dat ze zomaar meegaan in verandering, of dat ze in één keer je accepteren als je op een nieuwe plek komt. En voor mij was het omdat ik jong was, voor de ander is het omdat iemand zijn oogkleur niet aanstaat. Ik weet niet, iemand verzint wel iets. Er zijn altijd mensen die meegaan en mensen die tegenzitten.
1: Juist.
0: Dus ja, ik vond dat niet zo erg. Maar ik vond wel een les dat ik dacht, oké, ik moet kennelijk wel ook op mijn hoede zijn. Dus ook op de manier waarop ik mezelf presenteer.
1: Ja. Kun je daar iets in doen in je eigen presentatie om als 28-jarige in ieder geval minder dit soort geluiden te horen? Heb je iets gewijzigd?
0: Ja, ik denk rustiger nog. Iets rustiger geworden.
1: Okay.
0: Ze noemden me ook al een jonge hond. Veel energie, alle kanten op, veel ideeën. En ik denk dat het af en toe goed is om dat een beetje, hoewel je dat nog steeds intrinsiek hebt, om dat een beetje te kaderen.
1: Juist.
0: En om dat af en toe gewoon te zeggen van, hey, dit is mijn idee, hoe denk jij erover? Kunnen we samen tot een gezamenlijk idee komen om verder te gaan?
1: Juist.
0: Ja.
1: Je bent volgens ook een van de jongste deelnemers, of de jongste deelnemer geweest aan de Management Development traject onlangs bij Conclusion.
0: Ja.
1: Ongelooflijk benieuwd, want dat leert je positieve dingen, maar dan krijg je ongetwijfeld ook weer spiegels voor gehouden wat dat heeft opgeleverd.
2: De Boordradio.
1: Het is nu eerst tijd voor de Boordradio. De rubriek die is ontsproten uit mijn Formule 1 interesse. Kijk je Formule 1, Fabian?
0: Ja, ik vind het fantastisch.
1: Ik wou net zeggen, had je nu echt mega door de mand gevallen.
0: Ja,
1: na die eerste, precies. Dus je verhaal is consequent tot nu toe. Hartstikke goed. Je vindt het fantastisch ook, werkelijk waar.
0: Ja, ik vind dit... Kijk, als je SEC Formule 1 neemt, dan zie je auto's die rondjes rijden.
1: Ja.
0: En dat hoor ik ook vaak. Waarom ga je op zondag 2 uur lang naar autootjes kijken die rondjes rijden? Maar als je kijkt naar de combinatie van een mens dat op zijn uiterste, zeg maar, continu rondje na rondje zo consequent kan rijden, zo goed kan rijden, inschattingen kan maken voor inhaalacties. Maar dat je daarbij bedenkt dat er een auto onder zijn kont zit die zo complex is, waar alles aan doorgemeten wordt. Die je ziet de mensen aan de pitmuur, zie je denk ik 4, 5, 6 mensen zitten. En dan zie je in de pitbox zie je nog een paar mensen rondlopen. Nou, laten we zeggen dat er nog 20 zijn of zo. En dan volgt dat er nog 100 of 150 man ergens in Engeland van dat team zitten, die al die data analyseren constant. Ja. Dan denk je, we zijn eigenlijk aan het kijken naar een ultiem spektakel van mens en machine. Ja. Ik vind het fantastisch.
1: Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Niemand geloven me, maar ik hoop dat nu wel. In ieder geval, de Formule 1 is de aanleiding. De analogie voor de rubriek De Boordradio. Want je zei het net al, aan de pitmuur zitten race engineers. Die souffleren de coureur. En langs die analogie stel ik mijn gasten de vraag. Welk advies zou je jongeren zelf geven? Of, dat was het beste advies wat je ooit kreeg. Maar in ieder geval, welk advies zou je via De Boordradio willen geven?
0: Ik denk dat het advies wat ik aan mijn jongeren zelf zou willen geven is, take your time. Rustig aan. In de zin van, denk, zeg maar, elke keer een stapje terug. Denk na. Het heel belangrijk is, omdat we gaan nu zo snel. En je maakt zo snel en veel keuzes. En ik heb al het idee, ik moet verder. Het moet groter, het moet beter. Ja. Of dus goed van stilstaan. Hey, waar sta je nu? En hoe komen we vanaf dat punt naar het volgende punt? Zodat je met dat plan bent.
1: Hoor ik nou toch een beetje spijt dat je bij die nooit te snel bent weggegaan?
0: Nee, absoluut niet. Nee,
1: maar je loopt, het is kennelijk toch een thema bij je. Van te snel willen, blijkbaar. Waarom zeg je dan nu tegen je jongen zelf, joh, rustig aan?
0: Nou, je mag ook genieten van wat er is.
1: Ah.
0: En ik denk dat wel heel belangrijk is. Ik ben niet zo goed in vieren.
1: Oké. Waar blijkt het uit?
0: Nou, ik ben altijd, als we dan successen hebben, hè, we lanceren nou, in dit geval bijvoorbeeld een AI-platform of we hebben een succesvolle klanttraject doorlopen, mm-hmm, dan ben ik alweer met het volgende bezig.
1: Ja.
0: En eigenlijk, en als het op zijn einde loopt, dan rond ik het één af en gaat het ander weer lopen. En dat neemt de tijd weg om te denken van, oh, dit hebben we wel echt heel goed gedaan.
1: Ja.
0: En ik zeg wel altijd tegen mensen waarmee ik werk van, ja, jullie doen super. Dit heb je echt fantastisch gedaan. En af en toe is het ook gewoon lekker om te zeggen, hey, dit hebben we goed gedaan.
1: Ja, maar hoe zit het je dwars dan? Dat je eigenlijk die tijd niet neemt.
0: Ik denk dat het waardevol is om die tijd te nemen.
1: Ja, maar je doet het dus kennelijk niet. En daarom is het een advies aan je jongeren zelf. En hoe breekt dat? Ja, breekt dat je op? Dat klinkt allemaal zo zwaar. Maar hoe gaat dat dan wringen als je dat niet doet?
0: Ik denk, het zit met name in dat je altijd maar blijft jagen. En dat is ook waar je misschien al goed in bent. Of wat je mee zit. Maar het is goed om af en toe gewoon die rust in te bouwen. Want dan kan je ook goed reflecteren en dan weer door.
1: Maar wat drijft je dan om te blijven jagen? Daar zit iets.
0: Ik vind het waanzinnig wat ik doe.
1: Ja,
0: ik vind de onderwerpen waar ik mee bezig mag zijn, vind ik geweldig. Hè? Dus het is echt de ultieme combinatie tussen een revolutie van technologie en wat het doet met mensen.
1: Ja.
0: En vervolgens krijg ik ook nog de kans om met de mensen te spreken die daar iets over te zeggen hebben. Over met het leadership. En daar advies over te kunnen geven. En gehoord te worden ook.
1: Ja.
0: En elke keer als ik dan weer een dag van 12 uur heb gemaakt. En ik denk, shit, hoe ga ik dit wekenlang volhouden? Dan denk ik van, oké. Maar ik vind het wel weer heel leuk, want er komt dan weer iets voorbij. Dan denk ik, god, ik mag morgen weer met deze innovatie aan de gang. Of ik mag morgen weer met die directeuren spreken. Of dat geeft een soort van ongekende energie.
1: Ja, precies. Dus je vindt het mooi wat je doet. Daar krijg je energie van. Maar tegelijkertijd, je zegt nogmaals, je zegt van ja, duw rustig aan. Ook geniet. Ik bedoel, ben je dan bang dat je misschien uiteindelijk toch stiekem een soort roofbouw op jezelf pleegt dan op zo'n moment? Of?
0: Ja, ik denk dat iedereen realistisch moet zijn. Wat ik heel erg, ik ben een fietser. En ik vind wielrennen fantastisch. Maar ik merk wel, als ik een week niet heb kunnen wielrennen, omdat ik alleen maar aan het werk ben geweest, dan gaat dat me na 2 weken irriteren.
1: Ja.
0: Want dan heb ik die uitlaatklep niet gehad. En dan is eating in, zeg maar.
1: Ja, hoe ziet dat er dan uit?
0: Kortom. Inderdaad, je speelruimte is wat minder voor jezelf. Je bent inderdaad wat. Nou, ik heb niet zo snel een kort lontje. Maar het loopt minder soepel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat merk je bij jezelf.
0: Ja,
1: dus,
0: dat merk ik. En dan is het goed om, al is het maar 3 uur ergens pakken om te gaan fietsen.
1: Ja, juist. En om in de analogie te blijven van de Formule 1, na de race mag je ook wel heel even het podium
0: ja,
1: en even met de champagne spuiten.
0: Ja, en dan weer door.
1: Dat doen zelfs de grootste kampioenen.
0: Ja, zo is het wel.
1: Check. Alright. Ja. Gaan we terug. Ja, ik sta hier met... het wordt nu tegenwoordig geëdit, dus het maakt allemaal geen zak uit. Ik praat met Fabian van der Loosdrecht, AI Strategy Development en Innovation Enabled Center Lead. Ik ga het blijven toch volhouden om dat helemaal te zeggen. Bij Conclusion. Je zit ook daar. Dat vond ik las het online. Ik zag het je op LinkedIn posten. Net een management development traject afgerond bij Conclusion. En ik was een beetje aan het googlen. En de eerste helft van het traject staat dan in het teken van zelfontwikkeling. En de tweede helft richt zich op hard skills, commercieel denken, ondernemerschap, zelfverzekerd bewegen. Welke helft vond je het pittigst?
0: Ik denk het eerste deel.
1: Ja?
0: Ja, omdat ik kwam daar aan. Je moet je voorstellen, dit is wel misschien wel een leuke anekdote. Dan word je dus bij elkaar gezet met Next Generation Leadership van Conclusion. Uh-huh. Dus ik kom daar aan. En ik denk, wij gaan... de grootste projecten, de grootste uitdagingen van het ecosysteem van Conclusion gaan wij kraken met z'n allen. Mm-hmm. We gaan naar zo'n, je kan je voorstellen, zo'n leadership programma wordt geleid door een paar mensen. En ik denk van, ja, dan kom je daar aan, dan gaan 3 dagen lang gaan met z'n allen zitten. We gaan goed eten, goed koffie drinken en we gaan gewoon even die noten kraken, zeg maar.
1: Yeah.
0: Ik kom daar aan en ze zeggen, Fabian, ga naar je kijken, wie ben jij? Wat drijft jou?
1: Mm-hmm.
0: En ik denk, daar zitten we hier helemaal niet voor, toch? Ja. En dit is echt gebeurd. En dat ik ook naar ze toe liep. En dat ik naar de mensen die dat verzorgden, dat programma. En dat ik tegen ze zei van... ik heb het idee dat het te veel gaat over ik. Maar we zitten hier voor het wij. Hoe gaan we dat anders aanpakken? En dat ze naar me toe kwamen en zeiden... voordat je het wij kan doen, Fabian... moet je eerst goed kijken naar wie ben ik. En wat drijft mij en waarom heb ik het gedrag wat ik vertoon in mijn leiderschap? Ja. Zo, oké. Dan moet ik even die knop omzetten.
1: Dat was de eerste in your face van het traject, ja. Begrijp ik. Maar ja, is er iets, heb je iets over jezelf, ben je iets over jezelf te weten gekomen?
0: Nou, wat ik over mezelf te weten ben gekomen is denk dat ook belangrijk is om... Hè, dus ook het af en toe die rustpauze nemen is belangrijk. Maar ik denk ook dat ik in de communicatie met mijn medemensen me soms wat afwachtender kan opstellen misschien.
1: Ja, want dit soort trajecten kunnen heel confronterend zijn.
0: Ja.
1: Kwam je hier op een confronterende manier achter?
0: Nou, ik vond het niet echt confronterend in die zin, maar ik denk wel dat het echt, maar het was een geleidelijk kreeg je steeds meer tools en steeds meer gesprekken, waardoor je dacht, ik begrijp beter wat er in mij gebeurt als zich bepaalde situaties voordoen. Ik begrijp ook beter wat de ander drijft eigenlijk. Dat vond ik wel echt mega interessant, want er zit nog een hele wereld achter wat iemand doet en waarom die dat doet.
1: Ja, kun je dat eens concreter maken? Want je hebt dus kennelijk van nature zelf de drive om te gaan.
0: Mm-hmm. Nou, dat hebben sommige mensen dus niet.
1: Nee.
0: En dat is wel heel erg, dat was voor mij confronterend, dat ik wil aan de bak, ik wil gas geven, ik wil verandering bewerkstelligen. En ik vind het wel heel, heel interessant dat op de radio komt van ja, in Silicon Valley werken ze 996, weet je wel, ja. 6 dagen per week, 9 uur per dag, van 9 tot 9, zeg maar. En dat vind ik een heel interessant idee, want ik denk zo, dat is inderdaad, zo ga je verandering veroorzaken. Maar we zitten nou eenmaal in een wereld, in een Nederland zou ik het maar willen zeggen, waarin niet iedereen diezelfde attitude heeft, maar waar er wel relevant, zeg maar, de mensen die dat niet misschien die attitude ten opzichte van werk hebben, die hebben wel hele relevante ideeën en die hebben wel hele relevante inbreng. En je hoeft dus niet altijd die mentaliteit te hebben om succes te maken. Ik denk dat wel iets is wat echt terug is gekomen. Dus ik ben ik ben heel energiek, ik kan heel hard gaan.
1: Ja.
0: En sommige mensen doen het op een andere manier, maar dat is niet per se verkeerd.
1: Ja. Zou je geneigd zijn, want dan kan ik me iets bij voorstellen, dat je voor dit inzicht zou je denken, als je zelf in de 996-modus zit, ja, dan zie je denk ik mensen die daar helemaal niet in zitten, zou ik geneigd zijn te zien als ballast, bijvoorbeeld.
0: Ja, gelukkig zit ik zelf niet in de 996-modus permanent. Nee. Maar ik denk dat je wel kan zien als zo. Ik denk dat je naar mensen kan gaan kijken op een manier van ze willen niet.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat echt veel te oppervlakkig is.
1: Ja.
0: Ja, ik denk heel veel mensen willen wel. Alleen je moet ze juist de handvatten geven. Ja. Je moet ze juist de omgevingen bieden. En zeker met die transformatie van wat AI allemaal gaat doen. Moet je dus ook een veilige omgeving geven om daar iets mee te kunnen.
1: Ja. Kun je iets... Want dit is interessante informatie. Hè? De neiging te zeggen van ze willen niet. Die conclusie. Mm. Voor je het weet zit je zelf in zo'n...
0: Absoluut.
1: Ja. Dan heb je die oogkleppen op. Waar we het eerder over hadden. En dan ga je ook zelf vanuit die emotie... En die loopgraaf schieten, zou ik maar zeggen. Hoe helpt dit jou in je werk? Dit inzicht?
0: Nou, ik denk altijd, er is een reden waarom jij hier bent. En ik ben ontzettend benieuwd waarom jij hier bent. Ja. Dus in mijn werk is mijn eerste vraag, wat vind je het allergaafst? Wat om te doen? Hè? Dus of welke component vind je het meest interessant? En dan gaat iemand vertellen vanuit passie. En dan zeg je, dat kunnen we misschien wel heel goed inzetten binnen ons project.
1: Ja. Maar is er iemand, zijn er situaties, want je hebt dit inzicht. Is het dan zo dat dit jou ook in de samenwerking nu beïnvloedt? Dat er mensen zijn in jouw ecosystemen van je op voorhand, waarvan je eerst misschien gedacht zou hebben, joh, die komt echt van een andere planeet. Wat dat betreft. En dat je daar nu beter mee kan samenwerken.
0: Nou, dat is een heel grappig voorbeeld. Op een gegeven moment, dat was een paar maanden terug. En toen kwam een collega van mij, een data scientist. Die kwam naar me toe. En ik zei zo, jij moet wel echt ontzettend hard werken. Want je krijgt echt veel voor elkaar. En toen zei hij, ja, maar ik bewaak mijn tijdsgrenzen wel heel erg. Toen dacht ik, hé, dat is interessant. En toen vroeg ik, wat bedoel je daarmee? Hij zegt, ja, ik werk eigenlijk nooit over. Ik doe gewoon wat ik doen moet. En dat doe ik heel goed. En daarna is de tijd weer van mij. En toen dacht ik, wow, dus ik ben onder de indruk van wat jij levert. En je doet het ook nog eens, binnen de gegeven kaders. En verder vind ik verder helemaal niks van, Dat is gewoon goed, weet je wel. Je zegt niet dat je dan in dusverre veel meer extra doet. Dat dan explosieve groei veroorzaakt in je carrière of zo. Maar je doet het wel gewoon goed. En ik zit in op dit moment op een plek waar ik ook met veel mensen werk. Die gewoon echt doordouwers zijn. Die om 3 uur 's nachts nog de nieuwste functionaliteit aan het uitproberen zijn. Of die een mail sturen. En dat vind ik heel leuk. Want ik ga heel goed op die energie en die drive om verandering te veroorzaken. Maar soms... laat dat je niet zien dat er ook gewoon op andere manieren heel veel goede input kan veroorzaken. En dat mensen het op een andere manier ook cheffen.
1: Misschien is het dan ook wel zo dat jij te veel met energie smijt. En eigenlijk niet effectief bezig bent dan wellicht. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat ook een spiegel is. Van hey, doe ik het eigenlijk wel handig als ik alleen maar aan het knallen ben?
0: Ik denk terechte opmerking. Ja,
1: heb je iets bij jezelf ontdekt waarvan je denkt van... het is natuurlijk leuk, hè, de jonge hondenenergie en erop en erover. Maar is er iets waarvan je denkt van... de Fabian van 28 met deze wijsheid doet nu echt iets anders dan de Fabian van een paar jaar terug?
0: Ja, ik denk dus dat het containen, om het maar zo te noemen, van die energie, dat is wel iets wat maakt dat ik nu. Ik zou liever nu aan tafel zitten met de Fabian van 28 dan de Fabian van 24, omdat ik veel beter die energie kan reguleren. Ja. Door met de mensen die ik voor me zie, dat ik ook af en toe kan zeggen. Nu even niet. Ja. Hè? Of beter prioriteren. Prioriteren was ook een issue. Toen ik bij Deloitte binnenkwam. Moet het allemaal nu? Was de vraag op een gegeven moment. En ik zo dacht, we kunnen het toch nu ook gewoon afmaken?
1: Ja.
0: En zei ze, nee, kan ook volgende week. Weet je wel? Leer het van dat je dingen kan op de juiste manier kan inrichten. Dat je het ook al kan verspreiden bijvoorbeeld. Ja,
1: ik weet het. Maar ik zit me ook af te vragen. Wanneer... Het kan ook zijn dat je jezelf nu langzaam maar zeker wordt teruggezogen. In een soort ambtenarenmentaliteit.
0: Absoluut niet.
1: Hoe bewaak je dat? Hoe zorg je voor dat goede evenwicht?
0: Ik denk, je kan op werkgebied heb je natuurlijk dat je dat evenwicht in, die balans kan vinden. Maar in je privé heb je natuurlijk nog allerlei uitlaatkleppen. Je hoeft niet alles te doen voor je werkgever, bij wijze van spreken. Je jezelf ontwikkelen. Ik denk dat ook heel erg een groot onderdeel daarvan zit in je eigen tijd. Waar ben je mee bezig? Welke onderwerpen heb je nou? Welke boeken lees je? Welke films kijk je? Welke mensen vind je interessant om te volgen? En waarom? Welke onderzoeken lees je? Het hoeft niet allemaal te zijn omdat het nou eenmaal per definitie direct bijdraagt aan wat je vandaag gaat doen. Maar het kan je zeker helpen voor de andere dagen.
1: Hoe ontwikkel jij je eigen tijd?
0: Ja, ik vind onderzoeken dus heel erg leuk.
1: Oh.
0: Alleen, ik luister ze liever dan dat ik ze lees. omdat ik al zoveel... Ik zei op een gegeven moment tegen een vriend van... Ik lees zoveel... Dat op een gegeven moment ben je een beetje klaar met dat scherm. Dus dan ga je het liever luisteren. Of dan... Ik hou van papieren kranten. Ik vind het FD fantastisch. Dus, sorry conclusion, maar ik neem die dus af en toe eind van de dag ook mee. Als ik denk van, nu gaat niemand die meer lezen.
1: De tijd van Ees aan het zoeken is naar waar de tv van vandaag.
0: Dan moet je even bij mij vragen. Ja. En dat vind ik wel ontspanning. S'avonds op de bank en de tijd daarvoor nemen.
1: Ja. Is wat in je ontwikkeling, want je bent natuurlijk pas 28, zegt deze 47-jarige. Wat staat er nog op je verlanglijstje als het gaat om je eigen persoonlijke ontwikkeling? Wat is nou iets waarvan jij zegt van, joh, die noot wil ik kraken om een nog completere, betere Fabian te worden?
0: Ik denk dat voor mijn eigen ontwikkeling het belangrijk is om wat meer te plannen. Dat klinkt heel gek misschien, maar waar ik dit jaar tegenaan liep is dat ik bijna geen vakantie had genomen. Dan heb je in één keer heel veel vakantiedagen over. En toen dacht ik, dat komt ook omdat ik heel erg ben van, dat komt er wel tussendoor bijvoorbeeld. Maar mezelf ontwikkelen, en dat geldt dit was een vakantievoorbeeld, maar het kan ook om meer lange termijn plannen zijn. Dat je dan, als je bepaalde momenten inbouwt in het jaar waarop je bijvoorbeeld bepaalde groei wil doorhebben gemaakt. Bijvoorbeeld, ik wil meer leren over mijn persoonlijk leiderschap. Of ik wil meer kennis over technologie. Of ik wil CEO worden, whatever. Dat je dan die tijdslijn een beetje voor je uitschetst, zodat je daar ergens naartoe kan leven. En ik denk, als ik dat doe, komt er meer rust. En kan ik nog beter doen wat ik nu doe. En dan kan ik ook weer nieuwe dingen leren.
1: Ja, hoezo meer rust?
0: Omdat je niet, het is niet in één keer van, oké, volgende week gaan we kitesurfen in Tarifa bijvoorbeeld. Dat komt dus wel eens voor, maar dan neem ik dus mijn laptop mee. Ja. Terwijl je kan ook denken, hey, het is wel echt lekker. Ik weet, in maart ga ik naar Spanje, ga ik even een weekje surfen. Mm-hmm. Dan ga ik dat gewoon doen. Ja. De wereld gaat, zeg maar, het stopt niet. Het werk stopt gewoon door. Ja. En dan heb je weer, dan ga ik erheen, laat ik alles los, kan erop plannen. Ik weer door.
1: Ja. Maar het is ook zo, want je zegt ook je eigen ontwikkeling plannen dus eigenlijk. Dat doe je nu niet.
0: Nee, minder. Nee.
1: Maar dan weet je ook nooit of dat je vooruit gaat op schema ligt. Is dat een beetje wat je bedoelt? Dat je wat meer
0: Ik heb wel persoonlijke doelen natuurlijk. En ik heb ze nog niet geplopt in de tijd. Ja. En ik denk dat wel, dat je daarmee rust creëert in de zin van, oké, het is oké waar ik nu ben. En dat bedoel ik met, als je hele snelle groei doormaakt, dan krijg je ook groeipijn.
1: Ja.
0: En dat is prima, maar dan dat kost ook energie. Ja. En het is wel belangrijk om ook te accepteren, waar we net ook over terug, om dingen te vieren. Hey, het is goed, zeg maar, ik ben gekomen waar ik ben. Ik wil nog meer. Ja. En daar ga ik zeker naartoe. Hm. En ik heb dit jaar het jaar van consolideren genoemd.
1: Ah, okay.
0: Dus dit jaar zijn we gaan consolideren. Nee. En dat heeft me heel veel gebracht. Ja? En dan denk ik van,
1: Wat dan?
0: Nou, ik had dus ooit gelezen dat in de Chinese leer, correct me if I'm wrong als iemand anders zegt dat het niet zo is, maar dat daar het heel normaal is om een jaar te hebben waar het gewoon even is, om het maar even zo filosofisch te zeggen. Ja. Waar je gewoon even mag zijn. Ja. Dus je hoeft niet te verhuizen. Je hoeft geen verre reizen te maken. Je hoeft geen mega dingen te doen op werk. Hm. Want juist op dat moment ga je zien dat er heel veel dingen naar je toe beginnen te komen. Ja? Van alles wat je hebt gedaan. En ik heb dat dit jaar gemerkt. Dat heel veel,
1: Kostte het veel moeite om dit jaar van de consolidatie? Want het verstandelijk zeggen is één, maar het gaan doen is twee.
0: Ja, dat kostte heel veel moeite.
1: Waar liep je tegenaan?
0: Dat ik allerlei dingen wilde. Dat ik zei, ik moet een verre reis maken nog naast mijn werk, zeg maar. Ik moet nu...
1: Van wie, in godsnaam?
0: Ja, van de wereld, weet je wel. Van, omdat je dat om je heen ziet.
1: Ja.
0: Dus die soort van druk van de samenleving ligt ook op mij.
1: Mm-hmm.
0: En als je dan op een gegeven moment gewoon denkt van, hey, ik ga nu gewoon dit jaar, blijf ik op dezelfde plek wonen bijvoorbeeld. Ja. Blijf ik in de rol waar ik nu in zit. Ga ik gewoon hele leuke dingen doen met mijn vrienden. Hm. En laat ik het een beetje op me afkomen.
1: En wat is er dan nu op je afgekomen waarvan je zegt van, wow, dat kan er dus gebeuren als je dat jaar van consolidatie kiest. Wat gebeurt je dan?
0: Ik voelde aan alles dat ik weer ready ben voor de volgende stap.
1: Hm.
0: Dus zeg maar dat ik denk van, oké, we doen nu hele goede dingen, maar ik wil meer dan dit. En ik ben weer opgeladen om dat te kunnen doen.
1: Hm.
0: Wat er naar me toe is gekomen. Ik ga weer niet verhuizen dit jaar, maar volgend jaar ga ik wel verhuizen, want ik heb een huis. Kijk. Dus dat is fantastisch. Dat soort dingen, daar zou ik allemaal niet klaar voor zijn op het moment dat ik constant maar aan het jagen was om die dingen te realiseren. Want nu zijn ze naar me toe gekomen.
1: Ja. Ik ben eigenlijk wel heel blij dat dit het jaar van de consolidatie is. Want ik denk eigenlijk dat je anders niet 55 minuten hier aan één tafel gehad zou kunnen hebben.
0: Precies.
1: Maar dat is nu wel gebeurd. Gelukkig en blij mee. Fabian van der Loosdrecht, AI Strategy Development en Innovation Enabled Center Lead. Ik blijf het proberen. Bij Conclusion, dankjewel. Fijn dat jij bij me was. En luisteraars, via Move on Up, een fijne show. Abonneer je als je dit als podcast luistert via Spotify of Apple Podcasts. Druk even op het belletje en geef een paar sterren. Ook fijn. Help je de show mee. En ken jij jij een toptalent, iemand die binnen de organisatie op jonge leeftijd al furore maakt, geef mij Gerben van Driel via LinkedIn dan even een seintje. Dan kan ik die mensen een podium geven. Nogmaals, Fabian van der Loosdrecht van Conclusion. Dankjewel dat je bij me was.
2: Dit is New Business Radio.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Goedkoper stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect ten opdracht van nieuwe stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
7: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: De laatste week van oktober dan gaan 15 studenten van het Koning Willem 1 College uit Den Bosch naar Santa Cruz in Portugal, gelegen in een van de droogste gebieden van Europa, om samen met een groep Portugese studenten te werken aan een concreet duurzame project in de regio. Een regio die leegloop heeft, maar dus ook last heeft van de klimaatverandering. Een soort internationale werkweek dus. En ze gaan samen aan de slag, handen uit de mouwen en impact maken. Dat is het idee. Vanuit Portugal heb ik contact met Hans Lollers van Quixote. Dat is een social network enterprise, gevestigd dus in een van die droogste gebieden van Europa. En een kwetsbaar gebied ook.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Hans Lollers, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Ja, vanuit Portugal. Quixote, we hebben elkaar al een aantal maanden geleden gesproken over wat jullie precies daar doen in Portugal. Maar dat is wel bijzonder, want er komen nu dus studenten van het Koning Willem 1 College uit Den Bosch bij jullie langs. En je gaat ze matchen aan Portugese studenten. Wat gaan ze met elkaar ontdekken?
3: Ze gaan met elkaar aan de slag in hele concrete projecten, echt handen uit de mouwen, om een aantal vraagstukken, challenges die we hier hebben in de regio op het gebied van duurzaamheid, om daar samen oplossingen voor te bedenken en ook uit te voeren. Dus het wordt echt heel erg hands-on en tastbaar.
2: Ja, want dat is natuurlijk wel duidelijk. Je zit in een van de droogste gebieden van Europa, hè?
3: Klopt helemaal. Ja, dus we wonen in de Alentejo, zo heet de streek. En voor de mensen thuis, dat is de regio tussen de Algarve en Lissabon. Dat zijn twee plaatsen die de meeste mensen wel kennen, maar de Alentejo is onbekend. Het is een heel uitgestrekt gebied, heel groot, zo groot als het land België. En samen met de Extremadura, dat is zeg maar het naastgelegen gebied in Spanje, is het droogste en het heetste gebied van Europa. Ja. Ja.
2: En daar probeer je eigenlijk ook, tenminste dat is het idee achter Quixote, om het omdraaien van die bodemerosie, verlies van de biodiversiteit en de leegloop. Want dat is ook belangrijk, de economische leegloop speelt daar op dit moment erg een rol, hè?
3: Ja, dat klopt helemaal inderdaad wat je zegt. Dus de impact van klimaatverandering is hier heel zichtbaar. 94% van het land wordt bedreigd door verwoestijning. Nou, dat heeft enorme gevolgen. Ook voor de opbrengst van het land. Maar daarmee dus ook voor de leefbaarheid van bedrijven. Bedrijven sluiten. Die gaan om die reden ook weg. En dan verdwijnen er faciliteiten. Dan wordt het minder interessant om hier te wonen. En dan gaan vanzelf de mensen weg. En met name de jongeren. Dus we zitten echt in een soort neerwaartse spiraal. En dat is best dramatisch eigenlijk.
2: Ja. Maar wat verwacht je eigenlijk wat de studenten uit Den Bosch zullen meebrengen? Ik bedoel, als je hier af en toe naar buiten kijkt, we zitten midden in de herfst hier, regelmatig valt er nu een buitje. Dat is daar natuurlijk wenselijk, maar het gebeurt bijna niet.
3: Nee, dat klopt. We hebben ongeveer van april tot november geen regen hier. Niet noemenswaardig. Toevallig vorige week even een stevige bui. Maar in principe 6-7 maanden zonder regen. In de zomer kan het hier tot wel 45 graden worden. Dan is echt alles geel en dor en droog. Dus dat is best heftig, maar wat de studenten brengen is met name hun energie, hun creativiteit. Wat ik net vertelde, we hebben hier te maken met een leegloop. Dus wat wij proberen te doen met Quixote is, wij zijn een living lab. Wij organiseren allerlei projecten en voor die projecten komen studenten deze kant op. En dat brengt levendigheid, leven in de brouwerij bijna letterlijk. Plus dat ze ook gewoon leuke dingen doen op het land, zinvolle dingen rondom biodiversiteit, rondom klimaatadaptatie. Dus dat is waar de studenten, waar we heel blij mee zijn dat studenten hier naartoe komen.
2: Ja, en worden studenten dan in Nederland al voorbereid op wat ze gaan aantreffen of wat ze uiteindelijk gaan doen? Is het een soort van finale van een project?
3: Ja, het is. We organiseren de meerdere verschillende dingen. Maar dit is een soort werkweek, zou je kunnen zeggen. Koning Willem 1 College die heeft ons benaderd of we iets rondom duurzaamheid voor hun studenten zouden kunnen organiseren. En ze wilden, en dat vond ze ook heel belangrijk, ze wilden iets kunnen doen waar alle studenten aan mee zouden kunnen doen. Ongeacht hun opleiding, ongeacht het niveau van hun opleiding. Het MBO kent 4 verschillende niveaus, van niveau 1 tot 4. En Quest, zo heet de werkweek, staat open voor alle studenten van het Koning Willem 1 College. Dat vonden ze heel belangrijk. Dus we hebben projecten bedacht samen met mensen en organisaties hier uit de regio, waar studenten ook echt mee aan de slag kunnen. En we hebben nu net toevallig vanmiddag de eerste bijeenkomst gehad met een team van studenten die kennis hebben gemaakt met de probleemeigenaren, met het bedrijf hier in de regio, waarvoor ze aan de slag gaan. Dus ze worden helemaal meegenomen in wat ze hier aantreffen. En dan komen ze op zondag 25 oktober komen ze deze kant op en dan gaan ze week aan de slag.
2: Kan je eens iets vertellen over die bedrijven die dan hieraan deelnemen?
3: Ja, dat zijn verschillende organisaties. We hebben op dit moment 4 verschillende vraagstukken waarmee ze aan de slag gaan. Er is 1 van een lokale boerderij, 240 hectare, supergroot. En die hebben te maken met verlies aan biodiversiteit. Er zijn daar in het verleden heel veel dennenbomen geplant. Dan denk je, ja, bomen zijn goed, maar als het alleen maar 1 boom is van 1 soort, dan heeft het eigenlijk weer heel veel schadelijke effecten. En 1 van de effecten waar ze last van hebben is de processierups. Nou, die kennen we ook in Nederland, maar die komt ook hiervoor in naaldbomen. En daar gaan we aan de slag om daar nestboxen, hoe noem je dat, nesthuisjes, voor de koolmees voor op te hangen. En dat is de natuurlijke vijand van die rups. En die rups die heeft heel veel schadelijke gevolgen ook voor de gewassen. Dus we proberen eigenlijk met natuurlijke middelen de biodiversiteit weer een beetje te herstellen. Dus dat is 1, dat is een boerderij. De andere is het dorpje waar we hier wonen, het dorpje Santa Cruz. Dat heeft te maken met heel veel leegloops en heel veel lege huizen. Nou, 1 van die huizen willen we nu gaan opknappen, ook om gasten te kunnen gaan ontvangen. En dat is natuurlijk weer belangrijk voor de economische perspectieven van het dorp. Dus de gemeente, de lokale gemeente, dan hebben we nog een andere vraag vanuit de gemeente. En dat heeft te maken met de klimaatadaptatie. De gemeentes in Portugal zijn verplicht sinds dit jaar om plekken te benoemen in hun gemeente waar mensen naartoe kunnen als het te heet wordt. Dus dat worden een soort schuilplekken voor hitte. Dat kunnen we ons nog niet voorstellen in Nederland, maar hier is het gewoon aan de orde.
2: Ja.
3: En de studenten gaan een opdracht van de gemeente aan de slag om goede plekken te vinden daarvoor en ook te ontwerpen hoe die plekken eruit zouden moeten gaan zien. En de laatste is een bejaardentehuis. En het bejaardentehuis wil samen met haar bewoners en de studenten een community garden, zeg maar een tuin gaan aanleggen. Ook goed voor biodiversiteit, goed voor hitte en andere. En het is natuurlijk gewoon hartstikke lekker om in het groen te wonen.
2: Nou, dus eigenlijk heel leerzaam en daarbij dus ook echt wel meteen concrete resultaten.
3: Exact, ja. We hebben eerder de SDG Challenge georganiseerd. Superleuk, ook voor heel veel internationale studenten. En die gingen dan aan de slag, die gingen met het probleem aan de slag en die kwamen met allerlei oplossingen. En wat we hoorden is van ja, is heel erg interessant, ook echt inspirerend. Alleen we zouden heel graag een stapje verder, dat ze ook echt iets laten zien. En dat gaan we nu met Quest inderdaad wel doen. Het is dus wat meer hands-on. En dat is ook voor de studenten leuk. Ze kunnen gewoon zien wat ze teweeg brengen. En ze gaan het ook aan het eind van de week presenteren voor de burgemeester in het lokale theater. Dus het wordt helemaal te gek.
2: En is daar iets over bekend? Want ik kan me voorstellen als je dan een jaar na zo'n week de balans opmaakt, dat je wellicht dan nog een groter effect kan tonen. Gebeurt dat ook?
3: Ja. Nou, het is eigenlijk de pilot. Dus Koning Willem I College heeft ons benaderd met deze vraag. Die willen hier graag een terugkerend evenement van maken. Ook voor meer studenten toegankelijk. Dus dit is de pilot om te kijken of het lukt. Of we inderdaad de mensen ook aangehaakt krijgen. Of we de lokale hogeschool ook meekrijgen. Dus het is absoluut de bedoeling dat we dit over een jaar gaan herhalen. En dan met wat meer deelnemers, zodat we inderdaad meer impact kunnen maken. En ik vind het een heel goed punt wat je zegt. Dan moeten we ook evalueren van oké, hoe is dat gegaan deze keer, deze week?
2: Ja, en waar ik ook wel benieuwd naar ben. Je zei net al even, het is de lokale hogeschool, de studenten daar. Ja. Daar heb ik dan eigenlijk geen weet van. Maar hoe is het eigenlijk met hun Engelse taal? Want dat zal waarschijnlijk de taal zijn waarin ze communiceren met elkaar.
3: Ja, dat klopt. En dat is een heel goed punt eigenlijk wat je aansnijdt. Want Nederlandse studenten hebben over het algemeen een vrij goede kennis van de Engelse taal. Al is het maar omdat ze gewoon veel gamen. En dat is bij Portugese studenten lang niet altijd het geval. Dus we zijn ook naar die hogeschool toegegaan. Ook om een promotiecampagne op te starten. En veel studenten vinden het onwijs leuk. Maar zijn gewoon niet zo goed in Engels. Ja, en dan val je toch af. Het is toch inderdaad wel echt belangrijk dat dat de studenten ook met elkaar kunnen communiceren. Met elkaar ook vriendschappen kunnen sluiten, kunnen samenwerken. En ja, taal is daar een heel belangrijk aspect in.
2: Ja, ik kan me nog goed herinneren. Ik was een aantal jaar geleden in Nuelva. Dat ligt natuurlijk bij de Portugese grens.
3: Ja,
2: en sprak daar met de jonge Spanjaarden. En ze waren heel blij dat ze in het Engels konden communiceren. Omdat daar eigenlijk geen internationale toeristen naartoe komen. Is dat in jullie gebied ook zo?
3: Ja, dat is bij ons ook zo. Ja. Dus dit is inderdaad echt het gebied tussen Lissabon en de Algarve. Het is een beetje een verborgen parel. Het wordt wel steeds meer ontdekt. Maar het is wel heel erg, vooral natuurliefhebbers, mensen die de rust ook opzoeken. Ja, daarvoor is het prachtig. En dat is niet voor iedereen natuurlijk, maar steeds meer mensen ontdekken het.
2: En is het dan, je zegt wel in de zomer is het 45 graden. Maar ik kan me voorstellen dat er andere periodes in het jaar zijn waarin wij hier bij wijze van spreken in de kou of in de regen zitten. En het daar eigenlijk qua temperatuur fantastisch is.
3: Ja, dat is nu bijvoorbeeld. Het is nu een van de mooiste tijden van het jaar. Het is 25, 26, 27 graden. Een heerlijke zon. Niet te heet. Lekker met je t-shirtje buiten. Het is een mooie tijd. In april, mei is het ook prachtig. Dan staat alles hier in bloei. Dus vlak voordat het droge seizoen begint. Dat is ook werkelijk schitterend en heel fijn hier. Ja.
2: Heb je zelf nog projecten op stapel staan waarvan je zegt van, nou, dat vind ik nog wel interessant om ook in dit gesprek toch even mee te nemen?
3: Ja, we hebben een heel wild plan om een groot stuk grond hier in de buurt aan te kopen. Dat ligt aan een rivier. Een van de laatste rivieren in Portugal zonder dammen. Dus echt nog een natuurlijk rivier. En we willen eigenlijk een aantal mensen vinden die dat met ons willen gaan kopen. En dat stuk land ook willen gaan transformeren tot een biodivers voedselbos. En dan hebben we het echt over 30 hectare, dus dat is echt groot. Dus als er mensen zijn die dat gaaf vinden om daarin mee te investeren, mee te doen, dan staan we daar zeker voor open.
2: Ja, bij deze oproep. En hoe vinden ze dan contact met je? Hoe gaat dat dan in de praktijk, in zijn werk?
3: Ja, het makkelijkste is om eigenlijk gewoon naar onze website te gaan, www.kishot. En dat spreek je, dat spel je QXOTE.

0: laten zien dat je er ook wat aan kan doen. Dus op ons land doen we verschillende projecten en die maken ook echt impact. We monitoren ieder jaar de insecten, de planten, de bomen die bij ons groeien, de diversiteit eraan. En ieder jaar zien we gewoon dat het toeneemt door datgene wat we doen. En dat is voor studenten, voor jongeren is dat ook gewoon belangrijk om te zien. Je kan dus wel iets. We hoeven niet bij de pak neer te zetten. En we moeten gewoon in actie komen, we moeten dingen doen. En dat bieden we hier.
1: Nu zei je net al, dit gebied grenst aan de Extremadura in Spanje. Ja. Merk je dat daar interesse is vanuit die gebieden? Dat ze denken van wat ze daar doen, die Nederlanders. Daar moeten wij ook wat mee?
0: Nou, ik zou het graag willen, maar zo belangrijk zijn we nog niet. Nee.
1: Maar goed, het is een mooie stip aan de horizon om mee af te sluiten, toch? Dankjewel, Hans Lodders van Pichot.
0: Ja, graag gedaan. Yes.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
5: Op de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: op New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Lede van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Glenn van der Burg.
7: Met in deze aflevering innovatie organiseren als het vraagstuk van niemand en tegelijk van iedereen is. Bram Hendricks van Ceder de Boer vertelt hoe dat werkt. Hoe houd je als wagenparkbeheerder je mobiliteit betaalbaar en toekomstbestendig? Max Kortekaas van Hilterman Lease legt uit welke keuzes er nu op tafel liggen. In de Fast Forward drie auteurs. Martin van Kranenburg over zijn boek Van CEO naar GEO. Amber Hakman over Volgende week ben ik er weer. En Janneke Juffermans is te gast in de Fast Forward over haar boek De Spoorzoeker. Drie auteurs dus gewoon. We hebben de Inspire Top 3, die doet Martin van Kranenburg vandaag. En Lou van Erp van Solo Partners is mijn tafelgast. Fijn dat je luistert.
1: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
7: Ja, Lou, superleuk dat je er bent.
8: Nou, dankjewel. Ja. Leuk om weer hier te zijn.
7: Je bent mijn tafelgast. Dat is een leuke, spannende, ingewikkelde, maar ook weer heel makkelijke taak. Eigenlijk moet je gewoon, als er iets in je hoofd opkomt, dat je denkt, hoe zit dat? Dan kom jij tussendoor. Nou, dus je komt me eigenlijk helpen.
8: Ik ga mijn best doen.
7: Ja, superleuk. Jij bent algemeen directeur bij Solo Partners, maar vooral ook bestuurslid bij de Vereniging Zelfstandigen Nederland. De zogenaamde ZZP'ers of ZP'ers, ligt eraan hoe je ze afkort. vooral ZZP'ers in de zorg. Hè? Daar hou jij je mee bezig. Ja. Wat is op dit moment de belangrijkste, grootste vraag die je van jouw leden, ZZP'ers in de zorg, krijgt?
8: Wat gaat er veranderen met de zelfstandige wet?
7: Ja.
8: En nou ja, daar zijn...
7: Het antwoord is dan? Dat weet niemand.
8: Dat is, nou ja, het is in ieder geval nog niet zeker. Want het wetsvoorstel is natuurlijk ligt nu in internetconsultatie. Moet nog voor adviseren in de Raad van State. En moet dan nog door de Tweede en de Eerste Kamer. Dus daar kan nog van alles mee gebeuren. Maar als het doet wat de minister heeft beloofd en wat zijn ambitie is, dan gaan we daarmee heel veel duidelijkheid krijgen voor opdrachtgevers en ZZP'ers rondom het werken met ZZP'ers.
7: Ja, maar dat proberen we al een tijdje.
8: Klopt.
7: En toch lukt het elke keer niet.
8: Nee, en we hebben natuurlijk de wet DBA gehad, waarmee eigenlijk alle problemen zijn begonnen. Vervolgens heeft dat weer geleid tot een handhavingsmoratorium. Dat heeft
7: alleen al als je dat soort woorden moet gebruiken, dan moet je je natuurlijk zorgen gaan maken.
8: Ja, het is technisch enorm ingewikkeld. Het loopt inmiddels ook al heel erg lang, veel te lang.
7: Ja.
8: We hebben wet VEBAR gehad, die is weer in de prullenbak beland. En met de huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, of eigenlijk is zijn formele titel werkgelegenheid en participatie, geloof ik. De arbeidsmarkt en participatie. Die heeft het wetsvoorstel wat hij als Kamerlid nog mede heeft ingediend rondom de zelfstandige wet nu als minister overgenomen en met de taak om dat te volbrengen. En
7: heb je daar een beetje vertrouwen in dat het nu in ieder geval beter wordt, goed komt, weet ik niet. Want het problemen zijn er om te blijven ook.
8: Ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat het in ieder geval een verbetering gaat zijn ten opzichte van de situatie waar we nu in zitten. Maar we zijn er nog niet.
7: Nee. En wat heb je nou zien gebeuren in de zorg? Want er waren natuurlijk veel ZZP'ers in de zorg die daarvoor gekozen hebben.
8: Ja.
7: Omdat ze dat ook een fijnere vorm vonden. Meer ruimte, meer vrijheid. Misschien ook wat meer geld. Er zijn best wel veel partijen, tenminste als ik om me heen hoor, die gewoon gezegd hebben, ja, het is zo onduidelijk. Risico te groot, we stoppen er gewoon mee.
8: Ja, ja, dat hebben we in de zorg ook gezien. Heel veel opdrachtgevers durfden het risico niet meer aan. Hebben besloten om te stoppen met ZZP'ers. Of in ieder geval de inzet drastisch af te bouwen.
7: Ja.
8: Wat we de laatste tijd weer zien. En dat is zeg maar iets van het laatste drie kwart jaar. Misschien wat langer. Dat door de tekorten die daardoor ontstonden bij zorgaanbieders. Er op dit moment weer een groei is in de inzet van het aantal ZZP'ers in de zorg.
7: Okay.
8: Omdat organisaties gewoon geen andere optie zien. Omdat uitzenden en detachering is een tamelijk dure optie. Dat geldt dus niet altijd in de zorg.
7: En zetten ze er dan zo'n partij tussen die het dan juridisch tussen haakstekens allemaal netjes heeft geregeld? Want dat was natuurlijk ook ineens een businessmodel geworden.
8: Klopt, heel veel intermediairs hebben dat wel als een businessmodel geadopteerd. Dat zien we ook wel gebeuren. Maar we zien juist ook wel dat zorgorganisaties, omdat ze toch de controle willen houden op die schijnzelfstandigheid en het risico zo klein mogelijk willen maken, eigenlijk liefst rechtstreeks met ZZP'ers werken.
7: Oh.
8: Zodat ze er toch een beetje de vinger aan de pols kunnen houden hoe het nu allemaal loopt en zo.
7: En stel je voor, ik ben ZZP'er in de zorg, ben aan het luisteren.
8: Mm-hmm.
7: Wat moet ik doen? Help. Moet ik een vaste baan gaan nemen? Moet ik via zo'n tussenpersoon gaan werken?
8: Nee, absoluut. Nou ja, als je via een tussenpersoon wil werken, omdat je dat makkelijk vindt, omdat je op die manier wat makkelijker aan opdrachten komt, is dat een keuze die je prima kunt maken. Als je zelf voldoende in staat bent om je eigen opdrachtgevers te werven, is dat ook nog steeds zeker een optie. Bottom line is, als jij als ZZP'er in de zorg wil werken, zijn er nog steeds voldoende mogelijkheden.
7: Ja.
8: En de angst voor schijnzelfstandigheid is heel voor het grootste gedeelte gebaseerd op beeldvorming.
7: En wat zeg je dan? Zorg er in ieder geval voor dat...
8: Dat je in ieder geval wel die echte ondernemer bent. En dat je door de Belastingdienst ook als zodanig wordt beschouwd.
7: Ja, dat dus meerdere opdrachtgevers. Niet 3 jaar bij dezelfde.
8: Precies. Zorg dat je naar de buitenwereld toe kenbaar bent als ZZP'er.
7: Eigen e-mailadres. Websiteje.
8: Websiteje, dat soort dingen.
7: Ja.
8: Ja.
7: En geen kerstpakket, hè? Dat vind ik ook zo mooi altijd. Je moet vooral geen kerstpakket. Daar is, geen je het daar ineens over.
8: Die discussie is inmiddels ergens rond de feestdagen vorig jaar was dat inderdaad echt een issue in het nieuws. Ja. Iedereen had het er ineens over.
7: Geen kerstpakket, want dan ben je schijnzelfstandig.
8: Ja, nou, inmiddels heeft iedereen, ook de Belastingdienst die natuurlijk de handhaving doet, ook wel ingezien dat eigenlijk best wel een absurd standpunt is. Ja.
7: Nou, fijn dat je er bent. We gaan je zeker nog horen. Het grappige is dat we hebben altijd een actueel onderwerp die we aan het begin bespreken met onze studiogasten. Nou, dat is Lou van Erp van Solo Partners, Bram Hendricks van Cede de Boer en Max Kortekaas van Hilteman Lease. En waar ik het met jullie over wil hebben is, na 30 jaar krimpt eindelijk het aantal ZZP'ers. Dat groeide en dat groeide maar. Dat is natuurlijk sinds de handhaving van de Belastingdienst van begin 2025. Zijn er 138.000 zelfstandigen verdwenen. Goedemorgen, dat is nogal wat. Dat blijkt uit het rapport De Nieuwe Werkelijkheid van ZZP van Zipconomy, Head First en ONL voor ondernemers. Er kwamen overigens wel 114.000 vaste contracten bij. En dan zou je zeggen van nou, dat was precies de bedoeling. Hè? Die zelfstandigen die hebben gewoon een vast contract gekregen. Nou, dat was niet zo. Er zijn gewoon meer banen gekomen. Want er zijn ook evenveel tijdelijke krachten en oproepkrachten gekomen. En die behoefte aan flexibiliteit is zeker niet verdwenen. Ze is alleen, is de conclusie van het rapport, ze zijn verhuisd naar binnen. Overigens is het aantal ZZP'ers dat eigenlijk liever werknemer zou willen zijn nog steeds rond de 11%. Dus in die zin is er weer niks opgelost. Nou, de grote vraag is dus, zo'n verschuiving in de, tussen aanhalingstekens, arbeidsmarkt, voor zover die bestaat, van die 138.000 ZZP'ers minder, wat doet dat dan eigenlijk met die arbeidsmarkt, met de wereld en met jullie eigen organisaties? Dus, nou, Max, maar bij jou even beginnen. Want ja, volgens mij zijn dat ook jullie klanten, toch?
9: Wij hebben inderdaad ook een hoop klanten die ZZP'er zijn. Ja, en die verschuiving merken wij nog niet heel veel van, hoor. Dus dat is geen groot issue.
7: Maar dat zou je eigenlijk wel zeggen. Je zou denken, nou ja, weet je, als er 138.000, nou, hoeveel is het? Ongeveer 10% van alle ZZP'ers? Ja, Lou?
8: Iets meer.
7: Ja. Iets meer zelfs. Ja, als de markt 10% kleiner wordt, dan zou je dat toch moeten werken. Maar dat gebeurt dus gewoon niet.
9: Nou ja, natuurlijk merk je het wel misschien in het type een bedrijf wat dan de aanvraag doet. Het kan dan misschien wat vaker een keer een BV zijn. Dat is dan misschien een omzetting van de rechtsvorm geweest. Dus in de groei van ons bedrijf is het nog steeds dik in orde.
7: Oké, nou dat valt dus best wel mee. Bram, ik zit ook te denken, ja, dit is natuurlijk ook een maatschappelijke uitdaging om naar die arbeidsmarkt te kijken die flexibeler en flexibeler wordt. Waarvan alles nog wat aan gedaan moet worden. Maar ook de arbeidsmarkt. Ja, wie is daar eigenlijk van? Dat is natuurlijk een grote uitdaging. Wie moet daar nou aan die radertjes gaan draaien om te zorgen dat mensen wat meer zekerheid hebben, wat minder onzekerheid. En dat dingen gewoon goed geregeld zijn. Hoe organiseer je zoiets?
10: Ja, dat vind ik bijna meer een politieke vraag dan een vraag voor een organisatieadviseur.
7: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ja, is dat? Ja, het ligt natuurlijk van oudsher bij de politiek, hè, bij de polder. En dan gaan we overleggen met vakbonden en zo. Maar ja, is dat dan wel zo? Want een bedrijf heeft daar ook gewoon zelf mee te maken.
10: Nou ja, als het in het grootste belang is dat een organisatie zijn of haar medewerkers of toekomstig medewerkers wil behouden, of dan heb je natuurlijk wel wat in te brengen. Het moet denk ik het halen en brengen voor een toekomstig werknemer. En ook werkgever moet natuurlijk wel in balans zijn.
7: Ja.
10: Dus als je als organisatie toch een bepaalde strategische doelstelling hebt die je wil behalen en dat lukt niet met het huidige FTE. Nou, dan heb je wat te doen.
7: Ja. En er zit natuurlijk ook een risicovraag achter. Hè? Want op het moment dat jij ZZP'er bent, dan loop je zelf risico. Bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid. Nou, dat is een beetje een soort pleister opgeplakt om te voorkomen dat je echt niet zonder mag. Dat geldt ook voor de pensioenen. Dus heel veel van de maatschappelijke, sociale vangnetten die er zijn, ja, die zijn er niet voor ZZP'ers. Het voordeel is dat je ook niet meebetaalt. Nadeel is ook dat je niet meebetaalt. Dat zijn natuurlijk ook allemaal van die dingen van ja, hoe gaan we daar dan weer met z'n allen mee om?
10: Ja, vrijheid kost ook wat.
7: Zo.
10: Toch?
7: Ja. Een wijze woorden zeg je. Holy shit. En dat zo aan het begin van de uitzending.
10: Ja, dat moet je accepteren, denk ik. Dat is part of the deal.
7: Ja. Ja, of moet je als maatschappij zeggen, ja, nee, maar dat willen we helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook.
10: Ja, maar daarin is denk ik het individu in onze vrije samenleving is toch een keuze van de individu. En dat kan.
7: Ja.
10: Iemand heeft misschien andere plannen voor de toekomst na AOW-leeftijd dan jij en ik.
7: Ja.
8: Interessant. Want we hebben natuurlijk de BAS in aantocht. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. En daar is in de aanloop en nog steeds wel heel veel weerstand tegen onder ZZP'ers. Omdat ze inderdaad, exact wat jij aanhaalt, eigenlijk vinden dat de overheid zich te veel met hun zit te bemoeien. En de manier waarop ze eventueel een voorziening voor arbeidsongeschiktheid willen treffen, ja dan wel nee.
11: Ja. Dus
8: dat, die spanning zit daar wel. Ja.
7: Ja, en Lou, dat vind ik wel interessant, hè? Wordt dat nou ook gevraagd aan ZZP'ers die wel arbeidsongeschikt zijn geworden en het niet geregeld hadden? He, want het, kijk, als iemand tegen mij zegt, ja, je moet dikt, vind ik dat ook vervelend.
8: Ja.
7: Aan de andere kant, we hebben ook allemaal een WA-verzekering. Zodat we, als we eens een keer iets onhandigs doen, dat in ieder geval georganiseerd is. En mensen, de mens als diersoort is ook niet zo goed in de toekomst kijken en slimme beslissingen nemen voor de toekomst.
8: Nee, klopt. En dat zien we natuurlijk wel. Dat ZZP'ers zich vaak donders goed beseffen dat ze daar een risico lopen. En dat het niet, als ze dat zelf niet regelen, dat ze daar mogelijk wel risico lopen. De andere kant is wel, en dat is ook in de aanloop naar de BAZ wel aan de orde gekomen. Er zijn eigenlijk geen data over hoeveel ZZP'ers hierdoor nu echt daadwerkelijk in de problemen zijn gekomen.
7: Ja.
8: En dat maakt het lastig. En je ziet natuurlijk ook dat het ziekteverzuim en dat soort zaken onder ZZP'ers, die percentages zijn heel erg laag. Nee, ja. ZZP'ers werken eigenlijk altijd.
7: Nee, want ziek zijn is hartstikke duur.
8: Ja, nou precies.
7: Tenminste, ziek zijn als je een keuze hebt.
8: Ja, dus het is heel erg, het is helemaal niet duidelijk hoe groot het probleem is wat we hiermee aan het oplossen zijn. Hm. Maar in zijn algemeenheid, en dat zegt Bram denk ik wel, daar zit wel de spanning. Als je ondernemer bent, je betaalt inderdaad niet voor een aantal voorzieningen. Je hebt daar ook geen aanspraak op. Je kunt natuurlijk ook zeggen van, nou ja, goed, dat is het risico wat je neemt. En ja, als het zich dan voordoet en je hebt het niet opgelost, ja, dan is het wel jouw probleem.
7: Ja, dan is het eigen schuld, dikke bult.
8: Ja.
7: Nou, ik denk dat we nog niet uitgepraat zijn over dit onderwerp. Het zal nog wel even duren totdat het echt, uitgekristalliseerd is en duidelijk is wat nou echt een ZZP'er is en hoe dat dan werkt en alles erop en eraan en eromheen. Gelukkig hebben we daar een programma voor, hè Lou?
8: Ja, zeker de ZZP-update.
7: Ja, daarom. Dus als je nou denkt, ik wil nog veel meer weten over die ZZP'er, dan moet je even naar de ZZP-update luisteren. Die zit gewoon vast in onze programmering. Wij gaan door.
12: Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
7: Toegankelijke zorg. Leefbare wijken. De energietransitie. Geen enkele organisatie kan dat soort opgaven alleen oplossen. Samenwerken is noodzakelijk en in de praktijk blijkt dat nogal ingewikkeld. Want het vraagstuk is van iedereen. Iedereen vindt het belangrijk, maar in de uitvoering is het van niemand. Hoe ga je dan toch innovatie organiseren? Nou, we hebben gelukkig Bram Hendricks in de studio. Senior consultant open innovatie en ontwerp bij Sede de Boer en Hiro. Dat is een hele leuke organisatie die uit een soort van twee delen bestaan. Dat hoeven we helemaal niet uit te leggen. Dat doen we wel weer in een andere uitzending. Bram, dit is nogal even een vraagstuk om even te bespreken, zeg. Goedemorgen.
10: Ja, er is ook geen één antwoord natuurlijk.
7: Nee, daar was ik al bang voor, ja. Dat we dit soort intelligente antwoorden zouden krijgen. Waarom lopen we daar nu de laatste jaren ineens meer tegen aan dan vroeger? Want je zou best kunnen zeggen, ja, dit is toch altijd ingewikkeld geweest?
10: Ja, maar steeds meer organisaties of de mensen in de organisaties beseffen dat ze het niet meer alleen kunnen organiseren. Dus je steeds meer organisaties beseffen, hey, ik wil heel graag binnen de energietransitie of binnen passende zorg. Daar willen we heel graag aan bijdragen. We komen erachter, ja, ik kan het niet alleen. Ik moet alleen wel leren om de hoek durven kijken.
7: Ja.
10: Buiten mijn eigen organisatie. Maar ja, hoe doe je dat dan? Ja, dan kom je op het stukje open innovatie. En dat is eigenlijk een samenwerking inrichten tussen organisaties.
7: En was het misschien, want ik zit bijvoorbeeld te denken aan, dat is heel lang geleden, hè, maar op een gegeven moment zijn we in Nederland op het gas gegaan, want we hadden Gronings gas. Toen moest er in heel weinig tijd ineens een complete gasinfrastructuur aangelegd worden. Dat werd allemaal centraal geregeld, hè. Dat was een soort overheidsding. Ja, dat is er nu natuurlijk niet meer. Ik bedoel, het is niet zo, hè, want we hebben, als je het hebt over de energietransitie, we hebben verschillende netwerkbedrijven, er zijn verschillende aanbieders. We hebben allerlei andere stakeholders die we ook allemaal betrekken. Dus dat, ja, een beetje dat meer communistische, wij regelen het wel allemaal even voor u. Ja, dat is er gewoon niet meer. Dat bestaat gewoon niet meer.
10: Nee, ja, sterker nog, ik denk dat het er misschien nooit is geweest.
7: Maar destijds deden we gewoon maar wat.
10: En nu zie je ook, ja, je zou denken dat een overheid daar flink mandaat heeft en ook wel capaciteit, maar die zet vooral de kaders uit. De kennis, die zit niet in de overheid. Dus de kennis om dat te organiseren, dat heb je weer ergens anders nodig. En dat raakt denk ik heel erg aan, heel erg inzien dat je wederzijds afhankelijk bent.
7: Ja.
10: Dus je hebt elkaar echt nodig om verder te komen.
7: Waar begin je? Ja, nou ja, je bent al begonnen. Dat is de grap natuurlijk altijd. En verandering is al begonnen voordat je begonnen bent. En innovatie ook. Maar hoe stel je voor dat jij loopt zo'n opdracht binnen. Wat ga je dan als eerste doen om überhaupt erachter te komen wat er aan de hand is?
10: Ja, nou, vaak komen organisaties bij ons en steeds vaker omdat ze in hun netwerk samenwerkingen. Je ziet ze steeds meer ecosysteem, ook zo'n mooi buzzword. Bij ons als ze vastlopen, als ze verzanden eigenlijk in complexiteit. Of dat ze heel vaak wel heel gezellig hebben met elkaar. Maar eigenlijk geen stap verder komen in daadwerkelijk realiseren van de gewenste ambitie.
7: Dus overleggen lukt wel, alleen tot daden komen.
10: Ja, ja, dus het zijn vaak overlegtafels. Dat is ook een populair woord. maar het begint eerst maar eens. Hebben jullie überhaupt al een gezamenlijk beeld of een gedeeld beeld van wat het vraagstuk is? En zijn de belangen ook wel besproken over waar jij aan wil bijdragen? We gebruiken hiervoor ons netwerkkompas. Dus een navigatiemodel voor netwerksamenwerkingen. Om te kijken van waar zit nou die grootste winst in zo'n netwerksamenwerking? Want je kan je voorstellen, in de zorg is dat anders dan voor leefbare wijken.
7: Ja. En leg eens uit wat dat netwerkkompas dan is. Wat moet ik voor me zien?
10: Ja, dat is eigenlijk ons navigatiemodel om netwerksamenwerking uitvoerbaar te maken.
7: Heeft het vier kwadranten?
10: Het heeft vier kwadranten. Juist. Maar eigenlijk het belangrijkste staat in het midden. Ik denk dat het ook wel typeert voor Cede Boer en Hero. Vertrouwen staat bij ons in het midden. En dat komt. Kijk, jij werkt bij Nieuw Business Radio. En Joep ook. En Jacco ook. En als jullie elkaar ontmoeten, dan hebben jullie toch een beetje een verbinding, een collectieve identiteit. Maar wat gebeurt er als je als inderdaad een overheid, een kennisinstelling, een sociale partner en een ondernemer eigenlijk uit hun organisatie stappen om iets nieuws te doen? Ja, dan heb je iets nodig om aan elkaar te binden. En dat begint dus, daar werk je dus heel erg aan. Dat heb je ook echt nodig. Dat is essentieel.
7: Ja. En heb je het dan ook over drie verschillende partijen, drie verschillende belangen, drie verschillende kijken op de wereld, verschillende context, verschillende taal die gebruikt wordt.
10: En als het dus te ver uit elkaar ligt, misschien moet je elkaar dan niet lastig vallen in zo'n netwerksamenwerking, want het is best complex. Dus je begint eerst maar eens kijken van je eigen organisatie, waar wil je überhaupt aan bijdragen? Wat zijn je strategische ambities? Je kan bijvoorbeeld in een ziekenhuis hier bijvoorbeeld, ons zorgstelsel piept en kraakt, onbetaalbaar. Betekent dat ziekenhuizen kunnen intern hun zaken efficiënter organiseren. Maar dat betekent incrementele verbetering. Ja, dus het betekent ook de vraag die je ook steeds meer ziet, dat je veel meer naar preventie wil kijken. Nou, bij preventie, dat betekent dus dat je buiten de deur moet gaan kijken en buiten met andere partijen moet gaan kijken. Ja, maar hoe werk je eraan? Dus daar begint het vaak bij een organisatie die ergens strategisch belang heeft. En dan ga je kijken, welke partners heb je nodig om die ambitie, die ambitie ook hebben en daar een gedeeld belang bij hebben, om dat te organiseren. Ja. Zo bouw je eigenlijk van het begrijpen van wat er speelt en wat er op je afkomt, naar het kiezen van een ambitie die je verbindt en organiseert, tot het organiseren van een samenwerking die zo is georganiseerd. Denk aan een structuur en aan je governance. Die ook effectief kan bijdragen dan aan die samenwerking, aan die ambitie bedoel ik.
7: Ja. En hoe kom je dan, want het is mooi dat je zegt, overlegd wordt er wel, maar er wordt eigenlijk niks gedaan. Er wordt niks in het echte leven veranderd of gedaan of aangepakt of ontwikkeld. Hoe kom je dan tot die stap?
10: Ja,
7: de stap om daadwerkelijk wat te gaan doen. Want dat houdt meestal ook in mensen, geld, risico lopen.
10: Ja. Vaak bij maatschappelijke vraagstukken gebeurt dat in kind. Er is dus ook niet één eigenaar, dus er is ook niet één financier. Dus dat gebeurt vaak in kind. In een aantal uren. Dus dat betekent, een van de eerste vragen die ik vaak stel is, wat is eigenlijk jullie verhaal? Waarvoor zijn jullie eigenlijk samen? Waarvoor zet jij je in? Waarvoor zet jij je in? En komt dat samen?
7: Yeah.
10: En is dat, waar we het net over hadden, die wederzijdse afhankelijkheid, is dat wel in kaart? Want als jij en ik elkaar misschien niet nodig hebben om verder te lopen, om die ambitie verder te brengen, dan ga je elkaar echt wel loslaten als het wat spannender wordt. En laten die maatschappelijke vraagstukken nou voortdurend veranderen en best wel complex zijn.
7: Ja, en risicovol toch ook?
10: Ja, zeker.
7: Het is geen innovatie in de zin van, we doen A en we weten zeker dat B gaat gebeuren.
10: Nee.
7: Het is heel veel.
10: Dat zou ik eigenlijk geen innovatie willen noemen.
7: Nee. Nee. Het is ook veel, misschien zelfs wel, zou ik noemen, ondernemerschap.
10: Ja, dat zit er zeker bij. Je gaat dus echt naar buiten. Het gaat echt om ondernemen, om de hoek kijken. Mensen bij elkaar brengen. En daar zit mijn rol als adviseur. Vind ik hem ook heel, heel tof worden. Want dan betekent het eigenlijk dat ik een soort brug ben tussen al die belangen en tussen al die partijen. En dat maakt ook dat wat makkelijker voor mij gaat dan wanneer dat vanuit een organisatie, een deelnemende organisatie is.
7: Ja.
8: Ik vraag me af, Bram, wat is het grootste afbreukrisico wat je regelmatig tegenkomt in dat soort samenwerkingen?
10: Dat inderdaad, dat heel veel mensen bij elkaar komen om te praten. En dat ze er geen zin meer in hebben, dat er weer niks gebeurt. Okay. En dat ze weer een middag hebben volgekletst. Was heel gezellig, maar goed aan de relatie gewerkt.
8: Niet voorbij het praatstadium komt.
10: Ja, precies. En dat begint dus echt bij, oké, maar wat wil je dan bereiken? Wat betekent dat dan? Hè? Wat voor meetbaar resultaat? Wat voor andere veranderingen en gedrag wil je over een x-aantal jaar zien?
7: Ja.
10: En hoe ben je georganiseerd om daartoe te komen? Dit soort transitievraagstukken zijn ook zo groot. Dat kan je niet. Je kan niet het hele vraagstuk doen. Oplossen. Nou, we gaan nu aan de energietransitie. Nee, natuurlijk niet. Dus kijk waar jij als organisatie een soort van unieke toegevoegde waarde hebt om dat te organiseren. Zoek daar je partners bij. Organiseer dan, dat noemen we soms wel eens de RUPS. Namelijk een RUPS die loopt op een takje altijd. Hè? Dus die, met zo'n mooie boog in het midden.
7: Ja.
10: Soms kom je bij elkaar en soms ook niet. Je hoeft niet altijd met elkaar te blijven overleggen. Hè? Verdeel de taken. Zorg dat jij de kennis en expertise gebruikt waar jij wat op kan bijdragen. En andere mensen doen dat weer voor hun deel. En dat breng je weer bij elkaar, zeg maar, de boog in de RUPS. En zo ontwikkel je verder.
7: Ja, en ik hoorde je net tussen neus en lippen ook even zeggen, als je al heel lang met elkaar aan het praten bent, maar eigenlijk heb je niet echt iets wat je samen wil doen vanuit je eigen belang, hou er dan gewoon mee op.
10: Ja.
7: Want het is zonde van je tijd.
10: Ja, zeker.
7: Dat is ook een fijne conclusie. Ik bedoel, het helpt het maatschappelijke grote vraagstuk niet. Maar het helpt ook niet om maar gewoon een beetje door te modderen.
10: Nou ja, dus ik hoop dan dat mensen denken, hey, ja, dit is wel interessant. Om eens te kijken hoe we die organisatie die samenwerking uitvoerbaarder kunnen maken. Waar zit het me dan in?
7: Ja. Staat er informatie over jullie netwerk Kompas? Kan ik dat ergens vinden?
10: Ja, wat een mooi bruggetje.
7: Ja, hè?
10: Ja, zeker.
7: Voelde me aankomen.
10: We hebben bij cdeboer.nl onder het stukje innovatie. Daar begint het eigenlijk gelijk over innoveren in en met netwerken. Met ecosystemen. En daar staat ook het netwerkkompas. Dat kan je gratis downloaden. Stappenplan hoe je kan kijken. Hoe je eigen netwerk eigenlijk kan toetsen. Waar voor jou verbeterkansen liggen.
7: Cool.
10: Om beter te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke ambitie die je hebt.
7: Nou, om het leven nog makkelijker te maken, zorgen wij dat het linkje op onze website en natuurlijk in de show notes van de podcast staat. Dankjewel Bram, je blijft lekker aan tafel zitten. Maar wij gaan zo over naar de fast forward, naar dit.
11: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
13: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
11: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
14: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks.
15: Fast Forward, New Business Radio Live.
7: Ja, je klant googelt niet meer. Dat is misschien nieuws voor je, maar die typt een vraag in een AI-systeem en die krijgt gewoon gelijk antwoord. Martin van Kranenburg schreef er een boek over van SEO naar GEO. Martin, fijn dat je er bent. Groot probleem volgens mij, want als je net lekker had ingezet op heel veel Google-ads en zo, dan levert het allemaal geen donder meer op. Waarom moet een ondernemer zich verdiepen in het onderwerp GEO?
16: Nou, je zegt groot probleem. Ik denk grote kansen. Wat je ziet gebeuren, het tijdperk van de blauwe linkjes is voorbij. Dus als ondernemer, marketeer, moet je nu gaan verdiepen. Het klantgedrag verandert. Zij gaan steeds meer vragen stellen aan taalmodellen. En een taalmodel die selecteert geen 10 linkjes, maar 3 merken. En de vraag is, ben jij een van de 3 merken? Nou, daar gaat dit boek over. Het is een praktisch boek voor ondernemers, marketeers die het ook zelf willen leren. Die ook de juiste vragen kunnen stellen aan hun bureaus. En ja, dus kijk naar het boek Van SEO naar GEO. En als je nou denkt, ja, die 1-minute pitch, dat is me veel te kort. Kijk dan naar van SEO naar GEO/podcast. En dan kan je het meer luisteren.
17: Helemaal goed. En één concrete tip, zodat mensen denken, oh, dat kan ik gelijk dan doen op mijn website, want ik ben enorm aan het bloggen, vloggen, hoggen, boggen. Wat kunnen ze in ieder geval doen om beter geo te worden?
16: Vergeet je website. Het gaat niet meer om je website. Je reputatie bepaalt of je nog gevonden wordt of niet.
17: Aha, dus zorg voor je Google reputatie of al je sterretjes die je hebt.
16: Exact dat.
17: Alright, super. Dankjewel Martin, we horen jou straks terug bij de Inspire Top 3 en wij gaan door naar de volgende.
18: Fast Forward, New Business Radio Live.
17: Ja, naast mij staat Amber, Amber Hackman of Hackman. Dat ga ik zo achterkomen hoe ik het uitspreek. Een handboek over langdurig ziek zijn. Nou, is natuurlijk te hopen dat dat nooit gaat gebeuren. Maar stel je voor dat het wel gebeurt, dan heeft zij het boek geschreven. Volgende week ben ik er weer, met een uitroepteken. Waarom zouden ondernemers, onze doelgroep, eigenlijk dit boek moeten kopen? Omdat ze werkgever zijn. Waarom is het interessant voor ze?
19: Nou, waarom dat interessant is, is omdat het heel veel praktische handvatten geeft. Waarmee je en je medewerker veel beter kan begeleiden. Je hebt vaak geen eigen HR-afdeling in huis of eigen HR-adviseur. Dus je weet ook heel veel dingen niet, terwijl het heel praktisch op te lossen valt. En ook je voorkomt daarmee bijvoorbeeld slepende trajecten. Omdat je gewoon niet weet waar loopt je medewerker tegenaan. Dus bespaart je ontzettend veel geld.
17: Nou, dat willen we allemaal natuurlijk. En stel je nou voor dat ik wel langdurig ziek word, wat ik natuurlijk niet hoop, maar ja, dat kan gebeuren in het leven. Wat is dan, kies gewoon één ding uit. Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk, want het is een heel, heel mooi, prachtig boek. Maar als je nou één ding aan mensen zou moeten meegeven, wat zou dat dan zijn?
19: Voor de medewerker zelf bedoel je? Ja, blijf in gesprek en neem de eigen regie. Want daarmee zorg je voor je eigen herstel. Maar kom je er ook toe dat je bijvoorbeeld op tijd hulp kan vragen. Dat jouw bedrijf ook met je mee kan denken. En dat je gewoon sneller herstelt. En ook gewoon je eigen inkomen vastzet. Dus dat is alleen maar verstandig. Plus je natuurlijk je eigen gezondheid. Want uiteindelijk gaat het daarover.
17: Ja, stap 1 is altijd gezond worden. En werken kan helemaal niet zo slecht zijn, hè, als je ook ziek bent.
19: Nee, sterker nog, het is voor de meeste mensen, het geeft het juist ontzettend veel zingeving. Het geeft inkomen, je doet mee in de maatschappij. Je hebt hopelijk leuke mensen, collega's om je heen. Dus het betekent heel veel voor mensen. Dus eigenlijk, nou, de meeste mensen die ziek worden, die doen dat echt niet voor hun lol. En als het wel zo is, dan is er wat anders aan de hand. Maar dan had je wat eerder moeten schakelen, denk ik, als leidinggevende. Maar, en als medewerker sowieso. Hè, want, maar in basis, niemand wordt ziek voor zijn lol. En ja, werken loont voor eigenlijk iedereen.
17: Is het nou Hackman of Hackman?
19: Hackman.
17: Je hoorde Amber Hackman over haar mooie boek. Volgende week ben ik er weer. Dankjewel Amber. Wij gaan door.
18: Fast Forward, New Business Radio Live.
17: Ja, het is, ik heb nieuws voor je. Wij zijn onderdeel van de natuur. Sterker nog, wij zijn zelf ook natuur. Dat zou je bijna vergeten, want wij vinden natuurlijk dat wij verheven zijn boven alles. Ja, en wij brengen onszelf en de natuur enorme schade toe. Ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat is de vraag die journalist en schrijver Janneke Juffermans in haar boek De Spoorzoeker onderzoekt.

0: gevoel dat we onderdeel zijn van de natuur. Want onze voorouders, die voelden dat ook. Dus ik denk dat de reden dat wij de natuur schade toebrengen, is omdat wij dat niet meer voelen.
1: Wij zijn gewoon een soort losgekoppeld van de natuur. De natuur is iets wat je vindt in een park en dan ga je naartoe als je wil hardlopen.
0: Ja, precies. Of het is een grondstof. Iets wat ons ten nut staat. Maar het is niet iets waar we op afgestemd zijn en waarvan we voelen van hé, maar dat is iets waar ik mee moet relateren. Dat is iets waar ik rekening mee moet houden.
1: En heb je ook een soort van idee, oplossing? Want of eindig je met het gaat niet goed komen?
0: Nou, ik ben eigenlijk best wel hoopvol aan het einde. Omdat ik denk als ons bewustzijn hierover verandert, hoe zweverig dat misschien ook klinkt, maar als je gaat voelen dat je onderdeel bent van de natuur, dan ga je er ook anders mee om. En zelf merkte ik door mijn reizen, dit is overigens geen aanmoediging voor iedereen om dat na te doen.
1: Ga niet in een vliegtuig zitten, dames en heren. Dat is namelijk slecht.
0: Ja, precies. Nee, maar je kan het ook in Nederland ervaren. Dus ja, ik merkte wel dat er iets in mijn eigen waarneming veranderde. En sindsdien is er een luikje bij me opengegaan, want het eigenlijk niet meer dicht is gegaan. En ik gun iedereen dat bij hen ook dat luikje opengaat.
1: Ik heb een heel tof boek gelezen over bomen en hoe bomen werken. En sindsdien kijk ik, als ik door het bos loop, kijk ik gewoon totaal anders naar de natuur om me heen. En denk ik, ja, jullie communiceren met elkaar, jullie waarschuwen elkaar, jullie verdringen elkaar.
0: Ja, en ik denk dat nu ook de tijd rijp is. Hè? Je ziet steeds meer boeken op dit gebied ontstaan en steeds meer inzicht hierover. Ook de wetenschap toont dit aan. Maar je kan het dus ook voelen. En ik denk dat het voelen iets is wat we nu nog een beetje missen. En wat eigenlijk, nou, als je mijn boek leest, dan ga je daar een begin mee maken. Ik raad dat iedereen aan.
1: Heel goed. Dus koop het boek of doe het e-book. Ik weet niet welke van twee van de duurzamer is. Maakt niet zoveel uit. De Spoorzoeker van Janneke Juffermans. Dankjewel, Janneke. Dit waren de Fast Forwards. Wij gaan goed door.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Shaping your business. New Business Radio Live.
1: Jeetje, van een reetje rot. Nou, mijn studio weer in. Ik was er dus net uit, nu was ik er weer in. We gaan door naar het volgende item. En dat is een heel interessant item, want het gaat namelijk over auto's. Tenminste, ik moet zeggen, vervoersmiddelen. Stel je voor, je bent wagenparkbeheerder. Of je bent de directeur van een leuke MKB-ondernemer. En je fixt het allemaal zelf. De leasecontracten lopen af. Er komt een zero-emissiezone aan. En je medewerkers rijden op heel verschillende manieren. Wat ga je dan doen? Ga je elektrificeren? Ja, maar dat is toch duurder. En die stroom, en wat doen we er allemaal mee? Ja, doe ik dat voor iedereen? Voor wie wel, voor wie niet? Misschien ga ik nog even short leasen voor de flexibele schil. Want ja, die ZZP'ers... Die zijn er en die gaan ook niet meer weg. Oh, die mag ik geen leaseauto geven. Nou ja, kortom, super ingewikkeld. En hier om ons te helpen met al die keuzes die er zijn... is Max Kortekaas, commercieel manager bij Hilterman Lease. Max, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Ja, goed om hier te zijn.
1: Ik ben zelf nog even niet aan de beurt... maar ik zit altijd wel een beetje met een schuinhoogte boel in de gaten te houden. Hoe zorg je er nou voor dat je als wagenparkbeheerder of ondernemer... die mobiliteit een beetje betaalbaar houdt en flexibel houdt... met al die veranderingen die er zijn?
2: Ja, een hele goede vraag natuurlijk. En wij bij Hilterman Lease richten ons in de directe markt eigenlijk alleen op die wagenparkbeheerder. En dat is dan een enorme titel, maar dat huist vaak in de rol van bijvoorbeeld een directeur, maar ook vaak een HR-functionaris of iemand die verantwoordelijk is voor facilitair. En die zijn vaak dan verantwoordelijk voor meerdere auto's en dat bieden wij in het product Operational Lease. En eigenlijk al vanaf 5 auto's of iets dergelijks noemen wij dat dan een wagenparkbeheerder.
1: Ja.
2: Maar dat is meer een rol dan een functie. Want dat zijn vaak mensen die niet allemaal weten in dit oerwoud van nieuwe regels, nieuwe techniek, nieuwe aandrijfvormen, inderdaad fiscaliteiten. Weten wat ze moeten doen. Dus eigenlijk is het beste advies om dan toch richting een adviseur zoals ons te komen.
1: Ja.
2: En in gesprek te gaan. En dat doen wij dan op persoonlijke wijze, waardoor iemand ook echt zijn vragen meteen beantwoord krijgen.
1: Ja, nou gebeurt er nogal wat. En ik vind de leukste altijd in het kader van... we hadden net Lou met het moratorium. Vind ik altijd al, dan denk ik al, ga ik altijd een soort mortuarium.

0: denken, maar daar ging dat niet over. Maar dat vind ik altijd van die mooie woorden. Maar er is nog een hele mooie. Dat is namelijk de, moet je me even helpen, de pseudo-eind.
1: Ja, ja, ja, ja, ik weet welke je gaat noemen.
0: Ja, dus voorheen, vroeger was het zo dat als je zeg maar als consument of werknemer, als je dan een elektrische auto nam, dan had je een lage bijtelling. Nou, dat is niet meer. En daar baalt iedereen natuurlijk enorm van. Dus hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat willen we toch stimuleren. En nu is er de pseudo-einddinges.
1: Ja, pseudo-eindheffing.
0: Wat is dat nou weer?
1: Ja, ja, dat is inderdaad een extra belasting die de overheid gaat heffen vanaf 1 januari. En in het komende jaar, als je als werkgever een auto ter beschikking stelt aan je medewerker, waarbij het privégebruik van toepassing is, dus ook het woon-werkverkeer wordt eronder verstaan, dan krijg je een 12% heffing over de fiscale waarde van de auto.
0: Zo!
1: Als die auto...
0: Per jaar?
1: Ja, ieder jaar, ja. En dat is alleen als auto's CO2 uitstoten. Dus er is een uitweg.
0: Oké, maar even zodat ik goed snap. Stel je voor, ik werk ergens. Ik moet wil een nieuwe auto uitzoeken. Ik denk, nou weet je, doe mij maar een BMW met een V8 motor. En prachtig. En dat vind ik super belangrijk. En mijn werkgever denkt, ach ja, we hebben Glenn zo hard nodig. Laten we maar een beetje ter wille zijn. Die wil niet in zijn elektrisch ding rijden. Ja. Dit is allemaal niet waar overigens. Want ik heb al een elektrische auto. Maar stel je voor dat. Hij krijgt die BMW V8 ingewikkeld. Dan betaalt de werkgever per jaar 12% over dat apparaat.
1: Ja, 12% over de waarde van de auto inderdaad.
0: Dat kan aardig oplopen.
1: Dat gaat vrij hard, ja.
0: En is, ik kan me voorstellen dat de wagenparkbeheerder van, de PostNL het wel weet. Of van alle grote bedrijven.
1: Ja, maar, zeker.
0: Weet de gemiddelde ondernemer dat?
1: Ja, ik hoop het. Want een beetje onderdeel van onze missie is natuurlijk ook wel het adviseren van ondernemers. En met dit soort dingen proberen we dan dus die wereld wel wat wijzer te maken. Want dat zijn nogal bedragen. En nogmaals voor de verduidelijking, het geldt voor auto's die je ter beschikking stelt na 1 januari. Dus voor de andere auto's die al uitgeloofd zijn aan de medewerker, heb je nog een overgangsregeling tot eind 2030. Dus,
0: Oké, maar alles wat je, stel je voor dat iemand nu een nieuwe, die krijgt een nieuwe collega en die wil die BMW V8 ingewikkeld rijden of Audi of weet ik wat, allemaal prachtig.
1: Als die geleverd wordt na 1 januari, dan...
0: Dan gaat de teller lopen.
1: Ja.
0: En kijk, het interessante is natuurlijk dat die, zelfs als die werkgever dat wel weet, dan weet die medewerker dat niet. En die denkt dan, ja, kom op, maar ik wil ook gewoon met mijn caravan naar Zuid-Frankrijk willen.
1: Ja. Daar is ook nog wel een bepaalde informatiebehoefte. En dat wordt ook wel gedeeld natuurlijk. In de autoregelingen wordt dat vaak wel ook zo opgenomen. En daar helpen wij ook bij. Het elektrificeren van het hele wagenpark. Dat is natuurlijk een groot thema nu.
0: En zie je dan nu de auto's die er bij jullie in de lease worden genomen, dat eigenlijk bijna, want ik kan me voorstellen, 12% per jaar, dat maakt die auto 12% duur. Veel meer duurder trouwens dan 12%.
1: Ja.
0: Zie je dan nu dat er eigenlijk gewoon alleen maar nog elektrische auto's over de toonbank gaan?
1: Ja, je omschreef het in je introductie al mooi. Waar het eerst gestimuleerd werd om elektrisch te rijden, wordt nu eigenlijk de brandstofauto gedemotiveerd. En wat wij nu allemaal in bestelling zetten, is voornamelijk elektrisch. En 2 januari verwacht ik dat misschien wel richting de 80% elektrisch gaat.
0: Maar dat doet ook iets met de waarde van alle benzineauto's, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, daar heeft het uiteraard ook impact op. En gelukkig is die markt wel erg internationaal en hebben we ook nog exportkanalen. Dus dat brengt wel uit. Niet ieder land is zo snel van plan te elektrificeren. Dus die afzetmarkt is gelukkig wat groter.
0: Wat speelt er dan nog meer? Want dit is een grote natuurlijk, hè, waarvan misschien nu mensen die aan het luisteren zijn zich een hoedje schrikken. Denken, oh, dat wist ik niet, 12%. Even uitrekenen, ik heb 5 leaseauto's rondrijden. Allemaal benzine. Nou, tel maar uit je winst.
1: Ja.
0: Wat zijn nog meer overwegingen, ontwikkelingen van je zegt van, nou, die willen we meegeven aan de luisteraar die met leaseauto's bezig is?
1: Ja, met name natuurlijk de milieuzones. Daar heeft iedereen inmiddels al wel kennis mee kunnen maken. Dat is er al wat langer.
0: Ja.
1: Ja, de verwachting is wel dat dat uitbreidt. En dan ook met name de klanten die bijvoorbeeld met auto's rijden waarin er een leverantie plaatsvindt in een milieuzone, die kunnen er dan ook echt niet meer omheen. En zullen dan toch een oplossing moeten vinden voor het fijnmazig distribueren bijvoorbeeld van goederen.
0: Ja, en ook daarvoor geldt natuurlijk dat de gemiddelde gemiddelde grote organisatie dat wel redelijk geregeld is. Maar als jij inderdaad ZZP'er bent en je bent, weet ik veel, schilder of stucadoor. Je rijdt al je lekker in je net aangeschafte dieselautootje. En je krijgt een opdracht midden in de stad.
2: Heb je een probleem.
0: Ja, hè?
1: Ja.
2: Nou ja, we zien dat ook via mijn collega bij VZN van Zelfstandig Gebouw, Koen Dijkstra. Krijgen we die signalen ook wel dat er heel veel schilders, zelfstandig in de bouw, inderdaad zeggen, ja, ik neem geen opdrachten meer aan in milieuzones. Want
0: en ze kunnen kiezen
2: te doen. En ze kunnen,
0: krijg je dat werk?
2: Er is werk genoeg, dus ze hoeven inderdaad niet in die milieuzones te werken.
0: Ja.
2: Dus die mijden ze dan. Dus de mensen die daar wonen krijgen het wel steeds lastiger om, ja, om hun klusjes gedaan te krijgen. Ja.
1: Ja.
2: Ik was trouwens wel even benieuwd, Max. Die pseudo-eindheffing, geldt die ook voor ZZP'ers?
1: Nee.
2: Oké. Okay.
1: Nee, als jij een echte ZZP'er bent, zeg maar. Dus niet een kleine BV, maar echt een eenmanszaak.
2: Ja.
1: Dan geldt die niet inderdaad.
0: Oké, okay, als je een BV hebt wel. Gelukkig heb ik al een elektrische auto, maar anders was ik aan de beurt geweest.
1: Ja,
0: ja. Jeetje mina zeg.
2: Ja,
0: ja, complex. Allemaal weer, hè? Hey, en
2: moeilijk.
0: Zijn er nou... Want we hebben het over elektrificeren. Nou, dat is al volledig aan het gang. Wat zijn nou de situaties waarin jij zegt van nou, daarin moet je eigenlijk nog niet... Want volgens mij kunnen we het ondertussen omdraaien naar wanneer doe je het wel, naar wanneer doe je het niet.
1: Ja, ik wil ook een beetje voorkomen dat we te veel klagen over dit soort veranderingen natuurlijk. Want ergens is het ook goed voor natuurlijk.
0: Nee, het is heel hard nodig. Ik bedoel, het is oktober en een week geleden liep ik nog een korte broek. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Precies, dus en enigszins duidelijkheid in de overheidsregelingen is ook heel fijn voor de markt en voor de branche. Alleen de impact op de branche is wel heel groot als je gaat kijken naar... Maar bijvoorbeeld ook een stukje inzetvervangend vervoer. Daar zijn ook nog weer uitzonderingen voor en regelingen. De impact is gewoon heel groot. Dus het elektrificeren gaat nu extreem hard.
0: Ja.
1: En dat brengt wel wat praktische problemen met zich mee voor sommige bedrijven.
0: Ja, zoals?
1: Nou ja, het kunnen opladen is niet voor iedereen thuis bijvoorbeeld te regelen. Waardoor je toch tijdens het werktijd bijvoorbeeld een auto zou moeten gaan opladen. En dat maakt dat je operationeel wat minder uren hebt.
0: Ja.
1: Aan de andere kant, de nieuwe auto's die nu op de markt komen, hebben een dermate grote actieradius en kunnen die zo snel laden, dat ook daar de praktische oplossingen wel weer aanwezig zijn om gewoon heel efficiënt en snel op te laden.
0: Ja, je moet alleen nog geen hele grote vrachtwagen hebben met hele zware lading. En je moet naar Zuid-Spanje rijden, dan heb je nog een probleem.
1: Klopt, ja. In het zwaartransport leven inderdaad heel anders.
0: Ja. En hoe is het met de caravans? Toch even alle caravan fans, die hoor ik altijd zeggen, ja, maar kan ik een caravan aan achterhangen?
1: Ja, wordt ook beter. Elektrische en caravans gaat steeds beter samen. Je ziet ook wel veel mensen daar dus met bijvoorbeeld vouwwagens weer op pad gaan.
0: Oh, de vouwwagen komt weer terug door de elektrische auto. Kijk, dit is toch mooi, hè? Geweldig, ja.
1: Ja, maar het wordt steeds beter mogelijk. En de snellaadfaciliteiten langs de snelwegen en de route Soleil worden ook steeds beter. Dus geen echte reden om niet meer elektrisch te
0: zijn. En zie je nou ook dat jullie eigen rol aan het veranderen is? Van, u vraagt wij draaien naar toch meer adviserend?
1: Ja, dat is een hele terechte vraag. En zeker, dat adviserende zit daar absoluut in. Maar ook wel faciliterend in de zin van, kan ik een laadpaal bij jullie ook in het leasecontract opnemen?
0: Aha.
1: Faciliteren jullie mij een laadpas die overal werkt? En hoe gaat het dan met verrekeningen van de privé geladen stroom? Daar wil ik graag mijn geld weer voor terugzien bij de medewerker. En dat soort uitdagingen, die gaan we dan ook niet uit de weg.
0: Voordat je het weet, ga je meterkasten installeren, joh.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Zonnepanelen plakken.
1: Ja, bij wijze van spreken, ja.
0: Alright, Max. Fijn dat je ons even hebt meegenomen in de laatste ontwikkeling. Je hoorde Max Kortekaas van Hilteman Lease. Meer informatie natuurlijk via de website van Hilteman Lease. Wij zorgen weer voor een linkje. En dan blijf lekker aan tafel zitten. Wij gaan even door.
3: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech. New Business Radio Live. Of zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
0: Ja, waar vind jij nieuwe inspiratie? Welk boek, podcast of film helpen jou bij jouw business? Dit is de Inspire Top 3 van Martin van Kranenburg, auteur en neurocopywriter. Nou, die naam alleen al, die vraagt eigenlijk om uitleg. Maar daar hebben we helemaal geen tijd voor. Martin, leuk dat je er bent. Nou, ongeveer, ja. Wat is het? 3 kwartier? Nou, iets langer. Een uurtje geleden wist je nog helemaal niet dat je de Inspired Top 3 ging doen. Dus het is een vol... Je moest vol de inspiratie in. Maar je had er niet weinig moeite mee, volgens mij.
4: Nee, ik heb even een ChatGPT gevraagd. En die nee, dat geitje natuurlijk. Nee, ik heb een podcast, een boek en een podcast.
0: Oké, heel goed. Dan gaan we zo naartoe. Eerste vraag is... Waar vind jij in jouw drukke bestaan überhaupt tijd? Wat is jouw inspiratiemoment? Heb je dat ingebouwd in je agenda? Is er een vast moment of een vaste plek dat je denkt... Oké, nu heb ik tijd.
4: Ja, eigenlijk is LinkedIn mijn inspiratiebron.
0: Oh.
4: Dus LinkedIn, daar kom je natuurlijk heel veel... Je moet wel weten wie je volgt. Je moet wel weten waar je de mos uit haalt.
0: Yeah.
4: Maar daar is heel veel te vinden. Dus daar raak ik echt heel veel vandaan. En ik word al geïnspireerd door podcast. En ik merk ook wel dat mijn eigen brein af en toe moet vertragen. En dan vind ik het weer heerlijk om te verdwijnen in een boek.
0: Ja, want veel langzamer dan een boek. Kan het eigenlijk bijna niet, toch? We gaan naar...
5: Nummer 3.
4: Nummer 3.
0: Ja!
4: Nou, dan heb ik... Dat is de podcast van DenkTank. Van Denkproducties. Daar vind ik echt... Daar hoor je altijd de grootste... inspiratoren en denkers, zowel nationaal als internationaal van deze tijd. Dat vind ik een heerlijke podcast.
0: Die hadden laatst Oprah Winfrey gewoon gestrikt, hè?
4: Nee, die komt. Die komt volgend jaar.
0: Oh, die moet nog komen?
4: Die moet nog komen.
0: Oh dus ja, ik zag dat ze aangekondigd werd. Ja. Nee,
4: ja, die wordt aangekondigd. Knap, volgend jaar.
0: Ja, het is wel echt wel knap wat zij doen, hè?
4: Ongelooflijk.
0: Ja, misschien moeten we... Volgens mij staat hij ergens op een lijstje om ook nog een keer uit te nodigen hier. Misschien is hij al
4: Hans
0: geweest,
4: dat weet ik niet. Ja. Ja.
0: Cool. En welke kan je nog herinneren? Dat je zegt, oh ja, die... Qua sprekers die er langs kwam?
4: Qua sprekers, ja. Daar ga ik even een klein stukje ook al tip 2. Maar dat is Cialdini. Dat is de psychologie van het overtuigen. Van het menselijk brein. Ja, en dat is, dat is Robert Cialdini.
0: Ja.
4: Ik heb de eer gehad dat ik daar 10 jaar op rij mocht zitten. Want dan deed ik in de pauzes de Cialdini-check van websites. Dus dan brand ik daar even die websites af. En dan bouw ik ze ook wel weer op, hoor. Maar eigenlijk die Cialdini.
0: Is ook een goede tip als je AI wil vragen om je te helpen bij het schrijven van tekst. Om dan te zeggen, pas de 7 beïnvloedingstechnieken van Cialdini toe. Ik doe dat namelijk altijd.
4: Ja.
0: Werkt als een dolle. Oké, nou gaan we maar gelijk door. Hè. Als we dan toch lekker over Cialdini hebben, dan moeten we naar... moet ik het even goed doen, want ik druk heel vaak nog op de verkeerde knopjes, omdat ik zo enthousiast aan het kletsen ben.
5: Nummer 2.
0: Ja, het gaat goed.
4: Ja. Nou, er komt een boek, heel verrassend. Het boek van Cialdini.
0: Nee, het is niet waar.
4: Het is toch wel. En het is opmaat, het boek, het heet Influence. Ja, dat moet verplichte kost zijn voor ieder ondernemer. Ik hoorde je net jij al zeggen. Dat zijn 7 principes. Ja. 7 principes die ieder ondernemer kan gebruiken om eerder een akkoord te krijgen op zijn offerte. Of eerder mensen mee te nemen. Het zijn 7 bewezen principes, universeel. Ja, als je dat niet kent, ben je gewoon een dief van je eigen
0: portemonnee. Het leuke is dat hij het boek geschreven heeft om mensen te behoeden voor marketeers. Hè? En vervolgens wordt hij betaald door de marketeers om daar lezingen te geven over hoe ze het kunnen toepassen. Dat is wel weer heel grappig. Wat is jouw favoriet van de 7?
4: De overtuigingsprincipes?
0: Ja.
4: Ik vind eigenlijk mijn favoriet is sociaal bewijs.
0: Oké, en leg even uit wat het is.
4: Sociaal bewijs is wat anderen over jou vertellen. Dat de waarheid is. En dat komt meteen ook in het geo-verhaal. Wat jij over jezelf vertelt, is hartstikke leuk. Maar het gaat er nu om, wat anderen over jou vertellen is 100 keer belangrijker dan wat jij op je eigen website zet.
0: Ja. Het is geen 8e, maar ik heb ook nog een ander boek over beïnvloeding geschreven. Wat ik de allerleukste vind, is dat je in een salesgesprek ook gebruik kan maken van de autonomie van mensen door te zeggen, ja ik kan dit en dit voor je doen, maar je kan het natuurlijk ook niet doen.
4: Ja.
0: Dat is ook prima.
4: Ja.
0: Dus dan geef je de optie van het niet doen ook. En dan zeggen mensen, nee. Ja. Nee, ik vind het heel, weet je. En dan heb je die kaartjes van tafel en dan heb je niet mee gepikt.
4: Okay. Heerlijk.
0: We gaan naar...
5: Nummer 1.
4: Ja, en dan gezien de AI, de podcast AI Today van Joop Snijder en Niels Naglé. Ja, zij leggen gewoon, het is niet een hele bekende podcast, maar zij leggen AI ongekend praktisch uit. Dus dat is eigenlijk mijn nummer 1 podcast AI Today.
0: AI Today, alright. Als laatste, geef 1 toptip die je daar gehoord hebt.
4: De belangrijkste tip daar is met AI... is dat je niet alles aan AI agents moet gaan uitbesteden. Maar je moet gewoon zelf blijven nadenken. En onthoud, het is altijd mens, machine, mens.
0: Dat is de volgorde.
4: Dat is de volgorde.
0: Alright. Dankjewel voor jouw prachtige Inspired 3. Martin van Kranenburg. Noem nog even je boek. Dan hebben we die gelijk dubbel genaaid. Dat houdt beter. Ja.
4: Ja, nou, je kan twee dingen doen. Je kan het of het boek kopen van CEO naar GEO. Ja. Of je luistert de podcast. Dus aan jou de autonomie.
0: Ja, en als je hem wil kopen, dan doe dat dan lekker bij onze vrienden van managementboek.nl.
4: Absoluut.
0: All right, gaan we even door.
3: Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is Nieuw Business Radio Live.
0: Ja, en dan zijn we bijna door de tijd heen. Want zo gaat dat dan. En dat is altijd fijn, want dat betekent dat het lekker snel ging. Ik loop ze alle drie nog even langs. Lou, begin ik even bij jou. Welke van de drie ga je kijken, luisteren, lezen?
2: Ja, ik weet even niet hoe je de naam schrijft, maar dan ben ik wel benieuwd naar. Cialdini?
0: Cialdini. C-I-A-L-D-I-N-I.
2: Daar ga ik
0: moest zeker even visualiseren, anders ging het niet goed. Nee, ja.
2: Dat vind ik wel interessant.
0: Okay, ja. En waarom?
2: We zijn bij ons op... wij zijn een brancheorganisatie, dus we zijn niet per se hypercommercieel. Maar ook wij zijn voor onze inkomsten wel afhankelijk van de diensten die we verlenen aan ZZP'ers. Dus zeker ook het CEO naar GEO, maar zeker ook hoe kunnen we nu mensen, ZZP'ers in de zorg, verleiden om zich bij ons aan te sluiten.
0: Ja.
2: Wellicht dat Cialdini daar...
0: Je hoort het al, sociaal bewijs. Je moet heel veel mensen die lid zijn laten vertellen waarom ze lid zijn. Dat werkt goed. Dat
2: is sowieso een hele goede
0: tip. Ja. Ja. Max, wat ga je luisteren, lezen?
1: Ja, laat ik niet saai doen en erbij aansluiten. Ik ga richting de AI Today podcast.
0: Oké, okay. En waarom?
1: Nou ja, goed. Die ontwikkeling moesten we maar eens nauwgezet gaan volgen, denk ik, in deze tijd. Dus,
0: ja, en het gaat zo rap. Hè?
1: Dat praktisch, dat sluit me wel. Dat past wel bij me.
0: Ja, ik verbaas me elke dag weer wat er dan nu weer kan. Bram, je hebt lekker mee zitten luisteren. Wat past er in jouw leven? Of juist helemaal niet? Dat je denkt, ik ga iets geks doen wat eigenlijk helemaal niet zo nuttig voor mij is. Maar ik vind het toch interessant.
6: Oei.
0: Ja,
6: ik dacht, maar je hoeft niet, je mag eigenlijk heel saai zijn.
0: Ja, het mag ook saai zijn.
6: Mag dus het ook
0: prima.
6: Saai zijn?
0: Ja hoor, ja, ik vind alles goed vandaag.
6: Nee, ik heb ooit Cialdini gelezen in mijn studieontwerp, gedragsontwerp. En ik dacht, ja, waarom eigenlijk best wel gek dat ik dat niet meer zoveel toepas, denk ik.
0: Ah.
6: Onze Robert.
0: Ja. Heel de kennismaking.
6: Ja, dus ik dacht, misschien kan ik die wel een keer afstoffen. Toch, leuk om hem een keer weer te horen.
0: Even weer uit de kasten trekken.
6: Ja, zeker.
0: Ja, cool. Alright, ik vond het superleuk dat jullie er allemaal waren. We hebben nogal wat mensen langs de microfoon gehad. Maarten van Kranenburg, Amber Hakman, Janneke Juffermans, Max Kortekaas hier in de studio, Bram Hendricks hier in de studio en extra dank natuurlijk aan Lou van Erp van Solo Partners, mijn tafelgast. Vond je het leuk?
2: Geweldig.
0: Nog een keer?
2: Graag.
0: Kijk, hebben we dat ook weer geregeld. Wil je nou zelf een keer te gast zijn, moet je mij horen. Dat kan. Mail ons dan op info@nieuwbusinessradio.nl. En wil je alles terugluisteren of doorzoeken? Dat kan ook. Dat doe je in de app. En die vind je in de Apple App Store. Tot de volgende.
3: Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was Nieuw Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar nieuwbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
7: Nieuw Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
8: Vorige maand werkte je nog efficiënt. Deze maand doet AI het sneller. En volgende maand verandert misschien je hele functie. Welkom in het AI-tijdperk. Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen duiken er samen in. In de tools, trends en doorbraken die bedrijven nu veranderen. Van cloud tot AI-agents zonder omwegen. Voor iedereen die niet wil toekijken. AI at work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Business Wise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met twee experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
10: Goedemiddag en welkom bij Business Wise Weekly met vandaag. Een cyberaanval zorgt ervoor dat ze bij grootgrutter Albert Heijn heel hard grote grutten riepen. Of misschien wel wat ergers. Want wat was daar nou aan de hand? Hoe communiceerden ze daarover? En hoe deed Margaret Versteden van Duinet als CEO in crisistijd? We bespreken het allemaal. Managers en bedrijfsleiders die moeten over steeds meer therapeutische kwaliteiten beschikken. Waar het voorheen draaide om KPI's en targets halen, draait het nu veel meer om het creëren van balans en rust. En verder praten we nog over de klinkende resultaten van de CEO van ASML, over de nieuwe WizKid on the Block uit Silicon Valley, over cybersecurity en RTL Z laat ook weer van zich horen. Bomvolle show dus. Ik ben Olivier de Neve en mijn gasten zijn een dame bij wie ik me altijd van mijn beste kant laat zien en me keurig netjes gedraag. Lisa Lusink, gedragsdeskundige, sociaalpsycholoog en oprichter van gedragsbureau Duwtje. En een man die zelfs nog een Formule 1 wagen zou kunnen besturen. Zoveel bestuurservaring heeft hij in zijn vingers. Geert-Jan van der Snoek, nu managing partner bij Merckx Enterprises. Tijd voor duiding. Welkom bij Business Wise Weekly.
8: Werkvloer. Boardroom. Strategie. Business Wise Weekly verbindt ze.
10: Ja, we kunnen en willen er niet omheen deze week. Want er waren lege schappen bij de grootste supermarkt van het land. Een cyberincident legde Albert Heijn plat. Geen thuisbezorging, geen leveringen. En binnen een dag waren de groente- en fruitschappen ook nog eens leeg. De kruidenier wil zelf nog steeds niet zeggen of het daadwerkelijk ook om een hack gaat. Klantgegevens en spaarzegels zouden allemaal veilig opgeslagen zijn. Volgens topvrouw Margaret Versteden van Duin. En het kan nog wel tot een week duren voordat alles weer op orde is. Hoop te bespreken van de crisis zelf tot de communicatie eromheen. En van het leiderschap van de topvrouw tot de manier waarop Albert Heijn zijn logistiek heeft ingericht, gaan we allemaal dus bespreken. Lisa, eerst maar eens even. Maandag kwam het nieuws naar buiten. Een cyberveiligheidsincident noemde Albert Heijn het, Ahold Delhaize. Ja, wat was je eerste gedachte toen je dit hoorde?
5: Ja, grappig. Ik opende zelf ook mijn app. Ben ook een klant. En ik dacht, hé, dat recept voor vanavond, ik kan hem niet vinden. En op een gegeven moment duurde het lang. Dus toen hebben waarschijnlijk een heleboel mensen dit gedacht. En wat ik wel heel sterk vond aan Albert Heijn is dat ze snel zijn gaan communiceren. En dat er een mens, bij Jinek in dit geval, is gaan zitten.
10: Ja.
5: En ik vond echt dat zij dat ijzersterk deed. Dus daar, je kan het nooit 100% goed doen in dit soort situaties. We weten ook niet wat zij allemaal weet. Maar wat ik vooral wat denk ik voor Nederland en voor de klanten heel erg hielp, is die luis die ze als voorbeeld gaf. Luis in huis. Ja, ze bleef het eerst heel vaag uitleggen. En Jinek ging daar gewoon op door van, waar gaat het nou over? En maak het eens duidelijk, hier kunnen we niks mee. En toen kwam ze met die luis. Dat was natuurlijk wel voorbereid, neem ik aan. Maar ze bewaarden hem ook even goed. Van ga eens op zoek naar een luis in je huis. En dan kan je het je voorstellen dat er iets zit wat we niet willen hebben. Waarvan je niet precies weet wat het effect ervan is. En waardoor het dus lang duurt en vaag is. Want dat is waar natuurlijk de grote onrust over gaat. Van wat is daar nou eigenlijk aan de hand?
10: De vergelijking werkt altijd goed, hè, in communicatiekringen. Laten we maar inderdaad meteen die communicatie er even bij pakken. Heb jij ook Jinek gekeken, Gert-Jan?
11: Ja, absoluut. Ik denk het belangrijkste is dat er, je zegt, mensen met inderdaad dat er gewoon gecommuniceerd wordt, niet door persberichten en niet zeggend, maar dat er iemand zit die kwetsbaar is op een bepaalde manier en daarmee de menselijkheid laat zien. Tegelijkertijd denk ik dat de corporate kant is dat duidelijk gecommuniceerd, maar vervolgens heb je 200 winkels. En dat is heel lastig om die allemaal ook zo te laten communiceren. En daar zie je dan rumoer ontstaan. Maar ja, dat is het eerste, even los van de online variant, het eerste punt waar klanten komen.
10: Ja.
11: En daar zie je dan wat onrust ontstaan en de andere plek wat erbij gebleven is, ik zit ook in het weerbaarheidsdossier in Nederland. Dan is een scenario dat je 72 uur geen stroom hebt of geen communicatie. Nou, dit is een mooi, helaas vervelend, mooi voorbeeld.
5: Ja. Ja.
11: Maar vervolgens zie je dat de media terecht overigens erop duiken om het te duiden en een kleur te geven. Maar de consequentie daarvan is wel dat mensen gaan hamsteren en toch in paniek raken en toch gaan kijken, moet ik hier wat extra in gaan slapen?
10: Ja, laten we die communicatie dan even tweeledig pakken. Zo meteen nog verder over de topvrouw. Even, want ik voel me natuurlijk als journalist meteen aangesproken op het moment dat jij dit zegt.
11: Goed.
10: Het was natuurlijk al wel zo. Dat was ook gecommuniceerd, hè, door Ahold Delhaize zelf. Van ja, lege schappen kunnen komen. Ja, is het niet heel gek dat journalisten dat opschrijven?
11: Nee, ik denk dat het duivels dilemma is. Ja, enerzijds, ik ben zeker met wat ik heb gedaan en waar ik in leef, is ik ben apert voorstander voor onafhankelijkheid en onafhankelijke journalistiek en alles wat erbij komt kijken. En tegelijkertijd, als journalist moet je wel heel dicht bij de werkelijkheid blijven en een oplossing proberen te bieden. Omdat anders mensen, je kunt er ook paniek mee krijgen. Hoe ga je daarmee om?
10: Is dat de taak om oplossingen te bieden? Zo gewoon de feiten weergeven?
5: Nou ja, het is wel de sterkste weerbaarheid. Dus als we kalm blijven met elkaar. Het grootste risico in zo'n situatie is dat er paniek ontstaat en mensen gekke dingen gaan doen.
10: Ja.
5: Dus daar zit het vooral op dat je, ja, er waren lege schappen, maar dat werd echt ook alleen maar getoond. En daar zit misschien wel iets. We gaan dit vaker met elkaar meemaken.
10: Mm.
5: En ja, wat laat je dan zien en wat is het effect daarvan?
10: Nou, misschien toch nog even dan de topvrouw bij Jinek. Hè? Nou ja, aan de ene kant kan je zeggen, goed dat er in ieder geval iemand zat. Want bijvoorbeeld bij Odido heb ik volgens mij nog steeds niemand bij een talkshow gezien. Dat is een jaar geleden. Dus die hebben het een stuk minder aangepakt. Wat ik wel ook las en wat ook wel mijn gevoel was. Ik heb dat interview gekeken. Ik denk dat die vrouw wel 100 keer heeft gezegd, ja, dat weten we nu nog niet. Lopen het onderzoek.
5: Ze dat wel op een goede manier deed steeds. Want ze zei ook, ja, ik weet dat het vervelend is dat ik nu nog een keer moet zeggen dat we het nog niet weten. Maar dat was wel het verhaal wat ze moest brengen.
10: Ja.
5: En op een gegeven moment werd ze geforceerd naar een tijdlijn. Ik denk dat dat wel een belangrijk onderdeel was. Mensen willen wel iets weten. Wat
10: ze wist eigenlijk niks.
5: Duurt het nog 2 maanden?
10: Ja.
5: Daar zit wel. Mensen, onzekerheid is ook een factor waar juist paniek door ontstaat. Ja. Of waarbij we.
10: Ja. Ja. En de boardroom weet ze natuurlijk wel meer, toch? Ik bedoel, zij mag gewoon heel veel. Ze kan nog heel veel niet zeggen, denk ik. Vooral. Ze weet natuurlijk wel meer, Gert-Jan.
11: Ja, nee. Ik denk dat het is heel lastig. Ik denk op het moment dat het gebeurt, als het cyber is, ik denk dat ze daarin, dat het lijkt, de goede stap hebben genomen. Maar knoppen uit, duivels dilemma. Doe je het wel, doe je het niet. Daar is volop over geschreven. Ik denk dat ze gewoon zelf bewust hebben gezegd, in het kader van de luis, we doen de deur en de ramen dicht. We gaan daarna wel verder kijken.
5: Ja, kamer voor kamer.
11: Dan accepteer je gewoon de hit.
5: Ja.
11: Tweede is, je moet je juridische team scherp hebben. Je cyberteam en je communicatieteam. En voor de rest, als bestuurder mag je vooral niks meer doen op dat moment. Het is eigenlijk een hele oncomfortabele positie. Want je moet dan het laten lopen zoals het loopt.
10: Ja, ze hebben het hele huis hebben ze afgesloten om die luis te kunnen pakken. Experts uit de retail zeggen anoniem in het FD. Dit incident is ongekend. Het zal drukken op de winst dit jaar. Het kostte tientallen miljoenen euro's per dag. Niet alleen vanwege bedorven producten die niet geleverd konden worden, maar ook door compensatie voor leveranciers. En consumenten die elders gaan winkelen en niet meer terugkomen naar de appie omdat ze hun gedrag veranderen. Kun je zeggen, dit is echt een ramp voor Ahold Delhaize?
5: Nou, misschien was het wel een grotere ramp geweest als ze dit niet hadden gedaan. Kijk, daar weten wij nu helemaal niks van. Want het risico is in zo'n situatie dat je denkt, het komt wel goed, het waait wel over, dat je te lang wacht. En dat dan het echt, die luis even, is toch heel fijn, overal in zit. En dan ben je veel verder van huis. Dus dat is, ze hebben op een gegeven moment inderdaad op een knop gedrukt van dit is nu de stop en nu gaan we dit oplossen.
10: Dan maar alle systemen uit.
5: Ja, en misschien was het anders wel veel erger geweest. Had het veel langer geduurd.
10: Ja. Ja?
11: In Engeland hebben ze het ook al gehad. Met Tesco en de Koop heeft het gehad. En die hebben de andere route gekozen. En die zitten er nog steeds mee te hannissen. Want als die luis er niet uit is, maar even bij de luis best wel een goed voorbeeld is, je gaat door met werken en het kan overal oppoppen.
10: En je krijgt weer jeuk.
11: En dat geeft heel veel onzekerheid. Maar veel belangrijker is, naar de consumentengedrag, als het dan toch nog een keertje komt, dan is het vertrouwen weg.
10: Ja.
5: Ja.
11: En dus ik denk dat, ja, het kost geld. Ja, het is ook een kans, want je kan hierna ook een communicatiecampagne erin hangen, weet ik allemaal. En tegelijkertijd, de consument in Nederland, zullen er een aantal gaan shoppen.
10: Ja.
11: Maar het zit er vooral in het online kanaal. En in de vaste winkel, iedereen, wij zijn Hollanders, we gaan naar onze buurt super.
10: Ja, maar waarom wil Albert Heijn niet gewoon zeggen, het is een hack? Want ik hoorde het cyberveiligheidsincident. Dat deed mij een beetje denken aan Marco Borsato. Die op een gegeven moment vreemd ging en zei, het was een intimiteitsvacuüm. Waarom zeg je niet gewoon dat het een hack is?
11: Dat weet je niet.
10: Inmiddels, ik heb begrepen. Er zijn echt wel heel veel journalisten achteraan gegaan. Die zeggen, we hebben iedereen gesproken ongeveer. Allemaal anoniem en zo. Maar het is gewoon een hack.
11: Nou, dat weet ik niet. Daar ben ik het ook niet mee eens. Omdat dan toch een voorbeeld te praten. Ik vergelijk het altijd met een huis en inbrekers. En met camerasystemen. De inbreker die loopt om het huis, slaat misschien het raampje in, et cetera. En die cybersystemen die zoeken dit soort gedrag. Niet dat cyberpakketje wat we thuis hebben. Maar die grote bedrijven zoeken afwijkend gedrag rondom jouzelf. Dat is het signaal. En is dan iemand al binnen aanwezig en dan gekke dingen aan doen, dan is het een hack. Maar staat hij alleen nog maar aan de buitendeur te rommelen en heeft er een raampje in gegooid, dan is het nog geen hack.
10: Ja, dus dan wordt het een semantische discussie meer.
11: Nee, het probleem is, als het dus niet een hack is, kan je hem ook niet pakken.
10: Ja. Nee.
11: Want hij is er nog niet.
10: Nee. Nou, ze hebben in ieder geval gekke dingen gezien. Ja. Hè? Daarom hebben ze de boel plat
11: gegooid. Ik denk dat gegooid. Dat gebeurd is.
10: Lisa zegt net, nou, waarschijnlijk wel een verstandig besluit, hè? Want anders was het misschien nog wel veel erger geworden als jij aan de knoppen had gezeten, Geert-Jan, daar. Had je het ook gedaan?
11: Ja, absoluut. En ook meegemaakt, gewoon letterlijk.
10: Vertel.
11: Kranten uitgeven en je krijgt last van inbreuk. Het uitgeven daarvan gaat voor uiteindelijk. Maar hoe doe je dat? En dan ga je digitaal, daar kon je dan schuiven, digitale vaste krant. Maar je gaat wel heel snel de boel dichtzetten. Je moet je kroonjuwelen en daarbij een nieuwsmediaorganisatie zijn dat je bronnen extreem beschermen. Ten
10: dus dat
11: tijden.
10: Heb jij gedaan.
11: Ja, ten alle tijden.
10: Ja. Ja, dus dat was dan ook wel. Vond je dat nog moeilijk of was dat eigenlijk binnen 1 seconde besloten?
11: Toen was cyber nog niet cyber. Wat we nu cyber noemen, heet het IT security geloof ik. En die manier, het was vrij nieuw, maar het was toen niet moeilijk. Maar het wordt nu veel moeilijker omdat je ook nog een keertje met alle aansprakelijkheden eromheen zit.
10: Ja.
11: Toen zit het met die leveranciers. Dus dat gaat nog een enorme staart krijgen.
10: Ja.
5: Het afbreukrisico is ook groter als je niks doet, hè? Want en als het dan toch misgaat. Dus je bent ook op je verlies aan het voorsorteren. Want het zal niet voor niks geweest zijn. Dat is al wel duidelijk. Er is echt iets. En dan is het wel de verstandigste keuze. Ook al is het wel een spannende. Zeker bij. Het gaat om onze voeding.
10: Ja.
5: Het gaat om ons voedsel. Kijk, een krant ook heel belangrijk. Maar die kunnen we een dagje missen of een paar dagen. Maar wat je ziet met het eten. Het is nu alleen Albert Heijn. Dit is wel trouwens het moment om mensen de alert op te maken dat ze zichzelf moeten voorbereiden.
10: Ja, laten we daar zo nog even over doorgaan. Over die leveringszekerheid en dat soort dingen. Nog heel even over de data bij Albert Heijn bijvoorbeeld. Hè? Want ik dacht, ja, als jij Albert Heijn zou hacken en je hebt die klantdata wel te pakken. Dat is natuurlijk echt de big kahuna van de hackers. Hè? Want dan weten ze precies wanneer jij boodschappen doet. Waar, welke spullen je koopt.
5: Ja.
10: Dat is wel heel veel waard natuurlijk.
5: Ja, wat voor
11: misschien
5: gezin,
11: is dat wel de reden om daarom de boel dicht te zetten.
10: Ja, ja.
11: En tegelijkertijd dan zie ik het ook weer terug hoe dat gecommuniceerd wordt. Dan zie ik dominant komt in het nieuws. Ja, de bonnetjes zijn niet meer veilig bij dingen. De
5: koopzegels.
11: De koopzegels.
5: Ja, ik snap dat je denkt, maar dat is wel waar juist mensen het meest stress op hadden. Dus ik vond dat juist een heel sterk punt. Dat ze daar meteen een zekerheid op
10: om niet aan mijn koopzegels.
5: Ja, want inderdaad, sommige mensen hebben honderden, misschien wel €1000 daarop staan. Ja, daar word je zenuwachtig van. En dat komt allemaal bij die cashière in de winkel. Ja. Dus als je die al uitschakelt, neem je toch een deel van de chaos weg.
10: Het was wel een perfect storm voor Albert Heijn, want de vakbond CNV die klapt er nog even bovenop, omdat ze boos zijn dat Albert Heijn de arbeidsvoorwaarden schendt door ingeroosterde mensen in de distributiecentra naar huis te sturen zonder doorbetaling vanwege dit incident. Ja, Geert-Jan, hoe pak je dat dan aan als boord? Denk je dan van, nou ja, dat is maar een klein brandje, snel blussen?
11: Ik vind het onbegrijpelijk van vakbonden dat te doen op dit moment in de markt waar dit gebeurt. Ik vind dat echt gewoon niet kunnen.
10: Onverantwoord.
11: Onverantwoord. En als je dat in crisistijd op die manier doet, ben je gewoon niet fit voor de job als vakbond. Ik denk dat je nu een groter belang hebt, dat is de continuïteit van het bedrijf voor je eigen werknemers. En eerst dat, dan heb je niet in de gaten wat er in zo'n bestuurskamer op dat moment gebeurt. Ja. Los daarvan dat het best een goed onderwerp kan zijn, maar je moet die dingen wel even aan elkaar.
5: Nou, ze hadden ook nog niet, Albert Heijn heeft nog helemaal niet de kans gekregen om te laten zien hoe ze daarmee omgaan.
10: Dit is, nee. Meteen erop springen, ja. En wij dan.
5: En dan wordt het meteen, want dan voelt, volgens mij voelen medewerkers zich daar niet prettiger door, dus het heeft geen positief.
11: Medewerkers die ik zie bij mij de buurt super, die vinden dat vervelend, omdat ze erop worden aangekeken. Ja. En die zijn daar, degene die gewoon met liefde in die winkel werkt, zijn daar zelf ook helemaal niet mee bezig op dat moment. Die willen die tent draaiend houden.
10: Even over dat, oké, dan is het onverantwoord van de vakbond, maar ze hebben het wel gedaan. Dus de bal ligt dan bij Albert Heijn om daarop te reageren. Zou jij dan zeggen als bestuurder van, nou, dat kleine brandje, ga ik toch maar eerst bussen voordat ik met de grote brand verder ga? Of hoe zie je dat?
11: Ik zou altijd praten met de vakorganisaties en in het gesprek uitleggen dat de prioriteiten op dit moment even anders liggen. Dat er geen bloed vloeit aan de werknemerskant. En dat ze echt wel de werknemerszorg serieus nemen. En dat ze de punten echt wel oppakken.
5: Ja, en daar hebben ze ook een aantal antwoorden gewoon op gegeven. Eigen medewerkers worden doorbetaald via uitzendorganisatie. Dus er zijn gewoon al antwoorden gegeven. Ja, maar voor nu zou ik hem dan inderdaad ook.
11: Nou, ik vond het redelijk selfish.
10: Dan breder economisch bekeken. Want dit incident bij Ahold legt ook een enorme kwetsbaarheid bloot. We hebben het net al even genoemd. Hè. Veel bedrijven werken in Nederland met just-in-time leveringen. Maar dat werkt alleen als alles werkt. Heb je zo'n incident, dan ben je binnen anderhalve dag zit je met lege schappen, hebben we gezien. Geert-Jan, Nederland staat bekend om die super-efficiënte voedselketen. Maar een onderzoeker van de Wageningen Universiteit die zegt het heel hard. Die zegt, efficiëntie is het tegenovergestelde van weerbaarheid. Dus hebben we nou jarenlang op het verkeerde paard gewed?
11: Ik denk dat weerbaarheid iets van nu is. We hoeven er niet over na te denken. We hebben een fantastische wereld geleefd tot nu. We hebben nog steeds een mooie wereld, maar de wereld verandert. Dus ik denk dat achterom kijken is altijd makkelijk. Maar waar we nu zitten, is dat het punt. Ik denk we zijn in Nederland gestart met het denken over weerbaarheid als bedrijven. De maatschappij is er ietsje langer mee bezig. Er zijn drie scenario's die worden dan heeft de overheid te liggen. Eén is, eerst valt internetcommunicatie uit. Twee, elektriciteit. Drie is een bak ellende. Maar wat interessant is, afgelopen week hebben we discussie gehad onder aansturing van VNSW. Die is bezig om met bedrijven te kijken, samen met een extern bureau, Deloitte. Wat betekent dat nou? Hoe moet je daarmee omgaan? En een van die discussies waar ik bij was, wat je heel snel kreeg, is dat iedereen denkt 72 uur, dus dan moet ik dit en dit regelen. Maar vanuit de perceptie, mijn bedrijf moet in ieder geval goed doorgaan. En dus het risicobesef dat het best wel eens een keer kan zijn dat je 72 uur een uitdaging hebt, of altijd. Ja. En dat je daar samen voor moet opdraaien. En dat dus dat er keuzes in moeten worden gemaakt. Niet vanuit economisch gewend, maar gewoon plat om de maatschappij aan de rit te houden.
10: Dat is ook wel logisch, toch? Dat je eerst aan jezelf denkt. Tenminste, dat is volgens mij best menselijk, toch?
5: Ja, zeker. En dat is ook de paradox. Want wie gaat als eerste? Want het vraagt om investeringen en voorbereiding en tijd. En wie gaat het als eerste doen? En je moet het met z'n allen doen. Dan is het sterk. Maar het is inderdaad wel een belangrijk punt. We hebben de neiging om heel erg naar ons eigen dingetje te kijken. Hoe reageer ik bij crisis? Ja, bij mijn bureau is het niet dat per se mensen geen eten meer hebben. Wij moeten ons juist inzetten. Hoe kunnen mensen dan bij onze plek terecht, bijvoorbeeld? Dat hele de Wolf Society.
10: Maar duwtje kan even een paar dagen niet draaien.
5: Ja, wij zijn juist, denk ik, heel waardevol in de communicatie erover. Maar het is inderdaad niet dat je die voedseluitdaging die je dan bijvoorbeeld hebt, of water of paniek, dat soort dingen.
10: Dat geldt voor Albert Heijn dus wel. Wat mij verbaasde in dit verhaal is, hebben ze geen analoge backup plannen? Gewoon pen en papier of voor mijn part een fax ergens staan. Daar hebben ze kennelijk niet aan gedacht.
11: Nee, daar is veel te complex voor. Dus ik denk dat je in de basis wel heel veel dingen met pen en papier en Excelletje kan doen. En met name op het niveau van de winkel kom je dan. Ik denk dat daar best wel papier zit. Eigenlijk stiekem, omdat ze toch het lijstje lekkerder vonden dan de computer. Dus dat is het geluk. En ik denk, maar ik denk uiteindelijk, kruidenieren is gewoon een vak. Dus ik denk dat een goede ondernemer in een winkel, die gaat gewoon schuiven met alles. Er is genoeg eten. Alleen toevallig de appels en peren zijn er vandaag niet. Het is ook geen ramp. We moeten ook als maatschappij gewoon eens een keer gaan leren. Er is genoeg andere dingen. Zit er in de wereld 2000 artikelen in een gemiddelde winkel. Ja. Er zit altijd wel iets tussen waar je van kan leven.
10: Ja.
11: En ik denk dat daar de perceptie is. Het lege schappen is vervelend. Maar ga je een keertje naar Blik of ga je een keertje naar de vriezer? Dat zijn andere dingen te vinden.
10: Maar nu lag eigenlijk alles stil. Dus dat is meer mijn punt. Van, kan je dan niet op een bepaalde manier terugschalen, waardoor dat nog wel, dat er iets weer draait? Weet je, dat die distributie
11: weer heel simpel. Komt. En een distributiehuis, een warehouse, dat is niet een groot schap. Daar rijden de trolleys op en neer. Die worden leeg vol. En ik denk dat in die keten gaat straks ook wel de uitdaging ontstaan. Want voordat je, zeggen ze ook, voordat je die distributiecentra weer op orde hebt. De eerste zorg is die winkels laden. Maar dat is natuurlijk chaos daar.
10: Ja. Lisa, welke maatregelen zou jij nemen als je bij Ahold Delhaize zou werken naar aanleiding van dit incident om volgende keer daar nog beter op te reageren?
5: Ja, volgens mij geldt het niet alleen voor Ahold, maar voor ons allemaal als bedrijven. Dat we juist op het moment dat het even niet direct nodig is, maar een plan hebben. Hoe draaien we door? Wat hebben we inderdaad op papier? Wat kunnen we anders doen? En hier zullen zij enorm veel lessen. Het is eigenlijk een soort generale repetitie voor als het echt, het derde scenario wat jij net noemde, als echt alles misgaat. Is dit een hele vervelende, hele nare, maar wel een generale repetitie. Want wat gebeurt er dan? En waar knelt het dan vooral? En daar een plan B op bedenken.
10: Eigenlijk moeten we hier best blij mee zijn.
5: Nou, ik denk serieus dat het echt veel op kan leveren. Voor ons allemaal, hè? Want het is ook het beste moment voor ons allemaal om te realiseren, wat gebeurt er dus als mijn boodschappen niet komen? En hoe lang kan ik, als het echt zo is, niet meer vooruit? Dit is wel het moment om daar mensen op aan te zetten.
11: Ja, en het scenario klopt ook aardig. Dan zegt de eerste scenario 1 is internet en communicatie valt eruit. Internet valt eruit. Maar mijn grootste zorg is, energie valt eruit. En ik hoorde dat ook laatst. Iemand zei tegen mij, ja, dan bel ik. En dat is een van de grote energieaanbieders in Nederland. Dan bel ik eventjes en dan komt er een generator. Dan zeg ik, maar dat doen alle bedrijven in Nederland. Die bellen eventjes en dan komt de generator. Dat is er dus niet.
10: Nee, alsof je een ventilator met een hittegolf gaat bestellen.
11: Hier ging de winkel nog open. Maar als er geen elektriciteit is, gaat die deur, die kan wel open, maar die gaat echt niet open. Want dan ben je alles kwijt in de winkel.
10: Ja.
11: Dan wordt het pas echt ingewikkeld.
10: Ja.
11: En dat is denk ik net zo goed als cyber. Dat er eens energie eraf gaat, al of niet door een hek. Dat gaat ook gebeuren.
10: Ja.
5: Ja, en dat is zo mooi wat je als bedrijven samen kan doen. Want de een heeft al zo'n generator en ik heb menskracht. En zo kun je samen toch zorgen.
11: Dat... Lokaal organiseren.
5: Ja. Ja.
10: Dank. Zometeen. Vroeger zei de baas, zo doen we het en aan de slag. En nu vraagt hij, en hoe voel je je daarbij? De moderne manager die moet steeds meer een beetje therapeut zijn, zeggen ze. Maar zitten teams wel echt te wachten op een leidinggevende met gevouwen handjes op de bank en een stokje wierook? Dat zometeen.
12: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Met Olivier de Neve. Bij New Business Radio.
10: Maar eerst schakelen we over naar de redactie van RTL Z Nieuws. Elke week behandelen we samen het belangrijkste, grootste of meest opmerkelijke zakelijke nieuws van de dag. En vandaag doe ik dat met RTLZ-presentator en meervoudig slimste mens, Marieke van der Zilver. Goedemiddag, Marieke.
13: Goedemiddag.
10: Ja, de verwachtingen zijn hoog natuurlijk. Wat heb jij voor groot zakelijk nieuws vandaag?
13: Ja, we kijken natuurlijk naar de toch wel kleine crash die we vandaag zien op de beurs van de chipaandelen. ASML, BESI en ASM International. Die doen het allemaal heel erg slecht. ASMI ging vanochtend zelfs 10% vanaf. Nou, die herstelt zich iets wat. Nou ja, dat gaan wij natuurlijk volgen. We hebben de afgelopen tijd gezien dat de rente op de kapitaalmarkt enorm aan het oplopen is. Ja, is dit dan het moment dat zich dat ook overslaat naar de beurzen of niet? Nou, misschien dat we het daar volgende week uitgebreider over kunnen gaan hebben. Wat ik zelf het verhaal van de dag vind, is een verhaal van mijn collega Matthias Pauw over ABN AMRO. Want dat weet je misschien niet, maar de sancties die door de Verenigde Staten zijn opgelegd aan het internationaal strafhof, die raken niet alleen de medewerkers van dat strafhof, dat natuurlijk gevestigd is in Den Haag, het raakt ook ABN AMRO. Want ABN AMRO is namelijk de huisbank van het strafhof. En ik zal je even uitleggen, want je denkt, nou, dat is gewoon een Nederlandse bank. Hoe worden die dan precies geraakt door die sancties? De Amerikaanse sancties die verbieden Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het strafhof. En ABN AMRO heeft een heel belangrijke tak die verantwoordelijk is voor de aandelentransacties, gevestigd in de Verenigde Staten. ABN AMRO Clearing heet dat. Ja, dat is een tak van het bedrijf waar ABN niet zonder kan. Dat handelt al die aandelentransacties af. En die tak die dreigt dus heel direct geraakt te worden door die sancties van de Verenigde Staten richting dat internationale strafhof. Ja, die sancties die gaan over 6 maanden gelden. Ja, mocht daar dus niks in veranderen, dan kan dat wel eens een heel groot probleem worden voor ABN AMRO.
10: Ja, dus ook Nederlandse bedrijven kunnen dus hierdoor geraakt worden op manieren die wij van tevoren misschien niet voor mogelijk hielden. Het wel zo bij Trump en zijn regering dat er heel vaak dingen aangekondigd worden. We hebben het over de handelstarieven al regelmatig gehad. En dan op het laatste moment ging het toch weer niet door. Zie jij dat scenario ook nog als een mogelijkheid? Dat het uiteindelijk toch de soep wat minder heet gegeten wordt?
13: We kunnen nog niet rekenen, zo heeft de afgelopen tijd ons geleerd, op consistentie in Amerikaans beleid. Je ziet ook dat er van alle kanten via diplomatieke wegen vanuit Nederland dus ook heel erg geprobeerd wordt om ervoor te zorgen dat die sancties op zijn minst worden afgezwakt of wel helemaal van tafel gaan. Maar de zorgen moeten toch wel groot zijn, want bedrijven die sancties overtreden aan Amerikaanse zijde, ja, dat kan leiden tot miljarden boetes. Miljarden hebben we het dan over. Of zelfs strafrechtelijke vervolging. Ja, en dan is er ook nog de vraag of ABN AMRO zelf niet gesanctioneerd gaat worden door die Amerikanen. Omdat ze nu eenmaal zaken doen met dat internationale strafhof. Ja, en dan zie je eigenlijk dat ze gewoon überhaupt niet verder kan. Dat is al eerder een andere Amsterdamse bank gebeurd. Dat is de Amsterdam Trade Bank. Die ken je misschien niet, dat was een relatief kleine bank. Die ook actief was, die had een Russische aandeelhouder. Toen kwamen de sancties in het begin van de Oekraïneoorlog. Ja, die Trade Bank, die Amsterdam Trade Bank, die wist eigenlijk geen manier om daar onderuit te komen zo snel. Ja, die is dus binnen enkele maanden ook failliet gegaan. Ja, je zegt het zelf al, het is natuurlijk afwachten of de soep echt zo heet gegeten wordt. Maar ja, het is wel een heel moeilijke positie voor ABN AMRO. En ja, er wordt toch ook gekeken achter de schermen dan natuurlijk van ja, moeten we dan misschien het ICC laten vallen? Moeten wij dan niet meer de huisbank zijn? Dat zou natuurlijk weer het extra probleem opleveren voor het strafhof. Maar het is ook de vraag of dat lukt. Want buiten de diplomatieke weg is de EU ook bezig om een zogenoemd blocking statute op te zetten. Dat is wetgeving die Amerikaanse bedrijven of die Europese bedrijven eigenlijk verbiedt om mee te werken aan Amerikaanse sancties. Ja, en dan wordt het natuurlijk pas echt leuk voor ABN AMRO, want dan kunnen ze het strafhof niet meer laten vallen en moeten ze eigenlijk kiezen, houden we ons nou aan Amerikaanse regelgeving of aan Europese regelgeving?
10: Nou, duivels dilemma als ik het zo hoor. We gaan het natuurlijk volgen. Is er al een reactie van ABN trouwens hierop gekomen op jullie bevindingen?
13: Nee, die willen niet meer zeggen dan dat ze gewoon altijd de geldende wet en regelgeving zullen volgen. Ah. Ja, meer kunnen ze daar natuurlijk ook op dit moment niet over zeggen. Want ja, zij moeten maar beter afwachten tot het hun zo min mogelijk raakt. Alles wat zij er nu over zeggen, dat kan hun eigen positie natuurlijk alleen maar schaden.
10: Dat is ook zo. De communicatieafdeling heeft weer een mooi schabloon uit de laag getrokken. Dankjewel voor dit moment. We gaan er hierover verder praten. RTLZ-presentator Marieke van de Zilver. Ja, dames en heren, we horen het net Marieke volgens mij heel goed uitleggen. Dit is wel serieuze ellende, hè, voor ABN.
11: Ik denk dat voor ABN, maar het raakt denk ik meer bedrijven. En dit is dan Amerika, maar je gaat meer plekken van de wereld langzaam maar zeker zien. Dus we zijn zo allemaal connected overal, dat die kettingreacties overal gaan ontstaan. Tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is dat je wel ergens voor staat. Ik denk dat dat ook het echte dilemma is. Ik zie die boetes, dat is één voordat dat allemaal er is. Wat veel risicovoller vindt, is dat strafrechtelijke. Want het is heel makkelijk om gewoon te zeggen dat de voorman van het bedrijf dan niet meer mag reizen. Dan heb je echt een probleem. Ja. En andersom, ik vind dat je als bank wel ergens voor moet staan. Dus ja, best lastig.
10: Ja, maar uiteindelijk, we weten al waar dit op uit gaat komen. ABN gaat het natuurlijk echt niet meer doen, dat ICC ondersteunen.
5: Nou, dat weet ik niet hoor. En wat hier ook wel heel belangrijk is, is dat je erover communiceert. Dat het eindigde al met, ja, ze zeggen nog niks. Toen grapte jij al welke communicatieplannen ze hier uit de kast getrokken. Ja. Want het gaat wel om vertrouwen, je bank. Dus voor heel veel bedrijven is het wel de vraag, wil ik bij deze bank al mijn geld hebben? En voor de een kan de ene keuze een pre zijn en voor de andere de andere.
10: Ja, dus bedoelt van als ze zich zouden zeggen, we willen jullie niet meer als klant hebben om deze reden.
5: Dan maken ze nogal een beslissing natuurlijk.
10: Het lijkt mij niet leuk om op dit moment bij deze afdeling van ABN te werken.
11: Nou, het is veel complexer denk ik. Want de clearinghouse die doet ook belangen van andere banken. Want je kleert stukken. Dus dat kan heel veel. Het is niet zo de ene bank eruit, de andere bank erin. Het kan zijn dat je dan precies hetzelfde probleem hebt.
10: Nou, we gaan het afwachten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. We hebben nog een half jaar de tijd. En dan, ja, dan is die klok afgetikt. En dan gaan we zien wat er gebeurt.
11: Op een maand, dus voor verkiezingen.
10: Ja, dan kan er ook weer alles natuurlijk weer veranderen. Zo is het ook. Zometeen in de Leider van de Week. De man die Peter Wennink moest opvolgen bij ASML. Zo'n beetje de meest ondoenlijke opdracht die je iemand kunt geven. De cijfers, die zijn fenomenaal. Maar is dat zijn verdienste? Of rijdt hij vooral mee op een trein die allang vertrokken was?
14: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Met Olivier de Neven. Bij New Business Radio.
10: Leiding geven is niet meer wat het ooit was. De moderne manager wordt geacht niet alleen te sturen, maar ook te luisteren, te coachen en gevoelens te managen. De moderne manager moet een beetje meer therapeut zijn. Dat is de stelling in een artikel van het Financiële Dagblad, waarbij met de documentaire The Manager gekeken wordt naar de manager anno nu. In die documentaire zijn allemaal echte functioneringsgesprekken en managementtrainingen gefilmd vanuit het perspectief van de ondervraagde. En zie je dus hoe managers dit soort soms moeilijke gesprekken managen en ook hoe ze zich voelen na die gesprekken. Lisa, jij bent natuurlijk sociaal psycholoog. Maar eerst eventjes wil ik beginnen bij de meest ervaren leidinggevende aan deze tafel, Geert-Jan.
11: Want, weet ik niet, het is een ondernemer. Hallo.
10: Nou, ik was vooral eerst
11: 16 jaar ondernemerschap.
10: Zeker, maar jij hebt er nog iets meer. Ook al ben je pas 33, hè?
11: Ja, nee,
10: dat doe je knap. Jij hebt, neem ik aan, ook allemaal bordjes in je kantoor hangen. Hè? Met This is a safe space, namaste, yin-yang symbolen, mijn deur staat open, dat soort dingen.
11: Ik heb ze op een andere manier. Ik heb er inderdaad twee, maar het zijn tegeltjes. En die zijn ietsje meer azijnzuur zit erin. Nee, ik denk dat je kan ook doorslaan erin, denk ik, dat hele therapeutische. Ik denk ten eerste een goede ondernemer, een goede manager, wat dan ook, is een goede manager of een goede ondernemer. En een goede therapeut is een goede therapeut. En we moeten dat niet zeggen, een goede ondernemer moet therapeut zijn. Er zijn gewoon twee verschillende disciplines. Maar je kan wel wat van elkaar leren. Net zo goed als mannen en vrouwen iets van elkaar kunnen leren hoe ze moeten werken. En dan weet je, heet jij niet in één keer een vrouw. Dus dat is,
10: nee. Wat staat er trouwens op die tegeltjes bij jou dan?
11: Ja, als ik de hele tijd denk, heb ik een kruifwijsheid heb ik erin zitten.
10: Okay.
11: Ik heb het niet paraat.
10: Als je de bal niet hebt, kan je niet scoren, zoiets?
11: Ja, die bekende open deuren.
10: Ah ja, ja oké, okay. Die staan op de tegeltjes. Nou, dat valt nog best mee. Lisa, dan toch inderdaad, jij bent sociaal psycholoog. Jij weet hier van alles van. Moet je als manager inderdaad tegenwoordig ook een beetje therapeut zijn? Of is dat echt gauwhoer?
5: Gauwhoer.
10: Ja?
5: Ja. Het is ook inderdaad echt iets heel anders. Een therapeut is... Nou, eigenlijk, weet je waar het misgaat? Ik vond de manager trouwens geweldig, die documentaire.
10: Goeie docu.
5: Oh, wat heerlijk.
10: Okay.
5: Ja, allemaal ongemak. Hou ik van om naar te kijken. Wat het is als je een therapeut bent, daar kan je alles tegen zeggen. Die wil jou verder helpen. Dat is iets heel anders. Want als je met je manager aan tafel zit, gaat het waarschijnlijk over je salaris. Dus met
11: of
5: je,
11: een leaseauto.
5: Ja, of een secundaire arbeidsvoorwaarde. Of überhaupt welke functie je hebt. Dus je hebt wat te onderhandelen in dat gesprek. Nou, dat verhoudt zich niet tot een therapeutisch gesprek. Maar wat wel nodig is, is dat je bepaalde empathie hebt. En dat was wat je in die docu ook heerlijk kon zien. Dat de een dat wat meer had dan de ander. Er zat er een gewoon tijdens het gesprek. Iemand was echt zijn hele levensverhaal op tafel aan het leggen. En hij zat alleen maar zo te typen. En hij zei, ja, ik snap dat het allemaal heel moeilijk is. Je komt uit een oorlogsgebied en je hebt een gezin wat hier naartoe is gekomen. Maar hey, bij dit bedrijf moeten we gewoon wel, we hebben onze targets te halen. En nou, ik heb genoten.
10: Ja, dat is wel hele pijnlijke bocht die diegene daar moet maken.
5: Ja.
10: Over empathie gesproken, even een quote. Soms voelde ik de empathie tijdens een functionerings- of beoordelingsgesprek. Maar vaker had ik het idee dat deze mensen een soort theefalpannen zijn. Dat zei de documentairemaker in een interview met Businesswise onlangs. Waarmee ze volgens mij bedoelde, je gebruikt ze maar tot ze op zijn of te veel krasjes hebben. Dan gaan we het niet meer redden wat er te redden valt. Maar gewoon hop afscheid nemen.
5: Ja, wat mij betreft moeten we afscheid nemen van die beoordelingsgesprekken. Hoe die ingericht zijn. Dat is precies wat je in die docu ziet. Het zijn gewoon een soort rare scripts waar we met elkaar in zitten.
10: Rituele dans.
5: Ja, en we spelen ook allemaal een rol. Hè? Ik speel de rol van manager, directeur, eigenaar en de medewerker speelt de rol medewerker. Dus je gaat allebei volgens je script op elkaar reageren. Maar dat is eigenlijk wat je wil, is dat je eerlijk tegen elkaar bent. Dat je echt een gesprek hebt over waar krijg je energie van, waar niet, waar zit je goed, waar ben je goed in.
10: Ja.
5: Maar als je dat in zo'n setting doet, waarbij je meteen één keer per jaar zo'n scriptje afloopt en aan het eind het salaris, waar iemand kreeg ook 1% salarisverhoging. Nou, dat
10: doet dan niks.
5: Nee, dat was ook een hilarisch gesprek. Ja, dus daar gaat het mis.
10: Geert-Jan, ik ken jou inmiddels een beetje.

0: elkaar doe. En dan doe ik een gesprek en dan ligt het papier erbij. En, maar eigenlijk het gesprek hebben, en het gesprek is niet gewoon 2 keer per jaar, 3 keer per jaar. Ik denk dat dat de hele tijd is.
1: Precies. Ja, en je wil dat salaris er eigenlijk los van knippen. Dus dat je dat moment moet jaarlijks, dat moet goed vastgelegd worden. En als er iets aan de hand is, moet je zeker documenteren over wat er speelt. Goed. Maar het belangrijkste is dat tussentijdse echte contact en echt het ergens over hebben.
2: Ja.
1: Want ja, ik vind het wel belangrijk dat mentale gezondheid beter bespreekbaar wordt op de werkvloer.
2: Is dat niet gewoon een HR-ding eigenlijk? De HR-afdeling gaat toch over mentale gezondheid
0: en
2: zo?
0: Nee, de HR is... Los van veel bedrijven hebben P&O en geen HR. Het is al één stap verder. HR ben je al meer met de mensen bezig totaal. Maar ik denk dat elke manager, maar iedereen ook onder elkaar, moet dat in zich hebben. Dus ik denk dat HR veel meer iets is wat in het hele bedrijf speelt. Waar je mee bezig moet zijn. En de ultieme tools zitten misschien in handen van HR. Overigens, ik denk dat de manager ook tools heeft. Ik vind het heel belangrijk dat mensen het werk het goed hebben. En relaxed zijn op het werk. Als het thuis enorme stress is, kan je zeggen, regel dat. Je kan ook zeggen, ga jij lekker thuis je ding doen? Ja, maar dan moet ik een vakantiedag strepen. Nee, zeg ik, jij gaat gewoon thuis je ding regelen. Want dan krijg je gewoon heel veel meer voor terug.
2: Dus daar zit jouw empathie ook wel bij.
0: Absoluut.
2: Dat je denkt van, dan moet je daar handig in zijn.
0: En ik denk dat werkgever daar ook niet krampachtig over moet doen. Ja, jeetje, een vakantiedag.
1: Nee, in die documentaire zat iemand die het heel zwaar had thuis. En toen zei die manager, ja, je contract is dus nog 2 maanden. En ja, we zien natuurlijk van alles wat er gebeurt met je thuis. Dat snappen we ook helemaal. Maar hoe ga jij de komende maand dan nog laten zien dat we wel je contract moeten verlengen? Dacht ik, wat gebeurt hier?
2: Yeah.
1: Ja, we hebben een verzuimdeskundige. Kun je wel een keer mee praten? Misschien helpt dat dan. Ja, dit gaat helemaal nergens over.
2: Nee, zeker. Daar toch even, want dat is denk ik de kernvraag hierbij. Waar ligt nou de grens tussen een manager die betrokken is, wat we dus hier goed vinden, en een manager die zijn professionele afstand verliest, wat we niet goed vinden? Waar zit dat?
1: Ja, ik denk dat er heel veel zit. Dat het ook heel vaak bij managen misgaat dat je authenticiteit verliest. Je echt gewoon dat je een mens bent, wat ik zei. Dat je een rol speelt in een script. Daar gaat het volgens mij vooral mis. Dus dat je doet alsof je empathisch bent. Omdat je eenmaal dat hobbeltje ook over moet. Maar er is ook gewoon een werk en privé. Je hoeft als manager niet helemaal iemand aan de hand te gaan nemen. En privé helemaal te gaan helpen.
2: Als iemand nou huilend bij jou op de schouder valt. En zegt, ach, ik lig in een scheiding. En wat verdrietig. En ik wil dat allemaal even aan jou vertellen.
1: Ja, dat mag. Daar heb ik aandacht voor.
2: Okay.
1: En dat vind ik ook belangrijk.
2: Ja.
1: Maar vervolgens hoef ik niet mee naar de mediation. En daarbij te helpen. Maar eigenlijk net, nee, misschien niet eens alleen. Maar gewoon mensen onder elkaar. Als iemand dat bij je kwijt wil. Dan luister je daar even naar. En dan heb je daar aandacht voor. Maar je hoeft te niet op je schouder te nemen.
2: Nee.
0: Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Het is alleen de vertrouwensrelatie. Ik denk dat het goed is dat je die vertrouwensrelatie hebt. Maar dat wil niet zijn dat je de fixer wordt van het probleem. Dus eigenlijk als manager hoor je dat. Je hebt de vertrouwensrelatie. Dan krijg je bordje. En dan kan je advies geven. Ga daar of daar naartoe. Praat een keertje met die of die vanuit HR. Dan komt HR wel in beeld. Of een vertrouwenspersoon. En probeer dat georganiseerd te krijgen. Maar ik denk dat je het wel weer van je bord de zaakjes moet afmanagen. Daarin moet je moet wel je positie behouden in het totaal. Je kan ook niet 1000 keer zo'n gesprek voeren. Dat gaat niet.
2: Nee, en het maakt je ook kwetsbaar natuurlijk.
0: Ook dat. Maar tegelijkertijd, ik vind dat daar moet je mee om kunnen gaan. Anders moet je geen manager worden.
2: Nee.
0: Maar het is wel een verschil. Sommige mensen zijn er helemaal niet voor opgeleid en geëquipeerd. Dus
1: ik wou net zeggen, sommige mensen moeten ook geen manager worden. Daar zit natuurlijk
2: ook natuurlijk heel veel van, toch?
1: Ja, en sommige mensen groeien gewoon door.
0: Namen manager. Ik vind dat nog wel eens een verschil tussen... Dat is goed, de directeur. Iedereen is directeur, iedereen is manager. Maar gewoon ook echt hiermee bezig zijn met je mensen. Dat is zo'n. Keerzijde is het ook, hè? Je hebt er natuurlijk ook bij die ziek thuis zitten en overspannen zijn. En nog een jaartje. En waar het contract wel beëindigd moet worden. Simpelweg op een gegeven moment moet het bedrijf ook geld verdienen.
2: En dan moet je ook hard zijn af en toe.
0: En dan moet je duidelijk zijn, denk ik. Hard is, het is gewoon duidelijk. En je kan beter zacht heel mensen maken stinkende wonden. Je kan het voortslepen en dan wordt het alleen maar erger.
2: Ja.
0: Ergens moet je gewoon zeggen, dit is het streep.
2: Maar die duidelijkheid is ook hard, soms.
0: Ja, en aan de andere kant moet je ook weerstand weerstaan. Dat zijn je aandeelhouders. Want jij kan dit allemaal goed bedoeld doen met je bedrijf, et cetera. En de aandeelhouders vinden dat het te lang duurt. En dan word je door je aandeelhouders gedwongen om zeg maar maatregelen te nemen die je eigenlijk niet wil nemen. En dat zijn awkward gesprekken. Want dan ga je tegen je gevoel acteren.
2: We gaan naar de leider van de week, jongens.
3: Business Wise Weekly. De leider van de week.
2: Iedere aflevering hijsen we een geweldige leider in Business Wise Weekly op het schild. Of fakkelen we juist eentje tot de enkels af, omdat hij er weinig van bakt. En dat doen we zoals altijd met Rob Huisman, de boardroom adviseur van Nederland en schrijver van Boardroom Bijbel Communicator. Hij heeft het deze week over Christophe Fouquet, de CEO van ASML, het kroonjuweel van de Nederlandse economie. De cijfers die deze week binnenkwamen erover zijn duizelingwekkend. 5,4 miljard euro aan nieuwe orders in 1 kwartaal, ruim boven verwachting. En een netto winst van 2,1 miljard euro. tijd om deze Franse CEO, die alweer 2,5 jaar aan het roer staat.

0: resultaat is onder Rob Huismans loep te leggen.
1: Wat heel knap is bij ASML, dat is eigenlijk dat die hele opvolging in de boardroom vrij soepel en ik zou bijna zeggen geruisloos is gegaan. Deze Christophe Fouquet die werkte er al 15 jaar voordat hij CEO werd. Dus hij kent dat bedrijf van binnen en van buiten. Hij is jarenlang ingewerkt in de raad van bestuur. Onder andere door Peter Wenning. En hij kon dus in de schaduw warm lopen en zien wat er allemaal gevraagd werd in die baan. En dat betaalt zich nu uit bij ASML. Kijk, als het ergens goed gaat en je hebt succes als onderneming, dan lijkt het alsof dat allemaal vanzelf gaat. Maar dat is niet zo. Deze CEO heeft ook allerlei problemen op zijn bord liggen. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat AI een slagveld is op wereldschaal, waarbij Amerika en China met elkaar in gevecht zijn. En hij wil zijn machines van ASML aan iedereen kunnen leveren. Maar zo werkt het niet in deze wereld. Dus hij moet daar een geopolitiek schaakspel spelen met zijn onderneming. En dat doet hij tot op dit moment met heel veel succes. Wat je aan hem ziet is dat hij technisch geschoold is. En wat je ook aan hem ziet is dat hij heel lang in Amerika heeft gewerkt voordat hij bij ASML kwam. En dat betaalt zich uit, want hij begrijpt dus heel goed hoe Amerika in elkaar zit en het Amerikaanse bedrijfsleven. En hij is ook heel goed geaard in Nederland, want hij woont in Veldhoven. Hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw. Dus hij heeft ook echt zijn wortels hier in Nederland. En dat zijn allemaal aspecten die hem als CEO en als leider geschikt maken voor ASML.
0: Ja, Geert-Jan, Christophe Fouquet, is dat meer dan iemand die alleen op de winkel past?
2: Ja, ik denk het zeker. Kijk, een groot bedrijf draait uit zichzelf natuurlijk. Die machine die draait wel door. En ze hebben een enorme markt. Die vraag is haast groter dan ze kunnen produceren. Dus daar is het relatieve luxe. Tegelijkertijd, AI wordt al genoemd. Maar daar zit heel veel meer ontwikkelingen in. Quantum gaat eraan komen. Dus die doorontwikkeling, eigenlijk waar ze ooit vandaan komen. Het is natuurlijk een Philips innovatieproduct. Die doorontwikkeling pakken ze ook op. En daar kan hij het verschil maken. En ja, daar heeft hij de technische kennis natuurlijk ook van.
0: Ja, omdat hij al heel lang ook bij ASML werkt.
2: Ja, maar hetzelfde met Wenning. Wenning is uiteindelijk heeft hij de techniek mee naar voren gebracht. Waardoor ze dit konden maken, het product.
0: Ja. Lisa, we weten eigenlijk vrij weinig van deze man. Ik heb onlangs een interview bij Buitenhof nog zitten kijken. Ja, vrij kleurloze figuur. Niet echt een boegbeeld, om het maar netjes te zeggen.
3: Maar daar hebben we altijd behoefte aan, hè?
0: Ja.
3: We willen als mensen graag zo'n gezicht voor ons hebben en een persoon
0: erbij
3: hebben. Ja,
0: zo'n vent of zo'n vrouw waarvan je denkt... Ja.
3: Ja, hij schijnt wel heel lang te zijn. Dus waarschijnlijk als je hem live ziet, is het best wel een indrukwekkend persoon. Maar ik had eerlijk gezegd ook, en nog steeds kan ik zijn gezicht denk ik niet heel goed voor me halen.
0: Nee.
3: Ja, het is
0: en
3: wel...
0: Wat zegt dat? Is dat erg?
3: Nou, ik weet niet of het erg is, want in dit geval is het ook niet... Kijk, dat is bij een Albert Heijn, waar we het over hadden, misschien wel veel belangrijker dan bij dit bedrijf. Omdat het hier gaat om bedrijven die ASML moeten vertrouwen. En niet per se om consumenten die het bedrijf moeten vertrouwen.
0: Nee, er is niemand die naar ASML gaat, een consument die zegt, mag ik even van jou zo'n wafer
3: Ja,
0: hebben?
3: Want ik vind die CEO zo charmant.
2: Het gaat om bottomline techniek. Links om rechts, want het gaat om techniek. Dan is het denk ik minder relevant. Maar daarnaast is denk ik de boegbeeld moet je ook kunnen vertrouwen. Dit bedrijf bestaat zeker in de geopolitiek plat uit vertrouwen. En dan kun je maar beter zeg maar optisch wat minder spannend zijn. Tegelijkertijd, het is een ongelooflijk innovatief spannend bedrijf van de binnenkant.
0: Ja,
2: laat dat maar gewoon rustig zo zijn.
0: Ja, Peter Wenning was natuurlijk, zijn voorganger was een soort bijna goddelijke kracht geworden.
2: Werd in zijn nadagen... De laatste paar jaar van zijn lange carrière. Want hij is eerst CFO geweest bij ASML.
0: Ja.
2: Ook kleurloos. Gelukkig. Want de CFO die heel kleurrijk is. Dat is minder geslaagd soms. Maar die is pas later meer naar voren gestapt. En Peter Wenning is grappig. Die komt ook uit diezelfde stal. Die is dus nu bezig om een innovatief aan te geven. Om met een groep gelijkgestemden in Eindhoven nu een Nederlandse chip te gaan of een Europese chip te gaan ontwikkelen.
0: Ja, maar
2: ze gaan door met elkaar.
0: Ja.
2: Het is niet één bedrijf. Het is een hele keten van bedrijven bij elkaar.
0: En die blijft op die manier eigenlijk toch nog een beetje daar aan zitten.
2: Fouquet is niet de aanvoerder van ASML. Het is de aanvoerder van een hele keten, in dit geval rondom Eindhoven. Maar de chipindustrie, de chipmaakindustrie, is niet Eindhoven. Een apparaat van hun gaat, geloof ik, 6 keer de wereld over voordat het klaar is.
0: Waar ik naartoe wilde, is dat Peter Wenning natuurlijk natuurlijk. Hè. Dat was zijn voorganger. Dan krijgt hij de sleutels van Wenning. En dan moet hij opeens die kolossus ASML gaan leiden. Is dat ook niet heel erg moeilijk?
2: Ja, het grappige is dat meestal zie je onder een paraplu zie je niet zoveel groeien. Dus onder een dominante CEO. Er zijn zat voorbeelden. Aalt is een mooi voorbeeld. Kees van der Hoeven. Gitronics hebben we het gezien. Blokker hebben we het gezien. Onder die grote bedrijven, grote CEO's, mastodonten haast. En dan de opvolger. Ja, dat is een haast ondankbare taak om daar te verschijnen.
0: Ja.
2: Die slagen ook vaak niet, nummer 1 en 2. En
0: Tim daarna Cook, na Steve Jobs, misschien ook wel een goed voorbeeld. Ja. Ook een manager meer.
2: Ja, en hier is het in stilte. En dan helemaal mee eens wat Rob net zegt. In stilte is dat gaan eigenlijk is die organisch erin gegroeid.
0: Ja.
2: Die wijziging gaat nu ook weer komen op de CFO. De CFO gaat nu in de relatie bij ASML. Dus eigenlijk, in 2 jaar zit hij er nu. Dus 2 jaar, dan gaan ze nu CFO wisselen. Dus best wel...
3: Is het niet juist ook heel sterk dat hij al 18 jaar in dat bedrijf zit en juist uit die techniek komt? Dat is juist wat je nu nodig hebt, vooral intern?
2: Ik denk dat een normaal bedrijf, denk ik, 18 jaar in een bedrijf doet... Dat
3: ook een beetje ongezond.
2: Een beetje klassiek. Alleen dit bedrijf...
0: Ja.
2: Ik denk dat ze zo hard gaan technisch, dat ze denk ik elk half jaar zichzelf opnieuw uitvinden. Als het niet nog korter is. Dat je het helemaal niet kan vergelijken tussen 2 jaar nu. En ik denk dat dat maakt dat je er langer in kan rondlopen.
0: Ja, Lisa, je kan ook misschien zeggen... Hè, aan de ene kant is het moeilijk om grote schoenen te vullen. Aan de andere kant, die man heeft niet de wind in de rug. Die heeft een hele orkaan in de rug. Omdat ASML-chipmachines natuurlijk enorm veel gevraagd worden. Ja, dat zou mijn trage buurjongen... die zou ook nog wel CEO van ASML kunnen zijn.
3: Nou ja, en wat ik juist wel stoer vond... Is dat hij dus wel... en hij met de hele organisatie, dat beslist zo iemand ook niet alleen... maar die reorganisatie op managementniveau heeft gedaan, hè? Die hebben toen 3.000 tot 4.000 managers daaruit gesaneerd. Omdat het gewoon inefficiënt was. Dat linkt eigenlijk wel mooi aan ons gesprek van net. Ja. En die stap heb je... En dat vind ik dus echt wel cool. Omdat je juist van iemand die al lang in die organisatie zit... die het waarschijnlijk dus ook zelf goed heeft gezien en ervaren. Maar juist als het goed gaat met het bedrijf... is dat nog veel moeilijker om te doen. Om te zeggen, we gooien er een hele lading uit. Dus dat pleit wel weer dat hij ook niet alleen maar... wat je aan het begin zei, op de winkel aan het passen is... Nee. Maar echt wel stappen durft te zetten.
0: Ja, en daardoor ook eigenlijk wel steady... die dat bedrijf door die woelige baren leidt.
3: Ja?
0: Geopolitiek moet hij natuurlijk, je zei het al... moet hij een hoop voor elkaar krijgen.
2: Ja, maar ook in Europa als je weer naar AI kijkt. AI is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Bij hun is op AI staat, zie ik overal in Mistral. En daar is hij mede... De roerganger geweest om een hele andere koers Europa op een hele andere koers te krijgen. Namelijk niet dat wij onze eigen AI-modelletjes gaan ontwikkelen, nee. Wat erop zat. Maar dat we zoals steeds een AI-stack gaan ontwikkelen, waar ASML ook weer een speler in is. Maar hij krijgt dus wel ook die karavaan in beweging.
0: Wanneer komt de echte test van het leiderschap van Fouquet?
2: Of die de snelheid kan bijhouden. Het is een relatief luxe waarin de snelheid van veranderen door AI. Of die snelheid kan vasthouden. En daarbij de risico's die erbij komen ook kan managen. Want we hebben een Ahold gehad. En Albert Heijn, dat bespraken we net. Dat kan technisch gezien bij dit soort bedrijven ook voorkomen. Maar het gebeurt blijkbaar niet.
0: Lisa?
3: Ja, dat doen ze dan dus heel goed. En daarvoor zijn ze misschien ook wel juist altijd die voorlopers... met die vele, vele jaren ervaring... waarin ze steeds hebben geïnnoveerd en dingen geleerd. En daarmee is hij dan ook wel iemand die daarin meegegroeid is. En dat het juist wel een kracht is. En het risico blijft, ja.
2: Eén ding is, een ander ding is zijn gevecht met de Nederlandse overheid. Ik denk dat nog wel een belangrijk is. Want de groei heb je mensen nodig. Dat bedrijf moet groeien. En kan ASML in de Nederlandse wetgeving wel blijven groeien? Genoeg mensen aan zich binden, krijgen, huisvesten. En dan krijg je het hele fiscale regime eromheen waar we in Nederland allemaal met je klein naar kijken. We praten nu over ASML alsof het de grote gutter op de hoek is. Maar het is echt het grootste bedrijf van Nederland.
0: Zeker.
2: Het is buiten proporties groot. En dat kun je niet ondervangen met dezelfde wetgeving bijna zoals wij Nederlandse bedrijven managen.
0: Nee.
2: Daar wordt het nog wel spannend.
0: Wij gaan die man de komende tijd in de gaten houden. Laten we dat afspreken.
2: Ja, we hebben hem hard nodig als Nederland.
0: Zeker. Zometeen praten we nog even door over de cyberaanval bij Albert Heijn met een cybersecurity expert. Want die aanval was geen uitzondering, maar het nieuwe normaal. Hoe jij je hier als bestuurder of ondernemer tegen kunt weren, dat hoor je zo.
4: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly bij New Business Radio.
0: We zagen het deze week dus bij Albert Heijn. 1 cyberincident en een logistiek netwerk ligt binnen no time plat. Met miljoenen schades tot gevolg. Het is de perfecte aanleiding om eens een keer wat dieper in te gaan op cybersecurity. En daarom heb ik Pelle Aardewerk, cybersecurity expert bij HP, uitgenodigd. Want hij zit dagelijks met CISO's en directies om tafel over dit onderwerp. Pelle, welkom.
5: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Lege schappenbezorging plat door een digitaal incident. We hebben het eerder deze aflevering ook over gehad. Zonder dat jij nou de details van deze specifieke zaak kent. Hoe kijk jij als cyberspecialist naar de case Albert Heijn?
5: Nou ja, het komt steeds vaker voor. En er zijn steeds meer geavanceerde manieren om uiteindelijk binnen te komen bij bedrijven. En systemen plat te leggen. Met name gefocust op de critical infrastructure, op intellectual property. Dus het is zijn geen hobbyisten meer. Hè. Het zijn echt strategisch proberen om bedrijven omver te helpen. En ook humanity te impacten. Hè. Zoals ook in dit geval dat er lege schappen. Ja, ontstaan,
0: dus de samenleving en mensen echt in het dagelijks leven geraakt worden hiermee. En het zijn dus professionals, zeg je, die achter dit soort dingen zitten.
5: Ja, nou ja, het is ofwel vanuit een commercieel oogpunt. Ze willen gewoon geld verdienen. Mm-hmm. Ofwel, het is echt expres critical infrastructure schade doen. Te berokkenen. En daardoor heeft, dat zie je bijvoorbeeld bij de Europese Unie nu, er zijn allerlei nieuwe security regelgevingen gekomen, waaronder de NIS 2, hè, de cyberbeveiligingswet, zoals we die in Nederland nu hebben aangenomen afgelopen zomer. Mm-hmm. En het doel is daarvan om uiteindelijk de mens en de kritische infrastructuur van landen binnen de Europese Unie beter te beveiligen.
0: Ja, nou is het zo in die case van Albert Heijn, hè, zagen we de CEO zagen we op televisie en die had het over een cybersecurity incident. Hè. Hoeveel informatie houden ze nou nog achter in zo'n kwestie? Want misschien moet je het ook wel achterhouden.
5: Ja, nou, je wil heel goed onderzoeken wat er plaatsvindt. Dat zag je ook bij Odido. Daar is natuurlijk wel veel naar buiten gekomen, maar niet echt de oorzaak en het gevolg. Toevallig heb ik afgelopen week daar wat meer over gehoord, hoe ze te werk zijn gegaan. Maar ook dat onderzoek loopt nog.
0: Hm. Dus, mag je zeker niet vertellen hoe ze...
5: Niemand vindt het leuk om te vertellen wat er misgaat. Maar je ziet wel in nieuwe regelgevingen nu ook, hè, of het de Digital Operational Resilience Act is, de Cyber Resilience Act, de NIS 2. Ja. Een van de nieuwe vereisten is wel dat binnen 24 uur wordt gerapporteerd. Dat er een incident heeft plaatsgevonden. Omdat het National Cybersecurity Center dan kan kijken van, heeft dat een impact op de critical infrastructure, op de mensheid? Ja. Kunnen we helpen om de oorzaak te vinden en zo snel mogelijk de impact te verminderen?
0: Verplichte openheid.
5: Juist. Je ziet die transparency, die komt wel veel meer aan het licht de komende jaren.
0: Je noemde de naam Odido al. Nou, we hebben het over Ahold Delhaize. Dat zijn echt hele grote bedrijven. Dat zijn niet de buurtsupers om de hoek. Je zou verwachten bij zulke grote bedrijven dat ze hun cybersecurity echt wel op orde hebben. En dan toch wordt zo'n grote club nog getroffen. Kan dat nou al elk bedrijf overkomen?
5: Ja, dat kan elk bedrijf overkomen. De een wat meer dan de ander. Maar je ziet eigenlijk, omdat technologie steeds blijft ontwikkelen, er steeds nieuwe technologie komt, dat er ook steeds meer cybersecurity risico's, kwetsbaarheden komen. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld dat wij afgelopen 5 jaar, sinds de COVID, bijvoorbeeld veel meer hybride zijn gaan werken.
0: Ja.
5: Dus dat betekent dat we vroeger hadden een secure network perimeter. En dan heb je een fysieke pas nodig. Je hebt een firewall op je werk. Nou, nu werken mensen met een device tegenwoordig op allerlei onveilige plekken.
0: Ja, gewoon vanuit huis of zo. Of vanuit
5: een
0: bar.
5: Leuke bar met een public wifi. Ja. Of uit vakantieadres. Maar op een device bijvoorbeeld, waar nu 2/3 van de security incidenten starten, daar komt het internet, de data, de applicaties, de gebruiker allemaal samen. En daar hebben ze ook connecties naar niet een eigen datacenter, maar ook naar de cloud bijvoorbeeld.
0: Dus dat is dan echt een zwak punt eigenlijk.
5: Dat is hoe hackers altijd proberen binnen te komen.
0: Maar medewerkers,
5: via de makkelijkste manier.
0: Ja, precies. Medewerkers willen juist heel... Die zien het echt als een verworven recht. Hè? Lekker thuiswerken, lekker in de bar werken. De digitale nomaden zijn. Hartstikke leuk. Ja. Maar zeg jij dan vanuit een cybersecurity perspectief niet doen?
5: Nou, dat kan je niet tegenhouden. Want dat is de manier waarop wij werken. Waarop we zullen blijven werken. En je ziet met quantum computing wat eraan komt. En ook met AI. Hè, en er zitten ook chips in die devices. Dus die worden steeds krachtiger.
0: Ja.
5: Dus straks kan je ook onafhankelijk van de cloud, kan je meer edge gaan werken. Wat betekent dat je hem nog beter moet gaan beveiligen.
0: Ja, maar op een gegeven moment is dat niet meer te doen, toch? Ik bedoel, je kan er Fort Knox van maken, maar dat wordt op een gegeven moment onbetaalbaar en ook misschien ondoenlijk.
5: Ja, dat is altijd een elastiek. Enerzijds functionaliteit, anderzijds cybersecurity. En daar moet je een balans in zien te vinden.
0: Ja.
5: En ik denk dat je goed moet kijken, en dat doen bedrijven ook wel, van wat is mijn diamond box? Hè? Wat moet ik echt heel goed beveiligen? En voor die devices of voor die segmenten, ja, daar doe je wat extra's.
0: Ja, dus op het moment dat het echt een groot risico is, dat je dan toch zegt, nou, toch maar even die 2-staps verificatie er nog bij of andere dingen. Ja, dat
5: is een heel goed voorbeeld. En dat komt ook continu terug. Wachtwoorden zijn niet goed genoeg meer.
0: Nee.
5: Dus je moet multifactor authenticatie doen. Maar vaak wordt dat vergeten dat je het op alle lagen moet doen. En wat ik mee bedoel is, ja, we doen het op netwerkniveau. We doen het op operating system niveau. Maar we doen het niet bijvoorbeeld op het device niveau. En op het BIOS niveau. En op het critical data niveau.
0: Moet het op al die niveaus moet je het doen?
5: Ja, want uiteindelijk de zwakste schakel om binnen te komen is dan weer de makkelijkste manier in. En ja. Daar kan je weer gaan hoppen, je kan je nestelen en een exploit doen.
0: Dus wat dat betreft zijn hackers net als water eigenlijk. Zoeken altijd een plek om er weer doorheen te komen.
5: Ja, absoluut. Ja. Ja, en de makkelijkste manier naar binnen. En dat verandert continu.
0: Ja.
5: En een goed voorbeeld nu is dat de quantum computers komen eraan, zoals ik net noemde. Nou, dat betekent dat de verwachting, niemand weet wanneer, hè, maar dat is ergens. Eerst hoorden we 2035, nu 2029.
0: Mm.
5: En maar het betekent ook dat asymmetrische encryptie wordt doorbroken. Nou, die zit overal verweven in onze toegangsbeveiliging, in de blockchains, in hoe we communiceren. Dus daar moet je nu al naar gaan kijken als bedrijf, van wat heeft het voor mij als betekenis? Hè? En wat moet ik eraan gaan doen? Maar als je bijvoorbeeld hardware inkoopt, dat betekent dat je nu al de juiste hardware moet inkopen die quantum resilient is. Want anders moet je hem straks gaan vervangen mogelijk.
0: Oh ja, dus dan doe je een verkeerde aanschaf. Als je nu iets koopt waarbij je alweer achterloopt over een paar jaar, dan ben je niet goed bezig.
5: Ja.
0: Ja. Nou is het ook zo, hè? We hadden het net over menselijk gedrag. De zwakste schakel. Veel bedrijven doen van die cybersecurity trainingen. Hè? Van klik niet hierop, trap niet daarin. Maar een paar quizjes spelen, dat is zeker in die tijd van quantum die er zo meteen aankomt. En AI waar we nu al in zitten, is toch niet genoeg?
5: Nee, dat klopt. Als je heel simplistisch naar security kijkt, zeg ik altijd een driehoek. Dan heb je policy, people, technology. Nou, je kan hele goede policies hebben, procedures. Je kan mensen trainen. Maar is dat goed genoeg?
0: Hmm.
5: Of blijven mensen toch wel klikken?
0: Ik denk mensen altijd wel, dat er altijd wel eentje zal zijn die gaat klikken.
5: Juist. En één klik kan ook voldoende zijn.
0: Ja.
5: Hè, dus dat betekent dat je sterkere technologieën hebt. En dan is daar de vraag van, heel veel bedrijven hebben geïnvesteerd in antivirus next generation. Nou, sommigen zelfs in endpoint detection and response. Of ze hebben bijvoorbeeld een e-mailfiltering daarvoor nog zitten. Maar je ziet met AI dat er steeds meer doorheen komt. Hè? De zero-day malware, ransomware attacks.
0: Wat is dat, zero-day malware?
5: Nou, een malware, die kan je dus manipuleren en veranderen. En dat betekent dat dat kwaadwillige aanval wordt er niet erkend door een antivirus certificaat.
0: Ja.
5: En daar heb je nieuwe technieken voor nodig. En bijvoorbeeld isolatietechnologie is nu populair.
0: Okay.
5: Dat betekent eigenlijk dat alles wat untrusted is, wordt geopend in een micro virtual machine. Een soort containertje. Isolated van een host.
0: Zonder dat het zich iets kan besmetten eigenlijk.
5: Ja, dus je laat het wel gewoon doordraaien.
0: Ja.
5: En dat is ook goed voor de security afdeling. Want je krijgt detailed threat information.
0: Wat er in zit eigenlijk.
5: Ja, visibility. Ja. En waar het vandaan komt en wat het doet. Maar het kan niet gaan hoppen. Het kan niet het OS besmetten. En dat zijn nieuwe technologieën, denk ik, wat meer van detective naar preventative gaat.
0: Als jij één ding zou kunnen meegeven aan de boardrooms en de ondernemers van Nederland als het gaat om cyberveiligheid. We hebben heel veel gehoord nu, maar wat zou nou jouw belangrijkste tip zijn?
5: Nou ja, ga van detectief naar preventief. Zorg voor digital resilience. Want het gaat een keer mis. En zorg dat je zo snel mogelijk weer back up and running kan zijn.
0: Wees weerbaar, ja.
5: Maar werk vooral met je leveranciers. Want je leveranciers hebben heel veel ingebouwde security die vaak onbenut is gebleven. Koop die juist in. De afgelopen 20 jaar hebben we allemaal technologie ingekocht omdat het goedkoper was. Maar hoeveel komt er nog uit Nederland? Hoeveel komt er nog uit de Europese Unie? Ja. Veel te weinig.
0: Ja, en daar moeten we ook wel ons zorgen om maken.
5: Ja.
0: Dat de Chinezen komen.
5: En we vertrouwen het niet meer.
0: Ja.
5: En dat betekent dat we de verkeerde keuzes hebben gemaakt. En dat security ook in RFP's bij inkoop meegewogen zou moeten worden. Veel sterker naast kwaliteit en prijs.
0: Nou, dat is een heldere les volgens mij. Dankjewel voor jouw wijsheden die je hier even hebt gedeeld in Business Wise Weekly. En voor je komst natuurlijk. Pelle Aardewerk, cybersecurity expert bij HP. En dat was hem weer voor Business Wise Weekly deze week. Grote dank nog aan mijn panel van vandaag. Lisa Lusink, gedragsdeskundige, sociaalpsycholoog en oprichter van gedragsbureau Duwtje. En Geert-Jan van der Snoek, managing partner bij Merckx Enterprises. In je favoriete podcast-app is deze aflevering ook deze week weer op je gemakje terug te luisteren. In ieder geval vanaf vrijdagochtend vroeg. En zet het alvast in je agenda. Volgende week dan ben ik er natuurlijk weer. Elke donderdag tussen 5 en 6 middags. Of vrijdag tussen 12 en 1 middags. Natuurlijk op New Business Radio. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.
4: Dit was BusinessWise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of newbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast-app. Tot

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens.
1: Op New Business Radio.
9: Het stroomnet zit overvol. Nieuwe aansluitingen die op zich laten wachten. Bedrijven die vastlopen en huishoudens die moeten nadenken over wanneer ze hun apparaten aanzetten. Het is een beeld wat steeds meer en dichterbij komt. De netcongestie houdt de provincie Utrecht stevig in de greep. Het is overigens de eerste provincie in Nederland waar het net echt op slot gaat. En in plaats van lijdzaam te wachten zijn er initiatieven in Utrecht. Zoals de Utrechtse Energie Safari. Waarmee koplopers en buurtprojecten letterlijk op de kaart worden gezet. De gasten in deze uitzending gaan we praten over die buurtinitiatieven, die burgerinitiatieven. Met Steven de Waal, oprichter en voorzitter van de Public Space Foundation. Over dus die burgerkracht, maatschappelijke leiderschap en de rol van samenleving in deze transitie. En Anton Kiewiet, hij is de karttrekker van het project Meijer-Wetering. Een lokaal zonnepark in Utrecht. En ja, hoe kan je dan lokaal zo'n collectief opzetten en het verschil maken?
8: Trending
1: op New Business Radio.
9: Steven, van harte welkom in de studio. Afgelopen jaar hebben we regelmatig gesproken over onderwerpen zoals bijvoorbeeld het MBO, de zorg en dan met name ook over de maatschappelijke burgerinitiatieven die er zijn. De andere woorden, niet wachten op de overheid.
10: Ja.
9: Nu hebben we het echt over het stroomnet wat overvol zit. Utrecht nu als praktisch voorbeeld. De netcongestie, bepaalde bedrijven kunnen niet meer aansluiten. Misschien handig als ik de cijfers even erbij pak.
10: Ja, ga je gang.
9: Komen ze aan. De cijfers zijn het volgt. Want sinds 2026, 1 juli, kun je dus in grote delen van de provincie Utrecht, de stad Utrecht, dus Woerden, Zeist, Houten, niet zomaar meer een nieuwe of een zwaardere stroomaansluiting krijgen. Ook huishoudens en MKB zijn daar de dupe van. Want het is de eerste regio Utrecht in Nederland waar de stop zo breed is ingesteld dat dus ook huishoudens en het MKB, midden- en kleinbedrijf, getroffen worden. Wie al stroom heeft, houdt stroom. Maar aanvragen voor bijvoorbeeld een nieuwe woning, zwaardere aansluiting voor warmtepomp, extra laadpalen, allemaal voor de wachtlijst. En dan zijn er nog uitzonderingen. Concrete nieuwbouwwoningen, 35.000, die worden nu alsnog aangesloten.
10: Ja.
9: Maar voor de rest, het is op met het feest.
10: Ja. Ja, nou is het op met het feest, omdat we het nu pas doorhebben dat het zo is.
9: Hoe kan dat eigenlijk?
10: Ja, dat is een enorme probleem in Nederland. Als je eenmaal goede, excellente infrastructuur hebt, doet iedereen net alsof alles geregeld is. Terwijl er eigenlijk al meer dan 10 jaar kleinschalige technologie komt op energiegebied, waarbij mensen zelf energie kunnen produceren en distribueren. En dat is dat hele centrale aanbod nooit gewend en nooit op ingespeeld. Dus men noemt het nu netcongestie, maar het is eigenlijk het omgekeerde. Mensen zijn te veel eigen energie gaan produceren, zoals duurzame elektriciteit, et cetera. En daar kan het hele systeem niet tegen. Dus het is alsof je een enorme betonnen baan hebt liggen en ineens gaat iedereen auto rijden. Ja, dat is niet de bedoeling.
9: En daar zijn natuurlijk veel gesprekken over geweest de afgelopen jaren. Nu willen ze net verzwaren, lopen ze tegen bepaalde doelstellingen aan, waardoor niet kan gebeuren. En ondertussen wacht men niet door eigenlijk zelf initiatieven te ontplooien. In Utrecht gebeurt dat nu op grote schaal.
10: Ja.
9: Hoe heb jij dat eigenlijk allemaal gevolgd de afgelopen jaren en zich zien ontwikkelen?
10: Ja, achter de denktank Public Space zit, is de behoefte om te laten zien dat burgers veel meer kunnen dan de traditionele overheid en de traditionele publieke voorzieningen zagen of wilden toegeven of wilden erkennen. Die vonden het zelfs af en toe concurrentie. Dus wij leveren zorg, maar u moet toch vooral niet denken dat u zelf ook iets in de zorg zou kunnen doen. En wij leveren energie, maar u moet ook vooral niet denken dat u zelf energie kunt produceren en distribueren.
9: Ja, want dat is eigenlijk heel bijzonder. Eigenlijk werd er heel veel gestimuleerd om zelf te komen met zonnepanelen op je dak, elektrisch rijden, noem maar op. Ja. Dus eigenlijk alles is geïnitieerd en geondersteund. Ja. En eigenlijk de salderingsregeling is een voorbeeld van, uiteindelijk werd alles weer teruggetrokken. Ja. En die initiatieven van burgers om zelf voorzienend te worden, werden weer ingetrokken.
10: Ja.
9: Het is een schouwspel waar we niet vanmiddag helemaal aandacht aan gaan besteden.
10: Nee.
9: Maar het is wel bijzonder toch?
10: Nee, wat daar bijzonder in is, men had eigenlijk veel eerder samen, dus overheid en energiebedrijven, hadden moeten zien dat die kleinschalige technologie eraan kwam. En dat je daarop moest inspelen met je infrastructuur. Dat is dus 10 jaar lang niet gebeurd.
9: Was het ook angst voor disruptie?
10: Ja, dit is een vorm van disruptie. Dus disruptie gaat over dat nieuwe technologie leidt tot nieuwe aanbieders op een veel kleinere schaal of op een heel andere omgeving, waar de bestaande aanbieders eigenlijk niet goed tegen kunnen, want hun marktaandeel wordt bedreigd.
9: Ja, de wereld verandert. Ik bedoel, er wordt veel meer elektrisch gereden. Datacenters die echt als paddenstoelen uit de grond kwamen de afgelopen jaren, enorm veel energie opslurpten. Dat had ook veel gevolgen voor de directe aansluiting op het net.
10: Ja, wat dus leuk is aan die burgerinitiatieven is dat die here to stay zijn. Die technologie is er en iedereen past er toe. En er zijn eigenlijk 3 routes waarop die infrastructuur kan veranderen. Dat is als ze leren sneller allerlei kleine hubs en lussen toe te voegen aan die zware grote infrastructuur die nog steeds nodig is. Dus dat je grote energie door het land moet leiden, dat is duidelijk. Maar dat je kleinschalige lussen eraan toevoegt, waar dus mensen zelf kunnen produceren en zelf kunnen distribueren.
9: Dus eigenlijk een klein ecosysteem
10: staat. Ja, maar het gaat dus ook minstens 5 tot 10 jaar duren eer men dat een beetje kan, hoewel het op sommige plaatsen al eerder kan. De tweede route is dat je toelaat dat mensen kleinschalig gaan produceren en aan elkaar distribueren. Het enige nadeel kan zijn dat men dan ook zijn eigen leidingen in de grond moet leggen. Dat zit ten dele ook in het project waar we het over gaan hebben, dat Meijer-Wetering. En de derde route is dat de overheid dwingend gaat voorschrijven dat een bepaalde buurt een warmtecentrale moet hebben, of een eigen zonnepanelen moet hebben, of een eigen windmolen moet hebben. En wij weten zelf hoe moeilijk deze overheid überhaupt iets kan bedenken en kan doen.
9: Ja, dit gaat om overheid. Ik heb ook initiatieven gevolgd een aantal jaren geleden. Bijvoorbeeld het zonnecollectief. Dus bijvoorbeeld bouwmarkten, ja, daken, ja, volleggen. Ja. Dat speelt nog steeds, maar het is niet iets wat je op grote schaal hoort.
10: Nee, maar dit soort varianten, dat is het leuke van kleinschalige initiatieven. Die worden grootschalig als ze het met z'n allen gaan doen. Dat is nou net wat je ziet gebeuren met zonnepanelen op het dak en met salderingsregelingen. Ik bedoel, men heeft niet door dat als burgers eenmaal in beweging komen, dan krijg je 6 miljoen initiatieven. En daar kan niemand tegen. Van
9: dat, dat is de allergrootste disruptor die je kan bedenken eigenlijk.
10: Ja, sorry.
9: Die drie routes, laten we die eens gaan bespreken. En dat doen we natuurlijk niet alleen wij met z'n tweeën. Maar we hebben niet voor niks ook Anton Kiewiet hier in de studio. Hij is van het zonnepark, eerste zonnepark overigens in Utrecht. Hè?
11: Ja.
9: Zonnepark Meijer-Wetering.
11: Ja.
9: Van harte welkom, Anton. Het is echt een burgerinitiatief. Hoe lang geleden zijn jullie daarmee gestart?
11: Een jaar of 10 geleden. Heb ik de wethouder, toenmalige wethouder Lot van Hooydonk, aan het jasje getrokken, zoals ze mooi heet, bij een bijeenkomst voor een opening van zonnepanelen op een tribune bij Sportpark Desto, bij ons in de buurt. En daar heb ik eraan het jasje getrokken. Wist je dat daar nog een stukje land ligt van de gemeente wat we kunnen benutten voor een mooi zonnepark?
9: Maar goed, dat was de vraag. Maar ik ben toch wel benieuwd, waar kwam het hele idee überhaupt bij jou vandaan?
11: Nou, het idee kwam, ik was al langer bezig met zonnepanelen in de wijk. En dat sloeg aan toen. Ik was zogenaamde voorloper. En ik was de eerste met zonnepanelen op mijn dak. En ik zag daar ook het voordeel van in. Heb toen ook buurtbewoners daarvoor enthousiast gekregen. Ik heb daar bewonersbijeenkomsten voor georganiseerd. En dat spreidde zich als een vlek door de wijk heen.
9: Want 10 jaar geleden, dat is eigenlijk helemaal aan het begin. Wat dreef jij op dat moment om die zonnepanelen te leggen? Was dat puur om gewoon zelf energie op te wekken en de rekening te drukken? Of
11: al uiteindelijk is dus de reden voor waarom we nu allemaal merken. Dus de droogte, de regen die we straks krijgen. De ellende die op ons stond te wachten. En ja, dat was wat. Ik ben zelf opgeleid als Wageninger. Ook in het milieu al sinds jaar en dag werkzaam. En ik wist dat dit eraan zat te komen. Dus er was gewoon actie nodig toen al.
9: Ja, dus je zag eigenlijk al van wat komt er op ons af? Dat ga ik nu in de buurt.
11: Ja, en wat kan ik zelf doen?
9: Precies, dat ga ik nu in de buurt ook vertellen, maar ook het initiatief nemen en kijken of we die buurt meekrijgen.
11: Ja.
9: Hoe werd er toen nog op gereageerd aan het begin?
11: Je moet het natuurlijk praktisch handen en voeten geven. Er was alle steun vanuit de gemeente in ieder geval in woord. Inderdaad, dat is punt 2. Maar uiteindelijk is het met veel doorzettingskracht wel gelukt. Maar qua beleid en steun, snapt iedereen dat wel. Zeker ook omdat het financiële plaatje toen nog volledig klopte.
10: Ja, wat eigenlijk toen, wat ik ervan begreep, meespeelt, is wat je nu ook zegt. Dus klimaat en duurzaamheid en dat soort overwegingen. Jouw punt van de netcongestie komt er nu overheen. Maar dan blijkt deze oplossing dus uitstekend te werken.
9: Ja, feit een beetje. Je zou de parallel kunnen trekken met hoe het nu met cybersecurity gaat. In het begin was het allemaal niet zo nodig. Nu komt er wetgeving. Dus er gebeurt een dusdanige, komt er impuls, zodat iedereen wel moet gaan handelen. Er is nu geen discussie meer.
11: Ja, maar het is ook de ontwikkeling van techniek. Dat het voor iedereen bereikbaar is. Mijn overbuurman, die toch echt een VVD'er is. Ik zat dus met een installateur aan de tafel.
9: Wat is daar mis mee, overigens?
11: is dat hij in beginsel kritisch staat ten opzichte van klimaatmaatregelen. En toen hij het financiële plaatje zag, toen was hij gelijk overtuigd. Dus het is een en-en-en
9: dus verhaal. Iedereen heeft eigenlijk zich erbij, en dat is natuurlijk ook logisch. Daarvoor zijn we ook. Iedereen heeft zijn eigen intrinsieke motivatie om ermee te starten. Ja, ja. Ook 10 jaar geleden.
11: Ja. Ja. Ja, en dus in die zin was er eigenlijk geen weerstand. Natuurlijk ook tegen het stukje grond wat dan verloren gaat. Een stukje groen. Maar goed, het was een kabels- en leidingenstrook waar je helemaal niks anders mee kon. Het is een verloren stukje grond. Natuurlijk, en Nederlanders hebben altijd wat te zeuren. Want anders zijn het geen Nederlanders. Maar het is ook een stukje dubbel ruimte gebruikt.
9: Ja, want het is een smalle strook van 50 bij
11: 200 meter.
9: 200 meter. Ja. En echt ook direct naast de rioolwaterzuivering. Ja, ja. Dus daar zou je überhaupt geen huizen kunnen bouwen.
11: Precies.
9: Want daar wil ik niet wonen.
11: Nee, dus maar goed, je moet dan wel langs alle gemeentelijke ambtenaren. En er zijn er altijd wel 1 of 2 die zeggen van ja, maar dat uitzicht. Wij hadden het in het verleden zo bedacht. En zo had het niet, zo was het niet bedoeld, et cetera. De bedrijvenvereniging die er toch eigenlijk liever een parkeerplaats van had willen maken. Dat soort belangen. Of de visclub die een visstek verloren ziet gaan.
9: Naast de rioolzuiveringsinstallatie.
11: Ja, er is veel water in Leidse Rijn. Dus er wordt veel gevist. En dus die kregen we ook voor de kiezen.
9: Uiteindelijk is het toch gelukt?
11: Ja, uiteindelijk.
9: Heb je het doorheen kunnen krijgen?
11: Ja, volhouden. Heel lang volhouden, heel veel tijd en energie erin steken en alles stap voor stap behandelen, net zo lang. Kijk, als je merkt, ja, wat dat betreft is het toch ook een quasi tunnelvisie waar je in zit. Als je eenmaal tijd in geïnvesteerd hebt, en dan wil je er ook niet mee stoppen, want is die tijd verloren geweest.
9: En in hoeverre was eigenlijk de buurt, hè, want daar is het ooit om begonnen, ja. De buurt connecten als het ware en ook aansluiten op zonnepanelen. Kreeg je die achter je?
11: Nou ja, in principe was het bedoeld als initiatief voor en door de buurt. En ook omdat, ja, ik woon daar 1,5 kilometer vandaan. Dus de mensen die ook lid konden worden van het zonnepark, ja, die wonen gewoon bij mij in de buurt. Dus ik ken de mensen die meedoen. Ik was soms wel bij ze aan de deur geweest. Ja, en was deze stap wel.
10: Dat is ook wel een interessante, belangrijke factor bij buurtinitiatieven. En bij dingen in wijken, et cetera. Dat je zichtbaar daar ook vandaan komt of woont of betrokken bent. Ja. Dus dat je niet een of ander plannetje hebt van een of ander abstract iemand die ver weg connecties heeft en roept dat jij beter dit kunt doen of beter dat kunt doen. In dit geval is het dus een betrokken burger die ze kennen en die hier woont en die zegt dit is toch goed voor de buurt.
9: Maar goed, uiteindelijk kom je naar een zonnepark, hè, je krijgt de kans om het te gaan realiseren. Ja. Dan heb je ook te maken met puur ondernemerschap eigenlijk.
11: Ja, want je moet risico nemen. En dat was kijk, het is een betrekkelijk klein zonnepark. Dus je hebt natuurlijk elders in het land vele grotere. Meestal de ontwikkelaars steken hun handen niet voor het vuur. Meestal begint het vanaf een hectare of 6, 7.
9: Ja, want het gaat hier om 972 zonnepanelen, 500.000 kilowattuur aan groene stroom. Ja. Wat is daar de omvang? Wat kan je daarmee doen eigenlijk?
11: Nou ja, een kleine 200 huishoudens van stroom voorzien. Ja, ja. Maar het stroom gaat hier in dit geval direct naar de zuivering. Dus we hebben een deal gesloten met het waterschap. Die ook deels eigenaar is. Maar ook daar was natuurlijk wel wat om te doen. Maar we hebben uitstekend samengewerkt met ze. Ze hebben ook deel van de kosten van het project voor hun rekening genomen. Want je moet toch ook uiteindelijk het financiële plaatje moet je recht breien.
9: Hoe is dat tot stand gekomen? Want uiteindelijk, je hebt een visie, beeld en een droom eigenlijk om iets te realiseren. Maar dan inderdaad, dan moet je naar het financieel plaatje toewerken. Ja, en heb je toen gekeken van wat zouden eventueel mede-initiatiefnemers kunnen zijn? Bedrijven, overheid?
11: Ja. Nou ja, dus we hebben ook verschillende bedrijven in de buurt benaderd om mee te doen. Er was niet zo heel veel enthousiasme. De rioolwaterzuivering, dus het waterschap wel. Die zei zelfs van ja, ik wil het hele stuk wel. Want ze hebben ook een verduurzamingsopgave. En ja, toen hebben we een deal gesloten en hebben we dit verder samen uitgewerkt. En dat is een uitstekende samenwerking.
9: Ja, dat is een hele mooie match. En is dat ook een match waarvan je zegt van nou ja, als het hier lukt, dan is dat een mooi voorbeeld wellicht voor andere initiatieven waar dan ook in Nederland.
11: Ja, zonder meer. En dat was ook de uitnodiging van de provincie waar we contact mee hadden. Van ja, dit project verdient meer aandacht en verdient ook een evaluatie die breder gedeeld kan worden. En dat is wat we samen met de provincie ook tot stand hebben
9: gebracht. Je hebt in ieder geval een prijs gewonnen, duurzaamheidsschaal in Utrecht. Ja. Wat heeft dat gebracht?
11: Vooral veel waardering.
9: Maar ook wel een stukje in waardering, erkenning.
11: Erkenning
9: en publiciteit.
11: Het is niet zo dat de hele energiecoöperatie opeen helemaal volgelopen is.
9: Maar stel, je zou dit projecteren op het woningtekort dat we hebben. Je zou dus een wijk kunnen voorzien van 200, met 200 woningen van energie. Dus wat dat betreft, op het moment dat je dat realiseert in elke woonwijk, is dat haalbaar?
10: Ja, maar het leuke van wat we nu benadrukken door de aanwezigheid van Anton is, je hebt wel initiatiefnemers nodig bij initiatieven. Dus we kunnen wel tegen elkaar zeggen dat het goed zou zijn als heel Nederland zonnepanelen gaat doen op de manier waarop
9: Anton heeft het natuurlijk gezocht.
10: Maar dat lukt alleen als je daar mensen hebt die dat ook willen.
11: Precies. Ja, en een organisatie die erachter staat, zoals EnergieU. Want je hebt gewoon een energiecoöperatie nodig met een bestuur en een goede organisatie die dat helpt.
10: En misschien moet je die rol van EnergieU nog even verder uitleggen.
11: Ja, uiteindelijk moet je natuurlijk, we hebben subsidie aangevraagd. Je hebt STE en SCE nodig. Dat is dus de subsidie. En dat kan je alleen, dat kan je als individuele bewoner niet aanvragen. Daar heb je een organisatie voor nodig, zoals een energiecoöperatie. En je moet ook expertise inhuren om zo'n project verder rond te maken. Nogmaals, je hebt echt een organisatie nodig. Je moet ook bewonersbijeenkomsten organiseren. En dat doe je niet in je upje.
9: Nee, precies. Maar wat ik eigenlijk daarmee bedoel te zeggen ook. Je hebt het voor elkaar gekregen. Ja. Dus het is een blauwdruk waarbij andere initiatiefnemers die zoiets denken van, nou interessant, dit kunnen wij ook oppakken. Ja. Bij wijze van spreken bij jou de kennis kunnen komen opdoen.
11: Ja.
9: Gebeurt het al?
11: Ja, dus andere energiecoöperaties, daar hebben we ook volop contact mee. Dat loopt ook via de koepel van energie van Utrecht, die daar een belangrijke rol in speelt. En ook die koepel van energiecoöperaties in Utrecht heeft dit project heel positief gewaardeerd en als voorbeeld laten zien voor een verandering.
10: Ik ben dit project tegengekomen bij het beleggen en mee organiseren van de Energie Safari, die plaatsvindt op zaterdag 19 september, dus aanstaande zaterdag.
9: En die Energie Safari, want dat is eigenlijk een platform waar meerdere initiatieven.
10: Ja, wat we dus willen laten zien, dus vandaar dat het een safari is. We gaan met een bus langs verschillende projecten en we eindigen in Vreeswijk, waar ook een interessant project gaande is, om te laten zien wat er aan burgerinitiatieven en aan bedrijfsleveninitiatieven al plaatsvinden rond energie en energieproductie. En daar zit dus de Henriette Dreef in Utrecht over vecht in, waarbij een flatgebouw per saldo energie levert. Daar zit ook een rioolwaterzuivering in aan de Braaiendreef. En het leukste die ik vind naast de Meijerwetering is dat we ook gaan naar het datacenter North Sea, wat in Nieuwegein zit. En er is natuurlijk veel gedoe over de energieabsorptie en gebruik van datacenters. En wat zij doen is proberen die energie terug te leveren aan de buurt via warmte. Want zij moeten ook veel koelen in die datacenters. Ja, die warmte leveren zij terug aan de buurt.
9: Ja, precies. Dat zie je overigens. Zie je dat met heel veel datacenters waar dat gebeurt. Maar ze moeten wel, want dat is natuurlijk een afname van energie is enorm toegenomen door de komst van datacenters.
10: Wat we daarmee dus willen aantonen is dat er gewoon al heel veel initiatieven zijn. En het leuke is ook dat de provincie Utrecht dat ook doorheeft. Dus die heeft nu een nieuwe subsidieregeling gemaakt rond burgerinitiatieven, waar je dus kunt aanvragen het soort kosten waar Anton het over heeft. Een soort opstartkosten of deskundigheidskosten of eerste lanceringskosten. Dat je die dus kunt aanvragen. Dus in die zin begint iedereen door te krijgen dat dit soort initiatieven erg kansrijk en belangrijk zijn.
9: Anton, hoe heb jij dat zelf ervaren eigenlijk? Je zei het net al, ze staan er voor open, hè, de overheid wat dat betreft, voor al die initiatieven.
11: Ja, zeker. En die prijs die we hebben gekregen, die maakte dat heel duidelijk dat dit zonder meer gewaardeerd wordt. Maar het was ook zeker erg leuk om achteraf om terug te kijken. Met alle weerstand en problemen die we in het begin te maken hebben gehad. Dat het dit tot het zo'n mooie resultaat heeft geleid.
12: Ja, want je zei al, het ging niet over één nacht ijs. Nee. Het zijn echt heel veel initiatieven die hieromheen en hierbij kwamen kijken. Ja. Om het uiteindelijk te realiseren. Waar ben je begonnen met het inwinnen van de kennis?
11: Ja, dat is iets wat dat ondernemerschap, dat zit in mezelf. Ik wil zelf sowieso alles weten. Dus daar hou ik mij nu ook nog steeds mee bezig. Met alle kennisvergaderingen. Op dit moment is de batterij, de opslag is helemaal hot. Dus dat is zo'n ding. Maar dat was destijds met zonnepanelen ook zo. Van ja, wat voor zonnepanelen moet je nemen? En welke kwaliteitseisen moeten ze voldoen, et cetera. Dus je moet we kregen te maken met de kabels en leidingen die in de grond zaten. Met hele ingewikkelde, ik zal je er niet mee vermoeien. Maar de GasUnie vroeg nogal wat aan voorwaarden. Als het gaat om de veiligheid van die gasleidingen. Want die konden mogelijk beïnvloed worden door die zonnepanelen. Nou, daar moet je dan induiken. En daar moet je dan iets van gaan vinden. Dus dat zijn best hele interessante kwesties. En dan achteraf krijg je dan soms telefoontjes uit Rotterdam. We hebben gezien dat jullie boven de gasleidingen toch gewoon zonnepanelen kunnen plaatsen. Kan dat hier ook? Dat zijn best interessante kwesties. Je merkt wel dat anderen er ook mee bezig zijn.
12: Want ook bij burgerinitiatieven heb ik nog steeds het idee dat je dat allemaal naast je normale werk doet.
11: Klopt.
12: Hoe zit dat bij jou?
11: Ja, dat klopt. En dat is mijn vrije vrijdag. Dus de vrijdag die ik daarvoor reserveer voor dit soort dingen. Dus structureel één dag in de week. Ik vind zelf ook een soort van maatschappelijke dienstplicht voor jou om te doen. En dat is iedereen van harte aan te bevelen. Omdat het voor mij ook als ondernemer, ik ben zelf ZZP'er, werkt het ook uitstekend. Want de kennis die ik daarop doe, kan ik ook gebruiken in mijn werk. Dus het is echt een win-win situatie.
12: Netwerkverbreding ook.
11: Ja, ja. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Je doet iets voor je buurt. Je hebt er niet direct revenue van, maar het verdient zich wel terug. Op
10: het leuke
11: fronten.
10: Van dit punt is dat Public Space houdt zich al 20 jaar bezig met het bevorderen van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap. De grootste strijd was al die tijd ook met de overheid zelf. Die dacht dat ze daar allemaal voor nodig was en alles ging doen. Maar onderliggend gaat het over twee dingen die eigenlijk in die tijd een hele verkeerde naam hadden. En die helemaal niet dit soort serieuze dingen pakken. Namelijk vrijwilligerswerk en burgerschap. En als ik dus mensen sprak aan het begin van onderzoek daarnaar, dan wisten ze me feilloos uitleggen dat het gaat om die vrijwillige burger die in de buurt iets goeds doet voor de buren. En een beetje zorgzaam rondloopt en plantjes water geeft en leuke dingen doet in de wijk. Maar dat het dus helemaal niet zo serieus is. Het is gewoon vrijwilligerswerk wat erbij gedaan wordt. En waar we het nu over hebben,
12: dat is heel serieus.
10: Is dus heel serieus.
11: Ja, maar onderschat
10: het is heel groot. Het lost een groot publiek probleem op wat de overheid zelf mee georganiseerd heeft. Dus het zijn burgers die ineens veel grotere dingen doen dan wat men al die tijd dacht.
11: Maar onderschat niet wat voor kennis en kunde er onder de burgerbevolking zit.
10: Zo is het.
11: En die is gewoon, en die kun je gewoon mobiliseren op een goede manier. En dat gebeurt nog steeds.
12: Ja. Zometeen gaan we verder praten. Gaan we ook de drie routes waar we het net over gehad hebben, gaan we bespreken.
0: Trending
1: op Nieuw Business Radio.

0: mee. Trending.
1: Op Nieuw Business Radio.
2: Vandaag in Trending hebben we het over dat stroomnet wat overvol zit. En de netcongestie speelt al vooral wel een rol, maar met name ook speciaal in de provincie Utrecht. En vandaag in de studio Steven de Waal. Hij is oprichter en voorzitter van de Public Space Foundation. En met hem hebben we het al vaker in andere uitzendingen gehad over burgerkracht, maatschappelijk leiderschap en de rol van de samenleving in de transitie en op alle vlakken waar we in zitten. Een voorbeeld van zo'n burgerinitiatief is Anton Kiewiet. Hij is de kartrekker van het project Meijer-Wetering. Een lokaal zonnepark in de wijk Leidse Rijn in Utrecht. Steven, even terug naar de routes die we net besproken hadden. Je hebt eigenlijk gezegd van de overheid moet natuurlijk aan bod komen. Er moeten dingen veranderen. Maar voordat daadwerkelijk die infrastructuur weer zo ver opgebouwd is dat alles weer open is, ben je jaren verder.
3: Ja, nee, de drie routes die ik nu hoor en zie en soms ook wel in beleid terugzie, is één route is dat je het bestaande wat centralistische en wat aanbodgedreven infrastructuur van energieproductie en distributie die we allemaal kennen, waar onze huizen op gebaseerd zijn en onze energieleverancier op gebaseerd is, dat je in die bestaande infrastructuur toenemend kleinschalige lussen gaat inbouwen, waardoor binnen die lus een dorp voor zichzelf kan zorgen en toch tegelijk

0: leuke van die tweede variant is, dat kent Utrecht ook goed. Dat is het voorbeeld van de wijk Lombok. Waar dus men zodanige auto's laat rondrijden dat daar een dubbele leverantie qua energie op zit. Dus die auto's verzamelen energie voor zichzelf in hun accu. Maar kunnen die accu ook aansluiten op de laadpaal en dan terugleveren aan de wijk. En dan heb je dus wat dan heet tweezijdige laadpalen nodig en tweezijdige accu's. Maar daardoor is de hele wijk Lombok inmiddels redelijk zelfvoorzienend in energie. En dat is de tweede route. Dat dus burgers zelf en bedrijven met bedrijven en ook kleinschalige MKB's voor hun eigen productie en leverantie gaan zorgen. Ik kwam hetzelfde tegen in een project bij Utrechtse Heuvelrug, waar men het heeft over bepaalde boeren die hun grote landerijen gaan benutten voor zonnepanelen of windmolens en daarmee gaan leveren aan de buurt. Dus dat is de tweede route. En de derde route is dat de overheid dwingend gaat voorschrijven dat een hele wijk op een warmtesysteem of een batterijsysteem moet worden aangesloten en ook iedereen mee moet betalen en mee moet doen. Dat derde weet ik niet of dat politiek gaat lukken en of ieder überhaupt politici dat durven. Want je grijpt in wat mensen zelf gewend zijn in hun huis te doen. En het sterkste is nog, of de grootste bezwaar is nog, dat een aantal rijkere mensen die geld hebben, hebben het nu voor zichzelf geregeld. Dus die hebben zonnepanelen op hun dak. Die hebben een warmtepomp in de buurt. Die hebben allerlei dingen al gedaan. En die moeten dus straks gaan meebetalen aan een nieuw collectief systeem. En de vraag is of je dat nog gaat redden.
1: Als je dit nu zo hoort, hè, Anton, ga ik even naar jou. Jij bent eigenlijk het leidende voorbeeld van voorbeeld 2. Vandaar dat ik eigenlijk straks al vroeg van, ja, als dit de oplossing is, inderdaad kleine energieoplossingen, hoe snel heb je dit voor elkaar kunnen boksen eigenlijk? Kan dat op een of andere manier met alle lessen die je geleerd hebt in een sneller proces gerealiseerd worden voor andere plekken?
2: Meestal niet. Meestal kom je altijd wel dingen tegen en dan blijft het pionieren. De plekken die je hebt, die zul je toch altijd moeten uitvloeien. Je zult iedereen moeten betrekken. Dus vooral veel van onderop het werk moeten doen. Dat kost nou eenmaal tijd. Bovendien zul je inderdaad ook de bestaande systemen mee moeten nemen. Het verhaal van Steven doet me denken aan het initiatief van Oog en Al. Dus als het gaat om een mini warmtenet. Waarbij ze dus met een grote...
1: Oog en Al is een plaats bij Utrecht, hè?
2: Ja, Oog en Al is een wijk in Utrecht. Het is aan de andere kant van het kanaal. Dus niet heel veel weg, ver weg bij mij. Waar een initiatief is om met de warmtepomp warmte uit het kanaal te halen. En waar ze dus een eigen... warmtenetje in de wijk willen gaan maken. En dan begin je met een stukje haalbaarheidonderzoek. Maar ja, dat zul je ook allemaal technisch moeten ontwerpen. Ja. En dat moet ook financieel doorverocht zijn. Ja, en dat vraagt nog wel wat tijd om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Je moet natuurlijk ook veel subsidies hebben om dit rond te maken. Maar er zit best wel voortgang in.
1: Ik kan me ook voorstellen dat, want dat is natuurlijk, hè, als je kijkt naar hoe de bestaande situatie was. We hebben de netwerk leveranciers, netbeheerders, we hebben energieleveranciers. Dat was het heel eigenlijk duidelijk. Ja. Een stuk of 10 in Nederland, that's it. Wij plaatsen windmolens en we regelen het allemaal wel. En deze initiatieven zorgen er eigenlijk voor dat je een ondoorzichtelijk landschap krijgt. Ik kan me voorstellen dat het vanuit de traditionele partijen dit wel een argument is waardoor ze tegen zijn. Wat merken jullie in Utrecht daarbij? Want eigenlijk, doordat nu die netcongestie zo uit... Ja, kan je niet anders zeggen dan... hier, deze manier is eigenlijk passé en werkt niet meer.
0: Nou ja, het punt is een beetje dat die eerste route... dus het maken van kleinschalige netten en lussen en hubs... voor kleinschalige leverantie en productie... te laat in gang wordt gezet. Dat had eigenlijk 10 jaar geleden moeten worden bedacht... omdat toen die nieuwe kleinschalige technologie opkwam... En elders werd toegepast in de wereld. En Nederland heeft het dus gewoon ook jarenlang lopen tegenhouden. Het was helemaal niet de bedoeling dat burgers zelf iets gingen produceren... waar de energiemaatschappijen eigenlijk een monopolie op hadden.
1: Ja, precies. Het monopolie werd eigenlijk afgebroken, als het ware.
0: Ja, door de technologie. En ik zeg al, die eerste route is best zinnig... en had ook best kunnen werken... Ook bij de bestaande infrastructuur die er uitstekend uitziet en grootschalig is. Maar dan had je er waarschijnlijk 10 jaar geleden mee moeten beginnen.
2: Ja, die flexibiliteit heeft het nog niet.
0: Nee.
2: En nu zeggen ze van ja, we zijn zo druk met het oplossen van netcongestie dat we daar eigenlijk geen tijd voor hebben.
1: Want

0: Zijn er nog, ik kan me voorstellen dat als je eenmaal hierin zit en stap 1 lukt, dit geval het zonnepark,
1: ja,
0: dat je denkt van nou, dit smaakt naar meer.
1: Klopt. En ja, er zijn diverse plannen nog eigenlijk ook waar we samen met de gemeente ja, kansen zien. Hè? Dus er liggen eigenlijk nog 4 grotere zonneparken klaar om verder ontwikkeld te worden als die netcongestie is opgelost. En ook als het gaat om de ambitie voor windenergie in Utrecht speelt dit. En de bedrijven willen groeien, maar die hebben dan duurzame energie nodig. Ja, en 1 plus 1 is dan 2. Dus dat is de nieuwe vorm waar we naartoe moeten. Dus de combinatie van burgerschap, burgerinitiatieven, bedrijfsleven en de overheid die de handen in één moeten slaan om hier mooie projecten van te maken.
2: Maar wordt daarbij toenemend dan rekening mee gehouden? Je noemt een paar keer dat netcongestie dus dwars zit. Dat klopt. Die bestaande infrastructuur kan dit helemaal niet aan. En je zegt ook net, ze zijn er zo hard mee bezig dat ze ook dit soort initiatieven eigenlijk niet willen. Nee. Is er toenemend dan toch de mogelijkheid dat er gekeken wordt, wat jullie dus ook gedaan hebben, dat je je eigen leiding aanlegt, dat je eigen distributie regelt, dat je onderling een batterij krijgt waar iedereen op aangesloten is. Ik bedoel, dat soort varianten.
1: Ja, dat klopt. Helaas loopt de regelgeving altijd een aantal jaren achter. En dit soort experimenten worden wel steeds. Er komt wel steeds meer van dit soort initiatieven. Dus ook in Flevoland, waar ik zelf ook nu ook momenteel werk. Daar wordt echt wel degelijk daarover gedacht. Dus als het gaat om de aanleg van woonwijken, om daar zelf een eigen energienet neer te leggen. Wat voorzien wordt door zonnepanelen en windmolens en met batterijen.
0: Ja, want kan je spreken eigenlijk altijd van op het moment dat je het aanpakt zoals jullie het gedaan hebben in Utrecht, dat je spreekt van een sluitende business case, dat eigenlijk op het moment dat je zo'n wijk hebt, dat je eigenlijk met een rekensom weet hoeveel je nodig hebt om die wijk te voorzien van stroom?
1: Ja, in theorie kun je dat wel neerzetten, maar op dit moment zitten er zoveel aanloopkosten in dat je dat niet zonder meneer van de grond krijgt. Dus daar ligt het vergt nog wel een hoop menskracht om dit verder.
2: Ja, maar als we dus concentreren op het financiële stuk, wat ik leuk vind, wat ik uit de Flevopolder, wat dat noemde je net een paar keer gehoord heb, is dat daar ook windmolens worden neergezet. Ja. Met steun van obligatieleningen waar bewoners op inschrijven.
1: Ja, nou ja,
2: dus dan laat je de financiering ook van de bewoners komen.
1: Ja.
2: En die krijgen daarna ook de baten van een leuk, duurzaam, goedkope energie.
1: Ja, nou, dit is een perfect voorbeeld hoe dat daar georganiseerd is. Ja. Ik heb ook nooit inwoners van Zeewolde horen klagen over de windenergie daar.
2: Nee.
0: Nu heb je het net over aanloopkosten. Als je daar naar zou kijken, wat zijn dan aanloopkosten waarvan je denkt, dit moet anders opgelost kunnen worden, zodat je die kosten niet meer hebt?
1: Het beschikbaar maken van expertise op dit vlak en ontwikkelfondsen die niet de hoofdprijs vragen. Er zijn ontwikkelfondsen, maar daar moet je dan ook een risicoopslag op gooien. Daar krijg je achteraf de rekening gepresenteerd van 25% risicoopslag. Daar kun je natuurlijk niet goed mee werken. Dus het zou fijn zijn als de overheid daar het risico zou kunnen verlagen.
0: En moet dat dan provinciaal gebeuren? Moet het lokaal gebeuren? Wie moet daar, of landelijk, welke overheid moet hier?
2: Ja, maar het start dus bij,
0: aanbrengen?
2: Het start bij het punt dat de overheid nu zijn eigen probleem organiseert. Dus ik heb een boek geschreven over de nieuwe disruptieve macht van burgers, dankzij internet. Dus de burger laat zich niks meer aanleunen en organiseert zich heel gemakkelijk, zoals we gezien hebben met 10.000 boeren in Den Haag. En weet ook feilloos wat hij zou willen. En zolang je dus als overheid denkt dat je het beter weet en dat je het wel kunt doen, ga je dus bijvoorbeeld windmolens ergens neerzetten waar niemand op zit te wachten. Terwijl wat net Anton ook al zegt, als je dus het eigendom krijgt van die windmolens via de financiering en daarna ook gegarandeerd de afname krijgt, ja, dan ben je voor windmolens.
0: Het hele idee
2: is dat je dus doorkrijgt dat het een partnership moet zijn met burgers.
0: En dat daar is toch het gewin eigenlijk leidend, waardoor het nu nog niet gebeurt.
1: Ja, nee, maar je moet wel het hele financiële plaatje voor alle partijen die hieraan deelnemen, die moet je organiseren. Plus de financiering daarvan. En hoe groter het project, hoe groter de risico's. Hè? Ja. Dus,
0: Want over wind op zee, daar gaan geruchten over dat het eigenlijk helemaal niet terug te verdienen is. Wat weten jullie daarvan?
2: Nou, ik vond wind op zee juist een voorbeeld van de overheid die dacht het op een andere manier te kunnen oplossen. Dus die kwam ineens een hoop weerstand tegen windmolens op het land. Doordat ze niet door hadden hoe ze dat moesten doen. En dus verplicht oplegden en daarna kwamen er allemaal protesten. En dus roepen ze nu, dan doen we wind op zee, want er zijn geen bewoners.
0: Nee, maar dan is het onderhoud is bijna duurder dan wat het kan opleveren op lange termijn.
2: Nee, dus de enige route is naar dat eigendom van bewoners teruggaan. En mijn voorbeeld daarin, van ook alweer 10 jaar geleden, is dat Duitsland dat op een aantal plaatsen gedaan heeft. En die zijn booming in windenergie.
1: Maar Nederland wil toch ook altijd voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Ja. En dus aan de voorkant niet te veel uitgeven. Terwijl eigenlijk dat juist wel nodig is. Want dat bespaart juist op de lange termijn, bespaart dat de kosten.
0: Ja, je hebt het over ook mede-eigenaarschap van bewoners. Dus stel je hebt 200 huizen en je moet zo'n wind of zo'n zonnepark gaan financieren. Is dat dan... Of heb je daar toch nog op een andere manier financiële ondersteuning voor nodig? Of kan men dat met elkaar opbrengen?
1: Nou, die kleinschaligheid van Meijer-Wetering, we hoefden daar geen lening voor aan te gaan. Dus dat hebben we gewoon met de bewoners hebben we dat zelf opgebracht.
0: Mag je er iets over zeggen over hoeveel dat dan per bewoner of per huishouden gekost heeft?
1: Dat iedereen komt zelf bepalen hoeveel die inlegde. Maar we hebben in totaal 3 ton opgehaald voor dat project.
0: 3 ton door 200.
2: Dat en het leuke van zijn business case, maar dat zal in veel meer wijken zijn, is dat hij ook 1 grote afnemer heeft die ook mee betaald heeft.
1: Precies.
2: En mee gefinancierd heeft. Ja. Dus dat heb je eigenlijk in elke wijk. In elke wijk heb je een paar grote partijen of een grote distributeur of een grote winkelcentrum. En je kan ook die bedrijven meenemen in wat ze moeten betalen of wat ze moeten voorfinancieren en wat ze daarna aan duurzame energie terugkrijgen.
1: Je hebt een partner nodig die wat risico kan dragen. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om.
0: Nu ben jij daar al lang geleden mee begonnen, Anton. 10 jaar geleden zei je net al.
1: Ja.
0: Wat zie je ondertussen, terwijl jij hier al mee bezig bent? Kan me ook voorstellen dat je toch ook wel op zoek bent naar andere gelijkwaardige initiatieven. Wat heb je nog meer gezien in Nederland?
1: Ja, de wereld is wel heel anders geworden allemaal. En nu moet je na gaan denken inderdaad over financiële participatie bij batterijprojecten.
2: Ja.
1: Om maar een dwarsstraat te nemen. Dus vroeger was het alleen maar wind en zon. Nu heb je ook de derde onderdeel van de energietransitie. We hebben gewoon batterijen nodig om het systeem compleet te maken. En ook daar is betrokkenheid van burgers bij heel erg van belang.
0: Dit is in ieder geval heel mooi dat dit initiatief er is. Steven, jij zei al, je gaat op safari.
2: Ja.
0: Wat verwacht je nog meer aan te treffen?
2: Nou ja, de leukste variant, wat ik net al even noemde, lijkt mij wat Vreeswijk zelf doet. Met warmtewisselaars aan de kademuur. Die daardoor de warmte van het kanaalwater wat langs hun stad loopt, wijk, probeert om te zetten. Dus de ene keer in de winter koelt het af en in de zomer warmt het op. Dankzij dus het kanaalwater neemt de warmte op. En dat soort varianten zijn leuk. Maar ik vind zelf die datacenters erg leuk, omdat je toenemend nu een discussie krijgt over datacenters. En dat die zo vreselijk veel dingen slurpen aan energie en slurpen aan koelwater. En dat kan je dus heel goed combineren als die datacenters voor de hele wijk of buurt gaan werken. En dat is tot nog toe in veel voorwaarden die de overheid stelt bij datacenters eigenlijk niet opgenomen.
0: En toch is dit niet nieuw nieuws dat datacenters warmte terugleveren. Nee. Ja. Is dit dan nu zo specifiek dat dit nu naar voren komt? Is dit de eerste waar het daadwerkelijk werkt? Of?
2: Nou, in de provincie Utrecht was dit de eerste die we tegenkwamen. Ik weet niet eens of het elders in Nederland dan wel inmiddels gebeurt. Maar wat je dus als overheid kunt eisen is dat het structureel in de aanpak van een datacenter zit. En dat je dus eist dat ze rond warmte en koeling dingen doen voor de buurt en de wijk en de omgeving. En je legt ze natuurlijk vaak zwaar in een weiland. Dus dan moet je ook nadenken over de leidingen.
0: Ja, daar loop je tegenaan, ook tegen vergunningen. Hè, wat uiteindelijk, want hoe gaan jullie daar maar om? Stel je hebt meer van dit soort initiatieven, dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat je tegen stikstofgrenzen aanloopt.
1: Ja, stikstof. Er zijn nog tal van andere problemen waar je doorheen moet. Dus dat voorbeeld van Meijer Wetering. De beïnvloeding van de gastransporten die eronder liggen. In de vergunninghoek zijn tal van uitdagingen waar je doorheen moet. Maar ja, dat is het ploeterwerk wat je hebt.
0: En ik kan me ook voorstellen dat als je meer burgerinitiatieven zou willen, dat ploeterwerk, dat geminimaliseerd moet gaan worden. Is dat überhaupt denkbaar dat kan in de toekomst, Steven? Wat denk jij?
2: Nou, wat het leuke is, wat ik natuurlijk in 20 jaar nu heb zien gebeuren, is dat de overheid meer bereid is en in staat is om samen te werken met burgerinitiatieven. En dat ook leuk vindt en dat ook belangrijk vindt. Dus we zijn af van de discussie. De overheid kan dit beter dan u en bewaart u maar rustig uw geduld. Want wij komen wel bij u langs. En ondertussen moet u wel belasting en premie betalen. Dat is een beetje aan het draaien, mede door dit soort noodgevallen. Hetzelfde noodgevallen zie ik in de gezondheidszorg. Waar ze toenemend personeel tekort komen. En eigenlijk ook kleinschaliger moeten opereren. En dan ook terugvallen op wat mensen zelf aan zorg voor elkaar kunnen doen. Er zijn ook allerlei leuke initiatieven in. En sommige zijn er ook op ingesteld en hebben zich ook zo georganiseerd, zoals bijvoorbeeld in de thuiszorg, buurtzorg. Ja. Dus in die zin zie je dat het wel aan het groeien is, ook bij bestuurders van publieke voorzieningen, maar ook in de politiek. En men krijgt dus door dat je ten dele op die manier grote problemen kunt oplossen. Maar het is wel enorm zoeken hoeveel bureaucratie daar dan nog omheen hangt, hoeveel vergunningen er omheen hangen, hoeveel erkenning, hoe officieel je dan moet zijn, via allerlei procedures en voorwaarden. Dus voor je het weet, is de politiek er best toe bereid, maar begint iemand uit te leggen wat je allemaal nog aan 20 formulieren moet invullen.
0: Heb jij daar de behoefte aan om dat toch te doen, Anton? Je zegt al, je hebt ook een soort van idee van, ik moet iets voor de maatschappij terug doen.
1: Ja.
0: Hier zou je ze erg bij kunnen helpen.
1: Ja, nee, dat is in mijn vak van milieuadviseur, zeg maar even, heb ik ook veel met vergunningen te maken gehad. Dus dat kan ik daarin in benutten. Maar ja, je wilt ook fatsoenlijke, deugdelijke projecten hebben zonder dat je de regels overtreedt, om het zo maar te zeggen. Maar het zou natuurlijk wel fijn zijn als daar gewoon snel dat robuuste regels zijn. Dus voor windmolens zijn nu net die afstandsnormen bekend. Ja. Daar kun je commentaar op hebben, maar het schept wel duidelijkheid en eenduidigheid die voor iedereen helder zijn. En dat bespoedigt wel uiteindelijk het hele proces.
0: Nou, wat zei je eigenlijk net ook, Steven, dat wel het probleem is. Er zijn nieuwe initiatieven en nieuwe innovatieve oplossingen. Daar is de overheid nog niet klaar voor. Daar moet eerst wet en regelgeving voor komen. Wil het überhaupt door kunnen? Zou het ook nog denkbaar kunnen zijn dat die wet
2: begint,
0: en
2: maar
0: zou
2: het ook, begint wel bij politieke wil.
0: Maar zou
2: het, en die is
0: het
2: toen.
0: Maar zou het denkbaar kunnen zijn dat die wet en regelgeving gewoon versimpeld wordt op sommige vlakken, waardoor.
2: Ja, daar wordt natuurlijk ook in Europees verband al 20 jaar over gepraat, over deregulering. Daar heb ik weinig
0: vlakken. Ja.
2: Daar heb ik weinig hoop op, want voor je het weet gaat toch weer een of andere dereguleerder toch weer meekijken naar weer nieuwe regels. Dus deregulering werkt alleen als je dus de politieke wil hebt om de andere kant die een privaat initiatief heeft, of een burger die wat wil, of een bedrijf die wat anders wil, dat een beetje soepel toe te staan, of er zelfs subsidie voor te geven, of de investeringskosten mee af te dekken, of dat soort dingen. Ik bedoel, het begint met de politieke wil, en die zie ik groeien om ook in dit soort dingen mee te doen. En wat dan cynisch genoeg ook wel een beetje helpt, is dat het bestaande energieaanbod een enorm probleem heeft. En het probleem eigenlijk alleen maar groter wordt, de netcongestie. Dus dan helpt die politieke wil om het door te drukken. En dan moet je ze leren hoe ze een beetje hun regelgeving wat in de hand gaan houden. Maar dat moet je ook niet erg op inzetten nu. Dus dan noemen we dat in Nederland graag een pilot of een experiment. Want dan mogen we een beetje buiten de regels fietsen. Dus dat moeten we misschien in dit geval ook toelaten.
0: Heb je dat in het begin ook zo gedaan, Anton? Ja, heb je het experiment genoemd?
1: Ja, want toen ik begon was er in Utrecht nog geen beleid. En toen hebben we ook gewoon maar vergunning aangevraagd. En dat was het voordeel van voor de troepen uitlopen. En dat liep toen wel. Ja, ja, hè, dus, ja. Maar... Ja, als er beleid was geweest en dan hadden we en dan nog een vergunning aanvragen, dan hadden we aan heel veel andere voorwaarden.
2: Een goede bekende interim manager van mij in de zorg heeft net een leuk boek geschreven met veel praktische kennis over conflicten in de top van ziekenhuizen en verzekeraars en dat soort dingen. En dat had hij als titel, wat een bekende slogan is: is dit beleid of is er over nagedacht?
0: Ja, maar zo ga je door. Ik kan me ook voorstellen dat je graag ook met de politiek aan tafel wil. Gebeurt dat ook?
1: Ja, we hebben eigenlijk best wel regelmatig de politiek. Ik heb destijds ook nog wel wat hobbels genomen met hulp van raadsleden. Dus als de ambtenarij niet helemaal meewerkte, dat je dan via de gemeenteraad de hulp krijgt.
0: Ja, precies. Hoe nu verder? Want hoe wordt het nu? Laten we het even weer terug inzoomen op Utrecht. Al zou je 100 burgerinitiatieven hebben. Hoe snel kan in Utrecht die netcongestie het probleem worden verholpen? Wat is jullie inschatting daarvan?
2: Nou ja, het punt is een beetje dat die druk om dingen te veranderen die dus op de overheid rust omdat er een groot probleem is, diezelfde druk zit op burgers en bedrijven. Dus als zij doorkrijgen dat dit soort collectieve voorzieningen...
0: Maar denk je dat ze het niet doorhebben?
2: Ja, maar dan is de volgende stap dat je dus initiatiefnemers nodig hebt als Anton, die het voortouw nemen, dus leiderschap. Dus je hebt voortouw nodig die de weg wijzen en het durven en het ook doorzetten en het zelfs durven als een andere partij die er belang bij heeft negatief over jou gaat praten. Dus dan, je hebt maatschappelijk ondernemers en maatschappelijk leiders nodig om dit verder te krijgen, ja, maar dan begint het wel te groeien.
0: Dus iemand die echt durft hun nek uit te steken, energie en tijd in te stoppen.
2: Ook. Ja.
1: En daar hebben we energiecoöperaties voor nodig. Je kunt niet alles tegelijk natuurlijk. Ja. Maar die moeten gewoon van harte ondersteund worden. En het begint bij het neerzetten van een goede organisatie. En ook een professionele organisatie. En dat is ook een van de dingen waar we nu mee bezig zijn als EnergieU. Want een bijzonder stevige energiecoöperatie die zijn zaakjes op orde heeft. En die ook de capaciteit en de kunde heeft om nieuwe initiatieven te ontplooien. Dat is heel belangrijk.
2: Het leuke is wel dat de overheid het dus doorkrijgt. De jouw zeer bekende Europese Unie heeft een wet aangenomen waarin ze juist zeggen dat gemeenschappen voorrang hebben bij de energievoorziening. Dus als die als eerste tenderen en als eerste offereren wat dat ze willen doen, krijgen ze voorrang.
0: Ja, en de uitzonderingen van bepaalde stikstofdoelstellingen.
2: En er is nu net een motie aangenomen in de Tweede Kamer, waar die hetzelfde zegt, dat de energiegemeenschappen meer ruimte moeten krijgen binnen de energievoorziening. Dus ja. Je ziet dat ook de overheid dit begint te zien en begint door te krijgen hoe je dat moet stimuleren.
0: Ja, en hoe kijk je naar marktwerking? Wat is natuurlijk de andere kant van een corporatie?
1: Het is duidelijk dat de markt met andere winstmarges te maken heeft dan energiecoöperaties. Wij hebben geen winstoogmerk. Dus in die zin bespaart het ons toch wel wat procenten in de business case.
0: Ja, dus dat scheelt een heleboel.
1: Ja.
0: Dus langzaam maar zeker is er een licht aan het einde van de tunnel. Kun je dat concluderen?
2: Ja, wat bij dat laatste heel erg speelt, is dat we vastzitten in het jargon van 20 jaar geleden over privaat. Heel veel departementen en ook Kamerleden denken bij privaat alleen aan for-profit, aan commercieel. Terwijl er is dus ook privaat non-profit. Namelijk burgers zelf en coöperaties en stichtingen. En een groot deel van onze publieke voorzieningen zit in privaat non-profit, zit in stichtingen. En daar hadden we dus de laatste discussie over met het ROC in Midden-Nederland. Met de wethouder. Omdat die twee net zo goed moeten samenwerken. Dus in die zin zie je dat het jargon ook nog een beetje moet opschuiven. En dat men door moet krijgen dat dit leuke en goede private initiatieven zijn. Maar op non-profit basis. Ja, en dat je dus ook helemaal niet zo bang hoeft te zijn dat ze er met de winst vandoor gaan.
0: En daarbij het ontmoedigen wat nu gebeurt door middel van al die hobbels, wetgeving, vergunningen, aanvragen, dat soort zaken. Dat moet ook simpeler. Ja. Wat voor tip zou je hebben voor op het moment dat nu iemand zit te luisteren en denkt van, goh, deze roeping zou ik ook wel eigenlijk tot me willen nemen?
1: Ga ermee aan de slag. En, en aldoende leert men en probeer medestanders te vinden. Maak eerst in je buurt een klein clubje van mensen die je enthousiast maakt. Ja. En tijd voor wil vrijmaken om dat met elkaar te gaan doen. Ja. En ga gewoon aan de slag.
0: En in jouw tijd, jij moest eigenlijk heel veel ontdekken en tegenkomen voordat je wist van hoe de paden op dat moment eruit zagen. Ja. Ja. Zou AI nu een soort checklist voor je kunnen genereren?
1: Ja, ik sta wel perplex met wat AI kan. Maar aan de andere kant, je hebt wel een gezond verstand nodig, hoor. Dus,
2: er is rond maatschappelijk ondernemerschap al 20 jaar een groeiende literatuur. Wat ten dele ook uit heel andere culturen komt. Dus Afrikaans of Zuid-Amerikaans of Amerikaans. En daar gaat het heel erg over hoe je een initiatief van onderop met burgers zelf moet aanpakken. En hoe je die non-profit doelstelling overeind houdt. En in die zin zijn er wel inmiddels ook door AI makkelijk checklisten te genereren. Ja. En stappenplannen, want dat halen ze gewoon ergens uit de literatuur.
0: Ja, maar dat is op zich al fijn, toch?
1: Ja, dat is op zich fijn. Die kennis die kan makkelijker ontsloten worden. Maar het blijft veel handwerk.
2: Ja, eens. Je moet het wel durven en doen.
0: En kan je nog iets zeggen om toch weer terug te komen op jouw zonnepark? 200 huishoudens voorzien van stroom. Hoeveel tijd ben je daar in de week mee kwijt? Is dat één dag voldoende en kan je het later loslaten?
1: Ja, grosso modo is dat vier uur in de week geweest gedurende toch een jaartje of 7. Dus tel maar op.
0: Maar het zou nu korter moeten kunnen, toch?
1: Ja, in principe zou dat nu in een jaartje of 2 moeten.
0: Want de urgentie is er. Nou, kijk, daar hebben we in ieder geval een soort van blauwdruk gecreëerd. Waarop je zou kunnen gaan beginnen.
1: Ja. Ja, en de bedoeling is ook om die kennis voor te zetten in andere initiatieven en grotere initiatieven in Utrecht. Alleen, er moeten natuurlijk nog wel wat belangrijke hobbels genomen worden.
2: Ja, waar ik wel voor pleit, want men maakt nu subsidieregelingen en stimuleringsregelingen voor dit soort initiatieven, dat men doorheeft dat een initiatiefnemer nodig is, die dus eigenwijs is, door roeien en ruiten kan gaan, standvastig is, het dingen vasthoudt. Dus men moet ook een beetje doorkrijgen, als je dit dus subsidieert, dat je een hele eigenwijze burger aan je lijn krijgt, die het ook wel op zijn of haar manier wil gaan doen.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter, denk ik. Nog één vraag aan jou, Anton. Wat zou jouw ultieme droom zijn op dit vlak om nog te realiseren?
1: Nou, ik heb die windmolens al even genoemd. Ik wil altijd een stapje erbij zetten. Is dat ik in mijn achtertuin toch een paar mooie windmolens krijg.
0: Dus als dat lukt, dan ga jij al in een stoel zitten.
1: Ja, dan kan ik een kruisje zetten.
0: Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst in de studio. Tot zover weer deze aflevering van Trending. Wil je hem terugluisteren, kan dat uiteraard via nieuwbusinessradio.nl. Ook alle andere afleveringen. Tot de volgende.
3: Trending op Nieuw Business Radio. Dit is Nieuw Business Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen, jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
11: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
12: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benji Trieten loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
9: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag duiken we de e-mobility in, namelijk elektrisch rijden groeit hard. Maar hoe zorg je ervoor dat opladen net zo eenvoudig wordt als rijden zelf? Want achter die ene laadpaal schuilt een wereld van technologie, data, energie, verschillende netwerken en steeds meer gebruikers. Last Mile Solutions werkt aan die puzzel. Maar wat vraagt het om elektrisch laden in Europa echt eenvoudig en betrouwbaar en schaalbaar te maken? Daarover praten we vandaag met Erik van Voorde, Jacco van den Burg en Roeven Besters, het voltallige management van Last Mile Solutions. We kijken naar hun reis van pionier naar Europese speler, naar de ontwikkelingen die de markt nu veranderen en vooral naar de vraag, hoe ziet de toekomst van e-mobility eruit? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business, Fabienne de Vries.
0: Ja, en de heren van Last Mile Solutions, hartelijk welkom.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, even jullie geluid allemaal goed aanzetten. Even weten wie er voor me zit, welke boyband ik vandaag in de studio heb. Erik van Voorde, met jou beginnen. Jij bent CEO. Vanaf het begin,
2: ja.
0: Je hebt het opgezet.
2: Ja.
0: In 97 of 99?
2: In 99 is het. Erik van Voorde, CEO en co-founder. Samen met mijn medestudent die ik had ontmoet tijdens mijn studie. Zijn we dit grote levensexperiment op zaken doen aangegaan.
0: Ja, nou, we duiken zo meteen nog verder even in die opstartfase. Allereerst van jou weten, wilde je als kind altijd al met iets met auto's doen of ondernemer worden?
2: Nou, ik wilde eigenlijk timmerman worden.
0: Oh.
2: Maar ik was toch niet zo goed met handig met hout. Dus dat heb ik heel snel gedag gezegd. En toen werd ik echt begeisterd door elektronica en techniek.
0: Ja.
2: Ja, en dat ben ik de rest van mijn leven blijven doen. Dat
0: ja, want ik heb ergens gelezen dat jij iets met radio's ook...
2: Ja, dat klopt. Ja, ik was elektronica was me echt mijn... Dat vond ik helemaal fantastisch. Dus ik had op mijn 9e had ik al zelf een radiootje in elkaar geknutseld. Waar ik echt een half jaar mee bezig geweest. Maar ik kon het trots laten zien op school dat hij het echt deed.
0: Geweldig. En toen ook verkocht.
2: Ja, later ook nog zendertjes, radiozenders. Toen had je zeg maar die illegale radiozenders.
0: Ja.
2: En ik bouwde die dingetjes en die verkocht ik dan. Ja,
0: en toen was je eenmaal besmet met het ondernemersvirus waarschijnlijk. Ja. Mooi. Jacco van den Burg, jij bent COO. Daar moet ik die kant op kijken. Ja, sorry. Inmiddels ruim 6 jaar bij het bedrijf.
4: Ja, 6,5 jaar inderdaad.
0: Ja. Ja. Wat zorgt ervoor dat jij... e-mobility, dat je passioneert. Wat is dat?
4: Nou, omdat het op een gegeven moment toen het ontstond, en dat is, ik zit nu zo'n 15 jaar in de e-mobility, is dat het een hele nieuwe wereld was. Terwijl het eigenlijk een combinatie was van hele grote werelden die bij elkaar kwamen. Dus de automobielfabrikanten moesten iets anders gaan doen. De energiebedrijven moesten iets anders gaan doen. En dat komt allemaal een beetje samen. En nu ook de hele paymentwereld gaat zich er nu tegenaan bemoeien. En dat was zo mateloos interessant. En omdat het iets volledig nieuws was. En ja, dat heeft mij wel gegrepen.
0: Ja, want wat is jouw achtergrond?
4: Ik zelf heb zelf luchtvaarttechnologie gestudeerd. Dus ik wilde vroeger testpiloot worden. Dus ik was niet zo goed met radio's, maar ik wilde vliegen. en uiteindelijk, hoe die dingen
0: blijf
4: gaan.
0: Blijft jongensdroom.
4: Blijft een soort van jongensdroom. Uiteindelijk ben ik bij een energiebedrijf gaan werken. En daar is die energietransitie heeft mij wel gegrepen.
0: Ja.
4: En toen daar de kans kwam om iets met e-mobility op te zetten. Heb ik dat gedaan. En mocht ik dat doen, was hartstikke mooi.
0: En binnen het bedrijf ben jij een beetje de spin in het web?
4: Nou ja, in operations moet je eigenlijk altijd ook wel een beetje het gevoel hebben dat je de spin in het web bent. Maar we doen het echt met z'n allen. Ja,
0: ja, precies. Roeven, jij zit inmiddels... Anderhalf jaar,
3: ja.
0: Bij het bedrijf. Maar jij hebt volgens mij ook een technische achtergrond.
3: Ik heb heel lang in de
0: tech
3: gewerkt.
0: Want je doet de sales, sorry, dan moet ik even erbij zeggen. Chief Commercial Officer, dus jij zorgt dat het geld binnenkomt.
3: Ja.
0: Maar de techniek is wel ook iets wat je aanspreekt.
3: Ik heb vanaf 99 in techniek gewerkt. Dus ik ben begonnen bij Dell. En daarna eigenlijk altijd techniek gedaan. Vanaf 2008 software. En zo ook bij Last Mile Solutions was het software stuk hetgene wat mij bond aan Last Mile Solutions.
0: Ja, precies. Nou, we gaan heel even ook naar het bedrijf kijken. Het is een Rotterdams bedrijf. Komen jullie allemaal uit Rotterdam of alleen jij?
2: Ja, ik kom uit Rotterdam.
0: Ja.
2: Sinds mijn studie die ik begonnen ben in 90 woon ik in Rotterdam. En ben ik daar gebleven.
0: En wat hebben jullie met Rotterdam, Jacco?
4: Ik heb heel lang in Rotterdam gewerkt. En ik woon in een klein dorpje boven Rotterdam. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is Den Haag. En daar woon ik echt al mijn hele leven. Ja, heel veel plezier.
0: Ja, en jij Roeven?
3: Nou, mijn ouders zijn geboren en getogen in Rotterdam.
0: Kijk.
3: Ik ben vervolgens geboren in Duitsland, getogen in Limburg. En daarna weer terug naar het westen gekomen. Dus dat is mijn raking met Rotterdam. Ja. Ik woon in Pijnakker.
0: Oké. Okay. En als we kijken naar de e-mobility demografisch gezien in Nederland. Is Rotterdam dan ook eigenlijk de place to be?
2: Nou,
0: Delft natuurlijk ergens natuurlijk qua techniek en ontwikkeling, maar...
2: Nou ja, we zijn in Rotterdam denk ik wel een van de eerste partijen die ooit met e-mobility zijn begonnen in 2008. He, toen had alleen op dat moment premier Lubbers, die had een omgebouwde Golf elektrisch. Dat, ja. En dan had je nog een paar andere omgebouwde auto's. Daar zijn we begonnen. Heel vroeg met het energiebedrijf in Rotterdam. Dus ik denk dat wij wel... kunnen zeggen dat we grondlegger zijn, maar in Amsterdam gebeurde ook best wel.
0: Ja, precies. Inmiddels heeft de olievlek zich uitgespreid. De elektriciteit, moet ik zeggen. De elektriciteitsvlek. Ja, nou, we hebben het niet meer over olie. Ja. Nee. Inmiddels zijn jullie actief in 22 landen. Ruim 340.000 aangesloten laadpunten. 1,6 miljoen laadpassen en... Sorry, ik ben verkouden geweest. En meer dan 180 miljoen transacties. Dat zijn stevige cijfers. Ook inmiddels uitbreiding van het Europese IMSP-aanbod met het Tesla Supercharger-netwerk. Dat is wat jullie ongeveer een half jaar geleden zijn aangegaan. Ja, daarmee krijgen jullie partners meer dan 20.000 superchargers tot hun beschikking. Op ongeveer 1500 locaties in Europa. Wat zegt dit, Erik, over het bedrijf?
2: Ja, ik kan me nog goed herinneren. In 2016 hadden wij een grote taart laten maken voor het bedrijf. Dan hadden we 1 miljoen transacties. En daar waren we echt super trots op.
0: Ja.
2: Ja, vandaag de dag doen wij er meer dan 55 miljoen per maand.
0: Ongelooflijk.
2: Dus dat is zo'n enorme groei die we gerealiseerd hebben. Ja, dat is natuurlijk wel iets om heel trots op te zijn.
0: En iets wat Jacco net zegt, hè, dus de complexiteit van het samenwerken, dat is natuurlijk echt wat daarbij komt kijken. Daar zit natuurlijk een veel groter vraagstuk achter. Hoe maak je van al die losse laadpunten, systemen, energie en data één soepel werkend ecosysteem? En hoe maken we dat makkelijk ook voor iedereen om dat te begrijpen? Dat is natuurlijk de hamvraag. En wat betekent dat ook voor de toekomst van mobiliteit en energie? Nou, daar gaan we het over hebben. Als we even teruggaan naar het begin, Erik. Welk probleem zag jij toen in de markt dat opgelost moest worden? Iets wat anderen misschien nog niet zagen.
2: Nou, ik heb zelf ook een achtergrond in de telecom. In de eind jaren 90 hebben wij ook een bedrijf, een start-up gehad in de telecombusiness. Toen de telecommarkt open ging voor andere partijen dan de KPN. Daar hebben we echt heel veel geleerd. Daar heb je geleerd hoe je een beheersplatform op moet zetten. Hoe je apparatuur in het veld moet beheren. Dat hebben we allemaal daar geleerd. En we zagen wel, toen wij gevraagd werden dat we gaan bouwen. Als je grote schaal laadpalen wil onderhouden en klanten, dan moet het op afstand allemaal goed bereikbaar zijn. Dan moet je niet telkens naartoe hoeven te rijden.
0: Dus maar de vraag kwam dus vanuit de markt?
2: Die vraag kwam vanuit de markt. Eigenlijk, nou ja, dat is een goed punt. Je ziet, de markt ontwikkelt zich. Je bent met z'n allen bezig en iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan. Onder andere facturatie, dat hadden wij daar geleerd. Facturatie opzetten naar je klant is echt moeilijk en complex. Veel partijen zijn daar ook zeg maar heel snel aan failliet gegaan. Als je 3 maanden facturatie mist, ben je klaar. Dus toen hebben wij gezegd, weet je wat, we gaan dat doen. We gaan facturatie aanbieden als een service. Invoicing as a service. Nou, dat was vanaf dag 1 een succes. Van al die partijtjes die bezig waren met hun laadpaaltjes uit te baten met klanten. Maar ja, die gelden die wil je natuurlijk wel hebben. Hoe krijg je nou, zorg je nou dat al die eindklanten gaan betalen? Hebben we gezegd, dat gaan wij als een service aanbieden voor onze CPO's. Want als zij succes hebben, hebben wij ook succes. Nou, dat was een van die, denk ik, van de elementaire dingen die wij gedaan hebben. En die ons ook gebracht hebben waar we nu zijn.
0: Ja, dat is dus de basis om dat soepel te laten lopen. Zodat dat proces gaan blijft. En wanneer dacht je, dit wordt groter dan alleen maar elektrisch laden? Dus de factoring was daarin één onderdeel. Maar dat je dacht van ja, er moeten nog veel meer partijen eigenlijk in die keten gekoppeld worden.
2: Klopt. Het begon zoals met, ik hoorde het net al zeggen, roaming. Dat komt ook uit, dat kennen we allemaal uit de telecom. Hè. We weten allemaal, als je naar het buitenland ging reizen, dat jouw telefoon het ook doet, alleen op het netwerk van een andere aanbieder.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat gebeurt ook in de laadbranche. Want je wil natuurlijk, als jij naar Frankrijk gaat, op vakantie wil je ook kunnen laden. En we hebben niet overal een netwerk. Dus dat gebruik je elkaars netwerk. Je geeft elkaar toegang op het netwerk. Dat zijn we gaan bouwen. We hebben in Nederland met de partijen zijn we bij elkaar gaan zitten. En dat vind ik altijd mooi aan Nederland. He, wij polderen gewoon. Wij gaan als concurrenten gewoon in een hok zitten. Dan hebben we gewoon met alle partijen bij elkaar, hebben we dat systeem bedacht hoe dat zou moeten werken. Nou, en dat hebben we hier gebouwd in Nederland. En zijn we gaan gebruiken voor de grootste partijen.
5: Ja.
2: En nu is dat gewoon Europees netwerk geworden. Ja. Made in Holland, is hartstikke leuk.
5: Ja, ja, precies. Heel mooi hoe die groei gegaan is. Ja. Jacco, jij zit op zich natuurlijk pas 6 jaar bij. Het bedrijf bestaat 28 jaar. Maar als je dan kijkt naar die groei operationeel. Want een platformbouw is natuurlijk één ding. Maar het betrouwbaar laten werken in steeds meer landen, dat is iets anders. Waar liepen jullie in die groeifase tegenaan?
4: We hebben wel echt behoorlijk wat meegemaakt. En, dat is een hele goede vraag. Wat we zagen is dat toen ik kwam, waren we met z'n achten. En we zijn nu met meer dan 200 man. En wat ik zag als echte uitdaging is dat bij elke fase je het bedrijf en ook je stijl, je managementstijl, maar ook alles eromheen eigenlijk opnieuw moet uitvinden. Want een bedrijf van 50 is echt iets anders dan een bedrijf van 150. En dan moet je dus je communicatiestructuur, maar ook je waardes, je cultuur, de mensen, hoe je ze aanstuurt, maar ook hoe je daarmee omgaat, dat moet je eigenlijk continu mee evalueren. En dat is machtig mooi om te doen.
5: Ja, maar dat is dus continu tegen het licht houden.
4: Ja, eigenlijk alles waarvan je het idee hebt dat je eindelijk weet hoe het zit, dan kan het zomaar zijn dat over een half jaar dat eigenlijk niet meer
5: allemaal weer niet werkt.
4: Precies. Ja. En daar continu de flexibiliteit hebben om dat te durven aan te passen en dat ook daadwerkelijk te doen.
5: Ja.
4: Ja, dat was wel de uitdaging.
5: Absoluut, dat snap ik. Roeven, als je kijkt naar de klant van toen en de klant van nu, op welke manier is de vraag daarin veranderd?
3: Ja, wat je ziet, en ik nu al wel in mijn korte tijd, is dat de markt is gegaan van heel veel infrastructuur bouwen, hè, dus heel veel palen neerzetten, naar hoe gaan we nou die palen beter benutten en ervoor zorgen dat we een stukje verder komen. Dus de partners waar we mee te maken hebben gehad, die waren ook allemaal in die start-up fase, die zagen allemaal een opportunity en die zijn infrastructuur gaan bouwen of die zijn kaarten uit gaan geven voor om mensen te laten laden. En wat je nu ziet is dat ze allemaal een stukje groter worden. En een stukje volwassener. En dat ze daar meer eisen hebben. Dat ze op een andere manier omgaan en kijken naar hun business. En daar moeten wij op inspelen.
5: Ja.
3: Dus wij moeten daar anders mee omgaan. Minder transactioneel. Dus dat doen we ook in onze go-to-market motion. Dus wij hebben veel meer nu. We zijn bezig met een partnership. In plaats van dat we faciliteren om maar meer infrastructuur te bouwen. En ik denk dat dat hetgeen is wat dit zo complex maakt. Wij moeten ervoor zorgen dat het voor de eindgebruiker en voor de bereider simpel is.
5: Precies. Want wat je nu beschrijft is eigenlijk voor de tussenliggende partners. Als we kijken naar die eindgebruiker. Ja, die wil natuurlijk gewoon zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk, zo dichtbij mogelijk een laadpaal vinden. Ja. Zie je nog los van dus die toegankelijkheid of de beschikbaarheid nog andere vraag groeien bij de eindconsument?
3: Ja, de eindconsument is op zoek naar eenzelfde ervaring als die had. Die wil gewoon overal kunnen laden. Hetzelfde als dat je dat deed met
5: tanken.
3: Ja. En die ervaring is er nu nog niet. We zijn heel erg ver op weg. Maar ik denk waar wij nu een nog grotere rol in kunnen gaan spelen, is ervoor zorgen dat ze echt die ervaring hebben.
5: Ja.
3: Ergens aankomen, inpluggen. Zeker weten dat het gebeurt en dat het laadt. En dat je dan niet zo heel lang laden nodig hebt. Of dat je in ieder geval zeker weet dat de transactie slaagt. Dat de factuur dan goed wordt verstuurd. Nou, de hele proces daarachter. En dat met 3000 partners in Europa. Over heel veel netwerken en wat we al zeiden, 1,6 miljoen kaarten. Dat is een bijzonder complex proces. Dus er is heel veel intelligentie voor nodig. En ja, daar is die softwarelaag die wij dan gebouwd hebben, daar is die uitermate geschikt voor.
5: Want kun je heel kort benoemen, wat is de problematiek waar de eindgebruiker dan nu nog tegenaan loopt?
3: Ja, er zijn een aantal dingen. Dus de betrouwbaarheid. Hè. Dus als ik ergens aankom, kan ik daar dan laden? Dat start bij, zijn ze überhaupt wel operationeel? Ik ben zelf naar Spanje geweest van de zomer, Zuid-Spanje. En dan kom ik toch nog best wel op een aantal plekken waar ik merk dat ik niet kan laden. En dan ben ik daar met een elektrische auto, die heb ik daar gehuurd.
5: Staat er wel zo'n paal, maar hij doet het niet.
3: Maar dan zie je al gelijk, hij werkt niet.
5: Hij is niet aangesloten.
3: Soms dan werkt de connectiviteit niet. En er zitten heel veel partijen in die keten. En dat moeten wij goed regelen. Dus het feit dat wij roaming doen en dat we het al zo lang doen, dat maakt dat we een hele goede plek hebben om ervoor te zorgen dat we die connectiviteit tussen al die partners kunnen afstemmen. En dat is waar ze naar op zoek zijn. Dus ze noemen dat nu in de industrie charging success rate. Dus percentage van het aantal charging sessions. Hoeveel gaat daarvan goed en hoeveel gaat daarvan mis? En daar moeten we echt nog wel wat aan doen als industrie.
5: Ja, precies. Is er een beslissing, Erik, die jullie met de kennis van vandaag misschien anders zouden hebben genomen in de afgelopen 28 jaar?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk zelfs ook wel zeggen serial entrepreneur.
5: Ja.
2: Dat betekent ook vaak dat je ook wel wordt gezien als eigenwijs. En, het is prachtig waar we nu gekomen zijn. En dat is iets om heel trots op te zijn. Maar soms is het ook goed om kennis, zeg maar, in te kopen. Om adviseurs te vragen. Nou, ik weet zeker, als we dat hadden gedaan, zeker in een vroeg stadium, dan waren we misschien nog wel wat sneller gegroeid. En dan hadden we misschien een aantal dingen die misgegaan zouden, ja, hadden we dan kunnen voorkomen.
5: Ja. Ja. En waar ben je dan nu het meest trots op?
2: Nou, wat ik heel mooi vind, dat we begonnen gewoon met twee man. Met een studieschuld. Toen ik van mijn studie afkwam. En dat we nu gewoon een prachtig bedrijf hebben.
5: Ja.
2: Met iets meer dan 200 man. En ja, mag wel gezegd, toch de grootste aantal aansluitingen in Europa. In onze business. En het aantal gebruikers. En dat we daar nu gewoon een gezond bedrijf hebben. Ja. Dat draait.
5: Mooi. Ja. We gaan het zo hebben over, ja, wat gebeurt er inderdaad als je internationaal wil gaan schalen. Blijf luisteren.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Davina Michel hoorde je hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, en wat gebeurt er als je internationaal gaat schalen van een pioniersmarkt naar een Europese schaal? Dat klinkt als een succesverhaal, is het ook, maar groei brengt ook nieuwe problemen met zich mee. Meer landen, meer transacties, meer partners en tegelijkertijd dezelfde belofte. Het moet gewoon werken. Nou, wat was voor jullie het grootste kantelpunt eigenlijk in de groei van Last Mile Solutions? Dat je dacht, we moeten uitbreiden naar Europa. Erik?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon logisch dat als jij klanten hebt in Nederland, die gaan ook over de grens. Dus ja, dat is de eerste vraag die je krijgt. En dan heb je maar een heel klein landje.
0: Ja.
2: Dus dat betekent dat je Europees moet gaan schalen. En dat gaat dan richting het oosten, Duitsland, Polen, maar ook naar het zuiden natuurlijk en naar het noorden. En dan kom je, ja, dan kom je in het Europese landschap waar iedereen denkt, dit is de Europese Unie. Maar als je dan die landen ingaat, kom je tot de conclusie dat ze allemaal toch eigen reflectie hebben van de regelgeving. Als je kijkt naar btw-afhandeling, als je kijkt naar de lokale regelgeving voor techniek. Verzin het maar. En we hebben ook wel, ja, ik heb zelf een internationale ervaring geleerd dat Europa, elk land heeft zijn eigen cultuur.
0: Ja.
2: Dus als jij je niet legitimeert met die cultuur in een bepaald land, wordt het heel moeilijk om business op te zetten, om te schalen, om daar je contacten te leggen, om je partners te regelen. En hebben we, denk ik, met ons team veel ervaring in.
0: Ja, dus in Frankrijk moet je eerst gaan lunchen met wijn, voordat er wat beklonken kan worden. En in Duitsland willen ze eerst op voorhand de contracten zien, voordat er gepraat wordt.
2: Ja, ben je forever bezig met contracten, tot de laatste punt en de komma er staat. En dan gaan ze eindelijk een keer iets doen. In Frankrijk begin je gewoon inderdaad met een mooie lunch. En ja, ik zeg altijd, België is een prachtig land. En we hebben heel veel zaken gedaan. Maar die is, ja, cultuur, ik zeg altijd, misschien wel het meest verschillend van alle landen in Europa. En daar moet je wel mee omgaan als Nederlander om daar goed business op te kunnen zetten.
0: Wat was het lastigste gedeelte in Europa om afspraken mee te maken? Is dat Zuid-Europa of Oost?
2: Oost-Europa is best lastig. Bijvoorbeeld om in Polen business te doen, moet je daar een entiteit op zetten. Dan moet je echt in person naartoe. Moet je zelf laten zien. Je moet langs de notaris. Ze willen alles dubbel checken om te kijken of je echt goede business hebt. Dus dat doe je ze niet zomaar eventjes op een vrijdagmiddag. Kan je ook niet vanuit Nederland doen. Wij doen ook bijvoorbeeld zaken in Zuid. Hoe zuidelijk je gaat, hoe bureaucratischer het is. Daar gaat alles nog met papier. Je moet er gewoon langs.
0: Ja.
2: En meerdere bezoeken. Dus voordat je dat wat geregeld hebt, zeker als het gaat om dingen met belastingafhandeling. Ja, dat zijn lange trajecten.
0: Maar is dat dan bedrijfstechnisch ook gelijk het moment geweest dat je zegt, ik moet meer mensen aantrekken die dat veldwerk gaan doen?
2: Ja, wat wij doen is, we proberen altijd met lokaal vertegenwoordigers, dus die uit het land zelf komen. Die spreken de taal, die kennen de cultuur.
0: Ja.
2: Voor hun zijn die ingangen veel makkelijker te realiseren dan wanneer wij zelf daar langs gaan. Dus dat hebben we al vanaf het begin af aan gedaan. We zijn begonnen met agenten en veel van die agenten zijn nu gewoon in dienst. En die hebben daar een entiteit.
0: Ja.
2: Op die manier zijn we begonnen.
0: Jullie hadden ook zelf hardware ontwikkeld en succes mee. Toch namen jullie de beslissing om daarmee te stoppen, om volledig je op die software te focussen. Waarom was dat een belangrijke keuze?
2: Ja, als je toen de markt open ging, zeg maar, toen wij net begonnen aan pionieren waren, had je nodig om een laadpaal te kunnen laten werken, een netwerk, een connectiviteit voor het afrekenen en een laadpaal die je deed. En dat tijd, tip, op dat moment waren er geen, was de intelligentie die in een laadpaal zit, want er zit een soort kastje in, die zorgt dat je kan laden, die communiceert met de persoon, die communiceert met de auto en dat alles gaat doen, dat was er gewoon niet.
0: Mm-hmm.
2: Met onze kennis hebben wij, zeg maar, zo'n kastje ontwikkeld. En dat verkochten we aan de fabrikanten van laadpalen. Die dan dat kastje konden monteren en konden ze hun eigen systeem bouwen en die in de markt verkopen.
0: Dat was de hardware.
2: Dat was de hardware. Zogenaamde laadpaalcontroller noemen wij dat.
0: Mm-hmm.
2: Daar hebben we echt heel veel goede business mee gemaakt. Heel internationaal verkocht. Maar op een gegeven moment, ja, is daar ook complexiteit. Je bent bezig met die controllers, je moet die klanten servicen. We waren met platform aan het schalen. Toen heb ik gezegd, oké, wat is nou onze toekomst? En ja, het platform is recurring business. Dat is terugkerende inkomsten. En dan kan je vanaf één centrale plek organiseren. Dus toen was echt wel eventjes een lastig besluit.
0: Ja.
2: Zeg, we gaan stoppen met die controllers. Dat hebben we verkocht in een licentie. En het was net voor de corona. Achteraf een zegen voor ons. Want op dat moment werd het ontzettend problematisch om hardwarecomponenten in te kopen.
0: Ja.
2: Dat is al volledig aan onze voorbij.
0: Dat was het goede vingersplitsen gevoel.
2: Ja, dat was onbewust een juist besluit.
0: Ja, ja, kill your darlings, maar wel op het juiste moment.
2: Ja.
0: Nou, precies.
2: Ja.
0: Want als je op Europese schaal kijkt, waar zit dan nu de grootste complexiteit in het schalen? In de technologie of juist in die regelgeving of de betalingen, energie, samenwerking?
2: Nou, je noemt het eigenlijk al.
0: Al die dingen.
2: Standaardisatie is natuurlijk superbelangrijk.
0: Ja.
2: Nou, dat hebben we voor een groot deel technisch wel voor elkaar. Maar regelgeving zie je nog, daar zijn we nog niet. En er is wel een Europese richtlijn, zogenaamde A4. Maar elke land heeft toch zijn eigen interpretatie. Dat betekent dat je per land moeten wij ons met IT aanpassen. Vaak aan standaarden om te zorgen dat het werkt. En je wil gewoon wel lokaal iedereen kunnen voorzien. Dat geldt ook voor de belastingregelgeving. Dus er is nog heel veel te doen om te zorgen dat het systeem gewoon interoperabel is, zoals we net al heel mooi zei. En daar dus op regelgeving, standaardisatie en duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld hoe je omgaat met energy management, pricing. Dus zorgen dat voor de gebruiker het gewoon helder is. Wat kost het nou als ik hier ga laden? Ook als je ergens in een dorpje staat in Frankrijk, dat je op voorhand weet wat je te wachten staat. Nou, daar moeten we echt nog wel zaken regelen om te zorgen dat dat gewoon Europees gezien, daar heb ik het nog niet eens over wereldwijd, gewoon goed geregeld is en helder.
0: Ja, want Jacco, hoe voorkom je dan zeg maar dat een organisatie die dan zelf ook snel groeit onderdeel wordt van de versnippering die ze eigenlijk probeert op te lossen?
3: Ja, en goede vraag. Ik wil het eigenlijk terugbrengen naar als je enorm gaat schalen. Dan voelt dat, geeft heel veel energie omdat je heel veel nieuwe dingen mag doen en dat je overal mag meewerken en iedereen is heel erg positief. Alleen er zijn wel momenten geweest, en dan kijk ik even Erik aan, ja, dan voelden wij ons echt Dr. No. En daarmee bedoelde ik eigenlijk te zeggen is dat in plaats van dat we de hele tijd bezig waren met wat je ook kan doen, waren we eigenlijk bezig om de focus te houden. Wat moeten we echt blijven doen en wat moeten we vooral niet doen?
0: Ja.
3: En we waren eigenlijk, waren echt best periodes dat we meer bezig bij waren om goed te verzorgen dat we dingen niet gingen doen, zodat we de focus konden houden op wat we wel gingen doen.
0: Ja.
3: En dat voelt heel tegenintuïtief. Maar dat was wel bij dit soort momenten heel belangrijk.
0: Belangrijk, ja. Want wat betekent 180 miljoen transacties operationeel? Wat betekent dat?
3: Dat betekent dat je al die transacties moet je moet je binnenkrijgen. Dus op het gebied van connectiviteit moet je die goed binnenkrijgen. Want daar hangen betalingen aan vast. Vervolgens moet je op het moment dat zo'n transactie binnen is valideren of die transactie ook daadwerkelijk daar heeft plaatsgevonden. En die krijgen we van duizenden verschillende partijen binnen. En die zijn ook aan het schalen. Dus die maken daar wel eens fouten. Of de connectiviteit is er niet. En dat moet je dan op het moment dat je het niet goed krijgt, ga je weer terug. Zeg, hey, volgens mij klopt dit niet helemaal. Dus voordat je alles helemaal binnen hebt, dan vervolgens gaan wij het verwerken. En dan moet dat in allerlei facturen terugkomen. En dat doen wij dan ook nog gelaagd. Want wij hebben klanten, die hebben dan ook weer klanten. En daar zit dan weer marge aan. En die hele verdeling en dat hele, wij noemen dat transaction handling en processing. Dat is een enorme operatie, omdat dat natuurlijk ook steeds groter en groter wordt. En daarna is het uitsturen van de facturen.
0: Ja.
3: En de vragen beantwoorden over de facturen en de hele operatie daaromheen.
0: En ondertussen je eigen bedrijf ook daarin. Een soort, hoe noem je dat, drosteneffect. Roeven, hoe belangrijk zijn partnerships dan in dit hele proces?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk twee type partners. Hè? Eigenlijk moet ik zeggen drie. We hebben de CPO's, de Charge Point Operators. Dat zijn de partijen die exporteren de laadpalen. Dus die installeren de laadpalen, exporteren de laadpalen. En dan hebben we de AMSP's. Dat zijn de e-mobility service providers. En dat zijn de partijen die geven de kaart uit. Dus wij grotendeels doen we allemaal nog zaken via de kaart. Zoals we die kennen, dat wordt wel steeds meer gewoon met een betaalkaart. Dus dat is ook iets waar wij een actieve rol in hebben.

0: wat we in het begin al zeiden, de ervaring moet zijn, ik ga ergens naartoe en ik kan altijd laden.
1: Ja, net zoals dat
0: en dan
1: je
0: moet met een gewoon normaal betaalsysteem kunnen. Zeker als ik een betaalkaart heb, dan hoef ik niet per se een charging card te hebben, maar dan kan ik gewoon met die betaalkaart ook transacties
2: voor. Ja, je kan het een beetje vergelijken met in de brandstofmarkt. Hè. Sommige mensen hebben de zogenaamde fuelkaart. Ja. Veel zakelijke rijders en ook van de transportonderneming. Die hebben gewoon die fuelkaart. Maar er zijn heel veel mensen, privérijders, die willen gewoon met hun bankpas betalen. Of met een creditcard. En dat is de transitie waar je nu in zit. En je ziet natuurlijk nu echt wel gebeuren dat ook gewoon de privépersonen gebruik gaan maken van elektrische auto. Die schaffen een auto aan. Ja, en die willen gewoon met een bankpas
1: betalen. Maar goed, voor bedrijven blijft het wel belangrijk om dat inzicht, denk ik, te hebben. Dus dan zit je toch nog even aan die, aan die kaart vast. Erik, als je als CEO eigenlijk tijdens een groei binnen een bedrijf, wanneer is dat punt dat je zegt, we moeten niet nog sneller willen groeien, maar we moeten beter organiseren? Is dat een aantoonbaar moment?
2: Ja, absoluut. We hebben verschillende momenten meegemaakt waar we dat zagen gebeuren. Jacco zei het net al, we gaan toen bij 50... heb je zo'n moment en dan zie je dat je anders georganiseerd moet gaan zijn. He, voor die tijd kun je nog elkaar, zeg maar, even naar binnen lopen en dingen regelen. Dat is heel informeel. Boven de 50 kom je al op het moment dat je echt afspraken moet gaan maken, processen. Nou, als je dat niet gewend bent, is dat best wel een verandering. En dan zie je ook dat er mensen zijn in de organisatie die dan, zeg maar, ja, daar vertrekken en weer nieuwe bijkomen en je groeit mee. En datzelfde gebeurde ook weer later. He, op een gegeven moment heb je een hele snelle groei. Meer mensen aannemen, dan denk je, nou, dan gaan we die productiviteit even goed verhogen. En dat blijkt dan heel erg tegen te vallen. Hmm. Nou, dat hebben we ook meegemaakt. En dan moet je gaan kijken van, ja, waar komt dat nou door? En hoe gaan we nou ons beter organiseren? En dan ga je weer terug focussen op productiviteit, afspraken maken. Ja, dat zijn de groeistuipen, zoals wij die noemen.
1: Ja, waar die erbij
2: mee te maken hebben.
1: Ja, ja, ja. Zoals je dat bij kinderen ook zegt, hè? Dat is een fase. Ja. Een sprongetje. Een sprongetje maken we. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de mindset. Wanneer ontdekt je dat bijvoorbeeld het leiderschap dat nodig is voor een start-up niet dezelfde is die er nodig is voor een scale-up?
2: Ja, het heeft gewoon een andere dynamiek. Hè? Ja. Dus een scale-up, een start-up is nog heel informeel. Een scale-up ga je al, zeg maar, meer organiseren en processen introduceren. Wij identificeren ons nu als post-scale-up pre-enterprise. We zitten daar tussenin.
1: Ja. De beurs is al in zicht.
2: Ja, en we zijn nu aan het kijken. Oké, dat betekent zo dat jij gewoon mensen van buiten gaat halen die ons helpen. We hebben nu gewoon een team die ligt gewoon elke organisatie door. En die
1: maar voor jou moet het ook bijzonder zijn om emotioneel gezien en qua mindset ook door die groei te gaan. Dat je eerst nog dat pioniersgevoel hebt en nu denk je, oh, ik heb echt nu een paard en een wagen wat ik moet mennen. Wat gebeurde er bij jou?
2: Ja, nou ja, zeg maar 7 jaar geleden zat ik nog in de auto, was ik gewoon nog sales pitches aan het doen bij klanten en klopte ik nog zelf de offertetjes in.
1: Ja.
2: En de aanbiedingen, nou, dat is nu niet meer zo. Ik zeg wel eens mijn dag, ik ben de hele dag gewoon aan het praten. En een paar e-mailtjes en dan dat is het wel. Dus compleet andere dynamiek.
1: Ja.
2: Nou, ik ben zelf van natuur hou ik van verandering. Dus ik vind het prachtig wat ik doe vandaag. Maar dat betekent ook dat je constant jezelf moet spiegelen en moet leren. Om te zorgen dat je niet achter de feiten aan gaat lopen.
1: Nee. En een deel loslaten binnen het bedrijf. Heel. En toch ook heel duidelijk die visie houden voor waar het naartoe moet.
2: Het is heel,
1: een enorme verantwoordelijkheid. Ja. Nou, we gaan zo het verder hebben over de markt. Wat speelt er nu en wat zijn de trends?
3: Doorzie wat er komt.
4: Dit is New Business Radio.

0: Ja, Storm van de Brothers Johnson. Beetje jaren 70 om alvast een beetje dat weekendgevoel aan te jagen. Hier op New Business Radio.
1: New Business Radio. Let's talk business.
0: Ja, en we gaan het over de volgende onderwerpen hebben. De markt en de trends. Want van laadpaal naar Europees e-mobility en energiesysteem. Ja, die markt is inmiddels een stuk volwassener. Maar het gaat niet alleen meer over de vraag waar je je auto kunt opladen. Het gaat ook steeds meer over de laadpunten, de auto's, energie, data en netwerken die met elkaar moeten samenwerken. En daarmee verschuift ook de rol van Last Mile Solution naar een veel breder spectrum. We moeten het even een paar dingen daarin wel, heren, strak aanpunten. Straks gaan we nog even heel kort hebben over AI en technologie. Netcongestie, ook zeker een ingewikkeld verhaal. En smart charging, jij noemde het net al even over. En laten we beginnen met roaming en interoperabiliteit. Het is wel echt drie keer woordwaarde dit, hè?
2: Drie keer woordwaarde, ja. Dat is een moeilijk woord.
0: Ja, want wanneer is elektrisch laden volgens jou dan echt een volwassen als gebruikerservaring?
2: Eigenlijk zoals Roeve dat net beschreef in het begin, waarbij je gewoon zonder dat je erover na hoeft te denken met je pas of met het systeem wat je wil gebruiken met je telefoon naar een laadpaal kan en dat hij het gewoon doet. Ja. En dat je daar ook niet over hoeft na te denken en ook niet in Zuid-Frankrijk of midden in Moldavië, nee. Dat het gewoon altijd werkt.
0: Nee, want en nog even terugkomend op het begin, ik zei iets van 340.000 laadpalen, maar dat is dan alleen in Nederland?
2: Nee, dat zijn de laadpalen die bij ons op ons platform zitten, dus dat zijn van onze klanten. Als je kijkt naar interoperabiliteit, dan zijn wij geconnecteerd met heel veel andere netwerken. En dat noemen we dan ons roamingnetwerk. En bij elkaar zijn dat 1,2 miljoen laadpunten waarin we door heel Europa geconnecteerd zijn.
0: Ja, en dat loopt lekker.
2: En dat loopt lekker, maar is wel een behoorlijke klus.
0: Want de uitdaging zit hem in?
2: Nou, de uitdaging zit er heel erg in dat er heel veel nieuwe partijtjes bij komen. Het is natuurlijk een groeiende markt en elk land doet dat weer op zijn eigen manier. Zoals Erik ook net uitlegt. En dat zie je in de roaming eigenlijk ook terug. Dus de partijtjes die dan nieuw zijn, die gaan dan de bekende fouten maken. Of die doen het echt op een andere manier vanuit een hele goede visie. Maar dan moet de hele markt zich daar weer op aanpassen. En dan moet je dus nieuwe contracten maken. Moet je andere technische verbindingen met elkaar maken. En dat is voor elk land, voor elke partij weer nieuw.
0: Ja, want jullie zijn dan net ook aangesloten. We hebben net die integratie gehad met Tesla Supercharger netwerk. Wat levert dat op?
2: Ja, dat was een belangrijk punt voor ons. Omdat we zien dat met name in Nederland, maar ook in België, zijn er gewoon heel veel mensen die Tesla rijden. Maar die hebben een laadpas van de zaak. Dus die willen heel graag dat die kosten netjes via de zaak lopen. Of via de brandstofpas of de laadpas die ze hebben. En dat was niet mogelijk, omdat in de Tesla kon je alleen maar je creditcard kiezen. Door deze samenwerking is het mogelijk om je laadpas te registreren in de Tesla. Waardoor ook de hele ervaring van je komt gewoon bij een laadpunt en je gaat daar naartoe. En hij doet het gewoon, is dan mogelijk. En andersom, voor de mensen, voor de klanten die we hebben die geen Tesla hebben, kunnen dan ook het Tesla-netwerk gebruiken. Dus het snellaadnetwerk, om door heel Europa te laden.
0: Ja.
2: En dat geeft toch een stukje extra comfort. Want dat is wel echt een goed netwerk.
0: Ja.
2: Een betrouwbaar netwerk.
0: Ja, zodat je gewoon met beide passen eigenlijk, of je nou Tesla rijdt of niet, ergens bij een laadpunt terecht kan. Toch, Erik, de laadpas heeft een hele belangrijke rol gespeeld en nog steeds. Maar is uiteindelijk niet het einddoel.
3: De laadpas zoals die nu is, dat is de technologie die is, laten we zeggen, die is beperkt houdbaar. En ze zullen in de toekomst wel overgaan naar een andere oplossing. Dat kan tegenwoordig zie je natuurlijk heel veel toepassingen waar men gebruik maakt van de app. Hè. Bij ons kun je alles, bijna alle palen die je met een laadpas kan starten, kun je ook met een app doen. Nou, dat is hartstikke makkelijk. Je ziet ook dan gelijk van tevoren wat de kosten zijn en welke aanbieder het is en hoe snel die laadt.
0: Ja.
3: Voorlopig zal dit toch even blijven. En de pas zal waarschijnlijk wel een andere vorm krijgen. Het blijft wel een pas, alleen met andere technologie. Die veiliger is, die fraudebestendiger is. We hebben dit wel goed onder controle. Maar in het verleden hebben wij daar best wel zijn er best wel misbruiken te noemen die wij moesten oplossen.
0: Want is dat het gevaar door die interoperabiliteit? Dat de kans op inbreuk, inbraak en fraude groter wordt?
3: Die kans is er. Zeker als je partijen hebt die niet, waar we geen directe live connectie mee hebben. Dus normaal gezien kan je direct zien of een pas ergens aanmeldt en of die valide is. We hebben netwerken en dan krijgen we aan het eind van de maand gewoon een Excel-file gemaild met de transactie. En soms, Jacco weet er alles van, want dat is zijn ding. Hebben we daar best wel verrassingen.
0: Ja, want bijvoorbeeld in dat roaming, hè, net als zeg maar dan bij de radio heb je piratenzenders. Is dat ook gaande in die wereld?
2: Nou ja, ik zou het geen piraten connectie willen gebruiken. Maar je ziet gewoon dat partijen meer volwassen zijn of minder volwassen. En met minder volwassen, ja, daar kunnen we echt om lachen. Maar dat gebeurt wel. Krijgen we gewoon een Excel aan het einde van de maand. Over deze transacties zijn er op ons netwerk geweest. En dan moeten wij die Excel in onze systemen gaan verwerken. En dan blijkt ineens dat er passen 2 keer gebruikt zijn op dezelfde transactie.
0: Ja.
2: Of dat er... partijen zijn geweest die transacties met een veel hoger tarief hebben aangeslagen. Ja, en dat moet je er toch uithalen.
0: Ja, daarin is die validatie dus toch wel heel erg belangrijk. En dat dwarsboomt eigenlijk een beetje de snelheid en de efficiëntie die jullie met die Europese groei willen bewerkstelligen. Hoe pak je dat aan?
4: Nou, je vroeg net naar partnerships en daar komt het belang van partnerships. Mm-hmm. Dus als wij ons werk goed doen, dat is bij onze eigen directe partners, maar ook bij de roaming partners. Je hoort heel veel schakels nu. Dat is de complexiteit van het systeem. Dat is wat wij moeten versimpelen. En daarom moeten wij heel veel investeren in partnerships. Dus wij moeten heel erg nauw betrokken zijn bij onze roaming partners. Daar moeten we connecties mee leggen. Dat is niet alleen connecties. Daar heb je ook onderhandelingen
0: vertrouwen
4: mee.
0: Vertrouwen opbouwen.
4: Vertrouwen opbouwen. Ja. Contracten moet je daarmee onderhandelen. Datzelfde geldt voor onze eigen partners. Kijk, wij produceren ongeveer 270.000 facturen per maand. Dus dat geeft iets aan over de schaal van onze operatie. Dat gaat wel over geld. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij die hele keten goed in het vizier hebben. En daar zijn partnerships echt super belangrijk.
0: Ja. Is er ook nog een AFM die daar toezicht op houdt?
4: Nou, we worden door veel partijen zijn er die kijken natuurlijk naar, ja, houden we ons aan de regels? En dan heb je ook daar weer verschillen in. Dus je hebt dan de regels van Nederland, van België, van Frankrijk. En verschillende manieren van processen van geld. Dus wij worden zeker bekeken en wij moeten ook ons houden aan de welbekende compliance regels.
0: Ja. Precies. Dan netcongestie en smart charging. Ja, volgens mij is dat echt hot topic. Dat zit niet dus alleen in de auto of de laadpaal, maar ook in het elektriciteitsnetwerk. Nou, het is allemaal geen geheim dat dat best wel een uitdaging is. En dan willen we met z'n allen dus die elektrische auto promoten. En dat dat er voor het milieu beter zou zijn. Maar ondertussen hebben we onder de grond best een probleem. Wat verandert eigenlijk ook de problematiek van die netcongestie aan jullie rol, Erik?
3: Ja, het is heel actueel inderdaad. Hè. We horen allemaal dat inderdaad gewoon woningwijken niet worden aangesloten of heel laat worden aangesloten. Dat is in de media geweest, specifiek rondom Utrecht ook. En ondertussen groeit het aantal elektrische auto's gestaag. Hè. 4 op de 10 nieuwe auto's zijn elektrisch en die moeten allemaal opgeladen worden. Nou, het voordeel, het nadeel heeft tegelijkertijd een voordeel, want een auto kan je namelijk opladen, maar wij kunnen de snelheid waarmee die laat, kunnen we regelen vanaf het platform. Sterker nog, we kunnen hem zelfs even onderbreken als we zouden willen. En dat noemen we dan smart charging. En we hebben verschillende projecten, onder andere in Utrecht, in samenwerking met WeDrive Solar, waar we zeggen, luister, op het moment dat het piekgebruik is in het net, omdat iedereen 's morgens zijn wasmachine aanzet of andere dingen gaan doen, gaan we even al die auto's gaan we even wat rustiger laten laden, om te zorgen dat dat netwerk niet wordt overbelast. De netwerken in de steden, specifiek in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, zijn vaak 100 jaar oud. Om die te gaan vervangen en te verzwaren is ongekend duur. Dat kan niet. Dus wat wij doen, we doen het met slimheid, met de IT. We zorgen wij gewoon dat we ons aanpassen aan het gebruik. Nou, dat is een prachtige oplossing waarmee je dus kan voorzien dat het netwerk gewoon nog jaren door kan.
0: En de eindgebruiker heeft daar niet direct, tenzij die dan net in zo'n daluur wil laden, heeft hij er verder geen last van.
3: Nee, we hebben zelfs een incentive gemaakt, want de gebruiker wil natuurlijk wel iets voor terug. Als je want je gaat wel langzamer laden. En te zeggen, dan krijg je een lagere prijs. En wel een garantie dat je minimaal zoveel kilometers in je batterij krijgt.
0: Ja, ja. Ja, dus daarmee is zo'n energy, ja, eigenlijk krijg je dus best wel veel grip op de wijk daarin.
3: Ja. Ja.
0: En voor de bewoner ook interessant om. Want er zit ook nog een soort wederkerigheid in. Om het laden, als ze er wel lang aan zitten, om dat ook weer terug te geven.
3: Dus een heel mooi project. En wat wij in Utrecht doen, waar we jaren mee bezig geweest zijn. 10 jaar allerlei pilots gedaan hebben. In 2020 is het zelfs eerste operationeel systeem. Dat is nog geopend door onze koning. Want die is namelijk best ook wel technisch geïnteresseerd.
0: Mm-hmm.
3: Wat je nu ziet is dat de auto's die daar nu staan, die kunnen ook energie teruggeven aan het net. Dus je kunt bufferen, je kunt de auto's als buffer gebruiken. Op het moment dat er een korte tijd even een piek nodig is om terug te leveren, wordt op afstand wordt dat geredigeerd. Kunnen die auto's even bufferen lokaal, zodat het net niet overbelast raakt. Ja. En daar is natuurlijk ook een incentive voor nodig, want de gebruiker gaat dat niet zomaar toestaan. Dat is nu operationeel.
0: En is de netcongestie, de problematiek en smart charging, is dat net zo relevant in andere landen van Europa?
3: Opvolgend. Wat je ziet, Nederland is daar de eerste in. En dat zie je ook aan de dichtheid van het aantal laadpalen en auto's. Maar nu zie je het onder andere hetzelfde al in België. Maar alle andere landen gegarandeerd gaan hetzelfde probleem krijgen. En daar kunnen we dan dezelfde oplossingen aan dragen.
0: Ja, precies. Want wie bepaalt dan straks wanneer een auto wel of niet moet laden? De bestuurder, het laadpunt, het energiebedrijf of het algoritme?
4: Ik denk een beetje van allemaal.
3: Ja.
4: Hangt af van welke afspraken er zijn en welke incentives er zijn. Ja. Dus op het moment dat ik een auto heb en die auto fungeert ook als batterij. En ik wil energie leveren, terugleveren aan het net. Dan wil ik weten wat dat voor mij doet. Levert het iets voor me op? Sowieso weten we dat in 2030 is de helft van alle huishoudens in Europa. Die is ook producent van energie. Dus het is niet alleen dat het net er niet aan kan. Omdat de energielevering, dus de supply, niet aan kan komen bij demand. Maar je krijgt ook een wederkerigheid die kant op. Nou, dus dan krijg je ook weer andere belangen. Want dan heb ik er misschien belang bij.
0: Ja.
4: Ook met de huidige energieprijzen. Dat ik iets met die energie kan doen. Op het moment dat het voor mij interessant is.
0: Maar jullie blijven een speler die strakjes eigenlijk als een soort DJ aan die knoppen kan gaan draaien.
4: Ja.
0: Waar dat zwaartepunt ligt en wie wanneer wat toevoegt.
3: Wij zijn eigenlijk, ik zeg wel eens, wij zijn de Uber of de Airbnb van de e-mobility branche.
0: Ja, precies.
3: Wij zorgen dat alle partijen, alle spelers in de markt, dus uitbaters van laadpalen, geld kunnen verdienen. Mensen die pasjes of aanbiedingen hebben aan de klanten, daar aanbiedingen voor hebben. Wij zorgen dat dat allemaal kan. Maar we laten het aan de marktpartijen over om dit te vertalen naar een propositie naar de klant.
0: Ja, precies.
2: Als ik even mag aanvullen op Roeven, en ik denk dat je vraag heel terecht is. Wie gaat dat bepalen? En mijn persoonlijke, of ik denk ook het bedrijfsvisie, is dat het de waarde gaat bepalen wat er gaat gebeuren met de energie.
0: Ja, dus die data wordt dus straks belangrijk.
2: Wordt superbelangrijk.
0: Ja.
2: En dat betekent dat als de net een probleem heeft en de netbeheerder is bereid daar veel voor te betalen, dan zal de merendeel van de flexibiliteit die kant op gaan.
0: Ja.
2: Maar als het een energiebedrijf is die een centrale moet opstarten en die heeft daar mogelijkheden voor nodig, zal het energie. Dus de waarde gaat bepalen. En dat is precies waar de kern van ons bedrijf zit. Is het moment dat er energie heen en weer gaat en dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En dat moet afgerekend worden. Dat is precies de plek die wij hebben. En dat is ook de kracht die wij kunnen geven in de energietransitie en in
0: deze e-mobility verhaal. Heel kort nog even AI. Hoe belangrijk is dat en kan dat een voordeel roeven opleveren?
4: Ja. Super belangrijk op een aantal fronten. Kijk, sowieso voor onszelf als bedrijf. Dus wij investeren er zelf heel veel in om het te adapteren in onze techprocessen en ontwikkeling. Maar als het gaat over het ecosysteem, we hebben het al over de convergentie van eigenlijk supply en demand en welke rollen je daar dan in kan spelen. Daar is AI belangrijk, want dan wil je met die data wil je de inzichten kunnen krijgen over waar moet energie zijn op welk moment.
0: Ja.
4: Dat geldt voor een consument, maar dat geldt ook voor een fleet die busjes heeft staan. Dus daar is intelligentie heel belangrijk. Alles wat het proces efficiënter, simpeler en minder complex kan maken, daar gaat AI enorm in helpen, denk ik. En je hebt dan nu sowieso wel initiatieven als bijvoorbeeld predictive maintenance. Dus dat wil zeggen dat de partijen die het uitbaten, die willen dat tegen lagere kosten doen. Als ze met AI in de gaten kunnen krijgen wanneer zo'n paal onderhoud nodig heeft, in plaats van standaard iedere maand iemand langsturen om onderhoud te gaan plegen. Ja, dat is gigantisch voordelig voor die bedrijven. Dus daar zien we sowieso een rol. En ook richting de klant. Dus wat best wel veel partners van ons doen, is die hebben agents. Dat als je belt en je zegt mijn laadpaal zit vast, dan krijg je niet per se een persoon aan de lijn, maar dan krijg je bijvoorbeeld al AI aan de lijn.
0: Precies.
4: Dus dat zijn wel ontwikkelingen.
0: Op meerdere vlakken gaat dit.
4: Op centraal vlak en echt eigenlijk decentraal vlak, ja.
0: Precies. Nou jongens, we moeten het heel snel ook nog over de toekomst hebben. Dus tot zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Jamie Lawson wasn't expecting that.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, we gaan heel snel de toekomst in. In die zin, hoe ziet e-mobility eruit als de markt volwassen is? We hebben gekeken naar waar Last Mile Solutions vandaan komt en wat er vandaag allemaal speelt op het of gebeurt op het speelveld. Maar uiteindelijk draait ondernemen ook om vooruitkijken. Want als elektrisch rijden verder doorbreekt, laat netwerken steeds meer met elkaar verbonden raken en energie en mobiliteit in elkaar schuiven. Waar staat Last Mile Solutions dan over 5 jaar? Even, Jacco, jij zei net iets heel moois tijdens de plaat. Namelijk dat elektrische auto's eerst als probleem gezien werden, maar eigenlijk de oplossing zijn.
2: Ja, absoluut. Dus wat je zag is toen er heel veel elektrische auto's bij kwamen, had iedereen zoiets van die gaan ook energie gebruiken. Dus het energieprobleem wordt alleen maar groter. Echter omdat je, zoals al eerder geroepen is in de uitzending, die energie kan controleren. Zorgt het er eigenlijk voor dat je veel makkelijker zon kan installeren, opslag kan installeren. En daarvoor is eigenlijk niet ineens het probleem, maar is ook de oplossing en eigenlijk de versneller van de energietransitie.
0: Ja, en misschien ook wel goed om nog even te benoemen dat er geen tekort aan energie is, maar aan aansluitpunten.
2: Absoluut.
0: En dat maakt een groot verschil. Roeven, waar ligt commercieel de grootste kansen de komende 5 jaar?
3: Aanvullingen op de standaard offering die we hebben. Dus we zijn bezig met onder andere smart charging, dus energy management. Aan de betaalkant ook. Dus wat wij doen is wij nemen eigenlijk de hele operatie uit handen. De digitale operatie voor onze partners. Nou, daar gaan we heel veel in investeren. En verder markten. Dus wat je ziet is dat de markt in Nederland en in België zijn echt heel ver ontwikkeld. En in Duitsland en in Frankrijk, dat zijn onze volgende groeimarkten. Dus daar ligt commercieel de grootste opportunity voor Last Mile Solutions.
0: Ja, precies. En welke nieuwe partij gaat daar dan een belangrijke rol in spelen? Jullie.
3: Wij.
0: Ja. Jullie als partij.
3: Dus 3000, we hebben 3000 chargepoint operators in Europa. Nou, daar kunnen wij heel veel meer voor doen. En dat gaan we in de andere landen ook doen.
0: Ja, dat is gewoon lekker. Die elektriciteitsvlek verder uitrollen. Erik, tot slot. Ja, je hebt inmiddels een Europese scale-up gebouwd. Als je terugkijkt naar die jongen die op zijn 8e zijn eerste radio bouwde. Heb je een beetje nu gekregen wat je wilde?
4: Absoluut, absoluut. Ik ben er heel trots op wat we met z'n allen gebouwd hebben. En waar we nu staan. En als ik naar de toekomst kijk. Ons credo is turning energy into value. En daar zijn we druk mee bezig. Op dit moment is dat voornamelijk met charging. Maar wat je ziet, wij zitten in een ecosysteem waar iedereen energie kan vragen, maar ook kan opwekken en verkopen. Dat is met batterijenergie, zonne-energie, je auto die de energie terug kan geven. En dat ecosysteem, dat zien wij, om dat te faciliteren, zien wij als onze toekomst.
0: Mooi, dank jullie wel. Elektrisch rijden gaat dus al lang niet meer over de auto of de laadpaal alleen. Het gaat over technologie, energie, data, samenwerking en vooral over de vraag hoe je al die verschillende systemen voor de gebruiker laat voelen als één geheel. En volgens mij is daar heel duidelijk antwoord op gegeven in deze Let's Talk Business. Dank aan Erik van Voorden, Jacco van den Burg en Roeven Besters van Last Mile Solutions. Bedankt voor het luisteren. Tot zover deze Let's Talk Business.
1: Dit is New Business Radio. Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
7: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Goedemorgen. Organisaties delen dagelijks grote hoeveelheden gevoelige informatie. Maar zodra een bestand de eigen IT-omgeving verlaat, begint dus de echte vraag. Want wie heeft er nog toegang en wat gebeurt ermee? En kun je achteraf zwart op wit aantonen dat het volgens de regels is gegaan? En daar heb je een belangrijk te pakken, want er is natuurlijk sinds een aantal jaar Europese wetgeving. AVG, NIS 2, DORA. En ja, dat wordt aantoonbare controle die je steeds vaker moet gaan overhandigen en laten zien. Tegelijkertijd wordt cybersecurity extra ingewikkeld. En dan zoeken medewerkers een informele omweg. Hoe vind je die balans? We gaan daarover praten vandaag met MSafe Secure Software Solutions. In de studio heb ik de voltallige directie, denk ik. Als het niet zo is, dan hoor ik het zo meteen wel. Henny Jansen, commercieel directeur. Thijs van der Linden, operationeel directeur. En Atze Sveers, hij is algemeen directeur.
7: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Goedemorgen, van harte welkom.
13: Bedankt.
12: Het is een uitleg die deze uitleg ook wel nodig heeft, denk ik, Atze, om het hebben over het thema waar we het vandaag over hebben. Want het is met name hoe ga je dat operationeel in een bedrijf embedden, al die wetgeving. Ja. En straks als die controle plaatsvindt, dan is het nog belangrijker dat je het kan aantonen hoe je het geregeld hebt, toch?
13: Ja, dat klopt.
12: Hoe heb je dat zien ontwikkelen de afgelopen jaren?
13: Het is natuurlijk heel simpel begonnen met WeTransfer of mail. Er komen steeds meer phishing mails bij, alles wordt gehackt, et cetera. En dan kom je erachter dat ook grote bestanden moeilijk mee te mailen zijn. En dus restricties, et cetera. En dan komen er diensten naast. En zo is ooit de Rabobank, had daar behoefte aan. En toen heeft, Motive met de Rabobank heeft dat samen gebouwd. En zo is het min of meer 11 jaar geleden ongeveer ontstaan. 11 jaar.
12: Ja, want daar gaan we het inderdaad zo meteen over hebben. Over de geschiedenis van het bedrijf. Maar toch even voor de beeldvorming. Ik heb gezien, als ik op jullie website kijk, enorm veel grote klanten.
13: Ja.
12: Bekende klanten.
13: Ja.
12: Kan je wat voorbeelden noemen?
13: DNS, KLM, Schiphol. Een paar klanten die we niet kunnen noemen. Worldwide journalisten. Daar zijn we erg blij mee in het vertrouwen van deze grote partijen.
12: En even naar jullie persoonlijk, bijvoorbeeld jij, Henny, hoe lang ben jij aan boord?
14: Ik ben nu 3 jaar aan boord, ja.
12: Jij kent de markt dus heel goed.
14: Ja. Wat je ziet is dat sinds ik er nu bij ben, met name die wetgeving heel erg bepalend is voor hoe organisaties kijken naar dit fenomeen. Vroeger was het een beetje een bijzaak en had je heel veel schaduw-IT bij bedrijven. En tegenwoordig zie je veel meer dat er vanuit de directie en uit het management de vraag ontstaat van hoe gaan we daar eigenlijk mee om? En als er dan een audit is of een bedrijf wordt gecontroleerd, kan je dan aantonen dat je dat op een veilige manier doet. En zo zijn we maar een klein onderdeel van de totale beveiligingscyclus, maar wel een heel belangrijke. Ja. Omdat je merkt gewoon dat er heel veel documenten gedeeld worden tegenwoordig online. En dat zie je met name in grote bouwbedrijven en waar hele grote CAD-tekeningen gedeeld worden. Maar ook in de industriële omgeving waarin prints en dat soort files worden gedeeld met toeleveranciers die dan service moeten verlenen. En dat moet allemaal op een veilige manier en ook aantoonbaar veilig. Zodat je achteraf nooit kan aantonen van hé, daar is een hack geweest of is een inbreuk geweest. En dat is daar en daar ontstaan.
15: Want wat ik me afvraag eigenlijk, hè, sinds de AVG, dat was een van de eerste in een reeks, werd gelanceerd. Heb ik me altijd afgevraagd van oké, er komen dan controles. Maar hoe vindt dat nu in de praktijk plaats? Wat merken jullie daarvan?
14: Ja, ik denk dat het voornamelijk voorkomt als er iets is voorgekomen. Dan gaan bedrijven zich achter de oren krabbelen. En je hoort vandaag de dag heel veel voorbeelden. Recent de Bijenkorf, bol.com, al dat soort dingen. Odido, waar alle gegevens op straat liggen. En dan gaan bedrijven gaan eens even serieus kijken van hey, hoe hebben wij dat eigenlijk ingericht? Dus het ontstaat meestal vanuit de interne organisatie. En als het echt misgaat, ja, dan moet je aan de autoriteit gegevens overhandigen. En hebben we dat? Hebben we een autoriteitspersoon in ons midden die dat soort informatie op een makkelijke manier kan overhandigen?
15: Ja, dan even naar de operatie. Want is het dan zo dat de blauwdruk bij jullie vandaan komt? Of is het echt per bedrijf afhankelijk van waar de behoefte ligt, hoe die informatie ingedeeld wordt?
16: Ja, zoals Henny al zei, wij zijn maar een klein schakeltje in in dat hele stukje van gegevensbescherming. En het kan voorkomen dat ze gegevens hebben uit MSafe. Om te laten zien dat het wel netjes gedaan is. En daarmee kunnen ze aantonen dat ze compliant zijn volgens de AVG.
15: We gaan dit straks verder aan ontleden. Maar toch, en dat doen we altijd in Let's Talk Business, gaan we eerst even terug naar de geschiedenis van het bedrijf. Je vertelde net al eventjes, Atze, dat het begon eigenlijk om 2012. Ja. Het begon bij de Rabobank, zei je.
13: Ja, de Rabobank had daar behoefte aan. En die, tenminste, dit heb ik horen zeggen. Want toen was ik er nog niet. Toen werkte ik gewoon bij Atos, de grote IT-dienstverlener. En toen heeft Atos de Rabobank het samen met Motive ontwikkeld. Want de Rabobank heeft natuurlijk niet een eigen ontwikkelpartij. En die wilde ook gewoon de onderhoud en het beheer niet zelf hebben.
15: Dat is wel interessant, want dat is een discussie geweest jarenlang bij banken onder andere. Kunnen wij zelf die cybersecurity nog aan? Of moeten we het uitbesteden aan externe specialisten?
13: Nou ja, ik denk dat de Rabobank natuurlijk altijd een goed idee heeft. Het is een hele fijne klant. En ook, volgens mij zijn wij ook klant bij. Ja, wij zijn maar klant bij ons. Wij bij hun, et cetera. Goede relatie mee. En kijk, als een partner van je een goed idee heeft, maar niet de kunde om het uit te voeren, ja, dan heb je gewoon een fijne partnership om dat eventueel zo uit te bouwen.
15: Maar goed, dat proces, en dat geldt voor alle banken, dat heeft heel lang onder het vergrootglas gelegen. Van kunnen we dat nog zelf? We hebben ook een IT-afdeling, werd er altijd gezegd. Praat je ook over die periode, denk ik. En uiteindelijk is het dan toch wel duidelijk geworden dat het eigenlijk boven de petten van die afdelingen ging.
13: Cybersecurity misschien wel.
15: Ja, precies.
13: Maar kijk, ik heb ook een tijdje bij de ING ben ik met een hele fijne dame, Minimeer, deed ik de app. En ING doet de app in-house, de Rabobank ook en dat soort dingen. Misschien niet tegenwoordig niet de beveiligingsdingen die erin zitten, maar wel de Minimeer de functionaliteiten. Dus ik denk dat banken functionaliteiten voor klanten eventueel wel heel goed kunnen.
15: Dus een beetje een hybride vorm van samenwerking.
13: Ja, en dan voor specialistische delen en vooral dus met beveiliging. Ik denk dat je daar wel naar partners moet zoeken. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja.
15: Maar goed, 2012 ontstond het allemaal. Langzaam zeker werd het een zelfstandige organisatie dus.
13: Toen was het onderdeel van Motive. En Motive was natuurlijk een van de laatste zelfstandige meer cybersecurity partijen. En Atos heeft dat, welk jaar Thijs?
16: Ik denk 21 ongeveer.
13: Overgenomen. En toen vroeg de directie van Atos, we hebben hier nog een klein ontwikkelhoekje bij Motors, kijk er eens naar. En toen kwam ik MSafe tegen. Ik dacht, oké, dat is een WeTransfer on crack. Veel beter en voor bedrijven, ook mooie klanten. En toen mocht ik het van de directie, vooral Peter, dankjewel. mocht ik mocht ik het met Thijs doen om te kijken of het goed ging. En toen vier maanden na zijn we naar de directie gestapt en hebben we gevraagd of we het konden kopen. En dat heeft een tijdje geduurd. En toen met behulp van de Rabobank, Atos, zijn we met 6 mensen weggegaan. En sindsdien was het de eerste 1,5 jaar gewoon stabiliseren. En het platform opnieuw doen. En daarna is de groei erin gekomen. Doordat Henny erbij kwam.
15: En dat was natuurlijk Henny, jouw achtergrond. Die is denk ik al talloze jaren.
14: Ja, zeker.
15: Wat heb je meegebracht en ervaren?
14: Nou, het grappige was, we begonnen met onze gesprekken. Ik heb heel veel channel ervaring, dus het opbouwen van een indirect channel kanaal. En zo begonnen onze gesprekken een beetje. Zo van, hoe zouden we dit met partners kunnen gaan doen? Hè? Dus wederverkopende partijen. Dus ik heb eens met wat van dat soort partners gesproken. En toen dacht ik, van, ja, dit gaat hem niet worden. Deze partners zien te weinig functie in dit product en kunnen daar te weinig aan verdienen. Dus toen heb ik gezegd van laten we het gewoon helemaal zelf in handen nemen en proberen zorgen dat we gewoon een SaaS-organisatie worden die zelf de verkoop doen. En als er partners zijn die het mede willen verkopen, prima, maar we gaan ons daar niet op focussen. Dus we hebben eigenlijk ons hele sales- en marketingbeleid gericht op directe verkoop.
15: En is dat ook iets wat je nu in de gehele markt ziet, die kentering?
14: Nou, ik draai er wat langer mee in de ICT. En je ziet sowieso dat heel veel softwarebedrijven het moeilijk vinden om binnen de aandacht te komen van een wederverkopende partij. En je hebt natuurlijk allemaal prachtige partnerprogramma's. En je moet echt heel groot zijn, zoals een Microsoft of zo, voordat een partij echt dedicated voor jou kiest. En er zijn duizenden softwareoplossingen die ook interessant zouden kunnen zijn voor partijen. Alleen, hoe kom je in de aandacht van de verkopers? Hoe kom je in de aandacht van hun klanten? Dat is gewoon een hele lastige job. En dan kan je dat beter, die energie funnelen en bij elkaar stoppen. En dat gewoon zelf doen. Dus zelf een stuk business development doen. Ja. En dat zie ik wel bij heel veel SaaS-bedrijven. Dat ze gewoon de slag ook nemen van we gaan het gewoon zelf doen.
15: De reden dat jullie hier zijn, dat is eigenlijk ook het thema van deze uitzending. Is met name dus naar die wetgeving die om bepaalde manier van werken vraagt.
14: Ja.
15: Hoe hebben jullie dat eigenlijk zien binnenkomen? Hoe volgen jullie bijvoorbeeld het ontstaan van wetgevingen? Ik kan me ook voorstellen operationeel dat je daar al heel vroeg met partijen in gesprek gaat.
16: Dat klopt. We zijn in het verleden betrokken geweest bij de vorming van de NTA 7516 bijvoorbeeld.
15: Moet je even uitleggen denk ik hoor.
16: Ja, dat is een wet en regelgeving om ervoor te zorgen dat zorginstellingen veilig met elkaar kunnen communiceren. En het gaat altijd over medische gegevens. En daar wilde de overheid graag een centrale oplossing voor hebben. Dat werd heel lastig. Er zijn al heel veel oplossingen die het heel goed doen, maar die moeten dan wel goed met elkaar kunnen communiceren, met elkaar overweg kunnen. En daar is dat bij ontstaan. Het is niet helemaal uiteindelijk geworden wat het had moeten zijn. Maar zo zijn we wel betrokken bij de vorming van dat soort wet en regelgeving. We houden NIS 2, hebben we in de gaten gehouden, de ontwikkeling van DORA. Het stukje financiële wet en regelgeving binnen Europa. Daar hebben onze klanten mee te maken. Dus dat is voor ons ook belangrijk. Wat verandert er dan voor ons? Je ziet wel dat de wet en regelgeving vaak veranderingen in de markt teweeg brengt. En wij moeten daarop anticiperen.
15: Ja, het is eigenlijk in feite aan banden leggen van ontwikkelingen waarvan men zegt eigenlijk overheid gezien.
16: Ja.
15: Tot hier en dit moet nu binnen de lijnen gaan lopen. Anders dan wordt het een zootje.
16: Precies, ja.
15: Is dat ook nodig in jullie ogen? Dat het er gekomen is, die AVG-wetgeving, die NIS 2, die DORA-wetgeving?
13: Ja, ik ben heel erg van meer regelgeving. Ook al ben ik ondernemer.
15: Ja, want dat is inderdaad, het staat bijna haaks op elkaar.
13: Nee, ja, nee, daar ben ik het totaal niet mee.
15: Nee, leg eens uit.
13: Nou, je bent ondernemer om te innoveren. En dan gaat het opeens goed. En dan denk je, nou, er komen nieuwe wet en regels. Dan moet je dus verder innoveren. En sommige ondernemers, nou meer ondernemers, hadden daar dus mee op. Maar je moet dus verder blijven innoveren. En degene die dat doet, die wint. Versus zeuren over regels.
15: Kan je het ook niet zien als dat een innovatieve ontwikkeling in feite beloond wordt, doordat er dan wet en regelgeving omheen gemaakt wordt, dat het meer een vorm is van een soort van here to stay diploma?
13: Ja. En als je dan slim bent door het goed in de gaten te houden en erop voor te sorteren, kan jij dat dus heel rustig al bij klanten introduceren. Waardoor de klanten er niet over na te denken. Oh mijn god, Dora is opeens, is alles wel gefixt of weet ik wat. Dan loopt het gewoon rustig door zoals het hoort.
15: En nog even terug naar het verleden van het bedrijf. Want we gaan straks natuurlijk verder in op die wetgeving. Op alle ontwikkelingen. Op waar moet je op letten. Hè, wanneer ben je straks echt compliant ook. Wanneer heb je de koers van het bedrijf zien veranderen. En heb je een verschuiving wellicht in de propositie moeten maken.
13: Toen wij het kochten. Toen hebben we dus eerst gezorgd dat alles weer recht stond. Toen dachten wij dat we het recept hadden voor nieuw sales. En toen kwamen ook meer en meer de regels en wetgeving. Maar dat hadden we natuurlijk vanuit Atos al aardig meegekregen. Maar ja, er kwamen dus veranderingen aan. En toen Henny bijkwam, heeft hij dat meer en meer alle de twee delen opgepakt. En toen zijn we meer en meer van koers veranderd. Met we hebben een heel fijn goed product naar we gaan steady vooruit naar de toekomst en we houden alles strak in de gaten dat we het product gewoon goed aan klanten kunnen aanbieden en ze niet moeten vragen zelf van is dit geregeld, is dat geregeld, is zus geregeld.
15: Henny, vraag aan jou. Hoe leg jij op een verjaardag uit wat je doet?
14: Ja, het makkelijkste voorbeeld was altijd van, je kent WeTransfer. Nou, wij doen dat maar dan veilig voor bedrijven. Nou valt WeTransfer een klein beetje weg. Dus, maar dan is het nog steeds, wij zorgen ervoor dat bestanden veilig van A naar B gaan.
15: Heeft er nu voor gezorgd dat ook de leek weet waar jullie het over hebben?
14: Ja.
17: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Cameron Wycombe en Kingdom of Fear op Nieuw Business Radio. In het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio M-Safe te gast. We gaan het hebben over hoe heb je straks je compliance op orde? Hè? Hoe voldoe je aan de wetgeving? En dan gaat het over databestanden die je ook met externe partijen deelt. In de studio Henny Jansen, commercieel directeur. Thijs van der Linden, operationeel directeur. Atze Sveers, algemeen directeur. Met andere woorden, de voltallige directie is hier te gast. Atze, met hoeveel zijn jullie inmiddels?
2: Het is 11. Volgens mij komt nummer 12 eraan. Ja, 13 en 14 staan ook al in de planning. Maar dat is 11. Ja.
0: Maar kan je dan vertellen waar de grootste behoefte aan is wat betreft nieuwe...
2: We krijgen binnenkort een outbound customer success. Omdat het klant stijgt zo dat we meer met hun in gesprek willen over hoe alles gaat en goed, et cetera. Dat vinden we zeer belangrijk. En daarna gaan we door met een tweede development team. Want het wordt echt in-house gedeveld bij ons op kantoor. We hebben niet mensen in het buitenland zitten of offshoring. Want we zitten in security. Alles gebeurt op kantoor.
0: En hoe is het met thuiswerken?
2: Oh, ja, in principe.
0: Dat gebeurt ook nog wel. Maar goed.
2: Het zijn allemaal gewoon mensen die in de buurt wonen, dat soort dingen. Ja. Alles is verifieerbaar, controleerbaar, et cetera.
0: Precies, nou die processen gaan we straks natuurlijk ook over hebben. We gaan het ook hebben over de wetgeving en toch een beetje ook uitleg wat dat betreft. Want er is ook weer een nieuwe cybersecurity wet van kracht sinds augustus. Dat ga ik met Henny bespreken. Eerst nog eventjes nog naar de ontwikkeling van bedrijf, de hoogtepunten. Als je nou een absoluut hoogtepunt over de afgelopen 6 jaar zou moeten omschrijven, welke is dat?
2: De aankoop, het nooit verlies draaien en nu wel gewoon echt het wordt weer, en dat is er bijna al 2 jaar hoor, de rust is terug.
0: Want wat was de onrust, waar zat dat?
2: Nou ja, betaal je eerst een maand loon maar eens als er nog, ja, dus dat.
0: En de balans tussen, en ik kan me voorstellen dat inderdaad als je met een klein team begint, enerzijds de cashflow op orde hebben, anderzijds investeren versus winst maken.
2: Ja.
0: Hoe maak je met elkaar die keuzes?
2: Nou ja, een kleine shout-out naar Rutger Spanjaard, onze enige investeerder die de boel drijvend heeft gehouden in de eerste paar maanden. En ja, het team is vooral heel rustig en steady. Ik ben zeer blij met mijn development team. Als er, ja, dat is gewoon rustig en steady.
0: Nou, rustig en steady. Je omschrijft het alsof het voor jullie gewoon is. Nou, ik kan me voorstellen dat je er trots op bent.
2: Ja.
0: Maar anderzijds weet je ook de war on talent. Dus andere bedrijven die talenten ergens wegplukken, zijn altijd kapers op de kust. Hoe weet je dan toch die kapers, als het ware, buiten de deur te houden?
2: Nou ja, gewoon goede gesprek blijven, goede arbeidsvoorwaarden. Iedereen is ook, we hebben ook iedereen aandeelhouder gemaakt. En je moet niet, iedereen kan een keer weggaan. Dus iedereen maakt stappen in zijn carrière. Dus als er iemand.
0: Maar je zegt wel iets interessants. Aandeelhouder maken,
2: ja,
0: betekent dat je echt involved bent, ja, bij de partij en ook de groei,
2: ja,
0: daar meteen de successen van plukt.
2: Ja, maar ik vind het heel belangrijk. Stel dat je je bedrijf koopt voor 100 miljoen, dan. En je hebt 100 man in dienst, dan kan je iedereen gewoon goed achterlaten. Vers dat je in je eentje op een strand staat te feesten met 100 miljoen. Dan sta je nog steeds in je eentje.
0: Is dat gebruikelijk in de IT-wereld?
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik denk het wel een beetje. Maar ik ben meer van met z'n allen.
0: Ja. Dan gaan we naar de dieptepunten. Hè? Die ontkomen natuurlijk niet aan. Wat is nou iets waarvan jullie eigenlijk met z'n allen wakker gelegen hebben?
2: Thijs?
3: Ik denk dat er weinig dieptepunten zijn geweest tot nu toe.
0: Dat kan toch niet?
2: Ik had fijner weg willen gaan bij Atos. Maar ik denk dat...
0: Dat is eerlijk.
2: Ik denk dat meer met de stress van waar Atos toen in zat, meer dat het gevolg daarvan is van dan hoe het gegaan is.
0: Ja. Heb je het gevoel dat je iets hebt meegenomen en iets bij Atos hebt weggeplukt?
2: Thijs en ik kijken wel vaak aan zo van dat we hiermee weg zijn gekomen. Vinden we wel nog steeds heel opmerkelijk.
0: Heb je het gevoel dat daar spijt heerst dat ze het hebben laten gaan eigenlijk?
2: Nee, want heel veel oud-collega's die zijn zeer blij voor ons hoe het met ons gaat. En wij hebben ook geen rancune richting Atos of zo dergelijks.
4: Zeker nog, ze zijn klant.
2: Ja. Ik hoop nog steeds dat Atos, volgens mij is de weg weer omhoog weer gevonden. Dus ja.
3: En de Atos organisatie was er ook niet op ingericht.
2: Nee.
3: Op een eigen product en dat verkopen en in de markt zetten.
2: Ja.
0: Dreigingen. Dat is eigenlijk jullie dagelijkse keyword, password. Hoe je het wil zeggen. Dat is natuurlijk met cybersecurity. Dus die wedloop, die eeuwige wedloop die er aan de gang is. En dan ook nog eens een keer onderhevig aan die wet en regelgeving nu. Wat jullie wellicht helpt om makkelijker te maken voor de klant. Maar ik kan me wel voorstellen dat je ook sneller moet gaan opereren. Sneller moet gaan handelen op al die dreigingen die maar toenemen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ik denk dat je voor het grootste deel doelt op AI.
0: Onder andere?
2: Ja, wij hebben best wel veel lol met AI. Alles wordt nog steeds door onze programmeurs gedaan. Maar we zien wel, en dat juichen we ook toe, dat bijvoorbeeld de partij die ons pentest elk jaar. En we hebben 4 pentest slots elk jaar die meestal wel vol zitten. Die moedigen aan om ook AI te gebruiken.
0: Hoe controleer je die pentesters eigenlijk? Of zij wel voldoen?
3: Dat is interessant. Wij zijn aangesloten bij Cyberveilig Nederland. Dat is een brancheorganisatie. En die hebben het keurmerk pentest vorig jaar gelanceerd. Dus zij checken de pentester.
0: De testers van de testers.
3: Ja, als zij het keurmerk hebben, dan is het goedgekeurd. Bij voorbaat kies iemand met het keurmerk pentest.
2: Of nou dat Rabobank uit, die kunnen er ook wat van.
3: Ja, en die zijn ook goed.
0: Oké, goed. We gaan door naar eigenlijk de aanleiding. Hè? Want dat is steeds meer wet en regelgeving. Nu moeten bedrijven gaan leveren. De controles, die zijn er. Dat hebben we net van jou gehoord, Henny. Laten we eens even beginnen bij... Het begon ooit met die Europese AVG-wetgeving.
3: Ja.
0: Dat was eigenlijk, als je nu vergelijkt met die hele batterij aan nieuwe wetgeving die erbij gekomen is. Eerst wat heel veel onrust veroorzaakte, vaak bij veel bedrijven. En wat je vaak kreeg te horen is van, nou, dat gaat ons heel veel extra administratie kosten. Hoor je overigens altijd bij wetgeving. Mm-hmm. Hoe is dat nu ingebed in bedrijven? Hoe zie je dat over het algemeen?
4: Ik denk dat het heel langzaam is gegaan. Omdat heel veel bedrijven zagen het echt als een enorme hoeveelheid hordes die ze moesten nemen. Terwijl als je goed kijkt naar de bedrijfsvoering van moderne bedrijven, zit het eigenlijk al gewoon ingebakken in bedrijfsstructuren. En ik denk dat cybersecurity eigenlijk een onderdeel is wat heel lang bij IT en IT-management heeft gelegen. En door al die wet en regelgeving het meer naar het managementniveau is gegaan. En dat je ook CISO's een rol hebt gekregen. En dat dus ook vanuit het management meer aandacht is gekomen voor hoe hebben we dit soort processen eigenlijk ingeregeld.
0: Is de kennis verbreed, zou je het zo kunnen stellen?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja, want AVG is natuurlijk die privacywet.
4: Ja. Ja.
0: Dat is stap 1. En toen werd er heel veel gesproken over onder andere DORA, maar ook NIS 2.
4: Ja.
0: Kan je daar iets over uitleggen? Want daar was misschien nogal meer onrust omheen dan bij die AVG.
4: Ja, ik denk wat bedrijven zich niet realiseerden is, wat is nou echt kritische data? Waar zitten nou echt de valkuilen? En ik denk dat wetgeving als DORA en NIS 2 en de Nederlandse overheid is nu ook met een eigen certificeringsprogramma ABRO bezig. En dat legt allemaal nadruk op verschillende onderdelen van hoe ga je om met dit soort bedrijfsprocessen? En wat gebeurt er als het misgaat? Wat zijn dan de stappen die je neemt?
0: Ja, wat in is samengevat in een zin. NIS 2 verplicht dat gebruikte communicatie- en uitwisselingstools aantoonbaar veilig zijn.
4: Ja.
0: En dus ook de ketenrisico's minimaliseren.
4: Ja. Ja.
0: Dat is het eigenlijk in een zin wat het precies inhoudt.
4: Ja, nou ik denk wat eigenlijk die hele wetgeving, want dat is echt een enorm document. Als je een keertje op een vrijdag niks te doen hebt en je kan niet slapen, dan moet je dat gewoon eens lezen en dan val je automatisch in slaap. Maar de kern van het verhaal is dat...
0: Ben je ook in slaap gevallen trouwens?
4: Ik heb het meer vakkundig, vakmatig gelezen, omdat ik gewoon wilde weten hoe het zat. Maar wat je merkt is dat de dingen die erin staan, als je daar als management met elkaar over in gesprek gaat, dan komen daar ook hele goede dingen uit. Wat Adse net zei van, zo reageren wij ook op dat soort... Er ontstaan innovaties, er ontstaan nieuwe manieren van werken. En ik denk dat het enorme voordeel is van organisaties die dit adapteren. En een enorm horde is voor bedrijven die daar tegenaan zitten te hikken.
0: Dus met andere woorden, en dat zei je eigenlijk net al, die wetgeving, dat is alleen maar een pluimpop op ons werk.
2: Nee. Kijk,
0: of toch niet?
2: Ja, wel, maar kijk, het is hoe je ermee omgaat. Kijk, soms mag je meedenken. En ja, eigenlijk is het gewoon een horde race. En dan staat opeens een nieuwe horde. Soms is hij hoger, soms is hij lager. En dan moet je overheen.
0: Is het zo dat jullie bijvoorbeeld... Want je hebt natuurlijk kans om bijvoorbeeld op het moment dat je weet... dat er een bepaalde wetgeving geformuleerd gaat worden... Ja. Heb je de kans om daarvoor naar Brussel te gaan om te lobbyen. Is dat ook iets wat jullie overwegen om te doen? Omdat je hoort dat er weer zoiets nieuws aankomt?
2: Ja, maar wat wil je lobbyen? Wil je er tegen lobbyen? Wil je ervoor lobbyen?
0: Nou, misschien meedenken.
2: Ja, nou, we denken altijd wel mee met klanten en oplossingen en dat soort dingen. En soms wordt je...

0: probeer natuurlijk zoveel mogelijk die informatie binnen te krijgen om daar eigenlijk op te anticiperen. Is dat de manier van werken?
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, dat is exact hoe het werkt.
2: Ja, en het is gewoon zo van, oké, dit zijn de nieuwe regels. Voldoet ons product daaraan? En soms is dat al bijna helemaal rond. En dan moeten we een paar kleine aanpassingen doen. En dan, bakken we dat in ook in onze rapportagelijn. Want de meeste klanten, ja, kijk, als klanten bij ons worden geaudit, we moeten niet veel doen. Ze draaien gewoon het rapport uit wat erbij zit. En dat kunnen ze bij de instantie laten zien. Kijk, we maken gebruik van M7. Dit is het rapport wat erbij hoort. Daar voldoet het aan NIS. Daar voldoet het aan DORA. Als er dan nog vragen zijn, dan zijn we daar altijd staan we er direct klaar voor.
0: DORA hebben we het nog niet over gehad. Dat gaat over die datastromen. Ja. Hè? De logging, autorisaties die altijd controleerbaar moeten zijn.
1: Ja.
0: Is dat eigenlijk in principe de kerst op de taart van die andere twee wetgevingen die we net benoemd hebben? AVG, GDPR.
3: Ik denk dat DORA voor veel organisaties lastig is. Omdat ze via DORA addendums met al hun leveranciers afspraken moeten maken over hoe loopt dat dan. En voeg dat maar eens samen tot één policy. Dat is denk ik voor heel veel bedrijven lastig. Wat het aan onze kant makkelijker maakt, is dat wij eigenlijk een heel transparante manier van rapportage hebben. Mm-hmm. Dus we kunnen vanuit die DORA-wetgeving kunnen we eigenlijk alles voorzien in de vorm van zo loopt die datastroom.
0: Je zou het kunnen vergelijken dus eigenlijk met die wetgeving die gemaakt is, de CSRD. Hè, dat is voor de industrie.
3: Ja.
0: Feitelijk is dat hetzelfde. Het is gewoon die ketensamenwerking duidelijk krijgen.
3: Ja, ja, ja. En ook verantwoordelijkheden en wat gebeurt er als er in die keten iets fout gaat. Dus dat leg je dan vast in een DORA-addendum. Ja.
0: Dan die cybersecurity, dat hebben ze allemaal gehad. Dan kunnen we weer verder naar hier en nu. Dat is de laatste wetgeving die hierbij gekomen is.
3: Ja.
0: Is daar heel veel aan veranderd? Wat houdt die wetgeving precies in? Wat zorgt dat nu voor extra stok achter de deur voor bedrijven?
3: Nou, ik denk dat bedrijven die nog een beetje achter alle wetgevingen aanhikten, AVG nog niet helemaal in orde hadden, misschien buiten DORA vallen, misschien buiten NIS vallen, nu met de nieuwe cybersecurity wet, verplicht worden om eens na te denken van val ik binnen een bepaalde categorie. En ik moet eerlijk zeggen dat dit is een vrij overzichtelijke wet. Het staat ook redelijk goed beschreven bij de Nederlandse overheid. En er zijn ook een aantal teststukjes waar je gewoon kan kijken van val ik binnen deze wet en dan waar moet ik dan aan voldoen?
0: Dus, en dat geldt voor alle bedrijven, dus van ZZP's tot MKB tot
3: die vullen dat in en dan zie je eigenlijk in een korte periode of je daar wel of niet aan moet voldoen. En het is eigenlijk een samenvoeging van onderdelen uit NIS 2, onderdelen uit DORA, onderdelen uit AVG.
0: Het slotstuk dus eigenlijk, feit.
3: Nou ja, het is eigenlijk meer een initiatief vanuit de Nederlandse overheid om dit ook bij iedereen echt tussen de oren te krijgen. En ook dat het heel snel door de Eerste en de Tweede Kamer ging en dat het al sinds 15 augustus actief is, geeft ook aan dat de overheid dit echt belangrijk vindt.
0: Dan komen we weer op het controle stuk. Dus natuurlijk, dat blijft super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als bedrijf, ik ben dat zo'n wet van kracht wordt, je kan toetsen. Dus je weet eigenlijk hoe ver je staat. Mm-hmm. Maar de race tegen de klok is natuurlijk een andere kant. Bij MKB-bedrijven kan ik me voorstellen dat het onderbelicht is.
3: Ja.
0: Of dat er te weinig capaciteit is om dit in gang te zetten. Hoe merken jullie dat in de praktijk?
1: Dat is inderdaad een van de uitdagingen die veel MKB-bedrijven hebben. Die zijn met te weinig mensen om daar dedicated iemand voor te hebben die dat allemaal in de gaten houdt. Dus dan is het altijd een bijzaak. Dat is een grote uitdaging voor ze. En wij merken wel dat er steeds meer MKB-bedrijven, wat kleinere bedrijven, naar oplossingen zoals die van ons aan het kijken zijn. Omdat ze toch iets moeten door die wet en regelgeving. Dus dat is op zich wel voor ons een mooie manier om onze business te vergroten. Die wet en regelgeving die zorgt er wel voor dat er steeds meer mensen op zoek gaan naar goede oplossingen om het op een goede manier te doen. Omdat ze niet anders kunnen.
0: Ja, en tijdens die oplossingen die jullie bieden, we hebben eigenlijk ook wel gezegd van het gaat vooral over waar zit de behoefte. Maar is het nou te vangen in één oplossing, één product? Want het is bij elk bedrijf weer anders. Hè? Dan zijn de behoeften anders, toch?
1: Klopt, exact. Dat is... Wij denken dat het niet te vangen is in één product. Wij zijn een beetje een niche stukje. Wij zitten helemaal niet op het veilig mailen en willen daarvan wegblijven. Andere partijen zijn daar juist volop ingedoken. Wij hebben bewust voor gekozen om het op een SaaS-platform te doen en niet te integreren in de bedrijven. Want dat brengt ook allemaal weer extra risico's.

0: voor die bedrijven met zich mee. En zo zijn er heel veel verschillende manieren om het goed te doen. En de ene is beter in het stukje mailen en de andere is beter in het stukje ad hoc bestanden delen op een veilige manier.
1: Maar goed, je hebt natuurlijk wel een backbone waar je start bij elk bedrijf, toch? Of niet?
0: Het verschilt heel erg. Of je nou een financiële organisatie voor je hebt, of een productiebedrijf, of je zit in de industrie, of je zit juist in de nutsvoorzieningen. Ja, er is een backbone door die wet en regelgeving, maar er is altijd operationeel een andere manier om dingen te doen.
1: Is dat je grootste trots, Adse? Want ik zie je reageren, dat toch een goede backbone staat.
2: Kijk, ons product is gewoon op heel veel manieren in te regelen voor specifieke klanten. Je kan het ook helemaal zelf bouwen op onze API. Dus dat wil ik hier. We zijn met een simpel iets van vele markten thuis.
1: Dat is een mooie. Straks gaan we verder praten. Gaan we het hebben onder andere over de toekomst. Maar ook hoe dan nu in de praktijk alles wordt geregeld.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Koos Capaldi.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag M-Safe, Secure Software Solutions in de studio. Henny Jansen is commercieel directeur, Thijs van der Linden, operationeel directeur en Adse Sveers, algemeen directeur. En wij hebben met name over die datastromen uiteindelijk kunnen voldoen naar de wet en regelgeving, Europese wet en regelgeving, Nederlandse wet en regelgeving, waar we het net over hadden, was onder andere dus die cybersecurity wetten, Henny. Oké, dan heb je stap 1. Jij bent leverancier. Jullie zijn leverancier als bedrijf. Waar moeten jullie zelf aan voldoen? Want er moet een bepaalde betrouwbaarheidsfactor aantoonbaar zijn. Dan hebben we natuurlijk allemaal ISO-certificeringen. Hoeveel certificeringen komen er per jaar bij? Hoe gaat dat in de praktijk, Adse?
2: Nou, we hopen er dit jaar nog 2 bij te krijgen.
0: Hoe weet je wat je nodig hebt eigenlijk?
2: Nou, dat wordt dus wettelijk...
0: Ook wettelijk weer bepaald. Ja,
2: voorschreven precies. Of... klanten vragen daarnaar. Gelukkig zijn we dat meestal voor. Aankomend jaar komt de overheid ook met een... Met de ABRO. En daar zijn we ook al naar aan het kijken. En volgens mij, correct me if I'm wrong. Als je daaraan voldoet, dan is meer het niveau van het ministerie van Defensie.
3: Ja.
2: En volgens mij 11 overheidsorganisaties volgen hun blind. Dus als je ABRO hebt... ABRO. Dan mag je ook bij hun op bezoek.
0: En dat is natuurlijk een belangrijke, want je wil competitief blijven.
2: Ja, kijk. Maar dit is dus allemaal je huiswerk doen, goed op de hoogte zijn van alles wat er speelt. Dan blijf je gewoon. De wet van de remmende voorsprong is dan bijna niet op je minimeren van toepassing op jou. Omdat je al die hoorders die worden opgeworpen, daar spring je dan weer gewoon gezellig overheen.
0: Maar goed, het interessante is eigenlijk waar je daar zijn mee begon. Je zei al, want die wet en regelgeving is er niet voor niks.
2: Ja.
0: Nu weten we ook, de interne markt is eigenlijk in Europa verder tot stand aan het komen. Dus beschouwen jullie het ook als de zin van deze hordes die zijn nodig om die interne markt te verbeteren, waardoor je ook makkelijker straks als bedrijf internationaal kan opereren?
2: Ja. Ja, kijk, word ik hier met heel veel regelgeving die je dan in Nederland voorziet, die, omdat het in Nederland is verzonnen, valt binnen de Europese Unie en daardoor is het dat weer heel makkelijk te kopiëren naar andere landen en dan kan je daar ook snel aan voldoen binnen die landen.
0: Hoe is het met jullie internationale ambities?
2: Sorry.
0: Je wordt enthousiast.
3: Ja. Ja. Nee, wat zo grappig is dat met al onze grote klanten, dat kunnen we 1-op-1 kopiëren naar Duitsland, naar Frankrijk, naar Engeland. Daar gaan we nu ook volop inzetten. Dus
0: die ambitie is er ook.
3: De basis ligt er nu. We hebben ons product, dat is een beetje een soort scoop. Maar we gaan binnenkort ook in meerdere talen komen met onze applicatie. Zodat we ook goed op de Europese markt van kracht kunnen zijn. En ook in de lokale talen, met name Duitsland, Frankrijk, Spanje. Dat zijn wel landen waar lokale taal belangrijk is.
0: Kun je ons dus meenemen naar het beslismoment dat jullie zeiden, oké, laten we het doen.
2: Naar het buitenland te gaan.
0: Ja, dus met meerdere talen inderdaad aan de gang gaan.
2: Ja, ook weer een grote klant die daar dan mee komt. En die zegt, ik wil dat jullie ook bij 16 andere filialen door heel Europa gaan gebruiken. Dus zo word je niet geforceerd. Maar dan denk je, de groei gaat ook goed.
0: Maar ben je dan gereserveerd in de reactie van, daar moet ik toch even over nadenken. Of daar moeten we nog even over hebben. Je zegt gewoon meteen ja.
2: Nee, we zeggen niet altijd gelijk ja, maar ik hoef er niet over na te denken. Dat wordt gewoon
0: op maandagochtend
2: met de meeting wordt er gezegd zo van die klant wil 16 talen. En dan misschien doen we een kleine analyse zo van misschien is 16 te veel en geven we liever 5 medewerkers in Albanië Engels les. Dan het ook in het Albanese vertalen, maar voor de rest is het wel echt zo van ja. Maar we hebben wel één regel, als de klant iets verzint, dan is het wel voor iedereen beschikbaar.
3: Ja.
2: Soms is er nog een periode van 6 maanden dat de klant het alleen mag hebben. Maar voor de rest, alle nieuwe features worden voor alle klanten beschikbaar.
0: Best wel interessant, want eigenlijk is dit heel normaal in de IT-wereld, toch? Dat je eigenlijk je laat leiden als het ware door de klanten met elkaar nieuwe dingen bedenkt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ik denk wat grappig is van MSafe, en daarom ben ik ook zo enthousiast binnen deze club, is dat doordat je dit soort grote klanten hebt, heb je ook serieuze gesprekspartners. En die hebben serieuze problemen en serieuze vragen. En dan worden Thijs en ik weer eens uitgenodigd bij een heel comité bijvoorbeeld van een grote klant. En die gaan dan allerlei vragen stellen over die heel technisch zijn. Dus dan ben ik altijd blij dat Thijs erbij is. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over hoe kunnen we zorgen dat we groepen mensen in een bepaalde hoek zetten. Hoe kunnen we afschermen dat ze bepaalde documenten niet kunnen delen. Dus al pratende zitten we dan terug in de auto van daar moeten we iets mee doen. Dus die co-collaboratie met name grote klanten, dat is echt de drijfveer van deze organisatie.
0: Hoe diep gaan jullie zeg maar in die bedrijven? Want ik bedoel, je hebt het net al over, dat is natuurlijk heel bekend met dit soort processen. Alle menselijke gedragingen moeten gevangen worden, moeten afgedicht worden. Ja. Dus je gaat heel diep in de organisatie, of niet?
3: Ja, eigenlijk ga je tot op medewerkerniveau, denk je na over hoe je dit soort bedrijven kan helpen om dit op een goede manier in te richten.
0: Jij wil nog iets zeggen, Adse.
2: Ja, heel fijn grote klanten, maar we hebben ook eenpitters. En we hebben ook, je kan ons bellen. En dan krijg je echt iemand aan de lijn. Bij heel veel IT-bedrijven of SaaS-bedrijven is er alleen maar een geautomatiseerde chat of dat soort dingen. En wij gaan best wel prat op dat, ook is er een eenpitter en die heeft een vraag. Je kan
0: dus je neemt iedereen serieus, zeg je eigenlijk daarmee.
2: 100%, okay. Maar ook gewoon, je kan ons bellen. Je wordt geholpen direct, ook fantastisch word je geholpen. Dat vind ik echt persoonlijk heel belangrijk.
0: Wat merk je vaak bij eenpitters? Dat is wel interessant. We hebben 1,3 miljoen ZZP'ers in Nederland. Die bellen op met de vraag en die zeggen, doe mij maar het hele pakket, maar ik ben bang dat het me te veel kost.
2: Oh nee, dat is, we werken op het licentiemodel, dus dat is gewoon, als hij er 10 gier doorheen wil jetsen per maand, en dan gaat de prijs niet omhoog.
0: Dus, oké. Dat is die één, Peter. Dan terug naar die vertaling, want dat is natuurlijk heel interessant. AI, denk je, dat is appeltje eitje, toch? Je gooit er door AI heen en alles is vertaald.
4: Het helpt wel, maar AI vindt het soms moeilijk om de context goed te begrijpen. Dus we moeten het altijd wel nog controleren. Want zo'n vertaalbestand geeft de context niet mee.
0: Het is een makkelijk bruggetje over. Maar ik ben natuurlijk benieuwd naar hoe adapteren jullie AI en hoe lang gebruiken jullie dat al?
4: Ja, het is voornamelijk alleen maar ondersteunend. Het helpt ons met wat marketing efforts. Het helpt ons met wat research en onderzoek. Het helpt ons als wij er niet uitkomen met ontwikkeling.
2: Maar testen.
4: Het testen. Het is niet een hoofdproces bij ons. Het is echt een bijzaak. En we willen ook voorkomen dat het een hoofdproces wordt. We zien het nut er zeker van, maar er zitten heel veel risico's aan. We zitten in de security business, dus ja, daar moeten we scherp op zijn.
0: Maar goed, het is aan de ene kant je vriend, aan de andere kant is het ook je vijand. Want de manier waarop AI nu ontwikkelt, ook voor, neem Claude en Anthropic bedrijf daarachter. Waarbij nu al gezegd wordt, als deze software security in verkeerde handen komt, dan liggen er straks heel veel belangrijke bedrijven in één keer stil.
2: Nee, maar daarom zei ik ook net. Wij nodigen dus pentesters heel erg uit om de meest schandalige AI-modellen op ons los te laten. Dat vinden we alleen maar leuk. Dan zien we dus, als er al een vulnerability is, dan kunnen we daar wat mee van tevoren. Versus dat een klant opeens komt zeggen zelf van, hi, ik heb iets op jullie losgelaten. Dan geloof me, dat hebben we zelf al gedaan. Daarom zei ik het ook specifiek. Mm-hmm. En kijk, code nakijken dus gebruiken met testen. Oké, maar het vertrouwen van onze klant gaat boven alles.
0: Boven alles, want hoe dek je de risico's af? Nou, het kan een moment komen natuurlijk dat het een keer misgaat.
2: Ja, maar dan heeft een hacker je bestanden, maar die zijn nog steeds weer encrypted. Dus ja. Je hebt er nog steeds niks aan.
0: Dus je slaapt er niet minder om.
2: Eigenlijk. Nou ja, wij worden dus af en toe, weet je wel, er komt wel iets langs dat je denkt, dat was een serieuze poging. En dan hebben we het gewoon met elkaar over, et cetera. En dan eventueel doen we nog een extra pentest achteraan om toch nog eens te kijken. Het kan gebeuren. We zijn zeer, zeer goed en ruimschoots verzekerd. Maar dat is natuurlijk een oplossing daarna. Maar ja, het is een vertrouwensbusiness. Dus we blijven, laten we zeggen, we slapen niet.
0: Als bedrijven natuurlijk.
2: Dus we houden het scherp in de gaten.
0: Even dan nog meer richting die toekomst. Het komt steeds meer tegen. Het quantum computer programma is in Nederland een aantal jaren geleden flink ingezet. De Quantum Delta. En daar is mij ooit verteld dat op het moment dat dat gaat spelen, dan is eigenlijk alles van nu, alle regels, in de zin van security, is spielerij. Is klaar.
2: Maar heb je al eens over post-quantum encryption gehoord?
0: Nee, maar daarom ben ik benieuwd. Dat is inderdaad van hoe staat het er nu voor?
2: Ja, daar zijn we dus ook om bezig. Om daarop voor te sorteren.
0: Maar is het iets wat nu echt steeds dichterbij komt? Hoeveel jaar zijn we nog hiervan verwijderd?
2: Okay, ik wist niet dat het een voorspelbaar programma wordt.
0: Maar ik ben gewoon benieuwd. Van wat gaat jullie in? Kijk eens toch in die glazen bol.
2: Ik denk dat quantum over 3,5 jaar...
0: Zo snel?
2: Ja, opeens was, hoorde ik hier ook, chat was er ook opeens. Maar ik kijk dat echt serieus positief tegemoet. Want ik denk dat ligt er maar hoe je het in wil zetten. En ik denk dat wij dat dan ook gaan inzetten, maar op de juiste manier.
0: En hoe snel is het bereikbaar voor die hackers, voor al die, trollen, noem maar op.
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar krijg je handen maar zo een paar van die chips. Dus dat wordt lastig, denk ik.
0: En Thijs, jij?
4: Het wordt een uitdagende markt als het zover is. Maar ja, weet je, als ondernemer moet je altijd op dat soort dingen anticiperen. En ja, weet je, je kan nu al helemaal gaan uitdenken hoe het gaat zijn. Maar uiteindelijk weet je het niet. En ga je het pas zien als het zover is. En dan moeten we de TCT op anticiperen. Ja. Maar ja, dat de wereld dan compleet verandert, dat is wel zeker. Ja.
0: Is dat ook het voordeel dat jullie daardoor gekozen hebben voor het software as a service model? Overigens is het ook eigenlijk niet heel bijzonder, want dat doen al die IT-bedrijven. Maar dat het daardoor snel stuurbaar en bijstuurbaar is?
4: Zeker, ja, absoluut.
2: Gisteren maak ik trouwens nog het grapje. Als de quantum computing echt misgaat, dan gaan we gewoon weer word je USB-sticks versturen.
0: Ja, die zijn klein, maar die zijn ook qua capaciteit best groot geworden, toch?
2: Ja, en dan gaan we het gewoon weer per post.
0: Dan begin je gewoon weer...
2: ouderwets.
0: Ja, precies, ja. Ouderwets. Waar staat jullie bedrijf over jaar 5?
2: Ik denk dat we dan 3, 4, 5 producten bij hebben. Naast het veilig sturen, waarschijnlijk data rooms. Waarschijnlijk een nieuw inlogsysteem waar we vrij ver mee zijn. We zien dat OAuth bijvoorbeeld vrij groot is, maar ook extreem prijzig. We zien de toekomst zeer rooskleurig volgens.
0: Zijn jullie dan ook een B Corp? Want dat is, over certificeringen gesproken, we hebben het nog niet over gehad. Duurzaamheid is ook een onderdeel waar iedereen toch moet aantonen.
4: Wordt steeds belangrijker.
0: Precies.
2: Ja, dat vind ik ook belangrijk. Zeker weten.
0: Verder nog meer, Henny?
3: Ik denk over 5 jaar zitten we in alle belangrijke landen van Europa. En met de aanvullingen van de nieuwe producten die we hebben, zouden we zelfs wereldwijd kunnen gaan.
0: Want dan zit je zo ver aan de voorkant van de ontwikkeling.
3: Ja.
0: Dan durf je dat wel te garanderen dat het moet kunnen.
3: Ja.
0: Zitten er nog verschillen in de continenten op dit moment?
3: Ja, Amerika is natuurlijk op dit moment een beetje een lastige markt. Maar dat was, 2 jaar geleden was dat wel een target van ons. Om eens te kijken van wat zijn de mogelijkheden daar. Maar ik denk dat, zoals het daar vandaag de dag gaat, dat gaat niet heel lang duren.
0: Maar goed, die beste man gaat ook een keer weg, toch?
3: Precies. En ik denk dat er dan weer nieuwe kansen ontstaan. En dan is dat zeker een interessante markt voor ons.
0: En is het dan iets wat je vanuit Nederland blijft doen of ga je ook wel lokaal dan opereren?
2: Ik denk dat er eventueel wel hier en daar een kantoor kan ontstaan, maar SaaS. Misschien zou een callcenter in Nederland, dan misschien 24 uur per dag opereren.
0: Thijs, zit je dan elke dag in een vliegtuig?
4: Ik hoop het niet. Nee, de wereld waar we nu in leven is remote werken heel goed haalbaar. Dus ik denk dat zeker blijft. En dan hoef ik absoluut niet elke dag in een vliegtuig te zitten.
0: Dan eindig ik ook bij jou. Wat zou nu noem eens 2 absolute tips voor bedrijven die naar dit programma geluisterd hebben, nu iets meer weten van ja, oké, waar moeten we al voldoen?
4: Ja.
0: En denken, oké, dit wisten we wel, maar ja, we zijn te laat.
4: Ja, hoe groot je ook bent, neem toch eens echt de tijd. En ondernemers hebben nooit tijd. Maar vind die tijd en kijk er een keer serieus naar die wet en regelgeving. Kijk naar wat je beter kan doen. Kijk naar hoe groot je aanvalsoppervlakte is. En probeer dat zoveel mogelijk te minimaliseren. En ja, het kost altijd geld. Maar het is veel duurder als je er nu niets aan doet.
0: Merk je nog voldoende MKB-bedrijven die eigenlijk denken, dat nog niet voor ons?
4: Zeker, ja. Meer dan 80%. Ja.
0: En dan hebben we het nog kleiner over ZZP'ers?
4: Die zijn daar al helemaal niet mee bezig.
0: Hoe belangrijk is het voor deze doelgroep?
4: Ik denk dat hun aanvalsoppervlakte minder groot is. Ze worden minder snel getarget.
0: Hebben ze nog tijd?
4: Er is altijd tijd. Je kan het altijd beter doen. Dus ja, er is ook voor het ZZP'ers nog tijd.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio. Veel succes met de M7 en leuk dat jullie er waren.
5: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
12: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
13: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
14: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
15: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
16: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
15: Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
16: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Ja, het programma waarin wij diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. Het komt allemaal wel een keer voorbij. In deze uitzending gaan we het hebben over van huurder naar eigenaar. Hoe financier je je eigen bedrijfspand? Want steeds meer ondernemers lopen eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan. Ze groeien uit een huurpand. Maar kopen, dat voelt nog als een enorme stap. Zeker als de bank niet meteen ja zegt. Nou, vandaag gaan we bespreken hoe dat in de praktijk werkt. En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur van Credio Nederland. En hij heeft meegenomen Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En de adviseur van deze maand is Jan Vermeulen, Credio adviseur bij Zuidoost-Brabant. En met hem gaan we ook weer een casus bespreken. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
15: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met Fabienne de Vries.
16: Ja, en met Carlo.
2: Ja, hallo.
16: Daar zijn we.
2: Zijn we weer.
16: Daar zijn we weer. Nou, na heel wat jaren een beetje het zwiebertje effect, hè, als we het zo zeggen.
2: Zeker.
16: Maar hoe gaat het?
2: Ja, het gaat best goed. Ja. We hebben natuurlijk wel wat rumoer in de wereld.
16: Maar, nou, dat mag gezegd.
2: Maar aan de andere kant zien we wel dat er nog volop geïnvesteerd wordt in het MKB. In de breedte. En dus eigenlijk heel erg druk hebben.
16: Als je kijkt inderdaad, even laten we maar gelijk even de koe een beetje bij de horens vatten. Voordat we naar het onderwerp van vandaag gaan. Mm-hmm. Je kan er eigenlijk niet omheen om het even... Ja, toch te benoemen wat er nu speelt in de wereldoorlogen. Het gedoe met de olieprijs. Heeft dat überhaupt een effect op... sowieso op ondernemers. Dat mag duidelijk zijn. Aandelen en al die dingen. Maar olieprijzen, maar ook op vastgoed.
2: Nou ja, zeker wel. Ik bedoel, enerzijds zie je natuurlijk wellicht ondernemers die toch iets kritischer kijken naar het investeringsmoment. En investeerders misschien iets kritischer kijken naar het rendement wat ze kunnen halen. Het is allemaal heel erg actueel. Dus wat de lange termijn effecten kunnen zijn, ja, dat kunnen we nog niet voorspellen. Maar het gaat wel invloed hebben. Maar het is ook wel weer de dynamiek van de economie die vaak ervoor zorgt dat er weer van alles gebeurt. En dat ondernemers dus weer hulp nodig hebben. En daar zijn we natuurlijk goed in.
16: Ja, precies. Ja, en dat maakt het ondernemerschap natuurlijk ook leuk. Dat je moet meebewegen met
2: het
16: wat er
2: speelt. Het biedt ook soms wel weer heel veel kansen. Hè? Dus ja.
16: Ja, heel veel problemen. Maar dan is het de kunst om de kansen daar weer in te zien.
2: Zeker.
16: En de mogelijkheden. Ze zeggen altijd, als je investeert in stenen, dat is veilig. Mm-hmm. Is dat ook in het huidige landschap het geval?
2: Nou, op de lange termijn is dat natuurlijk een zekerheid. Hè? Dat kunnen we wel vaststellen. En je hebt natuurlijk door allerlei situaties en crisissen die we in het verleden ook gezien hebben, wel eens een timingprobleem als je van je pand af moet. Maar op de lange termijn is het investeren in een pand, in je stenen, natuurlijk een goede belegging. Ja. En veel ondernemers kijken er ook zo naar. Hè? Die zien het ook als een vorm van pensioen. Dat ze investeren in hun bedrijfspand, wat ze dan gedurende hun ondernemersleven gebruiken, deels aflossen en een stuk vermogen opbouwen. Ja,
16: tegen tijd dat ze met pensioen gaan het verkopen. En,
2: exact.
16: Ja, precies. Ja. Als je kijkt naar het huidige kabinet, want we hebben natuurlijk een mondiaal verhaal, maar ook gewoon gerommel nu weer met box 3 en alle dingen die daar staan te gebeuren. Dat heeft ook effect.
2: Ja, nou, dat gaat natuurlijk al jaren aan. Hè. We hebben natuurlijk in die hele woningverhuurmarkt hebben we allerlei wet en regelgeving gezien die ervoor heeft gezorgd dat het veel minder aantrekkelijk was voor investeerders om in verhuurde woningen te investeren. Daarin zijn wel weer wat mutaties geweest. We hebben behoefte aan betaalbare woningen, et cetera. Dus de regelingen stapelen elkaar wat op. En dat betekent onrust. En onrust betekent in die zin ook heel vaak dat beleggers nog iets voorzichtiger zijn. Dus die markt is zeker nog niet op niveau. En we gaan zien hoe het kabinet de komende jaren daarmee omgaat.
16: Ja, wanneer is het op niveau? Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, wat je nu ziet is dat we nog steeds veel uitponding zien. En dat ze behoorlijk wat beleggers ook een deel van hun portefeuille proberen te verkopen. En dat is natuurlijk ook het effect wat de overheid graag voor ogen had. Dat er dus weer betaalbaardere woningen ook op de markt komen. Niet alleen voor de verhuur. Maar het is ook wel gezond dat er betaalbare huurwoningen op de markt blijven. Ook in particulier bezit.
16: Ja, dus eerst is het misschien een beetje paniekvoetbal geweest. Zeker. Uiteindelijk loopt dat nog even door.
2: Ja.
16: Maar daar moet dus nog een beetje een modus in gevonden worden. Ja. Zie je die al?
8: Nou, die modus ontstaat nu. En dat is een beetje afhankelijk van hoe het huidige kabinet nu met de wet en regelgeving omgaat. Of we dat ook kunnen behouden. Dan wel naar die modus kunnen toegroeien.
16: Ja.
8: En, maar goed, vastgoed financieren blijft natuurlijk een heel belangrijk stuk van de vraag in de markt.
16: Ja, we gaan het erover hebben. Van huurder naar eigenaar. Waarom heb je dit onderwerp nu gekozen?
8: Nou, wij hebben analyse gedaan op alle data die wij in 2025 door ons platform hebben zien lopen. Dat betreft voor jouw beeldvorming meer dan 9000 kredietaanvragen die we gezien hebben aan de voorkant. En daarvan is twee derde, 67% van die aanvragen is vastgoed gerelateerd.
16: 67?
8: Ja.
16: Wauw.
8: Dus het is gewoon
16: dus
8: heel
16: het speelt,
8: erg belangrijk.
16: Je kan niet meer praten over een niche aanvraag.
8: Nee, zeker niet. En van die 67 is een deel commercieel vastgoed, dus voor verhuurd onroerend goed. En een heel groot deel, voor je beeldvorming, een kleine 40%, is vastgoed eigen gebruik. Dus ja. Bedrijfspanden vooral.
16: Ja.
8: En dus we kunnen er niet omheen om daar veel aandacht aan te besteden, omdat er gewoon heel veel vraag in de markt is.
16: Ja, want vanaf wanneer ga je die overstap maken? Nou ja, goed, daar gaan we het natuurlijk wel ook zo meteen met Jan over hebben. Maar ja, is het huren niet meer interessant omdat de wereld zo is zoals die is? Wat zegt het eigenlijk over de ondernemer?
8: Nou, het heeft vaak met een aantal factoren te maken. En die factoren zijn bijvoorbeeld, is er überhaupt een huurpand beschikbaar wat bij mij past? En als dat zo is, is het de afweging waard om te gaan huren of om te kijken, kan ik ook kopen? Maar vaak als een pand niet beschikbaar is in de verhuur, ja, dan gaan ondernemers toch nadenken om iets eventueel te kopen wat wel beter bij hen past.
16: Ja, en zie je dan vaker dat mensen hun eigen bedrijfspand liever willen kopen dan of eigenlijk een bedrijfspand als investering en belegging?
8: Nou ja, en dan komen de volgende factoren om de hoek kijken. Als je veel moet investeren in een bedrijfspand omdat je hele specifieke business hebt, ja, dan ga je dan doe je die investeringen liever in je eigen pand dan bijvoorbeeld in een huurpand. Hè? Want dat wordt dan niet je eigendom.
16: Mm-hmm, ja.
8: En dus dat zijn allemaal afwegingen die adviseurs van ons dagelijks met ondernemers moeten maken. Van oké, wat past nou goed bij jouw situatie? Ook bij je financiële situatie. Hè? Dat zijn ook belangrijke factoren. En maken dan de afweging van huren of kopen.
16: Ja, en zie je qua doelgroep, zie je dan vooral B2B, dus dat bedrijven bedrijfspanden liever willen kopen, of ze er nou zelf bedrijf in voeren of niet? Of zie je ook dat particulieren geïnteresseerd zijn in bedrijfspanden?
8: Nou, het zijn over het algemeen de ondernemingen zelf die geïnteresseerd zijn om zo'n bedrijfspand te kopen. In die verhuurmarkt zien we dus, omdat er dus op die verhuurde woningen natuurlijk wel heel veel wet- en regelgeving is gekomen, zie je wel dat portefeuilles steeds meer worden uitgebreid met ook verhuurde bedrijfspanden.
16: Ja.
8: Ja.
16: Nou, we gaan het er zo direct ook met Jan over hebben en natuurlijk met Guus van Brickwise. Ja. Waarom Brickwise?
8: Nou, Brickwise is een partner die wij al jaren kennen. Dus eigenlijk vanaf de start dat zij begonnen zijn. En wat zij kunnen is echt out of the box. Heel anders dan een bankfinanciering. Meekijken naar oké, wat is precies de klant en de klantwens. En zij kunnen vanuit een wat breder perspectief vastgoedfinancieringen aanbieden. Omdat zij met een hele grote pool aan investeerders werken. Die toch een heel andere investeringsspannen hebben dan bijvoorbeeld bij een bank. Maar daar kan Guus veel meer over vertellen.
16: Ja, nou daar gaan we het later in dit programma over hebben. Straks eerst de Credion-adviseur aan het woord. Want ja, wat als je op een gegeven moment die vraag krijgt van een ondernemer? Hoe gaat de adviseur daarmee om?
17: Listen to Lead. New Business Radio.

0: Fischer Z, hoorde je, worker hier op Nieuw Business Radio.
1: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
0: En Jan Vermeulen is inmiddels aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, je bent van Credion Zuid-Oost-Brabant. En dan hebben we het over de plaatsen.
2: Ja, heel veel. Maar het mooiste is wel de 040 en de gekste in Eindhoven, waar we net een feestje achter de rug hebben. Wil ik toch wel even gezegd hebben.
0: Ja, want waar ging het feestje? Wat was de aanleiding van het feestje? Behalve de carnaval?
2: Heb je het niet gezien?
0: Nee, sorry.
2: Nee, PSV.
0: Oh god, jeetje. Ja, sorry. Ja, nee, dat was weer even een andere pet. Ik heb het niet gezien. Maar gewonnen dus.
2: Ja, gewonnen. Kampioensfeest. Ja. Vroeg in het jaar. En daar mochten we bij zijn.
0: Daar mochten jullie bij zijn. En daar mochten jullie bij zijn als in, je hebt een seizoenskaart.
2: Ook dat.
0: Ja. Okay.
2: En af en toe worden we ook uitgenodigd.
0: Ja, lijkt me ook een ideale plek om klanten mee naartoe te nemen zo af en toe.
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja. Nou, mooi. We gaan het toch even hebben over de trend van dit moment. En dat is van huurder naar koper van je bedrijfspand en hoe dat dan allemaal gaat. Want hoe ziet een typische klant eruit die met deze vraag bij jou komt?
2: Dat is een mooie vraag. Een typische klant is gewoon van mensen vlees en bloed. Als ondernemer, die staat daar en die zit volop met vragen. Wij worden vaak gebeld. Het leuke is wel, het gebeurt ook heel vaak vanuit je eigen netwerk. Het zijn vaak ook wel best bekende personen. En dan ga je in gesprek met ze. De eerste vragen die ze altijd stellen, we hebben een investeringsplan.
0: Ja, ze hebben het dus zelf al bedacht.
2: Ja, meesten hebben het zelf al bedacht. Van Jan, is het niet interessant dat ik een bedrijfswoning, of er doet zich een gelegenheid aan dat ik een pand kan gaan kopen. En dat wil ik graag financieren.
0: Ja, en is dat dan vaak hun eigen pand dus?
2: Nee, vaak niet. Soms wel, maar de meeste is zijn ze op zoek dus naar een pand wat beter bij hun groei vaak past. Omdat ze uit hun jasje gegroeid zijn. En van daaruit zeggen ze, willen we toch eens de markt verkennen en kijken van, is er niet iets wat beter bij ons past als bedrijf? Omdat we meer ruimte nodig hebben, meer. En Carlo vertelde het in zijn inleiding natuurlijk al. Veel meer huren is eigenlijk best duur. Wel geld wat niet.
0: Huur is duur.
2: Huur is duur, zeg je eigenlijk wel goed.
0: En niet altijd duurzaam. En
2: daarmee kijken ze van, kunnen we niet iets op de balans zetten wat ook eigen vermogen en in de toekomst een pensioen geeft.
0: Ja, precies. Dus, want in hoeverre is het meer een strategische keus of is het echt een soort van kostenpost?
2: Ja, eigenlijk wordt het beide wel bekeken. In ieder geval, het wordt ook door ons besproken. Of het een kostenpost is of het een bedrijfseconomische goede keuze is. Dat is dan wel leuk als expert in het financieringsvak. Dat je dan eigenlijk de ondernemer mee kunt nemen. Eigenlijk ook heel simpel. Eigenlijk in wat berekeningen die je kunt maken. Wat het effect geeft. Wat levert het op termijn op als je huurt. Of wat levert het op termijn op als je koopt.
0: Ja, want die twijfel die is er dan toch nog wel van. Kunnen we het beter blijven huren? Want wat levert het op als je blijft huren? Dat is toch eigenlijk nooit zinnig?
2: Ja, kijk, je kunt je onderneming doen. En uiteindelijk kijk je onderaan de streep. Neem je voldoende met de winst. En er zit een mooi huurcomponent in.
0: Maar het is toch altijd beter om dan toch een vermogen nog in dat vastgoed te hebben. Of in dat pand te hebben.
2: Dat zou je zeggen. Klopt. Vaak levert het op termijn wel meer vermogen op. Een stukje pensionering. Maar ja, sommige ondernemers kom ik ook achter, die kiezen ook wel eens bewust om te blijven huren.
0: Mm. Ja. En wat is dan daar de reden van? Dat ze niet weten hoe lang ze.
2: Vraag. Ja, eigenlijk gewoon omdat ze of met hun bedrijf bezig zijn, toevallig goed gehuisvest zijn, zeggen, we zitten op de goede locatie, we zitten hier goed.
0: De huur is misschien wel laag.
2: Ja, de huur is inderdaad laag. Sommigen betalen echt heel laag huur. Andere ondernemers die kijken weer anders. Want die zitten vooral in de groei. Wij merken vooral in het zuiden dat er heel veel ondernemers echt in de groeistuipen zitten. En op zoek zijn naar wat grotere ruimtes.
0: Ja. Inderdaad. Want wat zou een ondernemer tegenhouden om te kopen?
2: De investering, het grote geld wat ze in één keer neer moeten leggen. En daarnaast gaan ze kijken van kan ik het allemaal nog betalen?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk niet anders dan bij gewoon een particuliere huiskoop.
2: Eigenlijk is dat exact hetzelfde, ja.
0: Ja. Is de procedure om het uit te zoeken, is die makkelijker of moeilijker? Is dat, Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, in mijn beleving maakt dat niet zo heel veel groot verschil. Nee. Als je met ondernemers zit, dan moet je bedrijfsmatig wel even net even iets anders kijken. Soms kijk je bij een particulier huis, heb je veel meer vanuit de WWFT te maken. En dan is het eigenlijk een... Je geeft je loonstrook, je weet wat je kan financieren. En je gaat kijken, is er voldoende zekerheid? En kunnen we het kopen met wat eigen geld? En dan is er vaak wel een weg.
0: Ja, dus financiering technisch is een pand kopen voor eigen gebruik niet veel ingewikkelder.
2: Nee, behoudens dat je soms te maken krijgt dat een ondernemer dan kiest voor een iets grotere ruimte, dus een iets grotere investering. En dan moet je vaak kijken naar de toekomst van hoe wordt de rentabiliteit, hoe wordt de omzet. Want vaak met een groter worden van een bedrijf ga je waarschijnlijk ook meer omzet maken. En dan moet je wel even de toekomst in kijken, omdat je dan toch met een aantal andere feiten, zaken te maken krijgt, ook financieel technisch. En ook vanuit de cijfers van is het haalbaar ja of nee.
0: Ja, en dan hangt het denk ik ook vanaf hoe lang zo'n ondernemer nog wil werken bijvoorbeeld.
2: Onder andere is dat een van de vragen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, want neem ons eens mee in een deel van de casus. De casus die we zo gaan behandelen, ook met Guus erbij, gaat om een ondernemer die uit zijn jasje groeit.
2: Ja.
0: En dan vervolgens naar een ander pand kijkt. Hij huurt nu. En dan denkt... dan die overweging maakt, laten kijken of ik een ander pand kan gaan kopen. Wat vertelt dat over dit bedrijf?
2: Ja, het er zit groei in. En de groei met dit bedrijf is wel heel leuk. Die doet vooral in wat robotiserende machines en robotica. En ja, die had op een klein kamertje, daar zullen we straks met Guus wel verder over praten, want die is mee geweest naar de locatie. Ja, het is een klein kantoortje, midden in het HTC, het Hightech Campus in Eindhoven. Daar gebeurt nogal wat een en ander. En nou, de ruimte was te klein, kon niet meer bijhuren. Het pand zat helemaal vol. Dus die moet noodgedwongen zal ik niet zeggen. Maar die wil gewoon meer ruimte, meer entourage, meer mooiheid van zijn bedrijf laten zien. Dus die is op zoek gegaan van waar kan ik heen. Nou ja, hij ging het Eindhoven verlaten en ging naar zijn woonplaats Valkenswaard.
0: Mm. En wat maakt dan, want hij had ook naar een bank kunnen stappen. Wat maakt dan dat hij bij jou komt als adviseur? En wat maakt dan voor jou dat je uiteindelijk niet naar de bank stapt? Of ben je wel naar de bank gestapt in deze?
2: Ik ben zelf niet naar de bank gestapt. Maar de ondernemer was wel naar de bank gestapt. En die kreeg eigenlijk al vrij snel te horen van... dat het vrij moeilijk was om een bankaire financiering rond te krijgen.
0: Ja, en waarom doen banken moeilijk over dit soort financieringen?
2: Ik kan nooit in de portemonnee van die banken kijken. Maar ik merk wel dat... moet ik dat zeggen? Bankiers die kijken veel meer naar het reguliere ondernemen. Ja, ik wil wel zeggen, niet altijd oude klas of zo. Maar ik heb zelf bij de bank ruim 33 jaar gewerkt. Dus ik weet hoe dat ze daar werken. Dat gaat regulier, dat gaat op een andere manier. Die kijken naar veel meer factoren. En nu ga je dus expliciet eigenlijk naar het onroerend goed kijken. En onderaan de streep hebben. Want uiteindelijk is dat het verhaal van ons vak financieren. Onderaan de streep, je moet het wel allemaal kunnen betalen.
0: Ja, precies, maar uiteindelijk wil een bank dus wel meewerken als het gaat om andere soorten financiering. Want we weten uit ervaring ook, Carlo, dat het vaak ook een combinatiefinanciering kan zijn van bankair en non-bankair. Maar bij dit specifieke onderwerp zijn ze echt een stuk terughoudender. Hoe komt dat?
3: Nou, kijk, zij accepteren gewoon een ander risicoprofiel. Dus zij,
0: en waarom is dit dan meer risico?
3: Nou, in deze kaas kan ik dat niet precies inschatten. Daar kunnen de heren zo meteen meer over vertellen. Maar over het algemeen verstrekken banken gewoon iets minder hoge financiering. Omdat ze ook, ze vragen ook minder rendement. Hè? De prijs is ook veel gunstiger. En dat is gewoon een model waarbinnen, als je daar binnen past, krijg je een hele scherpe rente. Maar heb jij bijvoorbeeld een hoge bevoorschotting nodig? Ja, banken hebben dat echt wel gelimiteerd.
0: Ja.
3: En dan zijn er dus alternatieven die zeggen, nou, wij accepteren die hogere bevoorschotting en dus een iets hoger risico. Ja. En dan vragen we ook een iets hogere prijs voor. Dus het is ook een beetje marktwerking gewoon.
0: Kan je dan spreken dat er een soort funding gap aan het ontstaan is tussen de alternatieven en de reguliere banken?
2: Nou, misschien kun je dat wel zeggen, ja. gedaan.
3: Ja, maar iedereen heeft wel zijn plek. Hè? Dus als iemand 50% bevoorschotting zoekt en die heeft gewoon hele goede cijfers. Ja, dan moet je als adviseur natuurlijk eerst naar de bank gaan, want dan krijg je gewoon de beste prijs.
0: Ja.
3: Maar de meeste ondernemers hebben namelijk wat meer nodig dan 50%. En ja, dan kom je op een tipping point dat de bank zegt, ja, dat gaat ons op dit moment een stap te ver. Ja, dan gaan we kijken binnen het alternatief. En die zijn er gelukkig ook volop.
0: Ja, precies. Het is wel grappig hoe zich dat de afgelopen jaren een beetje heeft ontwikkeld. Eerst waren de banken heel erg huiverig natuurlijk voor alle alternatieve financieringsvormen. En inmiddels krijgt iedereen een soort van plek. Maar tegelijkertijd lijkt me dat juist dat dan bij jullie als alternatieve financiers gaat jeuken. Want je wil ergens ook onvoorspelbaar zijn. Je wil juist anders blijven en misschien ook weer niet dat stigma hebben. Of juist misschien wel. Is het fijn dat bepaalde alternatieve financiers een bepaald imago krijgen.
2: Ja.
0: Van voor die financiering moet je daar naartoe.
2: Ja, ja, Jan? Ja. En dat is ook juist het mooie van ons vak. Hè? Dat je breder kunt kijken als alleen in die bankaire wereld. Dat je ook in die non-bankaire wereld aan de gang kunt gaan. En daar hele mooie partijen vindt. Waarmee wij de ondernemers wel degelijk kunnen helpen aan hun dromen. Om die te realiseren.
0: Ja, ja, want daar gaat het natuurlijk om. Dat de ondernemers hun dromen kunnen waarmaken. Nou, daar gaan we het straks verder ook over hebben met Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En daar gaan we de casus goed doornemen. Blijf luisteren.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: You're the Big Wild featuring Rationale hier op Nieuw Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en Guus is ook aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er ook bij bent. Want jij bent de financier in deze casus. En daar gaan we straks verder even nog kennis maken met jullie bedrijf. Eerst nog eventjes naar de casus aan zich. Want wie van jullie twee kan vertellen over welke ondernemer of onderneming dit ging? Of gaat?
3: Een mooi ondernemer die een aantal jaren bezig is om in Nederland de markt te veroveren en aandacht te vragen voor alles wat met robots te maken heeft.
0: Ambitieus dus?
3: Ambitieus. Je komt in dat bedrijf, ik ken hem al iets langer, maar dan zit er in één keer een robot naast je. Die beweegt.
0: Ja. Ja, ja.
3: Die doet een aantal dingen dat je zegt, hoe is dit nou toch mogelijk?
0: En is dit een ondernemer waarbij het ondernemerschap ook echt in het bloed zit? Of was zijn passie vooral bij de robotica?
3: Ja.
0: En dat aan de man brengt?
3: Beide. Het is een echte ondernemer. Ik ken hem al langer omdat we ook gezamenlijk eigenlijk in een ander soort businessvereniging samen hebben gewerkt. Die is zijn pad veel meer gaan zoeken in wat hij echt blij van werd. Dat passioneert ook ondernemers. Daar waar je blij van wordt moet je vooral doen, zeggen wij altijd. Ga je droom achterna. En dat was bij hem in robots.
0: Robots en robotica, ja precies.
3: Ja,
0: want waarom wilde hij kopen in plaats van huren?
3: Hij zat in een klein pandje op de Heidegger Campus, wat ik al vertelde. En hij kreeg steeds meer aanvragen, steeds meer mensen op de stoep, zal ik maar zeggen, op de Dam in zijn bedrijf. Om te praten over robots, wat die kunnen, hoe dat die ondernemers kan helpen om met die robots te werken. Ook een stukje AI, alles erop en aan. Ja, en dan groei je uit je jasje en dan staat het hutje mutje vol. En dan moet je bijna over die robots heen wandelen om naar een bureaustoel te lopen. En hij zegt, ik heb echt behoefte aan meer ruimte. Ruimte waar ik en meer opslag neer kan zetten. Meer een showroom model neer kan zetten. Meer ruimte kan creëren. Ja. En een mooie entourage kan maken ook voor de klanten.
0: Dat is een helder verhaal. En wat maakte dat jij vond dat hij er ook klaar voor was om te kopen in plaats van een groter pand te huren?
3: Enerzijds wat dat is dat je dan naar de financiële gegevens gaat kijken. En dan zie je mogelijkheden met de toekomsttrends en de omzet en de partijen wat hiermee werkt. Dan zie je gewoon van ja, het past misschien wel om naar een ander pand te kijken. Het kan huren zijn, hij nu huurde niet. Maar toevallig in zijn plaats waar hij woonde, want nu moest je van Valkswaard naar Eindhoven toe elke dag. Was er net een verzamelgebouw, was aan het bouwen waren. En er kwam een mooi pand met een kantoor, kwam daar vrij. En dan hoor je een prijs en dan zie je een prijs en dan ga je gewoon rekenen. En dan zeg je ja, het kan best wel eens interessant zijn om dat pand te gaan kopen. Ja.
0: Want het. Leg dat eens uit, want wat maakt het interessant?
3: Als je gaat kijken wat de huurcomponenten zijn en je gaat kijken naar de groei die het bedrijf voor heeft, dan zie je dat je vaak hetgene wat je kunt huren, kun je ook best wel wat voor lenen. Hm. Nou ja, door ervaring denk ik, kun je er wel eens ezelbruggetjes over maken en die bespaar ik je. Maar vrij snel zeg ik mijn buikgevoel en dat kun je wel zien, die heb ik. Kun je best wel heel snel incalculeren. Van ja, waarom ga je niet kopen? Want dat is op termijn denk ik veel slimmer als dat je blijft huren.
0: Ja, precies. Guus, ze zijn uiteindelijk bij Brickwise uitgekomen. Hoe gaat zo'n eerste contact?

0: vierkante meter. Ze gaan naar een pand van 100 vierkante meter, is 5 keer zo groot. En de financieringslasten zijn maar 2 keer zo hoog als de huur. Dus wat dat betreft zie je, dat is per meter eigenlijk veel goedkoper. Dan denk je vrij snel dat dat is een logische beslissing voor een bedrijf. En op basis van historische cijfers kon hij de financieringslasten voldoen. De prognose was dat hij nog verder ging groeien. Dus dat hij aan de lasten kon blijven voldoen. En hij had een acceptabele financieringsvraag ten opzichte van de waarde van het onderpand. Dat zijn voor ons criteria waar de groene vlag mogen gaan.
1: Precies, want dat is dan veilig.
0: Dat vinden wij van wel, ja.
1: Ja, veilig genoeg. En dat is jouw onderbuikgevoel dat je denkt, we kunnen deze ondernemer helpen. En de cijfers zijn zo dat het voor ons veilig is.
0: Ja. Als iemand aan zijn financieringslasten kan voldoen, komt hij niet in een probleem.
1: Nee, precies. Nou zat hier ook een bouwdepot bij. Hoe werkt dat dan?
0: Ja, dit was een nieuwbouwpand, dus het moest nog gebouwd worden. Dan koop je een stukje grond of een appartementsrecht in dit geval. Daar betaal je voor via de notaris en vervolgens wordt dat pand door een aannemer gebouwd. Dan sluit een ondernemer ook een aannemerovereenkomst met die aannemer. En wij houden vanuit Brickwise een stuk van de financiering in het bouwdepot. En telkens als er een termijn uit de aannemerovereenkomst voldaan moet worden, stuurt de ondernemer onze factuur. Wij betalen uit het bouwdepot een bedrag aan die ondernemer, zodat hij die facturen kan voldoen bij de aannemer.
1: En dat is eigenlijk niet anders dan bij je eigen koopwoning. Precies. En nou was het lastig, geloof ik, dat dit pand niet getaxeerd was. Hoe ga je daar dan mee om als financier?
0: Ja, normaal vragen we altijd een taxatierapport van vastgoed wat we financieren. Alleen bij nieuwbouwpanden, zeker bij financieringslagen onder 500.000, zie je vaak dat de taxatiewaarde gelijk is aan de koop-aannemsom die je in overeenkomst sluit. Dus
1: dan heeft het geen zin om te taxeren.
0: Dat hebben we in het begin van ons bedrijf veel vaak gedaan. Het kwam altijd hetzelfde uit. Dus op een gegeven moment hadden we iets van, dat is niet meer nodig.
1: Nee, als dat gelijk is, dan mag je de taxatie laten zitten. Ja. Wat was er gebeurd als deze ondernemer dus wel misschien naar een ander pand was gegaan, maar was blijven huren? Als je kijkt naar zijn model, zijn businessmodel.
0: Ik denk dat hij dan veel duurder uit was geweest, eerlijk gezegd. Want hij had veel meer ruimte nodig dan wat hij had. En als je dat in de huurprijs relateert, dan had hij per vierkante meter denk ik meer betaald. Als je de financieringslasten en de eigenaarslasten bij elkaar optelt. Plus, wat Jan en Carlo net ook al zeiden, een vastgoed in bezit hebben is voor veel ondernemers ook een stukje pensioensopbouw of vermogensopbouw, hoe je het wil noemen. Dus ik denk dat hij dan duurder uit was geweest op de lange termijn.
1: En als we nou even naar de ondernemerskant, de emotionele kant dan ervan kijken. Wat doet dat eigenlijk met de ondernemer als zijn bedrijf zo groeit?
0: Dat lijkt me leuk. Dat je bedrijf hard groeit. Dat krijg je energie van als het goed is als ondernemer. Dat je in jouw sector succesvol bent. Dat zou energie moeten geven. Dat was bij deze specifieke man ook wel aan alles wat hij deed te merken. Dat hij energie kreeg van hetgeen wat hij doet. En dan groei je automatisch, denk ik.
1: En betekent het ook nog wel een soort transitie misschien als ondernemer die huurt naar ondernemer die eigenaar is? Zie je daar nog een verandering in ontstaan bij de ondernemer? Moet hij anders in de wedstrijd gaan staan? Om even bij Jan weer terug te komen.
2: Ook een leuke vraag natuurlijk. Wat je vaak ziet bij ondernemers die iets aan zichzelf kopen. Dan is het van jou. Dan ben je er aanstukken voorzichtig dus
1: nog,
2: mee.
1: Nog
2: dan heb je
1: toegewijder.
2: Nog meer passie eigenlijk om er iets mee te doen. Plus ook de hoge mate van flexibiliteit die erin zit. Is je kan met dat pand doen wat je zelf wil.
1: Ja.
2: Vaak als je huurt, dan heb je belendingen. Dan kun je niet zomaar even overal een schroefje in draaien, bij wijze van spreken. Dan moet je vragen. Daar zit best wel een klein voorbeeldje. Misschien is het wel niet zo, maar om even te illustreren dat als je een eigen pand hebt, kun je ook met dat pand doen. Ja, natuurlijk niet in één keer een groot dak bovenop zetten, want dan moet je weer bouwkundige voorzieningen aan alle aanvragen.
1: Gunningen, ja.
2: Maar je kunt in dat bedrijf, ben je veel flexibeler, kun je doen wat je wil eigenlijk.
1: Ja, dus de creativiteit kan ook
2: creativiteit,
1: veel meer groeien.
2: En het is van jezelf. Hè? En
1: waar moeten ondernemers, kijk, ik kan me voorstellen, als je nu zit te luisteren, dat je denkt van, ja, ik betaal elke maand, ik werk met 3 slagen in de rond, of ik nou een winkel heb of een ander, een dienstverlening, om die huur te betalen. Dat wordt ook maar hoger en hoger. Waar moet je naartoe groeien als ondernemer om zeg maar er klaar voor te zijn om te kopen? Natuurlijk moet je pand klaar zijn, maar goed, anders ga je op zoek naar een ander pand.
0: Het helpt echt wel als je stabiel bent. Want als je een pand koopt, best wel je legt jezelf vast eigenlijk. Want dat pand staat op een bepaalde plek, heeft een bepaalde omvang. En als je stabiel bent en dat pand is voor jou goed genoeg, dan kun je daar lang blijven zitten. Maar als jij nu al weet dat je over 2 jaar het pand weer te klein is, dan is het misschien wel beter om te blijven huren en dan naar een grote pand te gaan. Ja, stabiliteit is wel belangrijk, denk ik.
1: Dus je moet kijken wel ook naar je eigen business. Hè? Is het een business die groeien kan? En ik denk dat als je op een plek zit waar de huur nog heel laag is, dat dat ook niet mee helpt.
2: Nee.
1: Toch om die keuze te maken?
2: Nee, dat werkt dan ook niet mee. Maar vaak is er ook een ander soort overweging. Hè? Kijk, ben je locatie afhankelijk? Hè? Dat is ook een heel belangrijke keuze. Hè? Soms, ik zeg.

0: als je in Eindhoven kijkt, er is heel veel bedrijfsgebouwen die er commercieel staan. Daar kun je alleen maar huren, want iets echt nieuw bouwen is bijna al niet meer mogelijk. Maar wil je per se in Eindhoven zitten of in Amsterdam, het maakt niet uit in die grote steden, omdat dat voor jouw business beter uitkomt, ja, dan heb je dus een keuze van ga ik voor die locatie of ga ik ergens anders bijvoorbeeld in een kleine plaats, hè, ga ik daar mijn nieuw bedrijfspand neerzetten. Dus ja, dat is ook heeft te maken met imago. Er komen heel veel facetten eigenlijk bij kijken. Van wat maakt het nou de keuze? Wanneer ga ik kopen? Wanneer ga ik het ergens neerzetten? Maar dan ben je ook afhankelijk van de ruimte die er is. Hè? Kijk ik bijvoorbeeld in ons werkgebied van Zuidoost-Brabant. Ja, politiek gezien, daar hadden we het in het begin even over. Maar daar zie je gewoon, er is enorm veel vraag naar eigen fabriekspanden. Omdat we onder de rookwolk van ASML zitten. Dus alles is eigenlijk gelieerd aan dat bedrijf. We zitten heel groot in de metaalsector. Maar er worden echt heel veel discussies, nou op politiek en gemeenteniveau gevoerd. Van er moet een nieuw industrieterrein komen. Want heel veel bedrijven in onze omgeving, die groeien uit hun jasje. Ja. En het leuke ervan is, als er één bedrijf trekt, gaat naar een nieuwbouw op een industrieterrein, komt dat gebouw weer vrij voor een ander ondernemer.
1: Ja, ja, die wil ik al zeggen. Ik denk dat nieuwbouw voor jullie ook wel interessanter is, lijkt mij, om te financieren.
2: We financieren veel nieuwbouw. Ja, veel van dit soort bedrijfsunits voor het MKB eigenlijk. Dat gebeurt veel. Ja.
1: Terugkomend naar deze casus. Op welke manier heeft het zijn financiële positie veranderd? Of situatie eigenlijk?
0: Op dit moment zijn ze nog aan het bouwen. Mm-hmm. Dus we zitten midden in de transitie. Grondtransactie is geweest. De uitboeking is nu plaatsgevonden. De bouw moet nog gerealiseerd worden. We verwachten pas eind van het jaar dat die naar het pand toe kan gaan. Tot die tijd duurt het maar ik veel.
1: Maar wat is een prognose? In hoeverre gaat hij groeien? Nou, sowieso letterlijk natuurlijk. Wat zei hij?
2: Hij heeft nu bijvoorbeeld dubbele lasten. Want hij betaalt nu een jaar lang huur. En ook de financieringslasten al. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je een pand koopt. Zeker als nieuwbouwbewijs.
1: Ja.
2: Dus dat is voor zijn financiële positie op de korte termijn nadelig. Maar op de lange termijn gaat hij gewoon minder per vierkante meter betalen. Plus er staat een pand op de balans. Wat als het goed is in waarde stijgt in de toekomst. Dus zou je denken dat dat beter is voor zijn financiële positie.
1: Ja, mooi. Nou, we wensen deze ondernemer heel veel succes. En wij gaan zo verder ook nog praten met jou, Guus, over Brickwise. Want dit is natuurlijk niet de enige casus. Tot zo.
3: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: The Truth, James Blunt hoorde je op New Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio.
0: Ja, en we praten verder met Guus Oerlemans, een van de partners bij Brickwise. We hebben net die casus natuurlijk besproken, maar jullie doen natuurlijk veel meer. Zou je in een korte pitchzin even Brickwise kunnen voorstellen?
2: Zeker. Wij zijn een vastgoedfinancieringsplatform. Wij brengen eigenlijk twee partijen bij elkaar. Ondernemers of vastgoedondernemers die financiering zoeken. En investeerders aan de andere kant die liquiditeit over hebben en die financiering willen verstrekken. Wij maken die match tussen die twee partijen op ons platform. En doen vervolgens alle afhandeling, de leningdocumentatie, zekerhedenbeheer, incasso, ex-casso, etc. Ja.
0: En dat kan dus ook particulier zijn?
2: Dat zou kunnen, zowel aan allebei de kanten. Dus,
0: ik zag op jullie website van alles voorbij komen. Ik zag huizen voorbij komen. Ik zag panden, nieuwbouwpanden, echt op bedrijfsterreinen. Maar ik zag ook Airbnb of B&B mogelijkheden. Panden waar je je bedrijf dan in kan voeren.
2: Het enige wat we niet doen is echt woonhuizen waar mensen in wonen in box 1. Zeg maar alles wat zakelijk is of zakelijk gekwalificeerd kan worden, kan wel. Dus je hebt ook particulier in box 3 een hele vastgoedportefeuille hebben ter behoeve van de verhuur. Dat zou kunnen bij ons. Ja. Ja, maar de meeste zijn MKB-ondernemers, eerlijk gezegd.
0: En wat doen jullie anders dan een bank?
2: Dat zit denk ik in twee. Kun je opdelen in twee dingen. De leningvoorwaarden van de financiering die wij verstrekken en het proces. Qua voorwaarden zitten wij met onze rentes iets hoger dan de bank, maar met de aflossingsdruk bijvoorbeeld veel lager. Waardoor de totale financieringslast vaak gelijk of zelfs lager is wanneer je bij ons financiert.
0: En jij zegt aflossingsdruk is lager. Wat houdt dat in?
2: We verstrekken een groot deel van de financiering die we doen volledig aflossingsvrij of deels aflossingsvrij, waardoor de dus niet afgelost hoeft te worden bij lening.
0: Mm-hmm. Nou, dat is een unicum vandaag de dag.
2: Dat zie je wij niet zo heel veel meer. Nee. Maar daarbij mogen ondernemers wel boetevrij aflossen op onze financiering. Dus ze hebben heel veel flexibiliteit daarin. Dat spreekt veel ondernemers aan. Ja. Omdat ze dan, als ze verder groeien, kunnen ze de liquiditeit inzetten voor die groei bijvoorbeeld.
0: Ja, die rente die ligt bij jullie zo tussen de 6 en de 7 ongeveer. Ja, dat is normaal voor bedrijfspanden.
2: In de markt waar wij in zitten is dat wel marktconform, ja, op dit moment. Ja.
0: Ja, ik geloof tussen 6 en 8 zelfs, hè?
3: Ja, zeker bij de non-bankaire partijen. Ja. Banken zitten uiteraard wat lager, maar verstrekken ook minder, willen meer aflossingen hebben, willen minder risico lopen. Dus dat is wat ik eerder verteld heb. Ja, ja. Dat is de afweging die je moet maken.
0: Ja, want jullie garanderen de maandtermijnen richting investeerders. Hoe werkt dat model?
2: Dat is richting investeerders inderdaad. Wij kopen iedere maand, de geldnemer moet rente betalen aan onze geldgever, de investeerder. Wij kopen de vordering die de geldgever op de geldnemer heeft, kopen wij. Die betalen we alvast. En vervolgens gaan wij dan de incasso doen bij onze geldnemer. Dus de geldgever heeft al zijn geld binnen voordat wij bij de geld...
0: Een soort factoring.
2: Het is eigenlijk gewoon factoring. Ja. Zo kun je het noemen, ja.
0: Ja, precies. Ja. En zo'n doorloopproces versus wat er bij de bank gebeurt. Daar zit daar tijdverschil ook in?
2: We zijn veel sneller in onze beoordeling. Als Jan ons belt met de casus, dan heeft hij binnen eigenlijk een uur wel een termsheet op zijn bureau liggen. En als we eenmaal lang zijn geweest en dossiers compleet hebben, wij in 2 dagen een fiat binnengehaald. En we hebben ongeveer 2 dagen nodig om de funding bij onze investeerders te regelen. Dus als je alles...
0: Dat is echt heel snel.
2: Als alles compleet is, dan zijn we heel snel ten opzichte van de bank. En dat is ook wel een reden dat sommige trajecten bij ons terechtkomen. Als er echt tijdsdruk is, dan zijn we sneller dan zijn.
0: En waarom trajecten wel lukken?
2: Er zijn genoeg trajecten dat de bank te lang erover doet dat ze 2 voor 12 bij ons terechtkomen. Dat alsnog geregeld wordt. Dat gebeurt regelmatig.
0: Ja, als we even naar deze casus van vandaag kijken. Stel nou dat deze ondernemer morgen niet meer kan betalen. Hoe gaat dat dan bij jullie? Wat is het proces?
2: Ja, dan heb je eigenlijk twee type ondernemers. Je hebt ondernemers die doen de struisvogelstrategie. Die steken hun kop in het zand en die hoor je niet meer. Dat is niet de goede strategie. Een goede ondernemer die ziet het al aankomen van tevoren dat het niet goed gaat met zijn liquiditeit en die neemt contact op. En dan kun je met elkaar een oplossing bespreken als die er is. Als er een oplossing is, ja, dan voer je die uit. Maar als er geen oplossing is, dat is misschien het scenario wat jij net schetst, dan zou je de zekerheden uit moeten winnen, de financiering opeisen en de zekerheden uitwinnen. In dit geval is dat bijvoorbeeld het pand verkopen of een persoonlijke borgstelling die er misschien in zit uitwinnen aan het einde van de rit. Dus dat zou vervelend zijn. Maar dan is het niet anders als er geen licht aan het einde van de tunnel is.
0: Nee, precies. Dus advies is wel om op tijd aan de bel te trekken. Want dan zijn er misschien herfinancieringen op andere vlakken.
2: Ja, dan zijn er gewoon nog meer mogelijkheden. Ja. Want als je al in de achterstanden loopt, zeg maar, en je hebt er niks laten weten en daarna kom je pas, dan ben je al te laat. Je kan beter vooraf aan de bel trekken en een oplossing met elkaar bespreken. Ja. Dan zijn we altijd wel bereid om mee te denken als iemand zo tijdig aan de bel trekt.
0: Wat maakt Brickwise uniek?
2: Ik denk wel persoonlijkheid ook. We hebben in iedere windrichting hebben we een accountmanager zitten. En dat is het vaste aanspreekpunt voor adviseurs in de regio. Dat is ook bij Jan in de regio. En dan bouw je met elkaar een relatie op. En dan weet je wat je aan elkaar hebt. En wij gaan ook altijd langs bijvoorbeeld bij de ondernemer op locatie of bij waar het pand is of waar het gebouwd wordt. In dit geval zijn we op zo'n huurlocatie geweest, want het pand moest nog gebouwd worden.
0: Ja, precies.
2: Dat vinden veel partijen gewoon fijn, dat ondernemers kopen misschien 1 of 2 of 3 keer in een levend pand. En de financiering daarvan is best wel een spannend iets voor sommigen. En dan krijg je in je eigen vertrouwde omgeving de toelichting van het proces. Dat vinden ze prettig.
0: Ja, nou is het ook wel zo dat de alternatieve financieringen, dat ook al een tijdje natuurlijk speelt. Hè? Het is niet van gisteren. Maar het feit dat de banken misschien wat minder makkelijk in dit soort investeringen toegankelijk zijn, zorgt dat er dan ook voor dat jullie moeten herijken om de zoveel tijd, omdat de aanvraag groter wordt. En dat je dus het risico en het rendement, en misschien ook wel door invloeden van wat er nu in de wereld speelt, dat je ook het weer anders moet gaan beredeneren, bekijken, beoordelen. Ja,
2: je moet altijd scherp blijven wel om op de trends in te spelen, zeg maar. Maar ik denk juist dat wij kunnen bestaan omdat de banken anders zijn gaan financieren. 20 jaar geleden had dit niet gewerkt wat wij nu doen, want dan financierden banken onze proposities nog. En nu hebben ze daar een steek laten vallen en in dat gat zijn wij gesprongen, onder andere.
0: Ja.
2: En de andere steken die ze laten vallen, springen andere partijen. Dus, maar bijvoorbeeld een corona is een mooi evenement geweest. Of ja, niet zo mooi, maar het is een goed antwoord daarop. Dan,
0: een mooi moment in elk geval. Ja. Om.
2: En dan moet je herrijken.
0: Ja.
2: En dat hebben we toen gedaan. En dat zijn we goed.
0: En wat legt kort uit?
2: Nou, bijvoorbeeld een horecaonderneming die verplicht een jaar dicht moet tijdens corona. Die zal niet zo goede jaarcijfers hebben. Dan moet je wel met gezond boerenverstand kunnen kijken een jaar verder dat die cijfers toen slecht waren, maar dat daar een goede reden voor is. En dat je dan daarop kan financieren. En dat je dat gewoon uit kan leggen richting je investeerders. En als je daar goed met gezond boerenverstand over na blijft denken, dan.
0: En zie je op dit moment door de huidige situatie die er is, dat er ook bepaalde elementen zijn die dwars liggen, waardoor financieringen lastig zijn of waardoor bedrijven nu benadeeld zijn?
2: Nou, je ziet dat als er onzekerheid is in de wereld, dat is nu denk ik wel het geval, dat zorgt voor dat sommige investeerders ook wat terughoudender zijn met het verstrekken van financiering. En dan gaan de rentetarieven omhoog. Dat zie je ook in de berichtgeving in het nieuws wel, dat hypotheekrenten stijgen.
0: Ja.
2: En dus dat is een korte termijn effect van onzekerheid van nu, dat de rentes iets stijgen. Het valt wel mee, maar iets.
0: Kom ik tot de slot nog eventjes bij jou terug, Carlo. Als we alles wat we besproken hebben daarop reflecteren, wat valt jou het meest op?
3: Nou, dat er dus enorm vraag is nog steeds naar vastgoedfinanciering. Hè. Dat zie je vanuit onze funnel, onze analyse. Dat is echt, we hebben vorig jaar dus meer dan 2 miljard bruto vraag gezien. Met een gemiddelde van nog geen 500.000 euro. Dus dat zijn enorme aantallen. Er zijn dus ook heel veel oplossingen gelukkig. Naast het bankaire kanaal heel veel alternatieven. En partijen zoals Brickwise is voor een adviseur van Credion dus heel fijn om mee samen te werken. Want zij willen ook graag die droom waar maken van die ondernemer. Staan heel dicht bij de adviseur, maar ook bij die potentiële klant. En dat werkt gewoon heel, heel goed voor een Credion adviseur.
0: Ja, dus welke concrete actie als je nu als ondernemer twijfelt van inderdaad, moet ik blijven huren, moet ik kopen, zal ik mijn eigen pand kopen of ga ik groeien en naar een ander pand en ga ik dat dan huren of kopen? Zijn nogal wat kopbrekers. Wat is dan de juiste actie?
3: Het meest belangrijke is dat je Jan belt of een van zijn collega's. Want die kan jou helpen om die spiegel voor te houden. En
0: mee naar PSV te gaan.
3: En mee naar bijvoorbeeld. Ja, en in het noorden ga je gewoon mee naar Heerenveen. Of
0: ja.
3: Nee, maar die spiegel voorhouden van oké, je huurt nu. Je wil eventueel kopen. Wat betekent dat financieel? Maar wat betekent dat ook voor de groei van je bedrijf? En alles wat erbij komt bij een eigen bedrijfspand, et cetera. En dan kun je veel beter vaak een weloverwogen beslissing nemen. En vanuit die beslissing kunnen we dan natuurlijk ook helpen om te kijken of we die financiering rondkrijgen.
0: Precies, nou. We moeten het hierbij laten, helaas. We gaan er een andere keer weer verder over praten. Dank jullie wel, heren. Jan, Guus, Carlo en uiteraard de luisteraar. Tot zover deze Funding Your Business.

0: met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
6: Welkom bij de Duitsland Podcast. De podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan. En waarin je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
7: En ik ben Chris Alberts en ik leer Duitsland kennen.
6: Ja, waar waren we deze keer, Chris?
7: Wij waren in Bremen. In Bremen. De stadstaat. Het Bundesland Bremen. Volgens mij is het ook een stadstaat.
6: Klopt, het is de kleinste deelstaat van Duitsland.
7: Ja, dat is eigenlijk heel gek, want het is eigenlijk een hele kleine stad. Maar daar komen we misschien nog op. En daar was de dag van de Duitse eenheid.
6: Ja, de Tag der Deutschen Einheit.
7: Ja, in het Duits.
6: En die Tag der Deutschen Einheit is zeg maar de nationale feestdag, vergelijkbaar met Koningsdag bij ons.
7: Oh, ik wilde eigenlijk net zeggen, het is een soort Prinsjesdag, maar het is eigenlijk meer een soort Koningsdag.
6: Ja, zeker. Het is gewoon echt een vrije dag. Maar wij waren daar bij de officiële festiviteiten. En daar sprak de bondspresident Frank-Walter Steinmeier.
8: Eine besinnungslose Diffamierung der Bundesrepublik, des wiedervereinigten demokratischen Staates, ist eine Propagandalüge des Extremismus. Und diesen Stolz verdient unser Land, dass wir uns das nicht gefallen lassen, weder von äußeren Mächten, die uns spalten und schwächen wollen, noch von Extremisten im Inneren, die unsere Demokratie verhöhnen. Von beiden nicht.
6: Nou, daar waren wij dus bij, maar daar gaan we straks naar kijken en ook naar wat we allemaal in Bremen hebben gedaan en gezien en beleefd. Maar eerst kijken we naar het nieuws, toch?
7: Ja, we gaan eerst even ons afvragen wat is er de afgelopen 2 weken in Duitsland gebeurd.
6: Nou, er is weer heel veel gebeurd in Duitsland.
7: Zoals altijd.
6: Zoals altijd. Duitsland is groot. Maar we hebben de 2 dingen voor jullie uitgeplukt. Het eerste is goed nieuws, Chris.
7: Nou,
6: ik heb goed nieuws.
7: Nou, vertel. Eindelijk is goed nieuws uit Duitsland.
6: De Duitse economie is gegroeid.
7: Nou, dat is fantastisch. Hoeveel is het gegroeid?
6: 1,3%.
7: Nou, je praat een beetje alsof dat heel weinig is. Maar als je jarenlang niet gegroeid bent, is dat best wel een prestatie.
9: Absoluut, het is een stapje in de goede richting. Wat is daar gebeurd? Er is altijd een halfjaarlijkse prognose. En men verwacht dit jaar een groei van 0,7%. Dus iets meer economische groei dan voorheen. Voorheen heeft het stilgestaan, hè, nagenoeg. Dus het was al sowieso een klein beetje. Maar uiteindelijk bleek dus dat het 1,3% is. En nou, die halfjaarlijkse prognose die wordt gedaan door de belangrijkste economische wetenschappelijke instituten van Duitsland. En dat heet een Gemeinschaftsdiagnose. En die Gemeinschaftsdiagnose die wordt gepresenteerd in de Bundespresseconferentie. Dat is zeg maar dat perscentrum in Berlijn. Waar ook parlementaire pers
7: dat
9: en
7: zo zit. Dat is een hele grote persconferentiezaal, ja, naast de Bondsdag.
9: Ja, daar zijn we ook een keer geweest. En dat werd als volgt gepresenteerd door een van de economen.
10: Die zentrale Botschaft, die wir für Sie mitgebracht haben, ist, die deutsche Wirtschaft ist seit Ende des vergangenen Jahres im Aufschwung. Nach mehreren Jahren wirtschaftlicher Schwäche ist das erstmal eine gute Nachricht. Die Entwicklung war vor allen Dingen im ersten Halbjahr deutlich besser, als wir das noch im Frühjahr erwartet hatten. Maßgeblich dafür waren die gute Entwicklung der Industrieproduktion und der Exportwirtschaft. Die Wirtschaftsleistung liegt jetzt erstmals seit Mitte des Jahres 2022 wieder über dem damaligen Höhepunkt vor dem Ausbruch der Gaspreiskrise, die ja zu einer mehrjährigen Schwächephase der deutschen Wirtschaft beigetragen hatte und die Erholung von der Pandemie jäh gestoppt hat.
9: Nou ja, wat zegt deze econoom? De Duitse economie die heeft een opleving, zegt hij. En het komt erop neer dat in het eerste half jaar het beter ging dan verwacht. En dat ze nu op het niveau zitten van voor 2022. 2022 natuurlijk de gas- en de energiecrisis die ontstond na de Oekraïne-oorlog. Na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog. En hij heeft het ook nog over de periode van voor corona. Dus daar heeft het ook mee te maken. Dus je kunt nagaan hoe lang en hoe moeizaam het is gegaan in Duitsland. En dat golfje, want het is eigenlijk een golfje, hè, Chris. Het is, de economie is nog niet uit de brand.
7: Oh ja, ja.
9: Die komt eigenlijk door drie dingen. Dan wil jij vast weten wat.
7: Wat zijn die drie dingen?
9: De overheidsinvesteringen. Je weet dat, daar hebben we het vorige seizoen heel vaak over gehad, dat de zwarte nul weg was en de schuldenbremse verdwijnt.
7: Ja.
9: En de overheid is gaan lenen. En die investeringen doen ze nu met name in defensie en infra en in klimaatmaatregelen. En daardoor zie je dus dat bedrijven een push krijgen en dat de bedrijvigheid toeneemt. En dat is ook goed voor de economie. Tweede is de export van Duitsland. Die trekt verrassend aan. Andere Europese landen doen het economisch iets beter en hebben dus machines, bijvoorbeeld chemie, uit Duitsland nodig. En dus bestellen ze die in Duitsland. Dus de Duitse economie die produceert. Maar dat geldt ook dat ze produceren voor de Verenigde Staten. De handel met Amerika is met 28% toegenomen op dat gebied. Dus kun je nagaan wat tarieven van Donald Trump allemaal kunnen doen.
7: Fantastisch.
9: Overigens, die tarieven, dat is een zijstraat, die zorgen er ook voor dat Duitse ondernemers proberen toch maar snel te investeren. En anderzijds mensen toch proberen snel te handelen, omdat ze bang zijn voor extra tarieven. Dus het is ook weer een aanjager, een negatieve aanjager.
7: Ja.
9: En dan nog een zogenaamd inhaaleffect. Duitsland heeft heel lang stilgelegen, economisch, amper gegroeid. Dat kabbelde allemaal. En er zijn dus heel vaak investeringen die zijn on hold gezet. Of die zijn gelden die zijn op de bank gebleven en die moeten uitgegeven worden. Dus nu is er een zogenaamd inhaaleffect.
7: En dat maakt eigenlijk dat nu Duitsland eigenlijk eindelijk uit de economische crisis is. Een beetje meer positiviteit eigenlijk.
9: Nee. Oh, dat is niet zo. Het is wel een push naar voren, economisch gezien. Maar het is nog geen structureel herstel. Dus zoals jij nu klinkt, dat is economisch te optimistisch.
7: Dat wil meneer Merz, wil dat graag. Zeg
9: ja,
7: maar,
9: die zou dat heel graag denken. Willen als iedereen praat zoals Chris Albert.
7: Maar zo is het, nog niet helemaal.
9: Nee, zeker niet. Kijk, de cijfers die laten wel zien dat het aantrekt en dat de vraag aantrekt. Naar producten, productiviteit enzovoorts gaat. Ja, het gaat omhoog. Er is ook wel groeipotentieel, zeker. Maar de Duitse economie groeit momenteel niet op zichzelf. Dus dat betekent dat we moeten echt zien wat er volgend jaar gebeurt. En daar gaan we het in de podcast ook wel volgend jaar over hebben. Als het volgend jaar dit aanhoudt, dan kun je zeggen van er is sprake van Duitse turnaround, zoals dat heet. Dus dan is die olietanker waar ik het vaak over heb gehad, die is langzaam gedraaid.
7: Ja.
9: Maar als dat niet zo is, dan is het gewoon een Keynesiaanse investering geweest vanuit de overheid om de economie te stimuleren.
7: Een beetje potverteren eigenlijk.
9: Dat
7: toch?
9: Zijn jouw woorden.
7: Maar ze hebben er wel voor geïnvesteerd. Ze hebben wel wapens en bruggen en wegen voor gekregen.
9: Ja, en
7: dat
9: de
7: wel.
9: Defensieindustrie zorgt er ook voor. dat er investeringen komen in Duitsland. Alleen dat zeggen ze niet zo hardop. Maar ja, Amerika heeft wapens nodig. Iedereen heeft wapens
7: iedereen
9: nodig.
7: Iedereen is oorlog met elkaar aan het voeren. Dus het is heel fijn dus ja, om defensieindustrie te hebben.
9: Dus dan zie je dus toch dat defensie... Kijk, mensen zeggen ja, vrede, dit en dat. Ja, ik snap het. Maar defensie levert dus toch wat op.
7: Ja, hartstikke mooi. Dan waren we toch bij meneer Merz.
9: Oorlog.
7: En oorlog, ja, dat is wel een mooie combinatie. Het is een bruggetje. Meneer Merz was in Oekraïne.
9: Dat klopt. Friedrich Merz die dook op zondag, één dag na de taak der Deutschen Einheit, dook hij ineens op in Kiev. En daar was hij met Katharina Reiche, de minister van Economische Zaken. En ze waren daar bij Volodymyr Zelensky te gast. En ja, Merz deelde uit. 1,35 miljard werd gegeven aan Oekraïne. En ja, Merz die was daar en die liep daar rond in Kiev. En die kreeg toen ineens te maken met luchtalarm.
11: Etwas nervös schaut Friedrich Merz in den Himmel von Kiew. Luftalarm und es ist nicht der erste seit der Ankunft des Kanzlers am Morgen. Er besucht die Akademie der Wissenschaften, wo vor ein paar Tagen eine russische Drohne eingeschlagen ist.
12: Ich sehe, was hier tatsächlich passiert. An einem friedlichen Sonntag wird hier mitten während meines Besuches eine Brücke bombardiert in Kiew. Und eine Woche vorher ist die Akademie der Wissenschaften Ziel eines Drohnenangriffs oder eines Bombenangriffs gewesen. Das zeigt, wie sinnlos und wie völlig kopflos dieser Krieg von Russland weitergeführt wird. Der muss beendet werden. Und das ist mein Aufruf auch heute Abend noch einmal. Herr Putin, beenden Sie diesen sinnlosen Krieg. Dann können wir über alles reden, aber die Waffen müssen schweigen.
9: Nou ja, Merz die zegt hier, ja, op een vrij vredige, rustige zondag is er een brug aangevallen.
7: Ja.
9: En een poosje, twee weken geleden is het wetenschappelijk instituut van Kiev aangevallen. En ja, hij zegt, hij roept eigenlijk Poetin op om te stoppen met de oorlog. En als de wapens zwijgen, dan kunnen ze praten over eventueel vredesregeling of wat dan ook.
7: Ja.
9: En ja, dat moet hij natuurlijk zeggen. Dat is logisch, maar uiteindelijk iedereen weet dat Poetin dat waarschijnlijk niet zal doen.
7: Het is niet zo dat Poetin meteen denkt, oh meneer Merz zegt iets, laten we er eens naar luisteren.
9: Ja, Duitsland zegt iets en we luisteren.
7: Nee, zo werkt het niet helemaal in deze tijden.
9: Zo werkt het niet. En nou, van dat geld wat ik net zei, er gaat 1 miljard gaat er naar onder andere de verdediging. Dus hebben we het over drones, satelliettechnologie, wapens met een bereik van meer dan 1000 kilometer Rusland in.
7: Best wel.
9: Die krijgen ze van Duitsland.
7: Ja.
9: En verder 350 miljoen euro om de energievoorziening te stutten. Want iedereen verwacht dat het een hele zware winter kan worden in Oekraïne. Omdat Rusland op dit moment bezig is om de Oekraïnse infrastructuur kapot te maken. Dat zien we meer nog dan in voorgaande jaren. Dus de kans is zeer groot dat Oekraïne een moeilijke winter tegemoet gaat. Wat dat betreft, ja, ziet het er niet best uit. En ja, ook wel heel opvallend dat Merz daar rondliep met luchtsirenes.
7: Je zou bijna denken, Rusland wist dat Merz op bezoek was.
9: Nou, dat zou heel goed kunnen, want vandaag werd ook bekend dat een oude chef van de inlichtingendiensten in Duitsland jarenlang heeft gespioneerd voor een buitenlandse mogendheid.
7: Ja, zij verdenken een vrij hoge pief.
9: Ja.
7: Van de Duitse AIVD is het geloof ik. Hè?
9: Ja, van de Duitse inlichtingendienst. En ja, die is opgepakt.
7: Een soort hoogverraad eigenlijk.
9: Ja, dat is hoogverraad.
7: Dat is hoogverraad.
9: Absoluut.
7: Ja,
9: ja, ja. Dat kan Haft betekenen.
7: Dus het
9: maar
7: zou zomaar kunnen dat hij dat heeft doorgegeven.
9: Precies, maar zo'n reis. Kijk, wat ze doen, die leiders uit het Westen. Ze vliegen naar Zuidoost-Polen. Daar landen ze dan. Dan gaan ze in het Geniep, gaan ze in een trein. En die trein brengt ze dan naar Lviv of meestal naar Kiev.
7: Ja.
9: En daar zijn ze dan bij Zelensky. En daar zijn ze dan vaak veilig of worden ze in veiligheid geacht. En dan gaan ze op een gegeven moment weer terug. Iedereen heeft dat gedaan. Draghi heeft het gedaan. Noem ze allemaal op. Meloni.
7: Zijn er allemaal geweest.
9: Boris Johnson zijn allemaal geweest. En nu ineens ging Merz. En Merz die zei ook tegen de Duitse pers, want die kreeg natuurlijk vragen over van ja, hoe kan dit? Het luchtalarm gaat hier af. En Merz die zei ook van ja, we hebben dit maanden geleden al gepland. Dus dan houden de Russen zich niet aan de hofelijkheden.
7: Dus dat heeft die meneer van het Hoofdverraad afgelopen weekend doorgegeven, zeg maar.
9: Maar die is al heel lang weg. Die is al heel lang weg.
7: Ja, maar dat had hij dus wel kunnen doen.
9: Maar er kan ook een andere mol zijn, hè? Het is een grote organisatie.
7: Ja, dat is een beetje het punt.
9: Ja, alleen het verhaal van die man die is opgepakt, is dat hij hij was zeg maar de leider van de organisatie.
7: Ja, dus dan heb je wel veel toegang.
9: Ja, dus zeg maar degene aan de spits, die is ook de mol.
7: Nou,
9: maar
7: ja,
9: even terug, dus dit is gebeurd. En ja, de kritiek in Duitsland is: waarom geven we zoveel geld aan Oekraïne terwijl mensen hier zelf moeilijk hebben? En van die linken, waarom geven we wapens? Want we willen dat er niet gevochten wordt. We zijn voor vrede. En de algemene kritiek is: ja, het gaat niet zo goed met Friedrich Merz. Nog maar 10% van de Duitsers ziet hem zitten als bondskanselier.
7: Ja.
9: En ja, dan moet je scoren in het buitenland. Zij willen een Auslandkanselier zijn, zoals dat heet. En zij probeert eigenlijk zijn blazoen een beetje op te vijzelen in het buitenland.
7: Ja, voor een deel van de mensen is dat aansprekend.
9: Ja, en in Oekraïne is die razend populair, hè, die Friedrich Merz.
7: Vanzelfsprekend.
9: Het is op één na populairste buitenlandse leider. Maar ja, dan koop je in Duitsland niks van.
7: Waarschijnlijk staat Jette bovenaan.
9: Jette, laten we daar maar niet over hebben.
7: Laten we daar niet over hebben. Laten we het hebben over, zo direct over de dag van de Duitse eenheid. Maar eerst de boodschappen.
13: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
14: Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
15: Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer.
7: Dat waren de boodschappen en daarmee zijn wij aangekomen bij de Dag van de Duitse Eenheid. Die werd dit jaar gevierd in Bremen.
9: Ja, dus wij zijn naar Bremen gegaan.
7: Ja, dat was op 3 oktober.
9: Ja.
7: Waarom was dat eigenlijk op 3 oktober?
9: Nou ja, dan moet je kijken naar wat nou de taak der Deutsche Einheit is.
7: Nou, vertel eens even.
9: Duitsland is weer herenigd op 9 november 1989. Toen viel de muur. Mm-hmm. Maar toen was het nog niet één staat, juridisch gezien. En ook gewoon, ja, zeg maar.
7: Er was gewoon een grensovergang open, zeg maar.
9: Ja, dat was het op dat moment. En er zijn in het voorjaar van 1990 zijn er in de DDR, die toen nog bestond, zijn er voor het eerst democratische vrije verkiezingen geweest. Daaruit kwam naar voren een regering onder leiding van Lothar de Maizière. Dat was de lijsttrekker van de DDR-CDU. Die bestond. En die wilde zo snel mogelijk een hereniging. En de Volkskammer, zo heette dat parlement daar, die heeft toen op 23 augustus besloten dat ze akkoord gingen met het herenigingsverdrag, wat vrij snel is uitonderhandeld tussen Oost en West.
7: Ja.
9: En dat herenigingsverdrag, ja, dat moest ook gewoon voorzien in een datum waarop die hereniging in zou gaan. En de eerste, de beste datum waarop dat kon, was 3 oktober.
7: Maar waar hing dat dan vanaf?
9: Nou, dat hing er dus vanaf van de praktische mogelijkheid om het op dat moment te doen. Maar er was nog een andere reden. Want heel veel mensen zeiden, goh, waarom doen we niet 9 november? Want toen is toch de muur gevallen.
7: Een symbolische dag.
9: Ja. Maar dat hebben ze niet gedaan, omdat 9 november ook een beladen dag is in Duitsland.
7: Oh.
9: 9 november is er... Het gekke aan de Duitse geschiedenis is dat op 9 november is er nogal wat gebeurd. Ik noem het even op. 9 november 1848, de contra-revolutie tegen de revolutie. Dus het terugdringen van de revolutionaire. Eigenlijk een mindere dag. 9 november 1918, het uitroepen van de Republiek door Philipp Scheidemann. Dan 9 november 1923, de mislukte bierkellerputsch van Adolf Hitler.
7: Die hadden we ook nog.
9: En Ludendorff in München. 9 november 1938, de Kristallnacht, de pogrom waarbij ongeveer 2000 Joden werden vermoord. Ook geen fijne datum. En dan komt 9 november 1989 natuurlijk de vreugde, de Friedliche Revolution.
7: Dus er is allerlei soorten bijeenkomsten.
9: Ja, en dan met name die Kristallnacht, dat ligt toch niet lekker.
7: Dus 9 november, dat wilden ze niet. Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen hebben ze 3 oktober, dat was dan de eerste dag dat dat kon.
9: Precies. En,
7: terwijl het heeft verder helemaal geen betekenis. Dat is meer gewoon een praktisch ding.
9: Nee, en 4 oktober is Dierendag. Nou, misschien dat mensen nog met de dieren bezig waren. Ja. Maar in principe zo, ja, dus dat. En de eerste 3 oktober, die was heel speciaal. Want dat was een nationaal fire, zoals
7: dat was
9: dat
7: de dag dat de hereniging er echt was.
9: Ja, waarop echt gewoon alles rond was, zeg maar.
7: Ja.
9: En toen zijn ze van 2 op 3 oktober, zijn ze rond middernacht. En het is een soort van oud en nieuwachtig feest in Berlijn gevierd met de Duitse vlag die in top ging. Veel vuurwerk. En we gaan even naar een fragmentje luisteren uit de oude doos.
16: Voor onze opgaven zijn we ons de verantwoording voor God en de mensen bewust. We willen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen.
17: Jetzt muss die Nationalbank.

0: Nou, dit was dus een fragment van toen. En de stem die je hoorde, dat was Richard von Weizsäcker, de toenmalig bondspresident. En die zei, voor onze opgave of voor het plan zijn we ons bewust voor Duitsland, de Duitse bevolking. En we willen dat dienen en we willen de wereld met vrede dienen. Dus eigenlijk is het zo dat Duitsland wil bijdragen aan vrede en welvaart in de wereld.
1: Ja.
0: En niet aan oorlog.
1: Er waren ook dat mensen dus die dachten dat Verenigd Duitsland, dat is niks.
0: Nee, er waren sceptici. Ja. Ruud Lubbers was sceptisch en Margaret Thatcher.
1: Ja.
0: Die waren sceptisch, maar uiteindelijk gaven de Fransen de doorslag in ruil voor de euro in die zin.
1: Oh ja, daarom hebben we die euro nu gekregen.
0: Die euro
1: en daarom
0: nu.
1: Heeft Ruud Lubbers nooit een functie in de Europese Commissie gekregen.
0: Precies.
1: Dat is eigenlijk hoe het ging. Ja. Nou, eigenlijk kerkklokken, een hele hoop vuurwerk.
0: Dan dwalen we af. Ja, het was een soort van. Het klinkt een soort van oud en nieuw, was het toch?
1: En toen het mensen herkennen natuurlijk het volkslied.
0: Klopt.
1: Vandaar dat werd gezongen en toen was de hereniging daar.
0: Absoluut.
1: En toen hebben ze er een feestdag van gemaakt.
0: Absoluut. Het is, ieder jaar is daar een feestdag en ze hebben bedacht dat ieder jaar ze wisselen van plek. De bondsraad die wordt ieder jaar door een ander bondsland voorgezeten. Dat is zeg maar de Duitse Senaat waar alle bondslanden in zitten. En ieder jaar is dus een andere hoofdstad van een ander bondsland is aan de beurt. En dit jaar was dat bondsland Bremen, de kleinste bondsland.
1: Want dat is eigenlijk heel raar. Hè? Dus je hebt hele grote steden in Duitsland en die zijn geen bondsland. En je hebt ook een kleine stad en dat is dan wel een bondsland. Dat is dan Bremen.
0: Ja, dat is historisch zo ontstaan. Bremen is een vrije Hansestad en heeft dus dat min of meer zo gekregen toen de Bondsrepubliek er was. Ontstond. Mm-hmm. En Bremen is nog steeds een van de bondslanden. Een klein duimpje mag ook meepraten.
1: Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
0: Ja, maar een klein duimpje kan groot zijn. Want de dag voordat het 3 oktober was, was het 2 oktober afgelopen vrijdag. En toen zaten ze met z'n allen in een hotel. Een aantal minister-presidenten van deelstaten, waaronder Schleswig-Holstein, Noord-Rijn-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern. Samen met de burgemeester, dat is dan zeg maar de minister-president van Bremen. En zijn naam is Andreas Bovenschulte.
1: Oh.
0: Ja, dat is een SPD'er.
1: Ja, we leren wat
0: en ze zaten
1: hier,
0: met z'n allen in het hotel, die hoogwaardigheidsbekleders en aan de bar. En toen pakte hij zijn gitaar. En toen gingen ze liedjes zingen. Nou, dat vond ik zo schattig. Dat wil ik jullie even laten horen. Dus jullie horen nu hoe de burgemeester van Bremen inzet. En vervolgens de rest meezingt.
2: We maken een furchtbares experiment. We willen samen zingen.

0: Wir machen noch eins.
1: Eis, gekühlter Bonbon-Lunder. Eis, gekühlter Bonbon-Lunder. Eis, gekühlter.
0: Zugabe!
1: Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk mir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume.
2: Nou, gezellige boel toch, die Duitsers?
3: Ja, dit waren dus 16 minister-presidenten.
2: Nee, niet allemaal. Oh. Marcus Söder was er niet. Oh. De minister-president van Thüringen was er niet. Maar er waren er best wel veel.
3: Best wel veel. Die hadden zich, die dachten die liedjes. Nou, laat dat maar zitten.
2: Ja, en ook ja. Julia Glöckner, de bondsdagvoorzitter. Die stond er ook tussen.
3: Die stond er ook tussen te zingen.
2: Ja, ja. Dus kun je nagaan hoe gezellig het gaat.
3: Het is ontzettend gezellig. Het is een gezellige dag. Het was ook een dag met allemaal alle hoogwaardigheidsbekleders van Duitsland waren er ongeveer in Bremen.
2: En wij waren er ook, want wat hebben we gedaan? Wij kwamen laat aan en 's ochtends vroeg moesten onze perspetjes om, luister wel, 6:30 's ochtends, het was nog donker, moesten we halen in een of ander hotel. Nou, je had kleine oogjes.
3: Ik ben niet helemaal zeker dat het echt om 6:30 moest. Maar we stonden als eerste voor de deur. En toen kregen we een badge. En toen mochten we, ik weet niet of jullie wel eens in Bremen zijn geweest. Maar je hebt daar dus zo'n kerk. En je hebt daar zo'n raadhuis.
2: Plein.
3: En zo'n plein. En daar heb je dan ook die. Ja, jij moet maar even zeggen hoe dat heet. Dat is ook het logo van deze dag. Die vier beestjes op elkaar.
2: Dat zijn de Bremer stadsmuzikanten, Chris. Ja, ken je sprookjes?
3: Dat zijn volgens mij drie ezeltjes. En daar staat dan een kip op.
2: Nee. Nee. Een ezel, een hond, een kat en een haan.
3: Oké, okay, nou ja, in ieder geval, dat is dus die plek waar dat is, waar iedereen dus dat beeldje aan wil raken. Dat was dus helemaal afgezet.
2: Ja, en jij kon het niet aanraken, want jij dacht dat het geluk bracht, maar je kon er niet bij.
3: Nee, we konden er niet bij, kon het ook niet vinden. En eigenlijk werd iedereen op hele keurige afstand gehouden. Dus je zag ook helemaal geen burgers, want die stonden dan een 30 km verder.
2: Veiligheidsring.
3: Veiligheidsring. En er waren iets van, daar waren 100 Duitsers en 2 Nederlanders.
2: Ja, dat waren wij.
3: Dat waren wij.
2: En wij zagen inderdaad hoe de fotomomenten waren met president Steinmeier en bondskanselier Merz en Glöckner en ook nog de ene meneer Harbaert. Dat is, ken je die niet?
3: Nee, die ken ik niet. Nee.
2: Stefan Harbaert.
3: Nee, die ken ik niet.
2: Dat is de voorzitter van het Bundesverfassungsgericht, dus het Hoge Rechtshof. Die gingen met elkaar op de foto en daarna was er een kerkdienst waar ze allemaal in gingen. En voordat die kerkdienst begon, liepen wij naar het perscentrum en toen hoorden wij dit.

0: Toen heb je met mij bijna 5 uur opgesloten gezeten in het perscentrum.
1: Toen zaten we eigenlijk in een soort zijzaal van die kerk. Kwam het eigenlijk op neer. Ja. En dan, normale mensen kunnen zich daar natuurlijk geen voorstelling van maken. Maar het is gewoon een zaaltje met wat tafeltjes waar dan stopcontacten op staan. Dan kun je een beetje typen.
0: En een groot scherm.
1: En een heel groot scherm. En dan kon je dus die kerkdienst zien. En toen was er een soort pauze. En dan kwam daarna nog zo'n ding. En dan zaten dan allemaal. Ja, we waren eigenlijk op de koffie aan het wachten. En op de broodjes. Die kwamen wel trouwens. Dat
0: absoluut.
1: Was allemaal wel
0: weer. Want
1: heel
0: jij
1: keurig.
0: Hebt heel veel broodjes en soep. En koffie en snoepjes.
1: Hongaarse goulashsoep met crème fraîche erin. Waar trouwens ook heel veel dropjes kon je pakken. Dus het was allemaal heel gastvrij. Ja. Maar het is een beetje gek. Want je gaat dan dus naar Bremen. En dan zit je eigenlijk gewoon in een soort kantoorachtige omgeving. Naar een scherm te kijken. Omdat wij dus zelf niet in die kerk mochten.
0: Nee, want die kerk was dus vol. En hetzelfde gold voor het theater, waar dus de festakt was.
1: Belachelijk was het, ja.
0: De twee Nederlanders mochten daar niet bij.
1: Vonden ze niet belangrijk, dat wij, terwijl wij toch de enige Nederlanders waren die hier verslag van kwamen.
0: Wij waren de enige Nederlanders in de press.
1: Ja, denken dat wij een streepje voor hebben in zo'n geval, maar dus juist niet.
0: Nee. Maar goed, ik keek naar die kerkdienst. En jij vond daar wat van?
1: Nou ja, het is natuurlijk heel raar. Ik bedoel, dat was een soort team van 4 mensen die allemaal voorgingen. En er kwam dan een vrouw en die was dan geloof ik dakloos geweest. En die had dan nu weer een huis gekregen.
0: Oh, dat gaat over de inhoud. Ik dacht dat jij moeite had met de kerkdienst op een nationale feestdag.
1: Kijk, er zaten allemaal, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Er zaten wel allemaal hele mooie pro-sociale boodschappen in. Maar dat was wel in de setting van een kerkdienst met een heel groot orgel, een heel groot koor en al die hoogwaardigheden. Gijsbekleders die allemaal weer een beetje mee zaten
0: te zingen. Maar daar denk jij best wel Frans. Oh. Scheiding van kerk en staat. En die is er in Duitsland ook. Alleen er is een soort van traditie dat men dat dan doet. En dat is dan geen officiële staatsact, zoals dat heet. Maar dan is dat een bijeenkomst, een soort van godsdienst. Omdat christendom en religie in Duitsland voor heel veel mensen meer betekent nog dan in Nederland.
1: Het is een geloviger land dan Nederland. Ja. Maar dan is het natuurlijk toch gek. Want ik bedoel, later, er staan dan ook weer filmpjes in gemonteerd. En je zit eigenlijk naar een soort show te kijken. En dan kwam er een Joodse man langs. En dan kwam een moslimman langs. En dan denk je toch van, er zijn eigenlijk in Duitsland wel meerdere religies tegenwoordig.
0: Ja, maar ik heb geen boeddhisten gezien.
1: Je zou toch denken, dat is toch een beetje... het is toch een beetje gek. Jij vindt dit Frans, vind jij dit?
0: Nee, van jou ja.
1: Dat je die
0: scheiding zo maakt. Dat is meer gewoon scheiding van kerk.
1: Maar jij vindt eigenlijk, die mensen zaten daar gewoon als individuen eigenlijk meer.
0: Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat moet kunnen. Dat is heel wat anders. Kijk, het punt is, ik ben ook in Luxemburg wel eens op de Nationale Feestdag te gast geweest met een groothertog. En toen hebben we dat ook zo meegemaakt. En een van de manieren is dat... Ja, voor ons Nederlanders, wij zijn zo ontkerkelijkt dat we dat vinden raar.
1: Ik zat gewoon te denken van, kan ik me voorstellen dat dan Rob Jetten met, weet ik veel, wie zit er allemaal in het kabinet, met Eelco Heijnen in een ecumenische, want het was een ecumenische dienst. En dat zij dan gaan staan en dan een kerkelijk lied gaan zingen. Ik vind dat toch een raar idee.
0: Ja, daarin ben je heel Nederlands, denk ik.
1: Heel Nederlands,
0: En dus ook, want de Nederlandse gedachte komt voort uit die Franse gedachte van scheiding van kerk en staat. En in Duitsland is er ook scheiding van kerk en staat, maar er wordt dit dus wel gedaan en dan vindt men dat ook allemaal mooi. En zo.
1: Nee, er was ook helemaal niemand.
0: De enige die moeilijk deed was jij, Chris. Ja, er was niemand. De enige die daar stennis liep te schoppen in die ruimte was jij.
1: Ik was heel keurig aan het opletten.
0: Puffen en kreunen.
1: Wat zitten we aan het kijken?
0: En ik zei tel tot 10. En
1: laten we maar snel gaan naar Frank-Walter Steinmeier, want er was ook nog een soort deel 2.
0: Ja, dat is het officiële gedeelte, de festakt. En dat is zeg maar een soort van programma in een theater waarin dus wat optredens en wat speeches zijn.
1: Dus je moet je voorstellen, we zaten eigenlijk weer een half uur te wachten in dat perscentrum, want al die hoogwaardigheidsbekleders die moesten van die kerk naar dat theater.
0: Ja.
1: En dat was wel een enorme show. Dus dat werd dan gepresenteerd door jij wist dat een actrice
0: dat
1: was.
0: Dat is een actrice uit Bremen. En Frank-Walter Steinmeier had er eigenlijk een belangrijke reden te houden, want het was zijn ene laatste speech van zijn presidentschap. In februari zwaait hij af. Er komt nog een een kerstreden, maar die is altijd vrij kort op televisie.
1: Was eigenlijk...
0: En nu had hij de mogelijkheid om zeg maar een soort van statement af te geven. En dat deed hij ook. Hij heeft een lange politieke reden gehouden van 51 minuten.
1: Ja, ik werd er gek van.
0: Ja, want jij stond niet vooraan toen het geduld werd uitgedeeld.
1: Ja, maar wij hebben wel eens in het verleden, kijk, mensen die naar onze verkiezingspodcast hebben geluisterd over Duitsland, die weten nog dat wij toen prijzend hebben gesproken over Duitse politici die hele lange redens houden. En dat in Nederland Joost Eerdmans is na 6 minuten wel klaar. Ja. Dat is een beetje het verschil. Maar ik dacht in dit geval wel van na een half uur, ik wist het wel. Maar eigenlijk kwam het erop neer. Je had dan dat theater. Je had ook het artiesten. En dat was allemaal muziek en zo. Mm-hmm. Er waren allerlei elementen. Ja. Maar eigenlijk, het was eigenlijk geen show. Het was eigenlijk allemaal een soort aanvulling op die speech. Het ging eigenlijk om die speech.
0: Nou, die speech is de belangrijkste speech. Maar er was ook een speech van die Bovenschulte. En dus er waren ook nog wel andere
1: voordrachten. Maar die waren allemaal veel korter. Dus dat was ook een beetje leidend tot het idee.
0: Ja, maar ik noemde net wel 51 minuten. Maar het gaat niet zozeer om de lengte. Ja, 51 minuten is lang. Zelfs Duitsers vonden het lang. Maar het ging erom wat heeft Frank-Walter Steinmeier gezegd. En het was een politieke speech die je normaal niet snel hoort van de bondspresident. En ja, daar gaan we even naar een stukje luisteren. En ik zal zo even kort samenvatten wat hij nou heeft verteld.
2: Eine besinnungslose diffamierung der Bundesrepublik, des wiedervereinigten demokratischen Staates, ist eine Propagandalüge des Extremismus. Und diesen Stolz verdient unser Land, dass wir uns das nicht gefallen lassen, weder von äußeren Mächten, die uns spalten und schwächen wollen, noch von Extremisten im Inneren, die unsere Demokratie verhöhnen. Von beiden nicht.
0: Ja, Steinmeier die zegt hier eigenlijk dat dat Verenigde Duitsland moet wel een bezinning hebben. Niet bezinningsloos zijn. En mensen die dat dus zeggen, dat eigenlijk geen zin heeft. Dat die Duitse eenwording, die Duitse staat, zoals die nu is, die democratie, dat het allemaal nergens op slaat. Ja, dat is natuurlijk, daar staat hij niet voor en dat zegt hij ook.
1: Ja.
0: En hij heeft ook kritiek op extremisten van binnenuit, maar ook op krachten van buiten die proberen de Duitse democratie te ondermijnen.
1: Mm-hmm.
0: En die extremisten doelt hij natuurlijk op de AfD, maar waarschijnlijk ook op die linken die onlangs in Berlijn een grote klapper hebben gemaakt.
1: Ja.
0: En dat was wel een hard statement, mm-hmm. wat je niet snel hoort van een bondspresident, ook niet op zo'n dag. Maar er kwam ook een heel hard applaus.
1: Ja.
2: Hoe dat ziel stimmt. Muss man Kurs halten. Das wird sich auszahlen, wenn auch mit Verzögerung. Deutschland wird sicherer sein und stärker. Wir werden mehr Kraft haben für Solidarität und Zusammenhalt. Ich sage also, bleibt entschlossen, gerade jetzt, wenn uns der Wind ins Gesicht weht. Wir haben viel zu verlieren, aber wir haben noch mehr zu gewinnen. Habt Mut zur Erneuerung.
0: Nou, hier gaat Steinmeier onder andere in op de negatieve teneur die er is in Duitsland. Hè?
1: Ja.
0: Hij zegt dat als het doel goed is, moet je koers houden. Daar komt het op neer. Dus met andere woorden, we moeten volhouden. Ondanks dat we tegenwind hebben wat hij zegt, moeten we volhouden en accepteer de vernieuwingen, accepteer de hervormingen. Probeer dat te accepteren zoals we de weg die we nu zijn ingeslagen. Was eigenlijk meer een oproep naar de bevolking ook. Probeer het vol te houden, want we hebben veel te verliezen.
1: Al die negativiteit, die ertoe leidt dat mensen naar AfD gaan stemmen en zo. Dat is eigenlijk ten onrechte.
0: Nou, hij viel niet zozeer de AfD-kiezers aan. Dat was ook heel opvallend.
1: Ja, precies. Dat viel hij niet aan, maar de AfD zelf natuurlijk wel.
0: Ja, indirect natuurlijk. Hij noemt de AfD niet, maar dat is wel ligt wel voor de hand in dit geval. Maar niet eens zozeer de AfD. Het gaat gewoon over de hele teneur in het land. In Duitsland hebben we het ook vaker over gehad. Hebben ook vaker geconstateerd. Duitsers praten elkaar een beetje de put in. Terwijl Duitsland heeft nog heel veel kansen. En tegelijkertijd, Duitsland heeft ook veel te verliezen. Want als je kijkt naar het verleden, wat een ellende Duitsland heeft meegemaakt. Dan hoeven we allemaal niet te herhalen.
1: Ja.
0: Wat ze nu hebben is iets heel moois. Alleen het gaat momenteel niet zo goed. Maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst
1: maar,
0: niet
1: is dat nou, is dat nou? Je vraagt je natuurlijk toch af. Kijk, wij hebben natuurlijk niet zo'n president. Hè? Dus ik wil ons niet zoveel voorstellen.
0: Wat in Nederland.
1: Ja, in Nederland. Dus is die Steinmeier, is dat nou een populaire figuur in Duitsland? Dat mensen denken, nou Steinmeier heeft dat toch maar mooi gezegd.
0: Nou, men had daar wel respect voor. daar gaan we het zo nog over hebben, want ik heb ook een reactie uit eerste hand. Alleen, het is wel zo dat Steinmeier is niet de president geweest tot nu toe die de Duitsers in vervoering bracht, zoals bijvoorbeeld Van Weizsäcker kon doen. Of die echt een bezielende reden hield, zoals bijvoorbeeld Joachim Gauck kon doen. Mm-hmm. En dus, dan zie je dus die presidenten wisselen elkaar af. Maar we gaan nog een aflevering over de presidenten maken. Hè? Dus daar gaan we het nog over.
1: Maar hij zit er vrij lang ook, ja, deze man.
0: Hij zit er 10 jaar.
1: Ja.
0: En in januari dan komt er een opvolger. Dan wordt er een opvolger gekozen. Maar ik wou het nog even hebben over die speech. Kijk, ja. Hij heeft ook gezegd, wij moeten als politiek, dus de gevestigde politiek, moet ook naar zichzelf kijken en moet ook zelfkritiek tonen en moet ook kijken hoe het komt dat mensen op dit soort partijen stemmen. Ligt het niet ook aan ons en zo ja, wat dan? Moeten wij niet dingen soms veranderen of hervormen in onze stijl? Moeten we niet onze gewoontes die we hebben als gevestigde politiek, moeten we die niet ook eens onder de loep nemen? En dat vond ik, moet ik eerlijk zeggen, wel sterk. En ja, ik luisterde naar die speech en ja, naast mij zat iemand die heel ongedurig was en liep te puffen.
1: Ja, maar ik dacht, nu weten we het dan. Op een gegeven moment weten we het een beetje.
0: Ja, maar alle Duitsers, nou ja, keken
1: ook interessant, naar. Wat natuurlijk zo interessant is, dat had jij eruit gehad. Ik moet zeggen, toen was ik inderdaad al afgehaakt.
0: Ja.
1: Dat hij dus aan het eind zegt, na de 36 jaar na de hereniging, ik had niet gedacht toen we gingen herenigen dat zoveel jaar later een kwart

0: zijn speech was, zat niet zo in elkaar. Kijk, hij een beetje aan het einde, toen had hij het inderdaad over zijn eigen ervaring en gevoel. Ja, en ik zou, maar goed, wie ben ik? Ik zou dat meer voorin hebben gezegd. Dan heb je een ankeiler, zoals dat heet.
1: Inderdaad. Ja, precies.
0: Maar goed,
1: dat het is niet echt een historische speech geworden. Of
0: nou, nee, dat weet je niet. De speech heeft behoorlijk wat indruk gemaakt. Mm-hmm. Het kan nog wel degelijk een historische speech zijn. Alleen soms weet je dat op het moment nog niet.
1: Ja, precies. We moeten daar gewoon een paar jaar wachten wie de volgende president wordt. En dan kijken we over een paar jaar eens terug.
0: Ja, zo. Een beetje zo. En kijk, toen konden we weg, want jij was al weggelopen. En,
1: ik was koffie voor jou aan het halen. Ja, dat de waarheid. Zeggen. Jij zei, ga maar koffie halen. Nou, oké, ga ik heel braaf koffie halen.
0: Zoals een kind even.
1: Ga maar even iets voor jezelf doen. Beetje zo.
0: Sorry, sorry, Chris. En toen moesten we dus nog onder begeleiding de veiligheidsring uit.
1: Ja. Toen stonden we dus in het centrum van Bremen, waar
0: tussen
1: alles
0: de mensen
1: dicht was. Waar heel weinig mensen, waar eigenlijk vrij weinig mensen stonden. Die stonden heel erg op afstand. Maar het was dus ook een soort braderie. En dan leek het dus inderdaad wel op een soort Koningsdag.
0: Klopt, want wat hadden ze nou in Bremen gedaan? Heel leuk, her en der wat podia, waar wat artiesten optraden. Maar vooral aan de waterkant van het centrum van Bremen, daar hadden ze een hele lange, ja, hoe noem je dat? Festivalachtig terrein. Een mijlen hadden ze gemaakt. En daar zijn wij natuurlijk overheen gaan lopen. Wat vond je daar nou van? Hoe die Duitsers dat deden? De sfeer.
1: Nou ja, het is heel gemoedelijk. Het is helemaal niet, er is geen gedrang. De mensen zijn niet dronken.
0: Niet zoals in Nederland.
1: Heel, heel anders. In die zin lijkt het helemaal niet op Koningsdag.
0: Nee, want op Koningsdag is het drank, drugs en feest.
1: Ja, en het was een soort, het was niet helemaal dat het nou op land stond, zeg maar het leek alsof die 16 landen daar allemaal een beetje uitgestald stonden.
0: En die hadden steentjes.
1: Ja, die hadden steentjes, maar het was, ik moet zeggen, ik vond het wel een beetje rommelig, zeg maar. Dus je had wel, sommigen hebben dan wel gezien, ze waren bij Saarland en bij Sachsen-Anhalt en zo. Maar ja, op een gegeven moment waren wij, wat waren we ook weer aan het zoeken, Noord-Rijn, Westfalen. Maar die konden we dan weer niet vinden. Ja, het was, maar ja, het want, kan ook dat het heel groot was.
0: Excuses aan onze vriend Alexander Klomparend van Duisburg, die had mij gezegd, wij hebben een steentje.
1: Ja.
0: Kom naar ons steentje toe.
1: Ja, dat
0: en we
1: hebben
0: komen
1: we niet
0: het hele
1: kunnen
0: vinden. Sorry, Alexander. Maar los daarvan hebben we wel een steentje, of in ieder geval de tent gevonden van het Saarland.
1: Ja, toen gebeurde er iets ontzettend interessants.
0: Toen kwam ik daar iemand tegen, namelijk Anke Relingen.
1: Dit is echt een vrij geschift, niet anders, we hebben niet echt een ander woord voor. Je kunt ook zeggen, je kunt ook vol bewondering hiernaar kijken. Je kunt ook positief zien. Er loopt een of andere wildvreemde vrouw in een mensenmassa. En opeens zegt Kemal, dat is de minister-president van het Saarland.
0: Ja.
1: Ik denk, hoe kan ik dat nou? Hoe kan iemand dat weten?
0: Nou, de Duitsers wisten dat wel.
1: Nou, is dat nou? Maar is dat zo?
0: Ja, er gingen ook mensen met haar op de foto.
1: Ja, maar uit het Saarland weet je dat natuurlijk wel. Dat je minister-president is. Maar ik bedoel, ze hebben 16 van die lui. Ik kan me niet voorstellen dat als jij in Bremen woont, dat je dat weet.
0: Nou, dat moet je kunnen weten als je af en toe naar de Duitse talkshows en naar de Duitse televisie
1: dan
0: kijkt.
1: Dan komen deze mensen allemaal langs.
0: Want zij treden daar op en dan krijgen ze ook lange interviews en airtime.
1: Is dat een beetje als dat je in heel Nederland, dat wij allemaal weten dat Carola Schouten burgemeester van Rotterdam is. Een beetje zo.
0: Ja, een beetje zo. Of bijvoorbeeld dat je weet wie de commissaris van de koning in Groningen is.
1: Nou, dat weet ik dus bijvoorbeeld al niet. Dus dat is precies.
0: Dat is geen één paas.
1: Oh ja. Nou, oké. Okay. Ik heb een soort passieve herkenning als ik dan die naam hoor.
0: Maar los daarvan. Ik kwam Anke Relinger tegen. En toen zei ik, mevrouw Relinger, mag ik u wat vragen stellen? Ik ben een journalist uit Nederland. En toen zei ze, natuurlijk mag dat. En toen zijn we aan het babbelen gegaan. En ja, ik vroeg onder andere wat zij vond van de reden van Frank-Walter Steinmeier. En toen zei zij het volgende.
2: Was finden Sie von der Rede von Herrn Steinmeier von heute?
3: Ich finde, es war schon eine starke Rede, die auch gezeigt hat, dass man in schwierigen Zeiten Kurs halten muss. Die gezeigt hat, dass es auch auf jeden ankommt, wenn es darum geht, unsere Demokratie stabil zu halten für die Zukunft. Er hat in der Tat nicht schön geredet, aber er hat auch aufgezeigt, dass wenn wir uns anstrengen, dass es dann gut werden kann. Also für mich war das auch eine Rede von Anpacken ist begründete Zuversicht.
2: Ja, gut zu wissen.
0: Nou ja, zij zegt hier eigenlijk, ze bevestigt al het beeld van de reden van Steinmeier, dat in moeilijke tijden dat je moet volhouden en dat je je moet inzetten om de democratie te stutten. En ze zegt, ja, hij heeft het allemaal niet goed gepraat, wat er zoals het allemaal gaat. Dus hij heeft ook man en paard een beetje genoemd. Daar kwam het op neer, maar ze zegt ook van, ja, het heeft toch wel moed op deze manier. Daar komt het eigenlijk op neer om de schouders eronder te zetten. Mm-hmm. Dus zij was wel optimistisch daarover.
1: Ja, de boodschap van Steinmeier was eigenlijk goed overgekomen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en ik denk ook wel dat zij dat moet zeggen. Maar los daarvan, volgens mij, zij meende dat ook echt.
1: Maar zij is nu een

0: onafhankelijk iemand. Ze kan ook zeggen, ik vond het niks.
1: Ja, maar dat gaat zij niet zeggen.
0: Nee, maar het had wel in theorie wel gekund.
1: Tuurlijk, maar zij heeft het wel goed samengevat. En dat vond ik een mooi...
0: dat is mooi. Maar
1: wat ze ook zei...
0: Ja, het interessantste komt nu eigenlijk.
1: Het interessantste komt nog. Ja. Zij zei, volgend jaar is het precies 70 jaar geleden dat het Saarland bij Duitsland kwam. Dus toen hadden we al een kleine vereniging, zeg maar. En wij gaan dat vieren en jullie zijn van harte uitgenodigd. Dus we gaan kijken, beste luisteraars, of we dat doen. Want we willen niet een herhaling van wat we...
0: Ik weet ook niet zeker of dat interessant is.
1: Ja, dus gaan we nog even uit... Nou, het Saarland is heel interessant, Chris. Moet je onderschat de Saar niet.
0: Oké.
1: Maar ze zei ook nog iets anders. Zij zei ook nog iets anders. Namelijk, de beste currywurst uit Duitsland komt uit het Saarland. En daar is het steentje.
2: We presenteren ons met een weiteren kerncompetenz. Namelijk, ons goeden essen. In dit geval, die beste currywurst Duitsland.
3: Is dat echt zo?
2: Tatsächlich gewonnen en prämiert.
1: Nou ja, zij zegt dus, we presenteren ons hier met de beste currywurst uit Duitsland. Dus het is een gewonnen prijs, zei ze. En ik zei, is dat echt zo? En zei ze, ja, het is echt gewonnen. En toen zei Chris, ga maar in die slangen staan. Ga maar in de rij staan. Wij gaan die currywurst eten.
0: Een half uur in een rij gestaan. Dat langer schoot nog. Echt totaal niet op. Het geduld is niet mij gegeven. Het was ook omdat die man bij die kassa, die ging dan allemaal vragen daarover stellen over of je glutenallergie had en zo. En dan kreeg je daarna een bakje met een worst en een paar frieten.
1: Ja, dat klopt. En wij hebben gewoon de normale besteld. €14 per portie. Nou, dan kreeg je een heel klein bakje met friet en curryworst en wat een beetje saus erop. Het zwom niet eens in de saus. Wat we gewend waren. De mayonaise was ook maar... En ja, toen zijn we gaan eten. En wat vond je er nou van?
0: Nou, het was hele lekkere friet op zich.
1: De friet was goed.
0: Ja, heel goed. En op zich was die worst ook goed. Maar die worst was gewoon hetzelfde als alle andere worst die we meestal eten. Dus je zou je eigenlijk wel kunnen afvragen, als dit nou het belangrijkste is wat het Saarland heeft voortgebracht, dan weet ik niet of we daar wel een uitzending over moeten maken.
1: Nou, dit vind ik heel gemeen van jou aan de Saar. Oh. Ik denk dat je dat niet zo moet doen. We moeten diplomatiek blijven. Maar los daarvan, de teleurstelling om €28. Weet je wat wel was? Ik had wel een beetje het gevoel om met Koninginnedag te zijn, want dan zijn de hapjes ook allemaal heel erg duur.
0: Ja, zijn de prijzen sowieso allemaal te hoog. Dan wordt het nu tijd om te gaan bellen met de buren. En dat gaan we doen met Jeroen Rijgaard. Dat is de auteur van Het Verdampte Land. Da-

0: Paula.
1: Hallo met Jeroen.
2: Dag Jeroen Rijgaard, journalist van de VRT.
1: Dankjewel. Dag Chris.
3: Bye. Hallo.
2: Jeroen, je hebt de fantastische eer dat je onze allereerste Vlaamse gast bent in deze podcast.
1: Is het waar? Ah, wauw. Mooi. Ja, ook niet zo moeilijk in een podcast over Duitsland, denk ik. Want ja, zo heel veel mensen in Vlaanderen en in België die met Duitsland bezig zijn, ja, ga je ook niet vinden, denk ik.
2: Nee, precies. En wij kwamen elkaar ooit tegen bij het SPD-congres. Toen hebben we elkaar leren kennen. We de Nederlandse en de Belgische nieren geproefd. Later vertelde je dat je bezig was met dit boek. En het boek wat je hebt geschreven, daarvoor bellen we jou nu ook, heet Het Verdampte Land. En dat gaat over Duitsland. Hardnekkige misverstanden, verrassende verhalen. Maar van waar de titel Het Verdampte Land? Is het land verdampt?
1: Nee, je moet de titel op drie manieren lezen. Enerzijds is het oude Duitsland zoals wij het kennen verdampt. In die zin dat het niet meer helemaal bestaat. En dan heb ik het wel degelijk over hoe we in Vlaanderen naar Duitsland kijken. Hè. Op de tweede manier moet je het lezen als onze kennis over Duitsland is ook verdampt. Vandaar dus twee keer. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook een woordspeling op verdampt. In die zin van, kijk Duitsland, het had perfect kunnen zijn met jou als land. Maar het is het niet helemaal geworden. Verdorie toch, verdomme toch, dat is jammer. Dus eigenlijk moet je het op die drie manieren lezen.
3: Wat is die Vlaamse manier van naar Duitsland kijken?
1: Weinig. Ik denk dat het belangrijkste is eigenlijk. Wij weten heel weinig over Duitsland. We zijn heel weinig met Duitsland bezig. Je mag ook niet vergeten, Duitsland is een buurland van België, maar niet van Vlaanderen. Daar ligt nog namelijk een stukje Nederlands Limburg tussen dat wij in 1839 aan jullie verloren zijn. Dus Vlaanderen grenst ook niet helemaal aan Duitsland. Dus ja, weinig. En anderzijds kijken we ook wel heel hard naar Duitsland op, maar dan wel met een getrapeerd beeld. In die zin, we zijn onze interesse in Duitsland zowat verloren in de jaren 80, 90, begin deze eeuw. En toen was Duitsland nog het land, het Wirtschaftswunder, het sterke industrieland, het land waar je als Belg naar opkeek, het land waar ze allemaal met een dikke auto rondreden. Onze kennis is eigenlijk niet meer echt zwaar geüpdate sinds dan bij een groot deel van de Vlamingen. En daardoor denken we dat dus eigenlijk nog steeds, waardoor we vaak een te positief beeld hebben over Duitsland en onszelf vaak te negatief zien en te klein zien tegenover Duitsland.
2: Ja, maar in België heb je natuurlijk ook twee wereldoorlogen gehad, waarbij je te maken had met een Duitse bezetting. Speelt dat nog een rol of is dat wel voorbij?
1: Dat speelt voor een stukje in het imago een rol, minder en minder. Logisch en ook terecht minder en minder, maar het blijft wel kijken. Ik ga ergens wel van uit dat de gemiddelde Belg die Duitsland niet van nabij volgt en er niet zo vaak komt en er dus niet zoveel bij mee heeft, ja, minstens na een minuut wel aan nazi's of Hitler of oorlog denkt. Hè. Dat is zo, dat is een associatie die er altijd wel zal bij komen. Maar het zal zeker niet de hoofdreden zijn. Het is eerder onbekend dan de mint op dit moment.
3: Je hebt het in je boek over misverstanden die over Duitsland leven. Wat is nou het belangrijkste misverstand in Vlaanderen over Duitsland?
1: Dat Duitsland een modern land is waar alles zeker zeer goed zal werken. Ik denk dat echt de grootste misvatting is. Om het met een kleine anekdote te vertellen. Hè. Ja. Ik ben ook reisbegeleider naast journalist. Dan gaan we met de trein ofwel naar Berlijn ofwel naar München. Ik verzamel dan altijd mijn groep in Brussel-Zuid, ergens vlak na de ochtendspits, rond 9:30. Dan heb je dus altijd mensen die 5 minuten, 10 minuten, een kwartier, 20 minuten te laat zijn, omdat de trein vertraging had. En dan krijg je dus altijd het traditionele geklaag over de NMBS hier, van oh, we zijn te laat en vertraging en typisch. Maar straks zijn we in Duitsland en dan zal het allemaal wel veel vlotter gaan. En dan denk ik meestal van, nee, totaal niet. Jullie kregen nu pas het voorgerecht, het hoofdgerecht van vertragingen en treinmiserie volgt in Duitsland. En dan zie je iedereen kijken van, echt waar. Of dat je daar bijvoorbeeld wat jullie een tikkie noemen, of wij Peconic bijvoorbeeld, dat soort toestanden daar helemaal niet bestaan of niet ingeburgerd is. Nee. Dat je een gsm-bereik hebt dat echt vreselijk is bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal misverstanden die wij niet hebben. We hebben het idee van Duitsland, dat is dat land van de goede technologie, van de goede machines, van de goede auto's, van alles wat op en top is. En dat zal dus op alle vlakken zo nog zijn. En dat is eigenlijk echt wel het grootste misverstand, ja.
2: Ja, dus veel Vlamingen zitten wat Duitsland betreft in een andere dimensie. De dimensie in België betreft, heb je ook verschillende dimensies. Een daarvan is Duitsstalig België, de Oostkantons. Mm-hmm. En die Oostkantons die zijn ooit per ongeluk bij België gekomen.
1: Helemaal per ongeluk, hè. We hebben er een oorlog moeten voor winnen. Ja.
2: Hoe dan ook, ze zijn bij België geraakt.
1: Ja, die zijn we toch wel even onderschat, vind ik. Maar goed, maar die zijn bij ons geraakt. Ja.
2: Hoe dan ook, ze zijn bij België geraakt. En deze aflevering die we maken gaat over de taak der Deutsche Einheit. Zou het kunnen dat die Oostkanton zich ooit weer aansluiten bij Duitsland, een Anschluss maken en zeggen tegen koning Philippe bye-bye?
1: Helemaal niet, want het zijn onze puurste, beste, grootste fans van België. De echte Belgen zijn die 70.000 Oost-Belgiër, hè, want eigenlijk zijn we niet meer Oostkantons, maar Oost-België als regio. Zij hangen het meeste vast aan België. Zij vieren trouwens ook niet geheel toevallig een feestdag van Oost-België. Ligt op 15 november, hè, op Koningsdag. Dus zij zijn echt wel aan België gehecht. Ik zie dat echt niet gebeuren. Moet ook wel een van de best beschermde minderheden in Europa zijn, denk ik. Die zijn met 70.000, maar die hebben bijvoorbeeld een eigen parlement. Die hebben heel wat bevoegdheden die een gemeenschap in België heeft, maar ook heel wat bevoegdheden van het Waalse gewest ook overgekregen. Die hebben dus heel veel zelfstandigheid. Maar die hebben bijvoorbeeld ook een eigen krant, een eigen openbare omroep, noem maar op. Dus er zijn heel veel voorzieningen voor die Duitsstaligen. Ook om die Duitse taal als taal echt de rechten te geven die het Nederlands en het Frans ook hebben. Bij de opening van het parlementaire jaar bijvoorbeeld zal de premier in zijn beleidsverklaring, wat bij jullie dan de troonrede is van Willem-Alexander, hier doet de premier dat zelfs, zal hij ook altijd een stukje in het Duits praten bijvoorbeeld. Al is die verhouding tussen 6 miljoen Vlamingen en 70.000 Duitsstaligen bijvoorbeeld een heel andere verhouding dan hoe je dat in het parlement zal horen. Dus nee, zij zijn echt aan België gehecht.
2: Nou, wij zijn ook gehecht aan jouw boek. Het is een heel leuk boek. En we gaan erin weggeven. Dus er komt straks een quiz voor de luisteraars met de weggeveractie. Jeroen, heel erg bedankt.
1: Heel graag en veel plezier nog.
2: Dankjewel. Dag.
1: Dag.
3: Dat was Jeroen Rijgaard in Bellen met de Buren. Hij is dus de auteur van het boek Het Verdampte Land. Dan zijn we aangekomen bij de cultuurtips. In de eerste plaats natuurlijk een cultuurtip om dat boek te gaan lezen. Maar u kunt ook nog het land in. U kunt naar Spui 25. Dat is het debatcentrum van de Universiteit van Amsterdam aan het Spui in Amsterdam. Op woensdag 14 oktober, dat is om 5:00, is daar een interview met Arjen Burema, het wereldberoemd essayist, onder andere bekend van de NRC bij ons. En ook heeft ook in de New York Times geschreven. Allemaal boeken van zijn hand. En hij heeft een nieuw boek. Dat boek heet Blijf in Leven. En dat gaat over Duitsland in Berlijn in het laatste jaar van de oorlog. Daar is gebruik gemaakt van talloze bronnen. Van krantenartikelen tot propaganda, films, advertenties. En heel veel documenten. Daar is een heel mooi boek over verschenen. En daarover gaat Burema in gesprek. Of eigenlijk zegt hij verkeerd om. De Willy Wortel van het Duitsland Instituut, Hanko Jurgens, gaat daarover in gesprek
2: van
3: met
2: de show.
3: Arjen Burema.
2: Vriend van de show.
3: Vriend van de show en ook panelid bij ons. Dat is dus op 14 oktober om 5:00 in Amsterdam bij Spui 25.
2: Mijn cultuurtip is de boekpresentatie van het boek Wunderland van Harald Jener. Dat is vertaald in het Nederlands. En dat gaat over de vliegende start van de Bondsrepubliek Duitsland, periode 1955-1967. We hebben het ook een beetje over de periode van het Wirtschaftswunder. En de puinhopen waren toen de tijd opgeruimd na de Tweede Wereldoorlog en het Wirtschaftswunder kwam. Dus het economische wonder. Er was een koopwoede, een rock'n'roll, de eerste supermarkt, de eerste televisie. Dat soort dingen allemaal. En daar gaat dit boek over. En de Duitse journalist en historicus Harald Jener, die heeft dat in beeld gebracht in het boek. Die schetst dus het levendige beeld van de jonge Bondsrepubliek, van de Bonnenrepubliek. Die presentatie is in Den Haag op 21 oktober om 5:00 in de middag, mind you. In het gebouw van de Duitse ambassade aan de Groothertoginnenlaan. En dat is een gesprek met Moritz Völlmer. En dat gesprek zal zijn in het Duits. En ja, dat is in principe ook leuk om naartoe te gaan. Op 20 oktober, de dag daarvoor, overigens, is een gesprek in Amsterdam met dezelfde auteur over hetzelfde boek. En dat is in het Goethe-instituut. En dat gesprek wordt geleid door Krijn Thijs, ook van het Duitsland-instituut. Ja, nou ja, dan zijn we bijna aan het einde gekomen.
3: Ja, we zijn bijna aan het eind gekomen. Maar waren het niet dat we tegenwoordig een soort quiz ook hebben met dingen die
2: niet
3: je kunt winnen?
2: Keer,
3: niet elke keer, maar we proberen trouwens wel elke keer, maar het lukt niet altijd. Maar we hadden het net over het boek Het Verdampte Land van Jeroen Rijgaard en die kunt u winnen.
2: Ja, jullie kunnen hem winnen. En dan gaat het natuurlijk om de eerste die dit goed raadt en ons mailt. Die krijgt een boek cadeau. We geven een boek weg, Het Verdampte Land. En de vraag luidt als volgt. Met welke vrouw sprak Kemal in Bremen? Ik herhaal, met welke vrouw sprak Kemal in Bremen?
3: Nou, we wensen u veel succes bij het beantwoorden van deze vraag. En als u de eerste bent die het goede antwoord naar ons mailt via onze website duitslandpodcast.com.
2: Dan kun je
3: heeft
2: krijgen.
3: U gewonnen.
2: Ja. Ja, dat was het weer.
3: Dat was het weer. U kunt doneren voor deze podcast. Dat kunt u doen op via Bunk. Bunk is met een Q. www.bunk.me/Duitslandpodcast. Alle donaties zijn welkom, want de onafhankelijke journalistiek verdient uw steun.
2: Ja, goede journalistiek is helaas niet gratis. En we doen het graag voor u. En overigens danken we iedereen voor alle reacties. We hebben namelijk vorige aflevering ook heel veel reacties, goede reacties gehad op de Klauscast.
3: Oh ja.
2: Ja.
3: En ze vinden Prins Klaus heel leuk.
2: Blijkbaar.
3: Ja.
2: Maar goed, tot de volgende keer.
3: Dag.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Goedkoper stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect en opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
8: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig, ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt.

tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europe Car for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
6: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
10: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
11: Let's Talk Business op New Business Radio.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
13: Dit is New Business Radio. Listen today. Lead.

0: dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen, de complete kantoorinrichter.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Ze opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
9: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft. Ze bespreken hoe hij of zij daar is gekomen, wat een goede leider moet kunnen en wat de belangrijkste lessen zijn.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Lede van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese